af te brengen en geeft haar een Calvinistische onderwijzeres, maar tevergeefs. Toch koestert Jeanne geen slechte gevoelens voor haar moeder en blijft ze erkentelijk tegenover haar. Met de hulp van de Heer bewaart ze de zuiverheid van haar geloof en vindt ze steun in de vroomheid van haar vader en de geloofsijver van haar oom Michel. Paus Pius XII zal zeggen: voor zover men kan, moet men zich de tragische gespletenheid in dit gezin voorstellen. Een gezin in twee kampen. En toch leek alles, de gave van geest en hart, de menselijke deugden, de harmonie van de karakters, alles leek dit huis tot een ideale verblijfplaats van vrede en vreugde te maken. Alles, behalve één ding, de eenheid in het ware geloof. In de verklaring Dominus Jezus van 6 augustus 2000, goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II, zegt de congregatie voor de geloofsleer: men moet vast geloven in de katholieke geloofswaarheid van de uniciteit van de kerk gesticht door Christus. Zoals er één enkele Christus bestaat, is er slechts één enkel lichaam, één enkele bruid, één enkele en unieke katholieke en apostolische kerk. Deze kerk, in deze wereld ingesteld en uitgebouwd als een maatschappij, bevindt zich in de katholieke kerk die door de opvolger van Petrus en de met hem verenigde bisschoppen wordt bestuurd. De twee zussen van Jeanne en haar drie broers belijden het katholieke geloof. Rond de leeftijd van 12 jaar keert ze na een lang verblijf bij protestantse vrienden, bij wie haar moeder haar had ondergebracht, terug tot de katholieke kerk. Haar vreugde is groot en de twijfels die haar een tijd hadden gekweld verdwijnen. Ze doet haar eerste communie en vanaf die tijd heeft Jezus steeds meer de eerste plaats in haar hart. Roger, een van haar broers en leerling aan het college dat de Jezuïeten kortelings in de stad hebben geopend, steunt zijn zus. De woelige wereld, met de vele gewelddadigheden en de wrijving in het gezin, doen het kind geen goed. Maar ze bewaart haar kalmte dankzij de geest van gebed die de geest van het geloof in haar bekroont. Michel de Montaigne bewondert zijn nichtje. Zeer vroom, vrolijk van aard, intelligent en mooi. De natuur had haar tot een meesterwerk gemaakt. Een prachtige ziel in een prachtig lichaam. Een prinses gehuisvest in een schitterend paleis. In 1573 wordt Jeanne door haar ouders voorgesteld aan baron Gaston de Montferrand-Landira, telg uit een vermaarde familie. Het huwelijk vindt plaats op 29 november. Zo krijgt de jonge bruid van 17 een plaats op de eerste rij bij de mondaine bijeenkomsten van haar moeder. Maar ze bemerkt de valse schijn van de eerbetuigingen die haar worden betoond en verkiest in de schaduw te blijven. Uit dit huwelijk worden 7 kinderen geboren, van wie de eerste 2 op jonge leeftijd sterven. Jeanne heeft in de opvoeding van haar kinderen oog voor hun geest en ziel. Jeanne begreep dat in een gezin het leven en de eenheid van geest en hart koste wat kost moesten worden hersteld, maar dat dit herstel alleen mogelijk was in de eenheid van het geloof in God en de gehoorzaamheid aan de kerk van Rome, de enige en onsterfelijke bruid van Christus. Haar missie is vandaag schrijnend actueel. Ze waakt ook over haar bedienden en hun werk op het veld. Ze bekommert zich om de gewone mensen, zodat men haar de goede dame noemt. Het is een grote dienst aan God, zal ze later tegen haar religieuze zeggen, om alles wat hij van ons vraagt op tijd en op het juiste moment te volbrengen. In 1585 wordt Bordeaux getroffen door de pest. Jeanne is minder bang voor de ziekte van het lichaam dan voor de melaatsheid van de ziel, de zonde. Ze verlaat haar kasteel en gaat voor de zieken zorgen. Haar ziel vormen. In 1597 verliest Jeanne haar man na een korte, maar fatale ziekte en enkele weken later haar oudste zoon, die dan 20 is. De jonge weduwe is 41 jaar oud. 2 van haar dochters worden weldra zuster bij de Annunciaten. Haar andere zoon trouwt. Jeanne blijft dan alleen met haar jongste dochter, Jeannette.
Volgens de gewoonte van die tijd neemt ze haar meisjesnaam weer aan en laat ze zich Madame de Lesternac noemen. Ze wijdt elke dag 2 uur aan gebed en verdeelt de rest van de tijd tussen haar plichten als moeder en goede werken. Ze schenkt hoop aan mensen in nood en zorgt zowel voor hun lichaam als voor hun ziel. Toch blijft ze onvoldaan en denkt ze erover om haar vroegere wens naar een religieus leven te verwezenlijken. De proeftijd van haar leven in de wereld heeft haar ziel gevormd en haar ervaring verruimd en gerijpt, zal Pius XII zeggen. De roeping van God klinkt dan opnieuw, duidelijk en dwingend. Zich nu terugtrekken in de eenzaamheid van het klooster om daar zielen te redden door gebed en lijden, beter dan ze dat had gedaan door haar relaties en haar directe invloed. Jean bezoekt de kerk van de Feuillante, bediend door Bernardijner monniken. Wanneer de provinciaal van deze monniken op doortocht is, stort ze haar hart bij hem uit. Omwille van de diepgang en degelijkheid van het spiritueel leven van de jonge weduwe, verwijst hij haar naar de vrouwelijke tak van zijn orde in Toulouse. Jeanne voelt zich door deze sobere gemeenschap aangetrokken, maar wacht tot de avond voor haar vertrek in maart 1603 om er haar oudste kinderen over te spreken. Ze wil het verdriet van een langdurig afscheid vermijden. Tegen haar zoon zegt ze: denk eraan dat alleen God je belangrijkste steun moet zijn. Vervul al je christelijke plichten, opdat Hij je zijn genade verleent. Ik vertrouw je je jonge zus toe aan je vriendschap en voorzichtigheid. Wees voor haar een vader. Geef haar wijze raad. Vaarwel, mijn zoon. De stem van de hemel roept mij naar de eenzaamheid. Ik gehoorzaam. In de afzondering waarin ik mij ga terugtrekken, zal ik tot de Heer blijven bidden om jullie beiden met zijn kostbaarste zegeningen te overladen. François, die nu gezinshoofd is, wordt de natuurlijke voogd van zijn jonge zus, een adolescente. In de vroege morgen gaat Jeanne aan boord van de boot die haar over de Garonne naar Toulouse moet brengen. Maar een tegenslag vertraagt het vertrek en Jeannette rent naar haar moeder toe, die aan de voet van de loopplank van de boot staat. Jeanne maakt zich zachtjes uit haar omhelzing los. Troost je, ik verlaat je niet. God zal jouw vader zijn, heb vertrouwen in hem. Jouw broer zal jouw beschermer zijn, wees hem gehoorzaam. Wees in mijn hart. In het klooster neemt Jeanne met hart en ziel deel aan de gebruiken en boetedoeningen die daar gangbaar zijn. 4 maanden later ontvangt ze tot haar grote vreugde het abdij als novice en de naam zuster Jeanne de Saint-Bernard. God verleent haar talloze vertroostingen, maar ze slaagt er niet in om zich aan te passen en haar gezondheid lijdt eronder. De oversten proberen haar te temperen, maar zuster Jeanne verkiest in het klooster te sterven en smeekt te mogen blijven. Op advies van haar raad gaat de moeder overste naar de ziekenzaal en toont haar het kruisbeeld. Je moet je erbij neerleggen, God wil je hier niet. Deze opgelegde zelfverloochening dompelt Jeanne in spirituele duisternis. Ze brengt haar laatste nacht in het klooster door in gebed. In mijn jeugd kon ik u niet vinden door verwarring van de ketterij. Daarna kon ik u maar half bezitten door de pracht en praal van de wereld. Wat een verrassing en droefheid voor mij u niet te vinden, zelfs niet in de eenzaamheid. Wees dan toch in mijn hart, mijn enige en beminnelijke hoop. Blijf daar en laat mij uw stem horen. Als ik dit huis moet verlaten, laat mij toch nooit u verlaten. Zodra ze haar gebed heeft beëindigd, wordt ze met troost vervuld. Een visioen toont haar een groot aantal zielen aan de afgrond van de hel, met het gevaar erin te storten als ze niet worden geholpen. Ze moet hun de hand reiken. Ze krijgt de ingeving van een vrouwelijke orde die zich zou inzetten voor de vorming van meisjes onder de bescherming en de navolging van de Heilige Maagd. Deze orde zou een genoegdoening zijn voor de beledigingen die de protestanten de moeder van God hebben aangedaan. God toont haar de grootheid van deze koningin en de vorm van het instituut dat ze moet stichten. Zij die de soberheid van de oude orde niet kunnen dragen, kunnen in dit instituut met een gematigde regel alle middelen tot hoge volmaaktheid vinden.
S'morgens ontdekte moeder overste, tot haar grote verrassing, dat zuster Jeanne de Saint-Bernard uit bed is en glimlacht. Eens te meer manifesteert de wil van God zich aan zijn dienares. De stem van de gehoorzaamheid leidt haar. Ze is bereid om met het grote werk te beginnen. De wereld vrouwen geven die hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Een plaats als strijdsters voor het behoud van het geloof en de trouw aan God en de kerk in de samenleving. Haar terugkeer in de wereld stuit echter op onbegrip. Men schrijft haar mislukking toe aan haar verwaandheid. Sommige van haar kinderen juichen, verrukt dat ze hun moeder terugkrijgen. Maar zij, overgeleverd aan de goddelijke wil, hult zich in stilte. Haar leven wordt gekenmerkt door lange periodes van gebed en vele werken van liefdadigheid. In 1604 en 1605 wordt de stad Bordeaux opnieuw door de pest getroffen. Wie kan, neemt de vlucht. Maar Jeanne blijft om zieken te verzorgen, stervende bij te staan en doden te begraven. Weldra vormt zich rond haar een kleine groep bevlogen meisjes om haar bij te staan. Ze sluiten een diepe vriendschap en delen het verlangen zich helemaal aan God te wijden. Dubbele inspiratie. Op 23 september 1605 dragen twee jezuïeten, de paters de Bord en Raymond, gelijktijdig de mis op en krijgen allebei de ingeving om een onderwijsinstelling voor meisjes op te richten. Verbaasd dat ze tegelijk dezelfde ingeving hadden ontvangen, concludeerden ze dat dit Gods plan was. Ze vragen aan barones de Lesternac: kunnen wij op u rekenen? Ze antwoordt: als medewerkster zeker, maar niet als stichteres van de instelling. Enkele dagen later, terwijl hij de mis opdraagt, krijgt pater de Bord een visioen van de heilige Petrus, die Jeanne aanwijst terwijl ze aan het bidden is in de kapel. Na de mis vertelt hij haar over het visioen. Jeanne is zowel van streek gebracht als verheugd. Als het de wil is van God, is ze bereid. Ze verzamelt de 9 meisjes die haar helpen bij haar liefdadigheidswerk en stelt hun het plan voor. Ze ontvangt 9 positieve en enthousiaste reacties. De meisjes doen de geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola, onder leiding van pater de Bord. Op 7 maart 1606 leggen ze een eerste ontwerp van de constituties voor het toekomstige instituut voor aan kardinaal de Sourdis, de aartsbisschop van Bordeaux. Op 25 maart geeft de prelaat zijn goedkeuring. Die van paus Paulus V volgt een jaar later, op 7 april 1607. Tegen de ketterij van haar tijd, die Maria met verbeterheid verband, wil zij liefdevolle en toegewijde kinderen aan Maria geven, en Maria als moeder aan deze kinderen. De nieuwe orde zal Dochters van Onze Lieve Vrouw heten, en gewijd zijn aan haar dienst, aan de verering van haar onbevlekte ontvangenis. Op 20 februari 1608 krijgt Jeanne een huis geschonken en met Pasen richt de aartsbisschop de nieuwe orde op. Jeanne wordt door sommigen als wispelturig, ambitieus en hoogmoedig bestempeld. In het nieuwe huis vervult ze de rol van novicemeesteres, dat wil zeggen van alle andere zusters. Ondanks haar voorliefde voor lichamelijke boetedoening, waar ze zich intens aan overgeeft, legt ze in haar onderricht de klemtoon op innerlijke offers. Het offer van het lichaam is een kleinigheid. Er is een volmaakter offer nodig, de beslissing zichzelf los te laten. Ze verlangt dat nederigheid het onderscheidende kenmerk van de zusters wordt. Iedere vrijdag doet ze zelf de afwas en iedere zaterdag bedient ze de leken zusters aan tafel. Zodra de omstandigheden het toelaten, ontvangen de zusters hun eerste leerlingen. De school lijkt een godsgeschenk, te meer omdat de Calvinisten meerdere scholen in Bordeaux hebben geopend. Het onderwijs is gratis, zodat het niet voorbehouden is aan welgestelde families. De leerlingen worden verdeeld over 4 klassen. Ze leren onder meer lezen, schrijven, rekenen en naaien. Godsdienstles en vroomheid krijgen echter voorrang, zonder de beoefening van de naaste liefde te vergeten. De vele pauzes staan in het teken van vreugde. Ondanks haar gezondheidsproblemen wil de stichteres vooral zelf lesgeven. Alles is nog niet verloren.
Vanaf 1609 komt de goedkeuring van de nieuwe congregatie door koning Hendrik IV de uitbreiding ten goede. Bordeaux heeft leerlingen in overvloed en moet worden verhuisd. Op 7 september 1610 neemt de congregatie haar intrek in een groot gebouw. Dan verandert kardinaal de Sourdis van mening. Hij wil de gemeenschap ontbinden en samenvoegen met de Ursulinen, een andere congregatie van onderwijzende nonnen, in de hoop dat Jeanne hun een stiptere naleving van hun regel zou bijbrengen. Hevig ontsteld begint de stichteres met haar novice te bidden. "Wees gerust, mijn zusters," zegt ze. "Alles is toch niet verloren. Wij hebben tot nu toe geen enkel succes gekend dat niet door één of andere ramp is voorafgegaan. Klampen wij ons vast aan God en laten wij samen blijven. Meer kunnen wij niet doen, de hemel doet de rest." En inderdaad, op voorspraak van de heilige maagd doet zich bij de prelaat een totale ommekeer voor en op 8 december aanvaardt hij de eerste gelofte van 10 novicen. Er melden zich postulanten aan, waardoor de eerste stichtingen mogelijk worden. Een in Périgueux geplande stichting mislukt. Een andere in 1616 in Béziers lukt wel en zaait uit over de hele streek. Daarna, in juli 1618, volgt Poitiers. In 1620 volgt in Toulouse een nieuwe mislukking. De moeder-overste maakt een tijd door van pijnlijke ontreddering, maar haar vertrouwen in God wankelt niet. Vervolgens wordt er een stichting in Agen opgericht, waar zich talrijke postulanten aanmelden. In datzelfde jaar overlijdt Pater de Borde. Door verschillende andere sterfgevallen blijft de stichtster in relatieve eenzaamheid achter. Overigens doen haar twee dochters, die religieuze zijn bij de Annunciate en geconfronteerd worden met de verslapping in hun congregatie, een verzoek om over te gaan naar de orde van Onze Lieve Vrouw. Ze krijgen daarvoor toestemming van Rome. In 1621 raakt zuster Blanche Hervé, een van de zusters van het eerste uur, verbitterd omdat ze van de stichteres geen verantwoordelijke functie heeft gekregen. Onder haar invloed ontvangt moeder-overste Jeanne van de aartsbisschop van Bordeaux een heftige en onterechte berisping, wat haar gezag en het vertrouwen van haar zusters ondermijnt. Op 23 maart 1622 volgt het kapittel. Deze vergadering van de gemeenschap vindt elke 3 jaar plaats. Er worden oversten verkozen. Jonge zusters uit de gemeenschap keren zich tegen Jeanne en verkiezen zuster Blanche Hervé als nieuwe overste. De stichteres, 66 jaar oud, brengt hulde aan de nieuwe overste en dankt de Heer die de last van overste van haar schouders heeft genomen. Maar al snel vernedert de nieuwe overste haar en scheldt ze haar zelfs uit. Ze verbiedt zuster Jeanne iedere briefwisseling en zelfs ieder gesprek met de medezusters. Ze laat in de eetzaal een lijst voorlezen met fouten waarvan de stichteres beschuldigd wordt, terwijl deze in het midden van de zaal knielt. Maar de Heer is zuster Jeanne tot steun. Ze ondergaat de vernedering zonder een spier te vertrekken. Een religieuze moet in de beproevingen van het leven een andere moed tonen dan gewone christenen, zegt ze tegen de zusters die haar komen troosten. In het overwinnen van onszelf ligt het wezenlijke van de volmaaktheid. Heel ons leven moeten we het kruis dragen. De nieuwe overste mist de bekwaamheid die voor haar taak vereist is, zodat er al snel onrust en verslapping in de gemeenschap ontstaat. Uiteindelijk komen geruchten over deze toestand ter oren van de kardinaal. Omdat hij zuster de Lesternac nog altijd respecteert, vraagt hij haar om verslag uit te brengen. Ze schrijft een objectief verslag, maar laat alles wat haarzelf betreft weg. Het verslag wordt aan de biechtvader gegeven, die het aan moeder Hervé overhandigt. Deze roept de hele gemeenschap samen, leest de stichteres duchtig de les en verplicht haar de grond te kussen. "We zullen een pauselijke brief verkrijgen om u de sluier af te nemen die u zo weinig waard bent te dragen. En u zult naar Landirat terugkeren om er de zwijnen te hoeden." Verontwaardigd over deze gang van zaken dreigt er een opstand onder meerdere zusters. Maar de stichteres wil hen uit alle kracht tot bedaren brengen. De toestand houdt bijna 3 jaar aan. Ten slotte wordt moeder Hervé in 1624
plots door een soort kerstgenade verlicht. Ze vraagt op 26 december vergiffenis aan de stichteres, die haar met open armen ontvangt. Tijdens het daaropvolgende kapittel van 23 maart overtuigt zuster de Lesternak de andere zusters om haar niet te verkiezen. De nieuwe moederoverste wordt Anne de Badif. In 1626 wordt moeder Jeanne, die dan 70 jaar oud is, aangewezen om een klooster te stichten in Pau, een belangrijk bolwerk van het protestantisme in Frankrijk. Er wordt in een voorstad een school geopend en de leerlingen stromen toe. De moederoverste onderwijst het alfabet en de catechismus aan jonge kinderen. Dat ze dikwijls de vloer veegt, blijft niet onopgemerkt.

blijft niet onopgemerkt. Dames en zelfs priesters komen bij haar om raad. In 1630 teistert een hongersnood de Béarn. Moeder Jeanne deelt vrijgevig levensmiddelen uit aan de poort van het klooster. Als de plaag voorbij is, zijn de voorraden van het klooster verrassenderwijs overvloediger dan voordien. In 1634 wordt het huis in Pau gesloten vanwege de oorlog met Spanje. Dat is hartverscheurend voor de moeder overste. Ze hoort echter de Heer die haar belooft: mijn dochter, met der tijd zal ik in dit huis met veel toewijding worden gediend. En inderdaad, de school kan het daarop volgende jaar weer worden geopend. Waardig naar God gaan. Na haar terugkeer naar Bordeaux moet de stichteres dikwijls het bed houden. Ik heb altijd koorts. Ik doe voortdurend mijn best om waardig naar God te kunnen gaan. Ze bidt voortdurend. 3 dagen voor haar dood berooft een beroerte haar van haar zinnen. Ze vindt ze alleen terug om de namen van Jezus en Maria uit te spreken. Na een lange doodstrijd sterft ze vredig op 2 februari 1640, de dag waarop in het instituut de geloften worden hernieuwd. De congregatie telt dan 30 huizen. De heilige Jeanne de Lestanac wordt op 2 februari vermeld in het Martyrologium Romanum. In 2017 telde de congregatie 1352 zusters in 28 landen en 165 huizen van Frankrijk tot Japan. Ook vandaag de dag, zei Paus Pius XII, valt de ketterij, of nog meer de ongodsdienstigheid, de kerk aan. Ze ondergraaft de fundamenten van elke samenleving, de grondvesten van het gezin, de principes van de christelijke en de gewone morele vorming en opvoeding. Voedt de jeugd daarom op in onwankelbare gehechtheid van de wil, hart en geest aan de kerk van Christus, in onveranderlijke, kinderlijke en hechte devotie voor de maagd Maria, die over alle dwalingen triomfeert en altijd zal triomferen. Deze krachtige woorden moedigen ons aan om voor geen enkel offer terug te deinzen, als het erom gaat kinderen een christelijke opvoeding te geven. Laten we de heilige Jeanne de Lestanac dringend vragen om voor ons te bemiddelen. Waakzaamheid over de opvoeding is des te belangrijker en noodzakelijker nu onze samenleving wordt bedreigd door destructieve ideologieën, meer bepaald door genderideologie, en projecten die de onschuld van kinderen vanaf zeer jonge leeftijd in gevaar brengen. Broeder Léon Bernard.

0: en welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit welke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid en de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, de pruimentijd gaat bijna beginnen. Het wordt steeds rustiger in het hele land. Ook hier bij Radio Maria beginnen sommige mensen op vakantie te gaan. Maar, zoals aangekondigd, een paar live uitzendingen gaan toch gewoon door. Waaronder dit programma In Gesprek Met. En ik heb een bijzondere gast tegenover mij zitten die al wel vaker in de studio is geweest. En die misschien wel een hele mooie invulling voor de zomer kan aanbieden straks namelijk. Ik heb hier zitten Anja Vergouw. Van harte welkom Anja.
2: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, mooi. Ja, ik denk dat we elkaar vorig jaar hebben gesproken over een van jullie cd's die je hebt uitgebracht. En ik zei van, je hebt misschien wel een mooie invulling voor de zomer. Want Emmanuel gaat ook weer een zomerkamp organiseren natuurlijk. Of twee zelfs, ja. En er zijn nog plekken vrij, dus daar gaan we dadelijk even over praten. Maar de directe aanleiding dat jij hier vandaag bent, is dat er weer een nieuwe cd is uitgekomen, heb ik begrepen. Klopt
2: ja.
1: Dat?
2: Ja. Nou ja, die is vorig jaar al uitgekomen. Daar hebben we het ook al wel over gehad in een uitzending met Yvonne, met aan tafel met.
1: Ja.
2: Maar dit is een project. Het heet Hij kent mij. En we hebben nu ook op een website hijkentmij.nl. Is eigenlijk een eigen missie geworden. Dus vanuit de Emmanuel Zomerkampen, waar we heel veel muziek maken. Waar we al de verhalen aan de kinderen vertellen in de vorm van musical over een Bijbelverhaal. Waar we samen de dag beginnen met liederen. En aan het eind van de dag een dagafsluiting doen. En die muziek. We hebben al zo vaak aanvragen gehad van, wij willen die liedjes ook hebben in de kerk, in de parochies. Maar ook mensen thuis, de kinderen willen het graag zingen. En zijn we dus in 2023 begonnen om dat professioneel uit te geven. Dat doe ik dan samen met Lars Scherven, die de productie doet. En hebben we ook gewoon dat professioneel aangepakt, zodat de kwaliteit ook goed is. Zodat mensen het ook met plezier delen. En dat is nu verder ontwikkeld. Dan zijn we nu de volgende stap aan het zetten. We hebben dus die twee albums. Die kun je op cd luisteren, maar als je geen cd-speler, geen probleem. Alles staat gratis te beluisteren op YouTube, Spotify, alle muziekplatforms. En het leuke ervan is dat we behalve dit het zo gemaakt hebben dat je enthousiast wordt om het te delen. Omdat we bij elk lied een amazing video hebben met prachtige tekeningen. Gemaakt door Suzanne
1: Hustegen.
2: Ze is natuurlijk getrouwd, ze heet nu Schemkes.
1: Oh, oké. Okay. Ah, ja.
2: Maar dus wel een bekende naam natuurlijk. Ja. En met prachtige tekeningen. De kleurplaat staan nu bijna klaar om ook bij elk lied een kleurplaat. Zodat het. En het verhaal staat erbij. De Bijbelteksten, de referenties. En die amazing video, als je dat gewoon aanzet op een groot scherm, zo kan het gebruikt worden in kindervoordienst, in parochies, in Eerste Communie wordt het nu gebruikt. Het wordt al in de klas gebruikt, zelfs op niet-christelijke katholieke scholen. Omdat er best wel armoede is om iets moois neer te zetten. Bijvoorbeeld met Pasen, de steen is weg op groot scherm.
1: Ja.
2: En iedereen zingt mee en is enthousiast. Dus dit is willen we graag in katholiek Nederland en
1: dat
2: Vlaanderen.
1: Dat we meer bekend maken.
2: Ja, willen we dit uitrollen. Ja.
1: Ja.
2: Zodat het bekend is om te kunnen gebruiken en
1: Ja, heel even voor luisteraars die misschien de uitzending hebben gemist onlangs met Yvonne. Jij zelf, hoe ben je hierbij betrokken geraakt? Wat is jouw passie om zo met deze muziek bezig te zijn?
2: Ja, het is dus ontstaan, zomerkampen, daar is het allemaal begonnen. In 1984 begonnen, dus die kampen bestaan al ruim 40 jaar. Van de gemeenschap Emmanuel, die organiseert die zomerkampen. 86 heb ik voor de eerste keer meegedaan. En al heel gauw werd ik verantwoordelijk voor die kampen. Dat was eind jaren 80. En toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik het verhaal overbrengen aan de kinderen. En toen heb ik in 1992 voor de eerste keer een musical geschreven. En die ging over Daniel in de Leeuwenkuil, Oud Testament.
1: En is dat ook jouw achtergrond? Heb je dat ook
2: gestudeerd
1: of zo?
2: Gestudeerd. Ik ben er wel altijd mee bezig geweest, maar ik heb geen conservatorium, geen studie gedaan. Ik heb
1: zelf uitgevonden eigenlijk.
2: Zelf een beetje uitgevonden. Ik speelde toetsen en ik heb van mijn, dat is ook een bijzonder verhaal, ik soms op terugkijk. Ik kreeg ooit van onze kapelaan Koenen in Oostenrijk, Die was in Brazilië geweest en die zag er allemaal jonge mensen zingen en muziek maken. Die stond gewoon spontaan in één keer aan de deur. En die gaf mij een gitaar. Die zei, doe er wat mee.
1: Ik je had geen nooit, gitaar, nou,
2: nee,
1: nooit gitaar
2: nooit
1: gespeeld.
2: Ik ben gewoon begonnen met gitaar te oefenen. Even een paar jaar later wil je het kinderkoor doen. En zo ben ik daarmee bezig gegaan. En ik deed een opleiding. Ik heb destijds activiteitenbegeleiding gedaan. Zodat ik met mensen en creatieve dingen kon doen. En met de muzieklessen. Ja, ik merkte al dat spontaan lukte. Om gewoon liederen te maken die bij een verhaal hoorden. En dat talent verder uitgewerkt. En dat in gaan zetten voor de zomerkampen. En van het een kwam het ander. Het ging gewoon een beetje spontaan eigenlijk.
1: Wat mooi.
2: Ja.
1: En ik heb begrepen van de muziek waar je het net over had. Dus de albums die nu ook helemaal online staan overal. Die dus ook van prachtige beelden zijn voorzien. Jullie zijn de laatste tijd ook wat meer gaan richten ook op volwassenen. Dus niet alleen op de kinderen. Het zijn natuurlijk laagdrempelige liederen. Ja. Maar waarom? Wat
2: nou,
1: is daar zo belangrijk aan?
2: Nou, het is eigenlijk... Niet dat we ons richten op de volwassenen, maar de zomerkampen, daar komen kinderen. Hè? Kinderen van groep 4 tot met 8. En de liederen die we maken in de musical, die we ook presenteren aan de ouders. Als ik een lied maak, dan moet het in elk geval toegankelijk zijn voor kinderen. Het moet catchy, het moet bij de kinderen passen. En eigenlijk is het zo dat als ik een lied maak, ik ook het zo maak dat ik... De leiding, jongeren, tussen de 18 en de 30 ongeveer, heel veel jonge leiding, dat die ook met deze liederen gaan zingen en bidden. Dus het moet wel toegankelijk zijn voor kinderen, maar niet kinderachtig.
1: Nee, dus het moet niet zijn dat we volwassenen wegwandelen.
2: Nee,
1: zo van, we komen straks wel terug als de liederen zijn afgelopen.
2: Nee, en dat, grappig genoeg, want dat is niet zo heel erg diep over nagedacht, maar het is wel zo, deze liederen die zingen wij de hele week. Want heel veel liederen zijn niet alleen maar puur over dat Bijbelverhaal, maar hebben ook de manier waarop ze geschreven zijn, kun je ze gebruiken op allerlei andere momenten. Ook in de vieringen. We hebben ze zo gemaakt dat ze soms met een extra couplet, dat het bijvoorbeeld in de offerande past, of een openingslied of als slotlied. En natuurlijk de ouders, wat ook een doelgroep is. Dat die ouders, die zijn geraakt door de liederen. En het zijn de ouders die zeggen... Zelfs al zit er geen kind in de auto, wij zetten die cd op.
1: Ja, dat wil wel wat zeggen, ja.
2: En dus is er ook vraag nu, grappig genoeg, want op een gegeven moment krijg je van die wrap-ups aan het eind van het jaar, dat heel veel jongeren en volwassenen mij sturen. Dit is mijn top 10 van het jaar, met al die liedjes van Hij kent mij erin. En toen dacht ik hoopte dat het zo was, maar het blijkt gewoon dat we net precies de goede snaar hebben. Open, toegankelijk voor kinderen, dat blijft zo, dat moet niet gecompliceerd zijn. Maar je geloven als een kind, ja, dat is eigenlijk denk ik de kracht. Ja.
1: We gaan zo even luisteren naar muziek, want we kunnen natuurlijk niet alleen praten over muziek.
2: Nee.
1: Muziek moet je horen. Maar wil ik graag even gaan praten over van, je zegt van, we hebben ook liederen bij Bijbelverhalen.
2: Ja.
1: En dan vraag ik me af, van, ja, volg je dan het liturgisch jaar? Ga je dan de feesten van het jaar af? Of,
2: deze liederen zijn bijna allemaal uit... De meeste komen gewoon uit de zomerkampen en zijn eigenlijk zeg maar uit de musicals van Bijbelverhalen. En ik heb bijvoorbeeld nu, ik weet niet welke je bovenaan hebt staan, U bent mijn koning. Hè?
1: U bent mijn koning,
2: nou,
1: ja.
2: U bent mijn koning is een lied wat komt uit het Bijbelverhaal van Esther, waarin koningin Esther op haar knieën gaat en smeekt om de koning voor redding en bijstand. En het tweede couplet is erbij gemaakt, zodat we het ook in de kerk en de kapel konden zingen. O lieve Jezus, U bent mijn koning.
1: Maar ik kan me voorstellen dat het ook heel mooi zou zijn als je bijvoorbeeld een overzicht hebt van welke lezingen je op de zondag hebt. En dat je weet welke liederen
2: erbij... En die heb ik gemaakt ook.
1: Die is er. Oké, nou dan gaan we dadelijk even over
2: straks over verder vertellen, want er is van alles wat eraan komt.
1: Ja. Dat is heel mooi als je dat even wilt toelichten.
2: Ja.
1: Goed, we gaan luisteren naar U bent mijn koning, gebaseerd dus op het boek Esther, als ik het goed begrijp. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn terug in de uitzending. Ja, ik ben in gesprek met Anja Vergouwen deze ochtend. En ze was vorig jaar ook in de uitzending. Toen heeft ze vol enthousiasme gesproken over de cd Hij Kent Mij. Maar ik begrijp inmiddels dat het meer is dan alleen maar een cd. Er is een tweede album inmiddels ook uitgekomen, Hij Kent Mij 2. Maar alles staat tegenwoordig ook op internet, op YouTube en Spotify en alle bekende kanalen. En Anja, we hadden het er net even over. Je zegt, ja, het is ook heel erg praktisch toepasbaar in parochies. Hè? Dus ja, als je kinderwoorddienst hebt in de parochie bijvoorbeeld, dan moet je natuurlijk altijd wat voorbereiden over het evangelie van die zondag. En jij zegt dat dat het materiaal wat je kunt vinden op hijkentmij.nl, dat ook heel geschikt is om je voor te bereiden op die zondag en op de zondag zelf ook wat catechese erbij te geven. Hoe werkt dat? Want ik kan me voorstellen als iemand luistert en denkt van ja, dat is mooi, maar ik zou er wel mee aan de slag willen, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja. Kun je even een klein stappenplannetje geven hoe dat dan zou werken?
1: Ja, nou, we hebben dus nu een website met domeinnaam hijkentmij.nl. Daar vind je de twee albums nu op. En als je daarop klikt, dan zie je de 12 liederen met Amazing Video al erop staan. En daarnaast,
0: ik pak de website er even bij.
1: Ja.
0: Dan kan ik even meteen kijken, want ik ben er nog niet zo in thuis natuurlijk. En meestal is het zoals ik het kan begrijpen op internet, dan is het voor iedereen toegankelijk.
1: Dat is om te doen.
0: Ja. Oké, okay, Hij Kent Mij.
1: Jij hebt hem al. Nou, dus hijkentmij.nl. En als je dan op een van die twee albums klikt, dan gaat die open. En dan zie je, als je doorscrollt naar beneden, bij elk album 12 liederen met een ingebedde amazing video. Zo heet dat, die term heb ik ook geleerd. Dan klik je op die video, gewoon zo'n echt YouTube filmpje. En ja, dan loopt de tekst onder mee. Dat hebben we dus met, dan hoor je het liedje en kan je meezingen. Er is ook een karaoke versie.
0: Ik zie het staan, ja.
1: En dan gaat het hetzelfde. Alleen hoor je niet de zang, maar wel het hele, de hele arrangement hoor je. Dus de muziek hoor je. En dan loopt de tekst gewoon per letter mee, zoals een karaoke ding is. En kun je het lied meezingen. We hebben een button met teksten. Daar vind je de hele liedtekst. Kan je gewoon downloaden. En er zit ook een mp3 in, maar ook kun je daarbovenin referenties naar de Bijbelverhalen die daaraan gelinkt zijn. En ook die zijn weer gelinkt aan rkbijbel.nl. Als je die op klikt, dan zie je welk verhaal daarbij hoort. Dan komt deze zomer uit ook nog een kleurplaat die gratis te downloaden is. Met een QR-code. Zodat als de kinderen gewoon lekker dit aan het kleuren zijn, ook mee naar huis nemen. Bijvoorbeeld na een kinderwoordienst of een communie of waar dan ook. Gewoon lekker thuis. Dan kleur je het lekker en je kunt met een telefoon je QR-code en je hoort het liedje. En je ziet ook die mooie afbeelding terwijl je aan het kleuren bent. En op al die manieren grif je eigenlijk het hele verhaal, de boodschap in je hart. En je vroeg net van wat heeft jou bewogen om dit te doen?
0: Ja.
1: Ik ben geïnspireerd geraakt en dit heb ik al eerder verteld volgens mij in een video of in een interview met Yvonne. Waardoor ik geïnspireerd raakte, is dat ik ooit op een avond bij een zomerkamp was, waar een priester kwam met een dia-geluidsserie over Sint Franciscus. En dat was op de eerste avond van het zomerkamp. En iedereen ging toen slapen met dat hele verhaal, met die prachtige muziek. En dat verhaal sla je dan op. Ik dacht, wauw, dit is zo mooi. En toen ben ik geïnspireerd. Het is niet alleen maar een verhaal vertellen, maar muziek raakt een snaar in je hart. Waardoor het beklijft, waardoor je blijft onthouden, maar meer nog wat de ziel raakt. En ik ben zelf ook geïnspireerd door de Bible podcast die ik in coronatijd deed met Bible in One Year, met
0: Mark Smith. Ja.
1: Waarin hij zei, de catechismus in One Year heb ik ook gedaan. Waarin hij zei, je kunt, er is in de catechismus staat, gaat. Er is niets wat ons hart meer raakt dan de muziek, het gerecht, de ziel in. Dus als je dus een boodschap van liefde van Jezus op muziek zet, met muziek, want dat is ook heel belangrijk en ook kenmerkend voor ons project. De melodie past altijd bij de tekst die we zingen. Je voelt gewoon de sfeer past bij de boodschap. Als je dat gecombineerd gaat met het boodschap, met de muziek en dan ook nog met een tekening waardoor de kinderen het zien en ook nog kunnen kleuren. Dan hebben we het hele scala wat je kan gebruiken om in te zetten. Om iets op te slaan in je hart. En we merken nu na meer dan 40 jaar zomerkamp. En dat is ook de reden. Zelfs volwassenen die vroeger als kind op zomerkamp kwamen. die daarna zeggen hun geloof kwijt te zijn geraakt. Die zeggen, maar het liedje van toen kan ik nog alle coupletten van zingen. En dat de muziek hen terug op het pad van het geloof heeft gebracht. Weer zeggen, ik heb het hier ervaren. En wat zijn de momenten waarin je God hebt ervaren? Dat is vaak op het moment in de kapel dat we een lied zingen. En dat lied, dat blijven ze onthouden. Ze kunnen na jaren dat nog steeds zingen.
0: Hoe komt zo'n lied tot stand? Heb jij dat je een bijbeltekst leest, dat je denkt, hey, die raakt mij, daar wil ik een lied over schrijven? Of hoe werkt
1: ja,
0: dat?
1: Voor mij is het wel inderdaad iets wat ik biddend doe. En
0: want
1: ik
0: je schrijft alles zelf, of niet?
1: Schrijf
0: of is
1: alles
0: het een
1: zelf.
0: Klein team met wie je dat samen doet?
1: Nee, als ik een verhaal ga schrijven, lees ik eerst een paar keer het bijbelverhaal. Bijvoorbeeld nu dit zomerkamp gaat over Samuel. Dan lees ik hoofdstuk Samuel een aantal keren. En dan zie ik al meteen, dit zijn de key moments in het verhaal. Dus het moment dat hij naar de tempel gaat. Dat Hanna die onder tranen voor de zoon bidt. De roeping van Samuel. En dan weet ik al meteen, dit zijn de key moments. Maar dit zijn ook de liederen die komen. Hmm. En ik denk, dan moet ik zeggen, dan begin ik gewoon te zingen. En dan melodie en tekst komt bij mij gewoon eigenlijk tegelijk binnen.
0: Okay.
1: Het is niet zo dat ik eerst ga een tekst maken, ga ik een melodie op verzinnen of verzinnen een melodie en ik maak daar een tekst op.
0: Je hoort ineens een liedje.
1: Ik hoor het vaak gewoon in mijn hoofd.
0: Ja, ja. Dan schrijf je het op. Ja.
1: Ik schrijf het op. En soms zelfs ben ik zelf, daarom denk ik van, ja, ben ik dat? Dat ik dat binnen doe, dat ik soms gewoon een lied zonder dat ik erin hoef te strepen, in één keer kan zingen en spelen. In één keer.
0: Bijzonder, ja.
1: Kijk, dat is denk ik gewoon ook gewoon door God gegeven.
0: Ja. En je zei van Lach Scherven, die helpt bij de productie. Hè? Die is bij ons natuurlijk bekend. Hè? Jarenlang ook hier bij Radio Maria gewerkt. Nu zanger van Cela.
1: Ja.
0: Wat is nog zijn bijdrage, zeg maar? Behalve dan editen.
1: Nou, hij doet de productie. Dus wij hebben, hoe het ontstond is dat al heel lang ouders vroegen, we willen het liedje, kinderen vroegen het liedje. Nou, dan zing ik het even in op een bandje vroeger. Of even op een appje. En dan schrijf ik akkoorden erbij. Hier heb je het. Maar op een gegeven moment gingen dingen een eigen leven leiden. En toen dacht ik, ja, ik wil er wel een keer mee doen. Maar ook druk, zomerkampen, druk gezin. En op een gegeven moment werd dat rustiger. En toen dacht ik, ja, ik wil het wel doen. Maar als we het gaan doen, wil ik het goed doen. En toen Lars had ook zijn kinderen op het zomerkamp. En toen hadden we het erover, zegt hij, Anja, dat gaan we doen. Ik heb een idee ervoor. Dan moet je niet met een bandje doen, met een synthesizer of zo. Dan moet je een bandje voor hebben. Jouw muziek heeft gewoon een band nodig met echte muzikanten. Maar dan doen we het ook professioneel. Want wij maken ook allemaal muziek en we spelen gitaar of dingen. Dus met professionele muzikanten, professionele studio, professionele kwaliteit. Zodat het ook, zodat we dit de wereld in kunnen sturen. Dus ja, dat doen we met heel veel plezier. Dus, en zo is dat. En heb ik dus nu wel een team omheen. Hè. Dat doen we niet ik en Lars. We hebben een heel team die samen mee uitzoeken. Dit
0: en
1: worden de
0: band,
1: stemmen.
0: Dus blijkbaar. Ja.
1: En die band, dat regelt Lars. Okay. Lars regelt alle instrumenten. Hij regelt ook de hele opbouw van het arrangement. Maar we zijn wel met een team in gesprek van, we willen deze sfeer. En we denken aan deze instrumenten. We denken aan, dit is de opbouw, zo zang, dit solo, dit dubbel. Zo met een teampje, met mensen eigenlijk allemaal uit dat zomerkamp zien. Of mensen die spontaan zich bij ons hebben gemeld. Die ook eigenlijk iedereen is ooit zelf op zomerkamp geweest. Of als leiding, of die dit mee uitdenken. Dus dat is één team. En het andere team, ik heb nog een team, die dus nu mij helpen om het in de markt te zetten. Om het bekend te maken, om te werken aan een website, om ook sponsoring te vragen. Want we hebben dit gaat veel geld kosten. Het kost natuurlijk veel geld.
0: Ja.
1: Dus wij vragen ook van als mensen dit, we willen het eigenlijk gratis aanbieden. Maar als mensen zeggen, ga ermee door, steun dit. Er zijn ook veel ouders die hebben gezegd, dit steunen wij.
0: Dus je hebt een eigen stichting waar je dan
1: ja, wij vallen onder de gemeenschap Emmanuel.
0: Okay,
1: En daarin hebben we een eigen fonds of een eigen team en een eigen gelabel, hij kent mij, dus dat mensen ons kunnen steunen met, dit is voor gewoon het rekeningnummer van Emmanuel Nederland met een label, hij kent mij, en dan kunnen wij zo dit verder voortzetten.
0: En je zei, deze zomer zijn er nog twee kampen.
1: Ja.
0: En hoe zijn die liedjes nou geïntegreerd in het kamp, zeg maar? Je hebt elke avond een zangavond, of hoe werkt dat?
1: Ja, zomerkamp en muziek, dat is gewoon...
0: Gaat goed samen.
1: Dat is, ja, we hebben inderdaad ooit wel eens gehad in coronatijd. Dan mocht heel veel niet. Zeg maar, als we niet meer kunnen zingen, dan hebben we geen zomerkamp. Dan zijn we kaal. Maar muziek, ja, we vertellen dus het verhaal met muziek. We zingen als we binnenkomen. We hebben een... Elke dag beginnen we met een kinderlofprijzing, met liedjes. We hebben een kampboekje vol met liedjes. En in de loop van de jaren zijn dat allemaal liedjes geworden. Dus van Heik en mij ongeveer.
0: Ja, ja.
1: Dus die liederen blijven dus in het boekje.
0: Dat zijn er nu 24, zei je, in totaal.
1: Ja, 24 liederen, maar we hebben nog niet alles uitgegeven. Hè? Dus volgende zomer komen er weer 12 uit. Dat zijn wel... Dat is nog heel veel te
0: aardig bestandje,
1: op te nemen.
0: Ja.
1: Dat is een aardig bestandje. En niet alleen maar liedjes van Ellie Rick, van mij. We hebben ook nog liedjes van Ellie en Rickert. Die, of van andere...
0: Ja. Doen jullie ook iets samen met de Kumi? De oude, wat vroeger Kizzy was? De Kumi Kids of niet? Of is dat een andere...
1: Dat is wel inderdaad een heel andere groep.
0: Want die maakt toch ook wel heel veel toegankelijke muziek voor kinderen ook vaak. Ja, dat is een andere groep. Okay.
1: Ja, dat is een andere groep. En ze hebben ook een eigen kamp, hè? Dus een eigen voorbereiding waarin ze de musicals instuderen. Ja.
0: Je zei net, die kampen zijn voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. En je kunt je nog inschrijven.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat? Wanneer is het eerste kamp? Want de tijd begint te dringen, denk ik. Hè?
1: Ja, er begint de tijd te dringen. Maar het is echt leuk, als je nog niks hebt tussen 25 en 30 juli, meld je snel aan. Het wordt een superleuk kamp. Dus nu hoor je veel over muziek. We hebben natuurlijk een musical met Samuel. Maar boordevol sport- en spelactiviteiten. We hebben natuurlijk in Emmaus, iedereen kent het misschien wel, eigen bos, Drunense Duin in je achtertuin, sportvelden, waterpret, kampvuur, smokkelspel, bonte avond. Maar ook elke ochtend hebben ze dat, wat ik zei, die kinderlofprijzing. Een sketch waar kinderen echt hard om kunnen lachen. Met grappige typetjes die de kern van de boodschap uitdragen. Deelgroepjes op leeftijd. Zodat je ook je leeftijdgenootjes beter leert kennen. Waar je napraat over het verhaal.
0: En de ouders blijven daarbij of niet?
1: Nee, het is echt voor de kinderen. We hebben wel een presentatie aan het begin van het kamp. Dus ook heel veel ouders er is een goede overgang van zijn ouders brengen. Krijg je presentatie, samen met de kinderen uitzwaaien. Samen het bed van de kinderen mee opmaken. En dan, dan na 5 dagen weer ophalen. En dan aan het eind van het kamp presenteren we de musical met de kinderen samen. Aan ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's. Iedereen mag mee. En dan is er alweer een hele middag met de ouders. Hè, een picknick erbij. Dus we hebben echt aandacht ook voor de hele familie. Maar het zomerkamp is dus voor die kinderen. Met heel veel leuke activiteiten waar kinderen helemaal blij van worden. Echt hun een topweek waarin ze lekker samen kunnen spelen. En activiteiten kunnen doen. Waar veel gelachen wordt. En een heel belangrijk kenmerk is waar ze vrienden voor het leven maken. Hmm. En dat is...
0: En er is natuurlijk veel begeleiding. Zijn er dan ook kinderen die dat zo mooi vinden, die zomerkampen, dat ze op een gegeven moment zelf ook zeggen van ik wil later in de leiding? Ouder worden?
1: Het is booming. Het is niet normaal. Ik heb dus 2 kampen. Ik heb, ik denk wel 80 jongeren op de lijst staan die allemaal leidinggevend zijn.
0: Dat is wel een luxe probleem.
1: Dus ik heb luxe. Ik heb echt heel veel jonge mensen moeten afzeggen. Maar inderdaad, die kinderen die 12 worden, die zeggen als ik 18 word. En dan inderdaad komen
0: ze
1: terug.
0: En dan doen ze dat dus ook echt.
1: Dan willen ze echt weer leiding zijn. En, maar het is heel populair bij de jongeren. Want zij hebben eigenlijk ook een kamp. Hè? Dus zij geven zich helemaal. Maar zij worden ook voorbereid. Zij gaan die musical instuderen. Iedereen krijgt een rolletje. Elke avond hebben wij ook een deelgroep met de leiding, waarin ze ook delen. We hebben ook elke dag de mis. We hebben de sacramenten, dus we hebben een dag over de vergeving, waar ze het sacrament van verzoening kunnen ontvangen. En wat heel belangrijk is, dit is denk ik wel het meest belangrijke wat ik echt graag wil delen. Het is een open kamp voor iedereen. We hebben het kamp zo gemaakt dat een kind wat nog nooit in een kerk is geweest, niks van Jezus weet, een fantastische week heeft. Het is echt een kennismaking. Dus we presenteren het op zo'n manier dat kinderen die Jezus kennen en gewend zijn, zich al meteen als een vis in het water voelen. Maar een ander kind zal dat niet ervaren. Dat is echt ook onze ervaring. Omdat we ze vanaf het begin meenemen. En dat doen we in die vorm van die sketches. Je hoeft niet verplicht elke dag naar de mis. We gaan met z'n keer met z'n allen en dan leggen we het ook uit.
0: En dan komen er ook veel kinderen die eigenlijk normaal nooit in de kerk komen.
1: Ja, want de kinderen zijn enthousiast. Die nemen vriendjes en vriendinnetjes mee. Maar het is wel vaak een soort vooroordeel. Denk, een katten die kamp, kan niemand uitnodigen. Want bij mij in de klas gaat niemand naar de kerk.
0: Ja.
1: Nou, om een voorbeeld te geven. Toen mijn man en ik, Guido en ik, in 2010 weer verantwoordelijk werden voor het zomerkamp. Na 10 jaar weg te zijn geweest. Hebben we het ook zo gezegd van, het moet zo worden dat onze kinderen, die toen op de basisschool zaten, hun klasgenoten uit kunnen nodigen. Daar hebben we heel erg aan gewerkt om het zo zo te maken. En in die tijd, toen onze kinderen op de basisschool zaten, ik heb het een keer geteld, meer dan 50 kinderen, gewoon van de basisschool, uit hun klas, van hun de buurmeisje, meisje, jongetje, iedereen ging mee naar het kamp.
0: Bijzonder, absoluut.
1: En ze vonden het fantastisch. En die ouders, die ervaren van, ik had een heel ander beeld, ik wist helemaal niet dat het zo leuk was. En die, door hun vragen, zijn we daarna in 2018 begonnen met een herfstweekend. Er zijn geen ouders die zeggen, waar is hier een christelijke activiteit waar ik bij kan aansluiten? Maar die hebben die sfeer geproefd, die hebben die liedjes gehoord.
0: En het herfstweekend is geloof ik voor het hele gezin, hè?
1: Dat is voor het hele gezin. Baby's, peuters, tieners, iedereen kan mee.
0: Dan blijven de ouders ook bij dan. Ja.
1: Dat is met de ouders, met lezingen op hun afgestemd. Met eigenlijk hetzelfde programma als een beetje op een zomerkamp. Maar dan ook om kennis te maken met de vreugde. Dat is eigenlijk de belangrijkste trekker.
0: Ja, ja.
1: En die zit vooral in de muziek.
0: Ja.
1: En dat is 16 tot 18 oktober.
0: Nou, de muziek, want daar begonnen we mee natuurlijk. Daar gaan we zo nog even naar luisteren. We kunnen natuurlijk niet alle 24 liederen laten horen, maar wel een paar. Je had een kleine selectie gemaakt. We gaan zo even luisteren naar Lof aan U, God van Hemel en Aarde.
1: Ja. Kleine intro.
0: Ja, heel graag.
1: Ja, deze is van twee jaar geleden. Dit komt uit Daniel, de jongens in de vuuroven. En de rest spreekt vanzelf.
0: En dat is een musical die jullie destijds hebben gemaakt. Ja. En wat ik net niet helemaal begreep, dus de kinderen die naar het kamp komen, die gaan zelf die dagen ook oefenen voor die musical. Ja, en die brengen tegen gehoor aan het einde. Of het is
1: we gaan niet alleen met alleen kinderen die het leuk vinden om mee te spelen. Dat doen we op één middag. En de leiding kent de musical en dan kunnen ze mee hobbelen. Dus kleine rolletjes.
0: Ja, zo.
1: Zodat je niet de hele week aan het repeteren bent. Nee, want het doel is dat ze vooral ontzettend
0: kunnen meedoen met een
1: leuk
0: musical die eigenlijk al bestaat. En dan krijgen ze
1: een rolletje, soms iets groter, iets kleiner. En ze kunnen meezingen of iets uitbeelden of mee klaarzetten. Ze worden daar betrokken. En we geven veel rolletjes aan die kinderen. Dat vinden ze helemaal leuk. Maar dat moet niet.
0: En dus uit Daniel, van dit jaar is Samuel begrepen, maar toen was het Daniel. En uit Daniel komt Lof aan U.
1: Ja.
0: Ja, oké. We gaan er naar luisteren.

0: Lof aan u, God van hemel en aarde. Ja, we hebben geluisterd net naar een van de liederen van Hij kent mij. Die volop wordt gezongen ook tijdens het Emmanuel Zomerkamp. Ja, ik zit hier samen te praten met Anja Vergouwen. En ja, jij bent zelf een beetje het zomerkamp, hè, na al die jaren, geloof ik. Toch wel een beetje het hart en de ziel van het zomerkamp. Nou, dat is Jezus waarschijnlijk zelf, maar in ieder geval...
1: Dat is zeker, ja.
0: Maar je blijft dicht bij hem. Ja, je zit vol passie, Anja, te vertellen over alles wat jullie doen op zo'n zomerkamp. Ook net verteld natuurlijk, hè, dat ook kinderen van buiten de kerk welkom zijn om gewoon op die manier kennis te maken met het geloof. Je zei net van 25 tot en met 30 juli is er weer een zomerkamp. Even heel concreet, waar kunnen mensen informatie vinden? Want je had net wel die site hijkentmij.nl, maar dat gaat vooral over de muziek.
1: Het gaat over de muziek. Emmanuelzomerkamp.nl.
0: Oké. Okay. En daar staat een inschrijfformuliertje?
1: En dan kun je schrijf je in, klik en meteen kun je aanmelden. En inderdaad, heb je twijfels, want we hebben net gezegd, het is echt open voor iedereen. Alle kinderen vinden het leuk. Er is een fantastisch team die ook als je zegt, oh, maar ze kennen niemand. Binnen no time hebben ze een vriendje of vriendinnetje. Want we hebben daar een hele goede methode voor om meteen kinderen aan te koppelen. Met leeftijdgenootjes van je slaapkamer. En ook als mensen zeggen, oh, lastig met betaling. Neem contact op. Ze kunnen in termijnen betalen. Maar in elk geval, als er een drempel is, neem gerust contact op met mij. Je kunt mijn gegevens vinden op Emmanuel.
0: Oh, sorry. Ja. Ja?
1: €245 voor de hele week.
0: €245, ja. Ja. Ja. Ik denk dat luisteraars fijn vinden om meteen gewoon alle praktische punten even op tafel te leggen. Ja,
1: ja, dus een hele week, inclusief alles. En fantastische week. Echt, de kinderen gaan genieten.
0: Ja. Maar er waren twee kampen deze zomer nog?
1: Twee kampen, want we werden steeds groter. En op een gegeven moment, dus de kampen zijn nu wat kleiner. Want daar hadden we ook wel bewust voor gekozen dat je veel aandacht aan de kinderen kan geven. Dan kennen we ze ook allemaal. Maar we hebben dus plekken over. En 25 tot 30 juli, meld je snel aan. En er is er een van 8 tot 13 augustus.
0: Ja, en daar kun je ook nog voor aanmelden.
1: Daar kan je ook. Nee, je kunt allebei aanmelden nog.
0: En het is hetzelfde idee of zijn er twee onderscheidende
1: kampen? Precies hetzelfde. Ja. Ze heten Hier ben ik. Dat is het thema. Het gaat over Samuel. Je vindt ook online nog de online folder. Kan je nog even inkijken. De informatie vind je op emmanuelzomerkamp.nl. Ken je nog vriendjes, kinderen, gezinnen? Misschien heb je zelf geen gezin, maar denk je, nou heb ik toch iets leuks gehoord. Geef door.
0: Ja. Oh ja, nog even vooruitblikkend, hè? Want je hebt grote plannen, hoor ik.
1: Ja.
0: En zo'n uurtje is altijd maar kort en je wil heel veel vertellen. Dus het is goed dat we even een beetje de dingen samenvatten die we nog graag willen delen met de luisteraars. Je had het net tijdens het lied er even over dat de liedjes die jullie online hebben staan ook wel internationaal inmiddels geluisterd worden. Dat sommige liederen echt tienduizenden hits hebben.
1: Ja, dat is één lied.
0: Is daar aan gewerkt of is dat iets wat zo spontaan is ontstaan eigenlijk?
1: Ja, omdat de verantwoordelijke van Emmanuel Music in Nederland een Nederlander is. En van Emmanuel. Dus die heeft met mij meegewerkt aan de eerste CD, Bas Suikerbuik.
0: Ja.
1: En die heeft dat lied, dat hebben ze vertaald. En dat is internationaal uitgebracht.
0: Oh, zo, in het Engels
1: Feu venu du ciel,
0: okay.
1: In het Frans.
0: Ja, dat klinkt niet Engels.
1: Nee, dat is niet Engels. Maar er zijn wel heel veel mensen die het heel graag in hun taal willen. Vooral dus de Fransen hebben erom gevraagd en in het Engels.
0: Omdat Emmanuel ook de oorsprong
1: heeft
0: in Frankrijk.
1: Ja, omdat de gemeenschap natuurlijk overal zit.
0: Ja.
1: En dat het dan natuurlijk gewoon ook heel toegankelijk is. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. We gaan eerst eraan werken dat de... dit plan is inderdaad aan het groter worden. Dus deze zomer kleurplaten ook gratis te downloaden. We hebben een website die straks nieuw wordt. Die onder Emmanuel valt, maar helemaal nieuw. Die dus ook toegankelijker is voor mensen van buiten. Want onze grootste verlangen is om het geloof, om Jezus' liefde te brengen bij degenen die nog niet in die vijver zwemmen. Dus echt om uit te gaan. Zo is het zomerkamp ingestoken. Dat neem je vriendjes mee. Maar deze muziek raakt ook mensen die niet gelovig zijn. En daar hebben we ook verschillende voorbeelden van. Ik heb het al eerder verteld, maar ik vond één zo'n mooi voorbeeld dat een van mijn kinderen zingt ook in de CD. Bijna allemaal. Maar de deur staat voor je open uit CD 1. En het hele voetbalteam van mijn zoon kende dat lied. En keek op elkaar met filmpjes uit de kleedkamer. En ik dacht op een gegeven moment, spotten ze nu of wat is dit? Dus kleedkamer, in de bar, met een pullen bier in de hand. De deur staat voor je open. En op een gegeven moment komt de trainer naar mij toe. En die zegt, Anja, ik ben niet gelovig, maar ik luister deze CD. Hij zei het op zijn manier, op zijn Brabants. die Heiket, mijn jongen, dat is echt goud. Ja. Maar hij zei, die heeft mij door de moeilijkste periode van mijn leven getrokken.
0: Oh, kijk. Ja.
1: En daar doe je het voor.
0: Ja.
1: En zo heeft ook bijvoorbeeld het lied Vuur uit de Hemel. Dat was op een zomerkamp waar ik een gezin uitnodigde die niet in de kerk kwamen. De vader was zo vol van die muziek. Die wilde die muziek hebben. Die wilde die liedjes spelen. Die heeft de cd meegenomen. En uiteindelijk is dat hele gezin naar het herfstweekend gekomen. Uiteindelijk heeft die vader zich laten dopen. En heeft al zijn kinderen laten dopen. Eventjes van ja, A naar B.
0: Gebeuren bijzondere dingen.
1: Hoe,
0: ja.
1: Gebeuren gewoon mooie dingen. En ja, God spreekt door daardoor heen. God kan mensen raken door de woorden op muziek.
0: Ja. En ik neem aan dat jij zelf bij die kampen ook aanwezig bent de komende zomer. Ja. Ja, dus jij bent vooral ondergedompeld in heel veel gezelligheid. Maar
1: het
0: wel
1: is ontzettend leuk. Het is één groot feest om mee te maken. Dus,
0: En hoe gaat het schrijven van die liederen dan gewoon door? Is dat komt ineens op of moet je daar aparte tijden in het jaar voor gaan zitten? Zeg maar?
1: Ik ga dan voor Samuel, die musical, die had ik in 1995 geschreven. Maar dan begint het zomerkamp, dan ga ik alles weer opnieuw lezen en herschrijven. En vroeger was er meer een labtekst. En werd er een verhaal verteld en richtte ik me vooral op de liedjes. En nu maak ik daar veel meer dialogen in. Maar ook kijk ik steeds weer de kinderen van nu, de humor van nu, de grappen van nu. Zodat het aansluit. En je ziet ook gewoon de ontwikkeling. Dat kinderen van vroeger nog wel iets wisten van een bijbelverhaal. En nu niet. Hmm. En dan ga ik ook. Ja. Ik maak het zo dat ik altijd in mijn hoofd heb. Er zitten kinderen die geen idee hebben. Dat moet ik voor ogen blijven houden.
0: Ja.
1: Dus, en dan schrijf ik dus die liederen daarvoor. En dan. En heel veel liederen in mijn achterhoofd houdend. Dit moet ook vallen bij de ouders en de kinderen en de jongeren. En dit moet een lied zijn wat ze ook in de kapel kunnen zingen. Waarin die boodschap. En dat is wel ook vaak in de liederen. Dat het niet over een bijbelverhaal gaat. Maar dat de catechese ingebakken zit, zoals wij wel eens zeggen. Dus de betekenis, de boodschap zit in het lied zelf.
0: Ja, maar ik had begrepen dat je ook wel wat extra catechese materiaal er nog bij geeft. Klopt dat? Of
1: ja,
0: niet?
1: Nou, ja. We hebben dus, maar dat is nog niet uitgegeven. Maar dus de website die is nu in onder construction, zal ik maar zeggen. Er is dus nu al wel, heb ik een bijvoorbeeld van heel kerkelijk jaar A. Dit is de evangelie, dit lied past erbij.
0: Oké.
1: En,
0: dus van alle zondagen van het jaar.
1: Van alle zondagen
0: heb je
1: met een link naar huppakee hier.
0: En dat staat ook op diezelfde website?
1: Nog niet. Maar
0: dat komt uit.
1: Dat komt eraan. Tegen die tijd dat het allemaal is, dan zit ik hier weer, denk ik. Dan ga ik het presenteren. Ja. Maar dat heb ik al wel gemaakt. Dus dat je elke zondag ziet, dit verhaal hoort erbij. Je kunt al wel op de website zien welk verhaal bij een lied hoort. Dat kun je nu al zien, heiketmij.nl.
0: Ja, en dat wil je dan voor alle drie de jaren gaan maken op termijn.
1: Ja.
0: A, B en C.
1: Ja. Het is niet zo dat we dus echt helemaal gaan zitten. Oké, dit is het evangelie. Welk lied gaan we nu erbij maken? Zover zijn we nog niet. We hebben nu eerst wat we allemaal hebben. Dus het is niet zo dat echt we nu echt bij elk evangelie
0: één op één
1: een lied hebben. Dat is in de loop van de tijd ga je natuurlijk steeds meer hebben wat echt wel past. Maar we hebben nog niet dat we...
0: Nee, maar je wil het wel meer gaan koppelen aan het liturgische jaar, begrijp ik. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus, ja, precies.
0: Bieden jullie ook hulp aan parochies die hier iets mee willen doen? Voor de catechese, voor bijvoorbeeld de Eerste Communie. Dat ze zeggen, van, nou, we willen die liederen en die bijbelverhalen die daarbij horen met de kinderen gaan behandelen. Dat je ze een beetje uitlegt hoe dat werkt? Of spreekt dat voor zich? Hebben ze geen begeleiding nodig?
1: Nou, ik werk nu een beetje samen met Samuel Advies ook. En dus binnenkort is ook daar onze muziek op te vinden. En zij hebben natuurlijk ook advies voor kinderwoordjes en zo. Maar op onze eigen website is dat ook te vinden. En ik ben altijd beschikbaar. Mensen, en ik krijg nu al allerlei mails van parochies met kun je me helpen met dit of heb je een idee voor dat? En ik ben gewoon beschikbaar om daar mee te denken.
0: Dus dan ga je er naartoe. En dan ga je mee kijken van wat moet hier gebeuren.
1: Ik ben geen troubadour die echt heel het land doorgaat. Maar daar wat kan. Of misschien met een telefoongesprek al kan helpen. Of een keer met iemand erover te spreken. Ik ben ook maar natuurlijk beperkt in mijn...
0: Omdat je zegt, ik ben beschikbaar. Ik denk, dat is ook een beetje een gevaarlijke uitspraak op het radio. Voordat iedereen je overstelt met berichten. Van, kom maar hier even de dag
1: organiseren. Ja, dat gaat me niet lukken. Maar we willen wel, bijvoorbeeld centraal, dat is een van de dingen die we doen. Een Hij Kent Mij dag. En dat alle kinderen, gezinnen, koren, parochies kunnen komen. Dat we samen de liederen aanleren. Die komt eraan, die dag.
0: Okay. En wanneer is de verwachting dat er zal zijn?
1: Dat gaat volgend jaar gebeuren, maar dat is in de pen, hè? Dit verklap ik alvast.
0: Ja, okay. Een teasertje.
1: Teasertje. Ja. U hoort van ons.
0: Ja. Ja. Anja, we gaan nog even naar een derde lied luisteren. Ja, we doen iets meer liederen dan gebruikelijk, maar omdat jij hier ook vooral voor de muziek zit natuurlijk. Je hebt nog een lied uitgekozen van de eerste cd. Hij kent mij. Ik ben de ware wijnstok.
1: Ja.
0: Dat hebben we volgens mij vorig jaar ook gedraaid, denk ik.
1: Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Ja. Ik ben de ware wijnstok komt uit de musical over het Koninkrijk van God. En dit is daar een lied uit, Johannes 15. En die is ook inderdaad 2 jaar geleden bij de missionaire parochie als themalied gebruikt, omdat dat toen toevallig het thema was.
0: Oké.
1: En ik heb hem ook uitgekozen omdat heel veel mensen denken, oh, dus hij het meisje voor kinderen. Maar dit wordt dus veel voor volwassenen, ook in parochies.
0: Dus het is zo'n voorbeeld van een van de liederen die ook
1: in de eucharistie wordt gezongen. Bij offeranden of communie. Dus nou goed, luister zelf.
0: We gaan er naar luisteren. Heel goed. Ik ben de ware wijnstok.

0: Ja, we zijn terug in uitzending voor het laatste stukje van het gesprek met Anja Vergouwen. Ja, Anja, je hebt heel wat te vertellen. Mooi om te horen, ja, jouw enthousiasme. We hebben net geluisterd naar Ik ben de ware wijnstok. En je zegt, van, ja, dat is nou typisch zo'n voorbeeld van een lied wat misschien voor kinderen is geschreven, maar wat ook gewoon voor volwassenen heel toegankelijk is. Ja, je zegt dat, dat die liederen ook wel een beetje zo hun eigen leven gaan leiden vaak. Hè? Dat je het vaak op plekken terughoort dat mensen, ja, het hebben geluisterd waarvan je het misschien helemaal niet wist. Hè? Je noemde net de voetbaltrainer bijvoorbeeld. Ik hoorde ook een bijzonder verhaal van een meisje wat binnenkort gaat trouwen. Wat zelf, ja, ook ooit naar de zomerkampen is geweest. Ja. Vertel eens.
1: Nou, een meisje wat als kind op zomerkamp kwam. Al die jaren vanaf de 8e tot de 12e. En toen ze inderdaad 18 werd, ook meteen zich melden als leiding. En coronatijd werd op Emmaus het Heilig Hartbeeld van achter naar voren voor het huis gezet. En dat zou eigenlijk ingewijd worden, maar door corona kon dat niet. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga het Heilig Hart lied schrijven voor het Heilig Hart, zodat we dan, als we op het kamp komen met al die kinderen rond dat Heilig Hartbeeld, dat lied kunnen zingen. Daar had ik dat voor gemaakt. Maar dat inmiddels is het een jonge vrouw. We waren in de dagafsluiting, ik zong dat lied en zij was heel erg geraakt daardoor. En later vertelde ze mij dat zoveel heeft betekend om zichzelf over te geven aan de liefde van God. En nu kreeg ik dus deze week, weer een aantal jaar later, een appje van kom je op een bruiloft, we gaan trouwen. En raad eens wat ik in mijn huwelijk ga zingen. Heilig Hart.
0: Ze gaat het zelf zingen?
1: Nee,
0: of laat zingen.
1: Ze laat zingen. Ja. En ook het mooie is, dat is belangrijk. Elk lied zijn de partituren te downloaden, hè, op de website. Dus
0: je kunt
1: overal
0: ook thuis aan de slag.
1: Je kunt gewoon downloaden. En dan heb je het lied. En we hebben ook, dat komt ook, want er komt dus wat ik zei, een vernieuwde website. Waarin straks ook meerdere stemmen zijn. Of meerdere instrumenten kunt spelen. Dat komt, maar kun je nu elk lied kun je downloaden met muziek van dingen.
0: Ja, ik ben niet zo heel handig met de computer, Anja, maar ik heb het toch gevonden, Heilig Hart. Dus we kunnen daar toch nog gaan draaien voordat
1: dus,
0: we het middaggebed gaan bidden.
1: Dus
0: ja.
1: Ik vond het mooi dat ze dat deelde van dit ga ik op mijn bruiloft. Mijn toekomstige man is er ook helemaal akkoord mee. En denk ik, ja, dat is toch bijzonder als je dat gewoon hoort. En het raakte me wel. Dat ik denk, wow, ja. Dat,
0: nou, ik ben wel benieuwd geworden naar het lied Heilig Hart. Gaan we dadelijk naar luisteren om mee af te sluiten. Nou, heel fijn, Anja, dat je ons weer even hebt bijgepraat over alles waar jullie mee bezig zijn. En natuurlijk heel veel zegen ook over de kampen deze zomer. Wel druk lijkt me. Moet je daarna bijkomen of valt dat mee? Of
1: nou, ik ga vrijdag op vakantie, dus dat ga ik even van tevoren.
0: Een soort retraite om.
1: Ja, maar het is heel druk. Het is echt heel druk, maar er is niks wat meer vreugde geeft dan dat kamp doen. Dan ben je wel moe, maar zeer, zeer voldaan. Dus het is gewoon, het geeft heel veel vreugde en energie.
0: Okay.
1: Dus het is inderdaad nu even druk, maar voor iedereen die het nog hoort. Emmanuelzomerkamp.nl kun je nog aanmelden. En hijkentmij.nl kun je de muziek vinden. Want ook als je dus niet op zomerkamp komt, kun je de sfeer van het kamp gewoon meekrijgen. Op elk moment in de auto. Ik krijg trouwens heel vaak appjes met mensen die de foto maken van de dashboard van wij luisteren.
0: Okay, ja.
1: Op vakantie in de auto met de kinderen op de achterbank en lekker meezingen.
0: Ja. We gaan afsluiten met Heilig Hart. Ja?
1: Ja,
0: we hebben het net even over gehad natuurlijk. En nou, ontzettend bedankt, Anja. En je zei het al van als ik wat meer weet ook over die sprong nog verder in het diepe. Hè, misschien ook nog wat meer internationaal aan de slag. Dan horen we het wel. En dan krijg ik ongetwijfeld alweer een telefoontje of een appje van jou.
1: Ja, dat denk ik echt nog wel even. Maar in elk geval komt er een nieuwe website, vernieuwde website met veel mogelijkheden om dingen op te zoeken. En extra materiaal zoals kleurplaten en verhalen.
0: Dat
1: en
0: dus die staan
1: dat,
0: van de
1: als
0: zomer
1: dat er
0: al,
1: is, ga ik daar
0: online.
1: Laten weten.
0: Goed zo, goed zo. Dankjewel. En nou, we gaan luisteren als afsluitend lied naar Heilig Hart.

hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Aukelien van Abbema. En ik doe dit op basis van een door haar geschreven boek. En dit is het boek wat heet Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Ja, je hebt meer van dit soort boeken, of dit soort, zeg je dat zo? Klinkt zo denigrerend. Je hebt meer boeken geschreven over dit thema, laat ik het zomaar voorzichtig zeggen, toch?
1: Ja, dat klopt. Dit is mijn derde boek over dit thema. Mm-hmm. Alleen is dit een boek voor alle singles, waar ik voorheen voor christelijke singles schreef.
0: Mm-hmm. Maar het eerste boek wat je schreef, daar hebben we ooit een keer een interview over gedaan. Maar dan moet ik weer een anekdote vertellen. Toen zat je ervoor bij een andere, bij de EO. Toen vroeg de man aan jou van, is het niet moeilijk om single te zijn? En daar gaf je een heel mooi antwoord op. En ik dacht, waarom bounce je daar niet terug van? Is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Want dat ben je inmiddels.
1: Dat klopt. En dat had ik bij de interviewer daarvoor al gedaan. Die vroeg mij, ben jij een happy single of ben jij een desperate single? En ik wist dat hij van mijn leeftijd was. En ik zag zijn trouwring. En ik zei, ben je happy getrouwd of ben je desperate getrouwd? Nou, nu voelde die wel hangen meteen. Ja. Maar je kan hem altijd terugbouncen. Maar ik ben inderdaad inmiddels getrouwd. En ik vind dat heel leuk.
0: Maar de getrouwd zijn is naar aanleiding van je eerste boek.
1: Dat klopt, hij zat op rij 3 van mijn datingcursus die ik toen gaf in de kerk. En hij zat daar te stralen. En toen heeft het nog een jaartje geduurd. Inmiddels zat hij in mijn team bij het organiseren van de volgende cursus. Mm-hmm. En toen vroeg hij mij mee uit. En ik wist inmiddels dat ik goed met hem samen kon werken. Dus dat vond ik wel in principe een goede basis voor een date.
0: Straalt hij nog steeds?
1: Meestal wel. Hij heeft zo zijn dagen dat hij niet zo straalt. Maar over het algemeen, ja.
0: Maar goed, dit boek... Het is een heel algemeen boek, dus het is niet per se voor christenen geschreven. Ik zeg er maar even bij, tel je wel vanuit een... Je bent wel christen.
1: Ja, en mijn eerste boek is heel erg geschreven vanuit mijn eigen frustratie over langer single zijn in een kerk. En een kerk die vervolgens zegt, ja, moet je bidden en wachten. En bidden en wachten. En daar ben ik ben best goed in bidden, maar niet zo heel goed in wachten. En wat mij daaraan stoorde, was dat ik het ook gewoon theologisch gezien niet vond kloppen. En dacht, je gaat ook niet zitten wachten op een baan of op een huis of op een studie. Dan onderneem je actie. Dus als je een relatie wil, ook bij vriendschappen trouwens, dan onderneem je wat mij betreft actie. Alleen dat leek niet het goede spirituele antwoord destijds. Dus daar trok ik een beetje fel tegen van leer in mijn eerste boek.
0: Hoe ga je er nu mee om met datzelfde standpunt? Want dat kom je nog steeds tegen.
1: Dat klopt, dat kom ik nog steeds tegen. En het stoort me ook nog steeds. Ik kan me daar oprecht nog steeds over opwinden. Laatst zelfs zat ik in een kerkdienst waar de dominee vertelde over een vriendin van haar. En die was geroepen om te trouwen met haar man die ze toen nog niet kende. En ze waren piepjong, ze waren weet ik veel, 19 of zo. En ze zagen elkaar aan de andere kant van de zaal. En ze hoorden allebei een stem van God. Ja, nee, ik trek dat soort verhalen slecht. Omdat ik denk, het zal incidenteel wel eens gebeuren. 9 van de 10 keer hebben dat soort mensen een heel pittig huwelijk. Dus is het maar goed ook dat ze zich geroepen weten daartoe. Maar alle andere gevallen zegt God volgens mij tegen ons. Nou, je bent volwassen. Dus ga zelf lekker op zoek en neem je eigen beslissingen daarin.
0: Dit boek begint met jouw persoonlijk verhaal. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, ik was dus langer single. Ik ben de 5e van 6 kinderen, allemaal jong getrouwd. En ik was, nou ja, in een kerkelijke context voel je dan heel gauw een beetje overblijven. Voel je ook een soort hiërarchie in de kerk. Je hebt de getrouwde mensen met kinderen en daaronder de getrouwde mensen. En daaronder, ver daaronder, de singles. En de kerk had daar niet een goed verhaal bij. Gelukkig hoor ik tegenwoordig ook steeds meer wel kerken die veel meer oog hebben. Ook voor de singles die lang volwassen zijn. Maar toen ik single was in de kerk, vond ik dat echt een thema. Vond ik dat daar weinig aandacht aan werd besteed. En op een negatieve manier.
0: En mixte die drie groepen die je noemde wel met elkaar?
1: In de kerk waar ik zat wel. In Crossroads International Church was dat destijds. En dat was een grote kerk in Amsterdam. En daar was wel een goede mix. Maar wat ik hoor nog steeds als ik spreek hierover, is dat het weinig mixt in andere kerken.
0: Hoe ging het met jou verder? Want je beschrijft een soort zoektocht. Hè? Een relatiezoektocht, een datingzoektocht. Maar ook naar wie ben ik zelf? Wat is liefde? Wat is hechtingsangst onder andere? Het zijn allemaal thema's waar je rustig een podcast, zo heet het tegenwoordig, van een uur kunt maken. Of een radio-uitzending noem ik het dan.
1: Klopt, het zijn allemaal grote thema's. Met mij, nou ja, ik dacht eerst dat ik de enige was die zo'n sukkel was. Dat ik op de 28e nog niet kon flirten of kon daten. Of niet wist hoe ik iemand moest vinden. Tot ik daarover ging praten met vrienden in die kerk. En erachter kwam dat heel veel mensen daar tegenaan liepen. Het zij tegen het probleem van ik kan ze niet vinden. Het zij tegen het probleem van ik vind wel steeds vriendjes of vriendinnetjes. Maar het zijn steeds de verkeerde. En ik kwam erachter dat het ook veel breder was. Het had eigenlijk niet eens zoveel met die kerk te maken. Het had veel meer te maken met die leeftijdsfase van boven de 25 zijn. Maar onder de 40, dat is echt een specifieke categorie. En niet die relatie kunnen vinden die je eigenlijk wel wil, maar waar je ook een beetje voor schaamt. Want je moet eigenlijk kunnen zeggen, nee hoor, ik ben heel happy single.
0: Ja, kun je dat überhaupt?
1: Jawel, natuurlijk kan je dat, want je kan ook happy getrouwd zijn. Maar ook als je getrouwd bent, dan weet je, er zijn dagen die leuk zijn. En er zijn dagen die een beetje moe zijn. Er zijn dagen die uitdagend zijn, die pittig zijn. En die heb je als single net zo goed. Er zijn dagen dat je het heerlijk vindt om in je eentje te zijn. Uit te slapen. Precies dat te eten wat jij alleen lekker vindt. En er zijn dagen dat je denkt, ik mis echt zo diep iemand. En dat kan je echt tot in je tenen, tot in je kruin voelen dan.
0: Dat is het gekke. Nu ben je getrouwd. Je hebt 3 kinderen. En een van die valkuilen kan zijn dat je denkt van, oh, was ik nog maar single, dan kon ik. Hè.
1: Ja, dat zul je mij dus ook niet horen zeggen. Wel kan ik soms denken, oh, was ik maar even een dagje helemaal alleen. Ik vind tegenwoordig mijn beste dagbesteding als ik jarig ben, is gewoon een dagje helemaal alleen zijn. Ik ga ook 1 keer per jaar naar een klooster een paar dagen, om helemaal alleen, bij voorkeur helemaal in stilte te zijn, om echt even weer terug bij mezelf te komen.
0: Ja, wat is dat terug bij jezelf komen dan?
1: Ja, en dat is er natuurlijk ook wel, als het goed is, gewoon in je dagelijks leven. Dan hoef je niet per se voor naar een klooster. Maar dat is wel echt weer even terug zijn. Voor mij is dat ook terug zijn bij God. En God is er elke dag, dat weet ik. En ik praat ook elke dag met hem zo'n beetje tussen de bedrijven door. Maar om dat echt weer even goed te voelen en echt weer even te beseffen van, oh ja, dit is wat ik belangrijk vind, dit is waar ik voor sta, dit is waar ik voor ga, dit is de richting die ik op wil, is die stilte voor mij wel heel erg nodig.
0: Merk je dat dat een gemis is? Want je doet therapeutische gesprekken, heb je, zo heet het zo mooi. Misschien zit het ook wel een therapeutisch gesprek, hoor, ik weet het niet. Maar merk je dat dit nodig is, die stilte bij mensen? Dat mensen dat daar een behoefte aan hebben?
1: Ja, ik merk ook dat heel veel mensen dat heel spannend vinden, dus dat ze dat echt vermijden. En met telefoons die we hebben tegenwoordig is het makkelijker dan ooit om die stilte te vermijden. Je kan elk moment van je dag vullen met de herrie van die telefoon en van je werk en van wat er verder is. Maar dan mis je volgens mij iets heel belangrijks. Namelijk gewoon tijd om te dagdromen, om je gedachten op orde te krijgen, om je emoties te voelen. En deel van mijn werk is toch wel heel cliché stiltes laten vallen, vertragen om mensen te helpen dat gevoel te voelen wat wel degelijk ergens onder die oppervlakte zit.
0: Heeft dat ook te maken met, ik ga even naar de 90 jaren toe. Toen kwamen die computers kwamen in en weet ik het allemaal meer. Later die telefoons, die smartphones. Dat we het idee hebben dat als we die dingen gebruiken, dan communiceren terwijl we alleen maar met een schermpje bezig zijn. Dus de tijd met elkaar doorbrengen en het feit dat je dus iemand in de ogen kijkt of luistert of denkt van, ja, wat is dat er voor een?
1: Ja, en het is een beetje Russische roulette, denk ik. Want af en toe heb je wel echt verbinding met iemand die je anders op die manier niet had gehad. Dus het is een beetje hit en mis, maar het is meer mis dan hit, denk ik. Als je probeert altijd alleen maar via je telefoon te communiceren. En ik vind het zelf, ik heb 3 kleine kinderen. Het is ook een beetje, als je de hele dag met die kinderen bent, soms zit je op je telefoon. Omdat je gewoon super moe bent van de hele tijd die interactie hebben die je met kinderen hebt. Kinderen zoek je de hele dag op. Die willen je de hele dag in de ogen kijken. En dat is goed. En dat is ook belangrijk om daar zoveel mogelijk in mee te gaan. Voor hun hechting en voor hun groei en vorming. Maar als je daar te weinig in meegaat, dan is de verleiding van in zo'n telefoonduik gewoon heel groot. Omdat het makkelijker is. Zo'n telefoon vraagt niks van je. Zo'n telefoon biedt alleen maar heel veel output.
0: Durven we onszelf nog wat te vervelen, denk ik dan?
1: Nee. We durven onze kinderen ook niet te laten vervelen. Ik zeg het regelmatig tegen mijn kinderen. Nou, dan verveel je je even. Meestal is het binnen 5 minuten over. Maar ik merk aan mensen en soms ook aan mezelf dat het moeilijk is om die verveling van die kinderen te verdragen. En ook om je eigen verveling te verdragen.
0: Wat waren nou toen je single was, want daar heb je al een keer een boek over geschreven. Wat waren nou de grootste, waar liep je tegenaan in dat onderzoek? En ook een zelfonderzoek geweest van, hier liggen de barrières. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan een dingetje als angst. Dat kan een enorme barrière zijn. En dat bedoel ik niet van dat je doodsbang bent op de straat op te gaan. Maar gewoon het feit dat je in het contact maken toch die onzekerheid naar binnen sluipt die echt op angst gestoeld kan zijn.
1: Ja, ik weet dat ik in een cursus zat over sociale angst. En ik noemde het ook in mijn boek. Dat ik erachter kwam van, oh, ik heb eigenlijk gewoon een enorme sociale angst voor single mannen van mijn leeftijd. En dan had ik niet door totdat ik ging daten. En daten vermeed ik, omdat de kerk zei tegen mij, nee, je moet bidden en wachten. Dus ik dacht, ik ben heel goed spiritueel heilig bezig. Ik ben aan het bidden en wachten. Maar toen ik een beetje die uitdaging aanging van dat daten, merkte ik, oh, wacht even, daarom lukt het niet. Ik durf helemaal niet met deze mannen te praten. Ik ga gek doen, ik ga stotteren, ik ga blozen, ik ga niks meer zeggen, ik ga vervelende vragen stellen. Ik hou het echte contact, het diepere contact af.
0: Hoe kom je daar overheen? Want het is wel makkelijk om te analyseren allemaal. Maar hoe ga je ermee om? Want dat is natuurlijk het punt. Want je weet ook niet wat de ander denkt en voelt op dat moment.
1: Nee, dus je gaat het doen. Hoe kom je van angst af? Toch echt door te doen, maar wel door het begeleid te doen of in stapjes te doen. En dus niet, dat dachten we vroeger, van oh, als je angst hebt, moet je gewoon in één keer er dwars doorheen. Nou, tegenwoordig weten we uit onderzoek dat het veel beter werkt als je in begeleide stapjes er een beetje doorheen gaat. Ligt een beetje aan wat voor type je bent, je hebt van die mensen. Die moeten er in één keer doorheen. Maar de meeste mensen leren meer als ze stapje voor stapje die angst aangaan. Dus dat is wat ik ging doen. Ik ging gewoon praatjes maken met mannen van mijn leeftijd in een rij voor de koffie. Of aan het wachten op de trein of weet ik veel waar. En ik ging zo stapje voor stapje mijn angst een beetje leren voelen en hanteren. Van oké, ik vind het spannend, maar ik ga het toch doen. En daardoor merkte ik, deed ik de ervaring op dat het wel meeviel. Zo spannend was het dan ook weer niet. Dat het heel leuk was, vind ik nog trouwens. Ik ga nog zo vaak mogelijk gesprekjes aan met totale vreemden. En ik vind het nog steeds fascinerend, want we worden er eigenlijk steeds slechter in met z'n allen. Jongeren zeker, die leren het gewoon amper meer. Daarom is dat telefoonverbod op scholen zo belangrijk. Dat ze leren contact te maken met iemand die gewoon naast ze zit, die ze niet kennen. En 9 van de 10 keer merk je van, oh, diegene kijkt een beetje afgesloten of chagrijnig, of die heeft hier helemaal geen zin in. Maar met dat je een gesprekje begint, merk je ook 9 van de 10 keer dat mensen helemaal openbloeien. Dat ze het hartstikke gezellig vinden. Dat je soms, ik had het laatst in de trein nog naar Brussel, de meest betekenisvolle gesprekken hebt met een volslagen vreemde. En dat is geweldig. Dat is zo'n diep menselijke, goede ervaring voor je ziel. Dat gun ik iedereen.
0: Ik ben wat ouder, dus van oude mensen wordt het een beetje verwacht dat je met iedereen kletst of af en toe het zegt en in gesprek gaat. Maar je bent ook passant op zo'n moment. Je bent veilig. Want die veiligheid is ook een belangrijk gegeven.
1: Ja, dat is een mooie. Ja en nee. Ja, je bent passant, dus je hoeft niet een langdurige diepe hechtingsrelatie aan met iemand. Want die zijn gewoon complexer. En dat merk je bijvoorbeeld met je broers en zussen. Dan kan je in hele oude patronen vervallen. Waarvan je denkt, waar komt dit allemaal vandaan? Omdat je al heel veel geschiedenis met ze hebt. En toch gelijk denk ik, maar ook dat is wel mens zijn voor mij. Dat je even echt verbinding hebt met iemand.
0: Ja, ik kan ervan genieten hoor. Ik kan genieten van het feit dat ik gewoon iemand, nou ja, net in de trein ook, zo'n jongen, of in de bus. Dan gaat hij me voor en zeg ik dankjewel. En dan kijk je elkaar aan en ik denk, ja, mijn dag is gemaakt.
1: Ja. Ja, maar dat is toch geweldig? Laatst zat ik in een trein en zaten we te wachten. Want er was een of andere bommelding, weet ik het. En dat je gewoon even kletst en dat heb je nodig, want je bent een sociaal dier. En dat zeggen wij psychologen heel vaak, dat mogen we niet zeggen van iedereen. Maar we zijn sociale wezens, we zijn groepsdieren. We zijn gemaakt om verbindingen aan te gaan. En uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat oogcontact alleen al kalmerend kan werken op ons brein, op ons zenuwstelsel. En dat een praatje maken, al is het met een vreemde, kalmerend kan werken. En in zo'n situatie van spanning, hè, van stress, van oké, mijn trein gaat niet, ik haal het niet, ik kom te laat daar of daar. Misschien is er wel echt een bom. Is het heel erg goed voor ons, voor onze biologie, voor ons lijf alleen al, voor ons brein, om een praatje te maken met een vreemde.
0: Je hebt over hechting en onthechting. Wat bedoel je daar precies mee? Want dat gaat een heel hoofdstuk in het boek over, dacht ik. Of misschien wel meerdere.
1: Ja, klopt. De hechting weten we steeds meer van. Sue Johnson is de grondlegger van de emotionele hechtingstherapie. Waar ik ook gespecialiseerd in ben. Zij is onlangs overleden, helaas. Maar zij heeft onderzoekers als Bowlby, die echt een grote naam is in de hechtingstheorie, heeft zij meer naar mensen toegebracht door te vertalen in relatietherapie van wat is hechting. En ik krijg hier heel veel stellen in behandeling. En die komen dan omdat er eigenlijk op hechtingsniveau iets misgaat. Dus ze vechten over de afwas. Hè? Ze vechten over de kinderen, ze vechten over de geld. Maar wat ze eigenlijk doen is elkaar mislopen. Elkaar fundamenteel mislopen in, zie je mij, hoor je mij, ben ik belangrijk voor jou, ben jij belangrijk voor mij, hou je van me, blijf je bij me. En dat zijn hele basale vragen die we allemaal hebben.
0: Maar hoe relateer je, of de afwasser, de ander gaat zitten wachten tot de ander de afwas doet? Of hoe relateer je dat aan hechting en onthechting?
1: Als ik de afwas doe, en jij doet het meestal, dan voel jij je gezien en gehoord en begrepen als ik de afwas doe. Zo gaat dat in relaties. Hè? Dan zegt iemand, ja, nou, die afwasmachine, zij laat hem altijd maar staan. Zij laat het altijd maar, dan is het schoon. Zij laat alles erin, tot ik het doe. En dat bouwt dan op. Maar wat zo iemand eigenlijk zegt, is, zij ziet mij niet. Ze begrijpt me niet. Ze ziet niet wat belangrijk voor me is. Ze houdt niet van me. En dat heeft een geschiedenis. Hè? Dat als je langer in een relatie zit, dat weet iedereen die meer dan 3 jaar een relatie heeft. Er zijn dingen, blauwe plekken noemen we die, er zijn momenten geweest dat je elkaar echt misgelopen hebt. Om wat voor reden dan ook. Dat kan van alles zijn. En als je daarbij vanuit je jeugd meer van dat soort ervaringen hebt. Hè? Je had bijvoorbeeld een vader die je sloeg of een moeder die je negeerde. Dat ze heel depressief op de bank zat. Dan hakt dat er extra in als je partner iets doet wat je daaraan doet. Denk ik. Dat noemen wij een trigger van een trauma. Dus dat vinden mensen, trauma vinden mensen een heel groot woord. Maar hechtingstrauma wil zoveel zeggen als dat je als kind je om wat voor reden dan ook niet gezien en gehoord en begrepen hebt gevoeld door je ouders.
0: Dan vind ik het ook wel moeilijk als 2 mensen dus uit verschillende achtergronden komen met elkaar trouwen. En het kunnen hele goede achtergronden zijn. Zelfs dan heb je dat geval. Hebben wij dan allemaal voor in gaan trouwen een therapie nodig, een therapeut nodig?
1: Ik hoop het niet, want zoveel capaciteit hebben we niet. En dat is een spanningsveld. Want ik denk wel dat we er allemaal baat bij hebben als we meer snappen hoe hechting werkt en hoe verbinding werkt. En daarom is er dat mooie boek van Sue Johnson, Houd me vast. En dat legt dit heel erg uit. En voor heel veel stellen is dat voldoende om die uitleg te snappen. Of om een soort huwelijkscursus te volgen. De marriage course heb je in kerken veel. Om iets beter te begrijpen van hoe zie ik jou, hoe zie jij mij, hoe vinden we elkaar. Het leven is wel ingewikkeld. En er ligt veel druk op relaties. En onze samenleving is een beetje raar tegenwoordig. Vroeger leefden we in groepen. Dus verwachten we ook heel veel meer van andere mensen. Bijvoorbeeld als je kleine kinderen had, dan zat je met andere vrouwen met kleine kinderen samen. Dat deed je samen. Je had opa's en oma's in de buurt die konden helpen met de verzorging. Nu zitten we heel vaak alleen in ons eigen rijtjeshuis, de boel te fixen, en ligt er veel meer druk op die partner. Als die thuis komt en dan van zijn werkdag, moet hij ons begrijpen, moet hij ons horen, moet hij zien wat we gedaan hebben, moet hij gezelschap zijn, maar hij moet ook zorgen voor dingen, voor inkomen, voor eten, voor weet ik veel wat, voor de kinderen samen zorgen en vice versa. We verwachten heel veel van onze partnerrelaties.
0: Heeft dat ook te maken met, ik weet niet of dat het goede woord is, met empathie? Is ook het kunnen, want ik uit mijn eigen leven kan ik rustig dit zeggen. Dan kwam ik naar een dag, werk een lange dag, vaak kom ik thuis. En ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, hey, zal ik het aardappels even schillen? En dat maakt alle verschil van de wereld, of je nou moe bent of niet.
1: Ja, dat is een prachtig voorbeeld. Want wat doe je dan? Je doet iets, je ziet een taak en je neemt die op je zonder dat het je gevraagd wordt. En dat is een blijk van liefde. En dat is natuurlijk zeker in relaties met kleine kinderen. Ik hou van je zeggen is leuk, maar door aardappels schillen is fantastisch. Want dan is dat gebeurd. Heeft dat te maken met de empathie? Het heeft te maken met inlevingsvermogen. Het feit dat jij bedenkt van, oh, dit helpt, dat maakt voor mij dat ik snap van, hey, jij ziet wat er moet gebeuren en jij doet dat. En dat is inlevingsvermogen en dat is gewoon heel belangrijk in een hechte relatie. Ja.
0: Is dat het leerproces in een huwelijk, zeg ik wel eens?
1: Dat je empathie leert.
0: Nou ja, dat je dit soort dingen gaandeweg leert. Ik bedoel, ik ben bijna 50 jaar getrouwd, zijn wij. En als we naar terugkijken, dacht ik, ja, dat waren wij 30, 40 jaar geleden waren we anders. Je hebt een hoop geleerd, we praten heel veel met elkaar. En dan denk ik, ja, ik vind het wel bijzonder. Ik vind het ook een mysterie een beetje in huwelijk, hoor.
1: Dat is het ook, dat blijft het ook, denk ik. Ja, ik denk wat je doet in een huwelijk is steeds meer samen zijn. En dat is een heel complex iets, zeker in onze individualistische maatschappij. Hè, waarbij natuurlijk het altijd geroepen wordt, je moet zelf een compleet mens zijn, je moet zelf. Daarom is mijn boek ook een beetje contracultureel. Ik zeg, nee, je wordt meer mens door samen te zijn. Onze maatschappij zegt, nee, je moet eerst zelf een compleet mens worden. Dat is mij zo vaak verteld, ook vanuit de kerk. Nee, weet je wat je moet doen? Je moet eerst zelf een compleet mens worden. En dan ga je die partner vanzelf vinden. Maar zo werkt het helemaal niet. Want het is veel vormender, je wordt een veel completer mens als je heel erg goed samen kan zijn.
0: Dan zit er nog wel een ander aspect aan wat tegenwoordig denk ik ook veel langer op de wip zit. Is gewoon het woordje commitment. Het feit dat je je ergens... als je zegt ja tegen je partner zegt in het huwelijk, dan zeg je nogal wat. En daar zijn consequenties aan verbonden. Je kunt ook... Ik stond ooit op een camping. En toen kwam er iemand bij me. En ik weet niet waarom. Ik was met mijn dochter vooruit gegaan. En mijn vrouw kwam met mijn twee zonen later. En er kwam iemand naartoe die zei, ik ben die en die. Ik heb een latte relatie. En ik denk, ja, wat kan mij dat nou schelen? Dat.
1: Ja, er zijn in Nederland 4 miljoen eenpersoonshuishoudens. Mm-hmm. En een groot deel van die mensen heeft wel een relatie, maar heeft een latte relatie. En ik denk dat het aantal stijgt hard. Het aantal latrelaties stijgt veel harder dan het aantal huwelijksrelaties en het aantal samenwoonrelaties. Ik denk dat dat wel iets is. Maar ze noemen dat ook wel het falen van de verbeelding, volgens mij. Het lukt ons bijna niet meer om ons voor te stellen dat we getrouwd kunnen zijn met één persoon voor de rest van ons leven. En dat we die beslissing kunnen nemen op ons 25ste. Dat we dan kunnen zeggen... En ik weet ook niet zo heel goed hoe je dat moet doen zonder God. Voor mij persoonlijk is God daarin heel belangrijk. Omdat ik zeg, ik vertrouw erop dat dit iets is waar God in meegaat. En dat het daarom lukt, niet omdat ik er zo goed in ben. En dat geldt voor mijn man ook. En dat maakt het denk ik makkelijker. Maar ik denk dat we het heel moeilijk vinden om ons voor te stellen dat we dat kunnen doen.
0: Maar dan kom je ook bij, mag je ook uitleggen wat in een relatie naar liefde is. Afgezien van die aardappelschillen.
1: Ja, wat is liefde? En dat blijft de grote vraag natuurlijk in de kunst, de filosofie, de theologie en de psychologie. Liefde is voor mij een hechte verbinding tussen twee mensen. Dat ik ervan op aan kan dat die ander er voor me is, ook als ik een slechte dag heb. Ook als ik 10 slechte dagen heb. Dat ik ervan op aan kan dat hij mij wil begrijpen, wil horen en wil zien. En ik hem, dat ik daar mijn best voor doe. En dat is het andere, denk ik, wat bij commitment tegenwoordig lastig is. Mensen kunnen zich niet meer voorstellen dat het soms ook oké is om ergens heel erg je best voor te moeten doen. Dan zitten stellen hier en dan zeggen ze tegen mij, het is zo moeilijk tussen ons. Het is zo hard te werken. Het lijkt wel of ik zijn therapeut moet zijn. Het lijkt wel of ik haar therapeut moet zijn. En dan zeg ik, ja maar jongens, dat is ook een relatie hebben. Soms is het gewoon inderdaad heel hard werken. Dat moet niet de hele tijd altijd zo zijn. Maar het mag best wat kosten.
0: Ja, je bent tenslotte ook in een huwelijk veranderlijk. Zeker als je kinderen krijgt als vrouw. Wat meer als man misschien, maar ik denk als man ook.
1: Ja, een van mijn favoriete schrijvers zegt dat. Tim Keller in zijn prachtige boek Het Huwelijk. Hij zegt, ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven.
0: Oh, dat vind ik een interessante. Leg eens uit.
1: Ik ben met 7 vrouwen getrouwd in mijn leven. Ze heten toevallig allemaal Cathy. En hij zegt, hij was 50 jaar getrouwd. Hij is vorig jaar overleden. In elke fase van ons leven, elke 7 jaar ongeveer, zag ik een nieuwe vrouw. En bij de komst van ons eerste kind, bij de komst van ons tweede kind, bij een verhuizing, bij een nieuwe missie in ons leven, bij een nieuwe leeftijdsmijlpaal die ze bereikte, steeds opnieuw moest ik een nieuwe vrouw leren kennen. En nog steeds, zegt hij, heb ik het gevoel dat ik maar 2-3% echt van haar ken. Na 50 jaar huwelijk, hè. Dat ik maar 2-3% echt doorgrond van haar en dat er nog een heel mysterie aan vastzit.
0: Ja, ik kan dat als wij... Vaak ik heel veel gesprekken, maar ook als ik wel eens kijk, dan denk ik, ja, ik vind het apart. Je bent een ander wezen, je bent in dezezelfde kamer. We zijn verbonden met elkaar. En tegelijkertijd, bij die essentie kom je niet, hè, van de ander. En dat vind ik iets unieks dan. Tegelijkertijd, en je mag er beide doorgaan, in die liefde, in dat geven naar de ander toe, want er zit voor mij een overgave in, dat is toch ook je ultieme vrijheid. Wat we vaak in deze tijd niet beseffen, want denken, ja, huwelijk onvrij, dan mag je dit niet meer, kun je dat niet meer. Je zit vast aan een lijntje, om zo te zeggen.
1: Ja, er zit superveel ruimte in een relatie, dat ervaar ik ook. En ik denk, juist door die nieuwsgierigheid, juist door dat besef, ik ken eigenlijk maar een heel klein deel van deze persoon, blijf je geboeid, blijf je ook gefascineerd, blijf je ook bij diegene, want je wil het helemaal snappen. En dat ervaar ik zelf ook met God, dat ik denk, ik snap er echt maar een fractie van. En ik vind de kerk heel vaak ingewikkeld, maar ik vind God eigenlijk altijd heel fascinerend. Hoe werkt dit dan? Wat is liefde? En liefde is, voor mij is de bron van liefde God en niet mijn man. En dat helpt op dagen dat het troef gaat, dat ik hem niet zo goed begrijp. Maar tegelijkertijd zegt God ook heel vaak tegen mij, ja, maar liefde is ook jouw man. Ga maar naar hem. Je moet niet bij mij zijn, je moet bij hem zijn. Als je een probleem hebt met hem, moet je dat met hem bespreken, niet met mij. En En die gefascineerdheid, die onderschatten mensen ook. Dan, dat kan je natuurlijk hebben, hè, dat je in een relatie denkt, nou, nu weten we het wel ongeveer. Hè, zo zitten we in elkaar, zo ben jij, zo ben ik. En dan zeggen mensen, ik verveel me. Dat kunnen mijn kinderen ook zeggen, ik verveel me. Dan denk ik, nou, dat moet ik eens even zien. We hebben hier een huis vol speelgoed en hebben we een tuin vol planten en andere interessante dingen om te ontdekken. Ga je maar eens even vervelen. Want juist in dat vervelen ga je ontdekken, hé, er is nog heel veel meer te doen. En dat vind ik in een relatie net zo goed. Op het moment dat je denkt, ik verveel me, moet je opletten. Want dan is er waarschijnlijk juist heel veel meer te ontdekken.
0: Je kunt er een ander woord tegenover zetten. Dat vind ik wat negatiever, dat is sleur.
1: Ja, maar wat sleur? Sleur zit heel vaak niet zozeer in die andere persoon. Als wel is een taal voor mensen om te zeggen, ik voel me overweldigd. Ik ben moe, ik heb te veel werk, ik heb te veel deadlines. Ik vind niet meer helemaal leuk wat ik doe. En dan is het goed om even een pas op de plaats te maken. Maar vervelen is natuurlijk ook een pas op de plaats maken, strikt genomen. Is even pauzeren, is even om je heen kijken, is even nadenken. Is dit echt wat ik wil? Wat wil ik nu eigenlijk precies?
0: Het boek begint met je eigen verhaal. Het is een prachtig verhaaltje van een koning bij een koning. Dat mag je ook wel vertellen. Maar je zegt aan het eind van het verhaal, van ja, ik heb eigenlijk ontdekt dat mijn man Shrek is. Of dat ik Shrek voor mijn man ben. Nou, dat is niet zo'n fraai figuur, die Shrek, bij vlagen.
1: Nee, ik vind dat echt een heerlijke film. Ik zeg altijd tegen mensen, als je goed datingadvies wil, moet je gewoon Shrek kijken en dan ben je klaar. Shrek is, voor wie het niet kent, is een groen monster. En hij moet een prinses redden tegen wil en dank. Want dan kan hij zijn moeras houden. Dan kan hij zijn eenzaamheid houden waar hij dol op is. En dan kan hij lekker vies blijven boeren en weet ik veel wat doen. En dan redt hij die prinses, prachtige prinses. Maar die prinses blijkt, weet hij niet, bij nacht te veranderen in net zo'n groen, lelijk, vies monster als hij zelf is. Terwijl hij zelf ondertussen verliefd wordt op die prinses en hardnekkig zijn best gaat doen om niet de prins op het witte paard voor haar te willen worden. Want ergens staat hem dat tegen, want zo is hij niet. Dat weet hij ook wel. Maar hij ziet wel van, ja, zo'n prachtige prinses kan niet zo'n groen, lelijk monster hebben. En daten is ergens, vind ik, het groene, lelijke monster in jezelf zien en omarmen. En het groene, lelijke monster in de ander ook zien en omarmen. Omdat daarin wel degelijk het hart van een prins en een prinses zit. Maar het is heel grappig, want ergens wil je natuurlijk die prins en prinses zijn. Maar ergens ben je dat gewoon niet. En dat is juist prima.
0: Ik heb het idee, ik heb het met een vriend van mij over, dat mannen dat minder snel in de gaten hebben. Maar dat je op een gegeven moment in de gaten hebt, dat een vrouw is er slimmer in, volgens mij, hoor. Dat ze verrekte goed weet hoe je in elkaar zit. En dan komt er zo'n crisismoment dat je denkt van, oeps, ze weet eigenlijk heel goed hoe het in elkaar zit.
1: Ja, en dan voel je betrapt. Mijn man is uitgebreid gewaarschuwd. Trouw nooit met een psycholoog. Zou je dat nou wel doen? Maar hij heeft dat ook een beetje moeten accepteren, dat ik af en toe iets benoemde bij hem. En dat is een beetje pijnlijk. En vice versa net zo goed. En hij mag het denk ik minder bij mij benoemen dan ik bij hem. Juist omdat je als vrouw, weet ik niet, al zo zelfkritisch bent. Maar dat is toch gelijk ook natuurlijk het vormen van een relatie. En dat is ergens wat je ook wel wil. Want dat betekent namelijk wel dat je echt wordt gezien. En dat willen we wel allemaal.
0: Dat verhaal van die koning waar je mee begint.
1: Ja, de koning. De koning heeft een dochter en die dochter heeft een vriendje. En die wil dat vriendje wil om haar hand vragen aan die koning. Dus het vriendje gaat naar de koning en wordt uitgenodigd op een diner. En ze hebben het diner en hij zegt aan het eind, nou, koning, zou ik u even mogen spreken onder vier ogen? Nou, dat mag wel. En hij zegt dan vervolgens, ik hou van uw dochter en ik wil met haar trouwen. En de koning is een wijze man, die denkt even na en die zegt, nee. Waarop de prins zegt, of de jongen zegt, dat is heel verdrietig. En dat ziet de koning aan hem. En daarop vertrekt deze jongen. En de koning gaat naar zijn dochters, die natuurlijk vol spanning, maar die weten wat er gaande is, zitten te wachten. En die zeggen, nou, zegt die dochter, wat heb je gezegd, papa? Nou, zegt de koning, ik heb nee gezegd. Die dochter is helemaal in tranen. Wat? Hoezo? Waarom heb je nee gezegd? Vond je hem niet oké? Nou, zegt de koning, ik wou even zien hoe hij reageerde op afwijzing. Want dat zegt iets over het karakter van een man. En hij heeft goed gereageerd. Dus op dit moment is de knecht hem aan het terughalen. En jullie mogen trouwen. Jullie hebben mijn zegen. Nou, ik vond het een prachtig verhaal. Ik heb dus geen idee meer waar ik het ooit gelezen heb. Maar ik denk dat er heel veel waarheid zit in hoe iemand reageert op afwijzing en wat dat zegt over zijn of haar karakter. Want dat kan je natuurlijk net zo goed bij een vrouw toepassen. Mensen die geen nee kunnen horen zijn over het algemeen niet de meest prettige mensen om een relatie mee te hebben.
0: Maar goed, het betekent ook dus, wat je zegt, is dat... wil je een relatie hebben? Tenminste, ik zie dit om me heen ook gebeuren. Dat mensen dus een bepaald idee hebben van het huwelijk, een bepaald idee van hoe de ander zou moeten zijn. En denk, oh, dat veranderen we wel even. Gaan in de rit.
1: Ja, ja, en ook dat ze dingen zien in mensen die ze echt volledig projecteren. Ik spreek hier ook heel veel singles die juist om deze reden bij mij komen. Van het lukt niet en het wil niet en misschien ligt er toch ook wel iets aan mij. En dat willen de meeste mensen niet horen. Hè? Die willen eigenlijk gewoon horen van mij. Nee hoor, jij bent fantastisch en het ligt allemaal niet aan jou. Maar ja, tegelijk komen ze daar ook niet voor. Dus ga ik met ze op zoektocht. Van, nou, wat gebeurt er dan bij jou? En dan komen mensen soms tot de conclusie van... Hey, ik zie iets in die ander wat ik heel graag wil zien. En ik zie andere dingen niet. Die zie ik in eerste instantie liever over het hoofd. Die ik later irritant vind. Waarvan ik dan inderdaad denk, dit verander ik wel even. Maar zo werkt het niet.
0: En er zijn prachtige films over mensen uit totaal andere milieus. En waarvan de een denkt, van, ja, die, ach, dat schaven we wel bij. We maken wel een fatsoenlijk meisje van haar. En de ander blijft gewoon, ja.
1: En dan kom je terug bij Shrek. Want uiteindelijk komt hij er dus achter dat die prinses ook zo'n groen lelijk monster is als hij. Maar dan moeten ze wel kiezen. En dat is wel een spannende in de film. Ik zal het niet helemaal verklappen. Maar ik denk dat dat heel erg is wat een relatie is. Dat je en kiest voor dat groene lelijke monster wat die ander is. En tegelijk ook steeds een beetje op zoek gaat naar wat is nou de kern van jou. En wat zit er misschien in jou wat je liever verborgen houdt. Maar wat er wel uit mag komen.
0: Een relatie kan lang duren. Of een huwelijk kan lang duren. Maar hoe hou je dat ook levendig? Want kijk, er komen van die momenten... Ik weet wel een aantal kinderen, ik heb veel gereisd. En dan... belde ik mijn vrouw en dan wilde ik eigenlijk horen van ik hou van je, ik mis je. Maar dan begon ze over de kinderen te praten, wat er mis mee was. De ene lip, tante de lip, ander dit. Dit soort dingen, is dat belangrijk?
1: Ja, voor haar wel. Als je de hele dag...
0: Ja, maar voor mij ook waarschijnlijk. Nee, ik begrijp heel goed waar dit heen gaat.
1: Ja. Is dat belangrijk? Wat is je vraag?
0: Nou, het feit dat je gewoon op de hoogte gehouden wordt van die situatie daar, terwijl ik misschien wat anders wil horen. Wat mannen toch wat eerder hebben.
1: Ja. En mijn man reist ook veel en ik zeg dan tegen hem, je moet nu eerst even naar me luisteren, want dit moet er allemaal even uit. Want als je de hele dag met kinderen bent, wordt er weinig naar je geluisterd. Wordt er veel tegen je gepraat. Maar het is feitelijk een andere manier van zeggen van ik hou van je. Want het zijn onze kinderen. Wij doen dit samen en ik wil dat je betrokken bent. En ik wil het samen met je doen en dat wil ik voelen. Ik kan me dus ook heel erg storen aan vrouwen die zeggen, of mannen die zeggen, ik ben single ouder deze week, want mijn man is op reis. Je bent helemaal niet single ouder, je hebt nog steeds een man. En die kan je elke dag spreken over die kinderen. Of in ieder geval aan het eind van die week. Ook dat zul je me niet gauw horen zeggen, omdat ik nog steeds het gevoel heb, al is hij op reis, we doen het samen. Maar we hebben dat wel moeten leren. En we zijn er inmiddels goed in geworden, maar dat heeft ons ook echt wel heel wat ruzies gekost om daar te komen. Dat hij snapt, wat heb je van me nodig? Want ik zit hier in Australië, dus als die kinderen snot verkouden zijn en jij er 's nachts 10 keer uit moet, kan ik je niet helpen. Waardoor hij zich tekort voelde schieten. En wat ik van hem nodig had, was dat hij juist luisterde naar hoe vaak ik eruit was geweest en wat ik dan gedaan had. Want gek genoeg voelde ik me dan gezien en gehoord en begrepen en geliefd.
0: Dus je moet in wezen ook een beetje door je gevoelens heen. In die zin van hoe zou hij erop reageren en daar niet bang voor zijn?
1: Ja, en je moet door je eigen onzekerheid heen. In zijn geval ik zit nou hier, dus ik kan niet helpen. Wat is helpen? En daar zitten heel veel, zeker mannen en vrouwen in hetero-relaties zitten daar natuurlijk mee. Wat is, ik hoor dat hier zo vaak, wat is helpen? Helpen is heel vaak, begint het met die empathie, met luisteren en begrijpen. Maar dat zit dus aan beide kanten. Hè? Heel vaak zeggen vrouwen, ja, hij komt alleen maar met oplossingen. Terwijl ik denk, ja, maar dat is zijn manier van jou houden. Gun hem ook dat hij die oplossingen aandraagt. Maar voor hem verdraag wel dat zij eerst haar klaagzang moet doen. Want die moet eruit. Want anders kan ze jou helemaal niet horen. Jouw prachtige oplossingen kan ze dan helemaal niet meenemen.
0: Merkwaardig dat het schrijven van een klaaglieder een man is, hè, Jeremia?
1: Ja, oh, ik vind dat een heerlijk bijbelboek. Ik wijs mensen daar altijd uitgebreid op.
0: Ja, waarom?
1: Omdat klagen. Heel veel mensen zeggen, nee, klagen mag. Ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Je kan het van...
0: En dan zeg ik altijd van wie niet.
1: Ja, precies, van wildvreemden. Het regent bijvoorbeeld toevallig vandaag de hele dag. En dan zegt er zo'n mevrouw vanochtend tegen mij, maar we mogen niet klagen, want in Limburg zijn er overstromingen. En dan ben ik dus echt woedend. Dan zeg ik, ik zal zelf wel bepalen of ik mag klagen, ja of nee. Want klagen lucht je hart op, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, we gaan weer naar de Bijbel toe. Het boek Job. Job doet niets anders dan klagen. Psalmen vind je dat ook. En Job heeft goed van God gesproken. Dat is het hele aparte daarin. En wij denken, oh, het mag niet, we moeten fatsoenlijk zijn.
1: Ja, terwijl daar hoor je God eigenlijk helemaal niet over. Je hoort God alleen van, hey, ho, wacht even, wie is hier de baas? Laten we dat wel even helder houden. Maar nee, klaag er gerust op los. Want ook in klagen... Kijk, ik mocht over mijn single zijn nooit klagen van mezelf. Want ik moest happy single zijn en ik had toch een mooi leven. Ik had toch vrienden, ik had toch familie, ik had een baan, enzovoort, enzovoort. Dus ik hield dat klagen heel erg lang binnen. En dan kwam het er af en toe in een soort cynische, nare opmerking hier en daar uit. Leuk voor jou dat je getrouwd bent, leuk voor jou dat je zwanger bent.
0: Ben je wel gelukkig getrouwd?
1: Ja, nou precies. Terwijl... Toen ik eenmaal lucht ging geven aan... Hey, ik vind het zwaar, ik vind het naar, ik vind het moeilijk... ik voel me heel vaak eenzaam, ik voel me heel vaak alleen. Toen ging ook eigenlijk juist de verbinding met andere mensen veel meer stromen. Want toen zeiden vriendinnen... Oh, gelukkig, je praat erover, dus je hebt er last van. Want ik vroeg me dat al af, maar ik durfde er niet over te beginnen. Want dan ben je zo stekelig.
0: Ja. Gek dat je zo door je imago laat leiden eigenlijk, hè? Wat misschien ons grote probleem is.
1: Ja, en ook wel door verwachtingen, denk ik. Van wat verwacht je dat andere mensen van je nodig hebben of willen? En op de een of andere manier had ik schijnbaar bedacht dat andere mensen van mij verwachten dat ik mijn lot als single rustig zou dragen. Of dat ik het heel leuk zou vinden om single te zijn.
0: Ja. Waarom heb je dit boek geschreven? Want je reikt een aantal dingen aan. Misschien kunnen we wat meer over vertellen. Want je hebt een bepaald doel geschreven. Je hebt al twee boeken geschreven. Waarom dit boek?
1: Ja, ik schreef dus mijn eerste boek Single in de Kerk heel erg meer als pleidooi van laten we singles meer een gewoon volwaardig lid van kerken zijn. En vice versa, laat de kerk gewoon volwaardig omkijken naar singles. Mijn tweede boek Zinvol Daten ging heel erg over het aanloopproces. En het proces van A naar B waar we het nooit over hebben. Namelijk ik ben single naar ik wil een relatie, maar ik weet gewoon niet zo goed hoe.
0: Dus dat ging... Ga je dan de kroeg in bijvoorbeeld?
1: Ja, dat mag. De kroeg, in de kerk, in de trein, in, maakt niet uit. Als je maar contact maakt. En als je maar iemand leert kennen en met de intentie uiteindelijk om een relatie aan te gaan. Maar die intentie die mag je van mij heel lichtjes in het begin hanteren. Maar dat was echt dat proces van de eerste, nou zeg 3 maanden van daten. En dit gaat verder. Dit gaat tot en met de eerste 3 jaar. Want we weten uit onderzoek, als mensen onveilig gehecht zijn geweest in hun jeugd, dan kost het 3 jaar om een veilige hechtingsrelatie aan te gaan. Dus als je een partner vindt, je komt uit een onveilige jeugd, na 3 jaar kan je ongeveer stellen dat je veilig gehecht bent aan je partner, als dat een veilige partner is.
0: Dus die veiligheid, die omhelzing die je elkaar geeft, die veiligheid is belangrijk over en weer.
1: Die veiligheid maakt alle andere gesprekken mogelijk. Over de financiën, over de afwasmachine, over de aardappels, over de kinderen. Die maakt alle andere gesprekken mogelijk. Want je weet, ik kan van jou op aan. En ik kan ook als ik een grens aangeef, ook als ik een nee geef, ook als ik kritisch ben. Als ik dat op een goede manier doe, vanuit die veilige verbinding die wij hebben, dan kunnen we het erover hebben. Dan kunnen we gewoon gaan zitten en erover praten als het lastig is. Maar dan komen we er sowieso samen uit. Maar daar is dan die commitment wel weer voor nodig.
0: En dat is een moeilijke.
1: Nou ja, inderdaad, dat is dus ergens wat er in die eerste 3 jaar moet gebeuren, denk ik, geloof ik. Daarom heb ik dit boek geschreven. Hoe ga je van ik ken jou niet naar ik wil met jou trouwen en de rest van mijn leven met jou samen zijn? Dat is een immense beslissing. Hoe maak ik die beslissing behapbaar en hoe doe ik dat?
0: Je kunt die beslissing maken, denk je?
1: Ja, dat geloof ik wel. Je kan die beslissing maken voor 80% zeker. Mensen zeggen dan tegen mij, als ik 100% zeker weet dat ik met diegene moet trouwen, dan ga ik het doen. Dan zeg ik, nou, dan kan je lang wachten. Dat gaat hem niet worden. Als je het voor 80% zeker weet, vind ik dat al superveel. 70% mag je er van mij ook voor gaan.
0: Ik heb ooit iemand dit horen zeggen over zijn eigen vrouw. Hij zei, ja, voordat we trouwden, hadden er nogal 10 andere kunnen zijn. Misschien waren er veel leukere vrouwen, ja, een beetje gek gezegd, gechargeerd. En zo'n moment dat ik ja zei tegen haar, of het gemeentehuis of in de kerk. Ja, dan is het menens, dan is het de ware.
1: Ja, en dat is ook wat Tim Keller zegt in dat boek over het huwelijk. Hij zegt, met dat je kiest, kies je voor de toekomst. Je kiest niet voor het verleden. Je kiest niet omdat je van iemand houdt. Je kiest omdat je ervoor kiest om van iemand te houden. Ook op een dag over 50 jaar, als je dan allebei nog leeft. Je zegt, ik hou dan nog steeds van je, want dat kies ik nu.
0: Waar word je dan door gevormd? Want kijk, mijn vrouw die komt uit een kinderthuis. Die zei op een gegeven moment, ja, dat is een draaipunt van, ik word gevormd door de toekomst en niet door mijn verleden. Terwijl dat verleden wel degelijk aanwezig is.
1: Ja, dus je wordt gevormd door de keuze die je maakt. En dat geldt denk ik voor heel veel keuzes. En dat vinden we moeilijk, want we hebben heel veel keuzes tegenwoordig. Dus we voelen ons ook heel verantwoordelijk voor dat wat we kiezen. En ik ben ook een kind van mijn tijd. Ik voel die stress ook vaak. Als ik nu kies om in Zwolle te wonen, en dat wil ik voor mijn kinderen constant houden voor de komende jaren, dan is dit dus waar ik woon. Maar ik kom uit Amsterdam en daar is het ook heel leuk. Dus wat laat ik dan los? Nou ja, ik laat dan inderdaad iets los wat ook goed is. Maar ik kies iets wat ook goed is. En ik heb daar goede redenen voor.
0: Misschien is het hier op dit moment iets gezelliger dan Amsterdam. Ja, ik ben ook Amsterdammer, maar ik zat er een keer voor een interview. En als ik de drukte zie en al die rolkoffertjes en al dat gedoe, ik denk, jongens, een beetje een juppenstad aan het worden. Zeker het centrum. De prijzen zijn, als je op een terrasje zit, wil je niet weten.
1: Nou, en ik heb er gestudeerd en ik heb dat heerlijk gevonden. Ik heb er 15 jaar gewoond en voor een single is het een hele fijne stad. Maar ik heb ook gekozen inderdaad voor de toekomst van mijn kinderen. Dat ik dacht, ik wil meer rust voor jullie en ik wil meer ruimte voor jullie, meer groen voor jullie. Dat is hier. Maar dat zijn keuzes die je ook samen maakt, maar die ook een bepaalde commitment vragen. Dat moet je niet morgen weer willen veranderen. Terwijl ik nu ook heel veel lees dat mensen zeggen, nee, wij willen voor ons gezin vrijheid en geluk en daarom halen we ze van school en stoppen we ze in de camper en gaan we nu heel de wereld rondreizen met die camper. En dan zeggen andere mensen, ja, dat is echt de vrijheid. Terwijl ik vraag me dat af. Wat geef je je kinderen dan mee over hechting, over commitment, over doorzettingsvermogen, over omgaan met verveling? Ik vind dat een spannende. Het zal best voor sommige mensen weggelegd zijn, maar ik denk zeker niet voor iedereen.
0: Voordeel van een stad is ook dat je anoniem kunt zijn. Hè?
1: Ja, en dat ook dat is weer een soort schijnveiligheid, denk ik. Want uiteindelijk wil je helemaal niet anoniem zijn als je partner kanker krijgt en jij maaltijden nodig hebt of iemand die een keer komt stofzuigen of oppassen. En wil je helemaal niet anoniem zijn als je je eenzaam voelt en rottig en hulp nodig hebt.
0: Maar goed, er zit in het dorp iets van die mores van, er wordt iets van je verwacht. De stad heeft het helemaal niet. Ik heb de stad altijd, ja, ik ben een stadsmens. Dus ik zie het dorpsgebeuren, zie ik gebeuren omheen, maar dat aspect.
1: Ja, en dat kan ook heel beklemmend zijn. En die ervaring hebben natuurlijk heel veel mensen ook. Dus ik denk dat het leven vol spanningsvelden is. En ik had ook single kunnen blijven. Soms denk ik dat. Ik had ook single kunnen blijven. Dan had ik nu waarschijnlijk al 10 boeken geschreven in plaats van 4. Dan had ik andere dingen met mijn leven gedaan die ook goed waren geweest. En ook nuttig en ook mooi. En nu heb ik een gezin en dat is ook mooi en ook goed. Ja. Voor mij voelt dat wel heel gelijkwaardig. Het was niet zo dat ik een minderwaardig leven had als single. Het was wel zo dat ik een hele diepe wens had om een relatie aan te gaan. Zoals de meeste singles overigens.
0: Wat hoop je te bereiken met dit boek? Want ik bedoel, je zegt het is contracultureel bijna. Of bijna, ik weet wel zeker dat het zo is, voor een groot deel. Wat wil je ermee bereiken?
1: Ik wil vooral dat mensen weten dat er een plek is om relatievaardigheden te leren. En dat relaties die plek eigenlijk vooral is. Niet zozeer therapie, dat kan. Hè. Hier kan je soms wat ondersteuning krijgen. Maar in het echte leven moet het vooral gebeuren. Ik wil dat mensen weten dat als ze vastlopen in het proces van daten, dat ze niet de enige zijn. Ik wil dat als mensen een verlangen hebben naar een relatie, maar zich daarvoor schamen, omdat ze denken dat ze moeten kunnen zeggen, ik ben een happy single, dat ze weten, maar er zijn veel meer mensen met een verlangen naar een relatie. Ik mag op zoek zijn en ik mag dat lastig vinden, maar ik mag het ook doen.
0: Hey, iemand gaf een keer dit beeld over een huwelijk. Vooral als mensen door een moeilijke jeugd zijn gegaan, moeilijke dingen hebben meegemaakt en tijdens dat huwelijk komt het naar boven toe. Die zegt, soms zie je een bloem in de knop. Je had een beeld ervan. Hij zegt, als daar de juiste omstandigheden zijn, liefdevolle omstandigheden, dan kan die bloem openbloeien. Het heeft geen zin om te gepulken op dat moment.
1: Mooi, heel mooi. Nou ja, ik vergelijk het vaak met een tomatenplantje. Ik ben nu weer druk aan het zaaien in mijn eigen tuin. Het begint met een heel klein zaadje. En dan heb je eerst een heel klein kiemplantje en het duurt best lang. Tomaten hebben best veel warmte en nattigheid nodig. Voordat dat tomatenplantje een beetje gaat knallen. Maar als die eenmaal goed geworteld is, dan gaat die ook als een malle. Dan wordt het een enorme plant. En hoe ouder die wordt, hoe meer vrucht die gaat geven. En op een gegeven moment moet je echt een beetje gaan snoeien, want het wordt te veel. Dat krijg je niet meer aangegeten. En ik denk, relaties, beginnende relaties, zijn echt al hele kleine plantjes. Die moet je echt een beetje koesteren. Maar die moet je niet onder druk zetten. Daar moet je niet te veel van verwachten. Die moet je echt de tijd geven om te groeien, om wortel te schieten, om stevig te worden. Die moet je echt in de gaten houden, begeleiden. Voordat ze gewoon een beetje een grote, sterke plant worden en vrucht gaan dragen.
0: Dus het heeft tijd en geduld. Nou, geduld lijkt me moeilijk in een huwelijk.
1: Gedeeld is super moeilijk. Ook buiten de huwelijk. Gedeeld is voor ons allemaal, denk ik, heel moeilijk. Zeker in een wereld die heel veel dingen zo'n beetje in stand wil brengen aan ons. Maar het heeft geduld nodig. Ja, en het heeft dagen nodig dat je denkt, nou, vandaag voel ik het niet zo, weet ik het niet zo. Ik ga gewoon slapen en morgen zie ik het weer. In plaats van, nou, vandaag voel ik het niet zo en nu raak ik in paniek. Want, oh, nu is mijn verbinding weg en nu moet ik kennelijk op zoek naar een betere, een echte ware. Want dan is kennelijk dit de ware niet. En ik denk, die paniek voelen heel veel mensen momenteel. Oh, het zit even niet lekker, dan moet ik weg. Nu moet ik iets anders gaan doen. En als dat een hele reële optie voor je is en je gaat daarop focussen, ja, dan wordt dat ook snel een heel groot ding in je hoofd. Terwijl als je jezelf een beetje kan kalmeren en kan denken, nou, misschien is het gewoon mijn dag niet, of haar dag niet, of zijn dag niet. We slapen er een nachtje over en zo nodig nog een nachtje. Dan heb je heel veel meer rust zelf. En dan heeft je relatie heel veel meer kansen om wel op te bloeien.
0: Ik weet, voor ons huwelijk, waar ik 25, 30 jaar getrouwd, kregen wij een reis naar Venetië aangeboden van de kinderen. En nou, we waren altijd, ja, ik heb 7 kinderen, dus altijd, was altijd wel herrie in huis en toestanden. En ja, niet negatief, maar gewoon er gebeurde van alles. Maar het punt is, wij gingen beide, tenminste, ik had heel sterk verteld tegen mijn vrouw van, oeps, dat wordt 2 weken alleen met elkaar. En dat waren wij niet meer gewend. Ja, we zijn een weekend weg geweest, een paar dagen, maar ooit. En we zijn er beide heen gegaan van, ik ga het voor jou gezellig maken. Voor jou ga het goed maken. Zonder dat we van elkaar wisten. We hebben de tijd van ons leven gehad.
1: Ja.
0: Maar de vraag die eraan vastzit is voor mij heel makkelijk van, hoe richt je je op de ander? Ik kan het niet zelf beantwoorden op dit moment. Hoe richt je je zo op de ander? Want toen jij je man ontmoette, kreeg je de zenuwen dat hij zo lang naar je keek.
1: Ja, dat is waar. Maar dat deed hij ook. Nou, hoe richt je je op de ander? Ik vind het zelf altijd heel grappig als je aan een tafeltje zit met iemand, hè, in een restaurant of een café. Als vrouw heb je dan altijd, de meeste vrouwen hebben dan een tasje mee met hun waardevolle spullen. Die hang je achter je, over je stoel. En ik heb heel erg moeten leren vertrouwen dat degene tegenover mij dat tasje wel in de gaten zou houden. En dat ik dat dus niet zelf hoefde te doen. En dit klinkt een beetje een raar voorbeeld misschien, maar ik denk dat het heel erg gaat over vertrouwen dat die ander er wel voor je is. En we horen natuurlijk dagelijks ook voorbeelden van hoe dat mis kan gaan in relaties. En hoe dat vertrouwen beschaamd wordt. En dat maakt het denk ik ook nog lastiger om dat vertrouwen op te brengen. Terwijl je weet ook dat als je een ander wel je vertrouwen geeft, dat die ander vaak veel leuker, mooier zichzelf is. We hebben nu bijvoorbeeld een stukken door in huis. Als ik tegen die man zeg, nou, heb je dat randje wel gezien? En daar is nog iets mis en heb je dat wel in de gaten gehouden? Ja, dan heeft die man veel minder pret in zijn werk en voelt hij zich waarschijnlijk gestrester. Doet hij misschien ook zijn werk minder goed dan wanneer ik zeg, goh, wat fijn dat je mijn huis stukt. En dan ben ik daar blij mee. En wat doe je dat goed? Oftewel, je voelt altijd meteen als mensen je vertrouwen geven en dat doet iets met je. Dat maakt namelijk, het haalt een hele laag weg in je bewustzijn. De laag die ervoor zorgt dat je veilig bent, dat je alert moet zijn, dat je op moet letten. Als die laag weg is, dan kan je veel rustiger, veel meer komen bij, hey, ik voel me bij jou vertrouwd. Of ik vind het gezellig met jou. Of ik geniet van je aanwezigheid.
0: Ik weet dat ik bouwlieden ken in een huis werken. In verschillende situaties. Waar de vrouw op elk randje lette. En ja, dan zul je zien, man is makkelijk, maar die vrouw liever niet.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ik zag gisteren toevallig wel een randje wat hij gemist had, maar hij had mezelf gevraagd. Dus ik voelde de ruimte om het te zeggen. Maar ik snap dat. Ik heb dat hier in mijn praktijk ook. Ik kan veel sneller met mensen tot de kern komen als ze mij meteen vertrouwen, dan wanneer ze eerst nodig hebben dat ik uitleg wat ik allemaal kan en waarom en hoe ik dat geleerd heb en waar. En of ik dat wel zeker weet. En die ervaring hebben we denk ik allemaal wel in ons werk.
0: En dan luisteren ze naar jou als therapeut en dan snappen ze je heel goed. Maar dat ben je nog niet.
1: Nee, want uiteindelijk zullen ze zelf, en dat vinden mensen pijnlijk, de verandering moeten doen. Zij zullen iets anders moeten gaan doen in hun leven, waardoor ze een andere uitkomst hebben van dat wat ze niet prettig vinden. Zij zullen hun gedrag moeten aanpassen. Iemand zei laatst tegen mij, ja, jij zei tegen mij dat ik nieuwsgieriger moest zijn naar mijn man. En dat die man is gewoon niet zo'n prater. En ze zei, dat heeft me zo geholpen. Want ik kwam erachter dat ik helemaal niet nieuwsgierig ben. Dat ik altijd meteen zeg, ja, maar je hebt dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En die man die zegt dan tegen mij, ja, maar ik had om dat en die reden en zus en zo. Ja, zegt hij, bij jou lukt het wel om te praten. Maar zij zei, doordat ik nieuwsgieriger ben en jouw vraag een beetje echo thuis, komt er opeens een heel ander gesprek. En dat helpt. Maar dat moet ze wel zelf doen.
0: Is luisteren dan ook bij elkaar binnenkomen?
1: Luisteren is goud, dat zeggen we niet voor niks. Luisteren is natuurlijk een vorm van aandacht die we best moeilijk op kunnen brengen met z'n allen. Ik inclusief, ik bedoel, ik luister alleen naar podcasts als ik hardloop. Wat zegt dat over mij? Ik moet iets te doen hebben, wat al nuttig voelt, om iets anders te doen, wat ik ook belangrijk vind. Tegelijkertijd zit er ook in luisteren, vind ik, heel veel ruimte en vrijheid. Als het je echt lukt om even het puntje van je tong af te bijten, om even achterover te leunen en echt te horen wat de ander zegt, ben je uiteindelijk ook veel efficiënter in je gesprek.
0: Ik heb ooit een acteur dit een keer horen zeggen, want dat gaat één hoofdstuk van je boek, dacht ik, ook over, als ik het goed heb. Ja, gelukkig wel. Dat is seks en hechting, heet het, meen ik. Maar die man die zei op een gegeven moment, als je het huwelijk ingaat vanwege de seks, dan is het alsof je een Boeing 747 koopt vanwege een gratis zakje pindas wat je erbij krijgt.
1: Ja, dan mis je doel. Ja. En dat zakje pindas geeft wel even energie om de vliegreis door te komen misschien. Ik denk dat seks wel belangrijk is. Dat mensen dat een beetje onderschatten. Dat het wel degelijk helpt voor het gevoel van verbinding. Maar het is maar één element in de verbinding. En we weten inderdaad dat luisteren en elkaar begrijpen en empathie tonen veel belangrijker is in de verbinding dan seks op zich. Ja.
0: Nog één laatste vraag. Je had het over een stukken door en de muren worden gesausd. Vroeger hadden we ook nog eens behang. En ik kon je een echtgenoot altijd zo lekker achterplakken. Dat gaat nu niet meer.
1: Tegenwoordig is behang weer heel hip.
0: Dus je echtgenoot kun je er nog achterplakken?
1: Nou, liever de kinderen soms. Maar mijn echtgenoot is best te doen. Ja, het is wel. Je kan elkaar gewoon zat zijn. En dat mag, hè. Dat vinden mensen gewoon zo spannend. Want ik denk, nou ja, dan ben je elkaar even zat.
0: Er staan nog veel meer in het boek over relatievaardigheden, over vriendschap. Wat ook een belangrijk is, dat je vrienden je kunnen helpen. Die je ook volwaardig nemen als single, denk ik.
1: Ja, ik vind vriendschap echt super belangrijk. Het is een prachtig boek wat ik erin citeer. Maar er zijn meer boeken natuurlijk over vriendschap. Van Marise Franco uit mijn hoofd. Over vriendschap en de verbinding die daarin te vinden is. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei. Hè. We verwachten zoveel van partnerrelaties. Dat de druk eigenlijk te hoog is. En ik hoor dat mensen ook wel zeggen. Dan zeggen ze, ja, ik ben eigenlijk zo eenzaam in mijn relatie. En dan zeg ik, dan moet je ook andere mensen opzoeken, behalve je partner. Want je partner kan niet dat hele gat in je hart vullen. Zo werkt het gewoon niet. Dus vriendschap vind ik zeker een belangrijk onderdeel van het datingproces, van single zijn, maar ook van een relatie als je die hebt.
0: Ja. Wat heb je nou geleerd? Je bent single geweest, een boek over geschreven. Wat heeft nou je voorkeur, het huwelijk of het single zijn?
1: Oh, het huwelijk. Ja, dat leidt geen twijfel. Ik vind getrouwd zijn echt veel leuker. En dat is best spannend om dat te zeggen tegen singles. Want ik wil niet dat ze het gevoel hebben dat ze iets missen. Nou ja, ik denk wel dat ze iets missen. Ik denk dat ze iets anders hebben wat ik wel eens mis. Namelijk die stilte en die rust. Maar ik vind het huwelijk leuker omdat ik het gevoel heb dat het meer echt volwaardig leven is voor mij. Voor wat ik wil. En ook op de lange termijn, die verbondenheid vind ik heel prettig. En we hebben het daar ook wel eens over. Hè? Mocht een van ons per ongeluk komen te overlijden, terwijl we nog jong zijn, dan zeggen we ook tegen elkaar, zoek vooral een ander. Want die verbinding in het echte leven is zo essentieel. En dat gevoel van geliefd zijn, dat heb je dagelijks opnieuw nodig, dat gevuld wordt. En als de ander wegvalt, dan denk ik,

0: dan denk ik, ga dan na een jaar op zoek naar een ander om een nieuwe verbinding aan te gaan.
1: Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral als je in rouw bent.
0: Tuurlijk, absoluut. Maar een collega van mij vertelde me dit laatst. Die was lang getrouwd geweest met haar man. Haar man is overleden. Zij is een paar jaar geleden hertrouwd. Ze zegt, ik ben daar zo blij mee en zo dankbaar voor. En ze moest een beetje lachen met mijn boek. Ze zegt, ik heb het gelezen, ik vond het heel goed. En heel herkenbaar, want dat op zoek zijn is echt wel een ding. Het is echt een zoektocht. Ze zegt, maar het heeft me ook geholpen om dat wel te doen. Om wel op zoek te gaan. Want ik zie nu weer een nieuwe kant van mezelf die in mijn eerdere huwelijk niet zo tot z'n recht kwam. Dus ik ben nu ook weer een ander mens. En dat denk ik, ja, dat ze ook mens zijn.
1: Ja, dan moet je toch, je wordt toch wie je bent in contact met de ander met een hoofdletter en met een kleine letter.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Je bent niet gemaakt. De meeste van ons zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
1: Ik wil het hier belaten, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, ik zeg al dankjewel, maar ik heb eigenlijk nog één vraag. Die gekke term, the same level of wappiness. Kun je daar wat over zeggen? Want ik bedoel, die hebben we achterwege gelaten.
0: Ja, wij hebben het daar vaak over, mijn man en ik. Je zei, hè, ik begrijp heel vaak niet, waarom hebben mensen een relatie met elkaar? Waarom ga je een relatie aan met iemand? Het gaat ook over Shrek. Waarom is dat een match? Omdat ze hetzelfde niveau van gekte hebben. Hetzelfde niveau van... We zijn allemaal gebroken. We zijn allemaal gebroken mensen. De kunst is om iemand te vinden die in je gebrokenheid, bij jouw gebrokenheid past. En die een beetje net zo een mankementje hier of daar heeft. Want dan vind je elkaar gewoon makkelijker.
1: Ik heb het in een boek gelezen. Iemand die, nou dat is geen heel lang verhaal, is dat. Maar die zit, een man en vrouw zit aan het strand. En ik zeg het wel eens voor de geintige mensen. Zeg, een kenmerk van een goed huwelijk is volgens mij ook wel dat je de slappe lach kunt hebben met elkaar.
0: Jazeker, je moet pret hebben. Ik vind dat net zoiets als seks hebben. Je moet pret hebben samen, want dat maakt het gewoon veel beter te doen allemaal. Ja.
1: Goed en nu echt, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Aukelien van Abbema. En met haar sprak ik op basis van het boek Het Relatieboek voor Singles. Het is een boek uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. En een gesprek met Aukelien had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Petrus en Paulus, getuigenis van het kostbaar bloed van Christus. Vorige week stonden we samen stil bij de heilige apostel Petrus, apostel en rots van de kerk. Vandaag verdiepen we ons verder in zijn teksten over het kostbaar bloed van Christus, waarvan oudsher de hele maand juli aan is toegewijd. In de 19e eeuw stelde Pius de 9e dit feest in. We bekijken ook de teksten van de heilige apostel Paulus, die ook wel de 13e apostel wordt genoemd. Zijn leven en brieven zullen we later uitgebreid bespreken aan de hand van de Vita-icoon die ik schilderde voor het Paulusjaar in 2009, in opdracht van de vereniging en samenwerking met de Vereniging van Eukumene. Deze icoon heeft zijn thuis gevonden in de parochie Petrus en Paulus te Tilburg. Wanneer we de brieven van Paulus en Petrus lezen, valt op hoe vaak zij terugkeren naar één centraal onderwerp, het bloed van Jezus Christus. Hoewel beide apostelen een eigen stijl en nadruk hebben, verkondigen ze dezelfde boodschap. Voor allebei is het bloed van Christus de grond van onze zaligheid, de bron van onze hoop en de zekerheid van onze verlossing. Toch leggen ze ieder een eigen accent. Paulus laat vooral zien wat het bloed van Christus heeft bewerkt. Petrus laat vooral zien hoe kostbaar dat bloed is. En juist daardoor vullen hun woorden elkaar prachtig aan. Christus heeft door zijn kostbaar bloed de verlossing van de wereld verworven. Die genade wordt ons geschonken en vraagt om een antwoord van geloof, bekering en volharding. Zo verkondigen allebei de apostelen niet alleen de rijkdom van Gods genade, maar ook de roeping om als verloste mensen in heiligheid te leven. Paulus' uitgangspunt is dat de mens van nature schuldig staat tegenover God. Geen enkele mens kan zichzelf redden. Goede werken, dienst aan God en alle inspanning op zich kunnen de schuld van de zonde niet uitwissen. Daarom heeft God zelf voorzien in een volkomen verlossing. Paulus schrijft in Romeinen 3, hoofdstuk 3, vers 24, dat alle om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is, die God heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. Hier ligt het fundament van het christelijk geloof. Niet onze eigen verdiensten alleen, maar het bloed van Christus maakt een zondaar rechtvaardig voor God. Deze genade vraagt wel om een gelovig antwoord. In geloof, bekering en een leven van liefde mogen wij meewerken met de genade die Christus voor ons heeft verworven. Dus het geloof en de werken. Zo schrijft Paulus enkele hoofdstukken later met grote zekerheid, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarvoor span ik mij in, zwoegend met zijn kracht die machtig in mij werkt, om aan te vullen wat ontbreekt aan het lijden van Christus. Colossense hoofdstuk 1 vers 24.
2: Wat een heerlijke zekerheid ligt daarin opgesloten. Ons vertrouwen rust dus niet op onze wisselende gevoelens of prestaties, maar op het volbrachte werk van Christus. Zijn bloed heeft volledig betaald wat wij nooit hadden kunnen betalen. Juist daarom worden we geroepen om hem iedere dag te volgen en mee te werken met Gods genade. Ook in zijn andere brieven blijft Paulus dezelfde boodschap verkondigen. Hij schrijft in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 7: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van onze zonden. En in Colossenzen 1 vers 20 spreekt hij over de vrede die God heeft gesticht door het bloed aan het kruis vergoten. Het bloed van Christus brengt dus rechtvaardiging, verlossing, vergeving en vrede met God. De afstand die door de zonde was ontstaan, is door Christus overbrugd. Zo drukt Paulus ons op het hart, opdat wij vrucht dragen voor God. Dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 7 vers 4. Daarom kan Paulus zeggen: U die vooraf voorheen ver af was, bent door het bloed van Christus dichtbij gekomen. We wandelen weer met God dankzij Jezus. Zijn hart is ons nieuwe paradijs. Door zijn genade mogen we iedere dag verder groeien in die gemeenschap met hem. Wie in Christus gelooft, hoeft dus niet langer op afstand te blijven. Door zijn bloed is de weg naar de Vader geopend. Paulus wijst ook op de voortdurende betekenis van dit offer wanneer de gemeente het avondmaal viert. De beker geeft de gemeenschap met het bloed van Christus, het nieuwe verbond in zijn bloed. Dat lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 vers 25. Steeds opnieuw wordt de gemeente herinnerd aan de prijs die Christus heeft betaald. Hij schrijft: Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis. Petrus kiest dus de invalshoek van Christus' kostbaar bloed. Hij schrijft: U bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud verlost, maar met het kostbaar bloed van Christus, het smetteloos en onbevlekte lam. Dat lezen we in zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 18.
1: Het is opvallend dat Petrus als enige schrijver in het Nieuwe Testament deze woorden gebruikt: het kostbare bloed. Waarom noemt hij het kostbaar? Omdat niets in de hele schepping ermee te vergelijken is. Het is niet te vergelijken met goud, niet met zilver, niet met alle rijkdom van de wereld, zelfs niet met een mensenleven. De prijs van onze verlossing was het leven van Gods eigen Zoon. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat het volmaakte paaslam Christus is. Zoals onder het oude verbond alleen een gaaf, smetteloos offer mocht worden gebracht. De eerstgeborenen werden gespaard door het bloed van het lam op de deurposten. Zo was ook Christus het lam zonder zonde. Maar Petrus gaat nog verder. Hij schrijft dat Christus van tevoren gekend was voor de grondlegging van de wereld. Zo lezen we bij 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 20. Dit betekent dat het kruis nog voor de schepping in Gods plan lag. Dat zijn Zoon zichzelf zou geven tot verlossing van de zondaren. Ave crux spes unica. Wat een onvoorstelbare liefde. Aan het begin van de brief schrijft Petrus bovendien dat gelovigen zijn uitverkoren tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2. Daarmee grijpt hij terug op het Oude Testament waar het bloed werd besprenkeld voor het sluiten van het verbond bij de reiniging van het volk. Het bloed van Christus neemt dus niet alleen de schuld weg, maar heiligt het leven van Gods kinderen. Wie door zijn bloed is gereinigd, wordt geroepen om mee te werken en te groeien in een heilig leven. Zo ontmoeten Paulus en Petrus elkaar weer opnieuw.
2: Samenvattend. Paulus laat zien wat het bloed van Christus heeft volbracht. Rechtvaardiging, vergeving en vrede met God. Petrus laat zien hoe diezelfde genade vrucht draagt in een leven van heiliging en gehoorzaamheid. Zo vullen beide apostelen elkaar prachtig aan. Beide wijzen ons naar hetzelfde kruis. Beide verkondigen dezelfde heiland. Beide weten dat er buiten Christus geen redding is. Zo komen we uit bij de kern van hun boodschap. Het bloed van Christus is geen bijzaak van het evangelie. Het is het hart van het evangelie. Daar ontmoeten Gods rechtvaardigheid en zijn liefde elkaar. Daar wordt de schuld betaald. Daar wordt de macht van de zonde gebroken. Daar wordt vrede met God geschonken. Daar beginnen we een nieuw leven. Zoals Paulus getuigt, Gods werk zijn wij om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Hij schrijft het in Efeziërs hoofdstuk 2 vers 10. Daarom mogen we met Paulus rusten in de zekerheid dat we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed. Romeinen hoofdstuk 5 vers 9. En daarom mogen we met Petrus vol verwondering belijden dat we niet gekocht zijn met goud of zilver, maar met het kostbaar bloed van Christus. Johannes de Doper getuigde persoonlijk al aan Petrus. Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hoe langer we samen het mysterie van het kostbaar bloed van Jezus overwegen en aan de voet van het kruis leven, hoe meer we beseffen dat de grootste schat die we ooit hebben ontvangen niet in deze wereld te vinden is. Onze rijkdom ligt niet in wat we bezitten, niet in wat we presteren en zelfs niet in wat we voelen. Onze rijkdom ligt alleen in Christus, die zichzelf voor ons heeft gegeven, die in elke heilige mis ons zijn lichaam en bloed schenkt. Hij leerde zuster Faustina bidden: O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde, als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op. Wat staan jullie te treuzelen? Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen. Ja, mevrouw. Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Carilliné. Bedienen! De jonge vrouw staarde naar Carilliné. Ik heb haar nog nooit gezien. Nieuw als een baby, zei Arkamani, haar eerste dag. Opschieten, anders wordt het haar laatste dag. Neem die gang daar. Carilliné boog haar hoofd en draafde achter Arkamani aan. Wat moet ik met die vijgen doen? Aanbieden aan iedereen die er belangrijk uitziet. De gang leidde naar lange, smalle kamers. De eerste paar vertrekken leken vol mensen. Carilliné probeerde te doen alsof ze hier hoorde en bood vijgen aan verveeld kijkende mannen die wachten op een audiëntie bij de koningin. Ze hield haar kin tegen haar borst gedrukt en haar ogen neergeslagen. Ook andere bedienden liepen met grote bladen in hun handen rond in de ontvangstkamers. Carilliné merkte de eenvoud op van hun kleding en schoenen, waaraan, in tegenstelling tot wat zij aan had, iedere versiering ontbrak. Ze hoopte dat haar eigen kledingstukken niet zodanig opvielen dat ze eruit gepikt zou worden of verhoord. Maar er gebeurde niets ongewoons. Niemand sloeg alarm of niemand noemde haar een oplichter. Aan de andere kant werd ze ook niet omhelst als een lang verloren dochter. Ze hield haar blad onder de neuzen van meer mannen in een ander smal vertrek en begon zich een dwaas te voelen. Wat had ze eigenlijk verwacht te bereiken door naar het paleis te komen? Ze duwde de vijgen onder de neus van een potige man. In plaats van een vijg te nemen, begon hij in rap meroïtisch tegen haar te schreeuwen en schudde een vinger in haar gezicht. Carilliné deed haastig een stap naar achteren. Zenuwachtig als ze was, kon ze zich niet concentreren op wat er werd gezegd en daardoor verstond ze geen woord van wat hij zei. Arkamani schoot haar te hulp en verontschuldigde zich met een buiging. Een buiging tegenover de toornige beambte. Carilliné ving genoeg op hetzelfde moment te buigen en achteruit te wijken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Piepte ze toen ze veilig in de gang waren. Je stond te dichtbij, fluisterde Arkamani. Het is oneerbiedig om te dichtbij te komen. Weet je dan niets, honingdame? Carilliné veegde met de rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en probeerde haar dreunende hart te kalmeren. Zijn er nog andere regels die ik moet kennen? Nooit op iemands tenen morsen. Ja, dat had ik zelf ook al bedacht. Dank je wel. Ze probeerde het trillen van haar vingers te bedwingen en greep de schaal steviger vast. De volgende deur kwam uit op een bergruimte vol olifantstanden. De volgende kamer was ook een bergruimte en bevatte potten met graan en olijven. Ze kwam bij een andere lange ruimte stampvol hovelingen en ze ging de kamer rond. Dit keer bewaarde ze daarbij zorgvuldig een eerbiedige afstand. Ze bestudeerde de gezichten op zoek naar iets bekends. Iets wat haar deed denken aan wat ze zag als ze in de spiegel keek. Maar niets ongewoons trok haar aandacht. Uiteindelijk kwamen ze aan het eind van de gang waarachter de zuilenzaal die de Kandake gebruikte als troonzaal zich bevond. Carilliné wist dat ze te koste van alles het brandbud van de regering van de koningin moest vermijden. Ze was niet zo dom dat ze riskeerde de aandacht van de Kandake te trekken. Ze keek radeloos naar Arkamani. Niets. Ze was voor niets stiekem het paleis binnengedrongen. Toen zag ze de lage treden die naar een bovenverdieping leidde en gaf Arkamani een teken haar te volgen. Hij schudde zijn hoofd. Privé, zei hij. Iets aan die trap trok haar aan. Caroline beet op haar lip. Ze kon niet met lege handen vertrekken. Ze haalde diep adem en marcheerde vooruit. Nee, honingdame. Blijf jij maar, zei ze tegen de jongen. Ik ben zo terug.
1: Hoofdstuk 7.
0: Maak het geheim van een ander niet openbaar. Spreuken 25 vers 9b. Bovenaan de trap vond ze een korte gang die naar een klein vertrek leidde dat luxueuzer was ingericht dan de vertrekken beneden. De sierlijke meubels waren verfraaid met het beroemde zilver van Kush en aan de muren hingen gekleurde geweven tapijten. De dikke gordijnen voor het raam waren dichtgetrokken en hielden zowel het zonlicht als het lawaai dat bij een paleis vol mensen hoorde buiten. Meerdere lampen brandden op ijzeren standaards en verlichtten de schemerige kamer. Twee beambten waren diep in gesprek. Caroline merkte op dat een van hen een ooglap had en touwachtige littekens ontsierden de huid rondom de lap. Afgezien van de littekens was het gezicht van de man knap, met mooie, hoekige trekken die de indruk wekten dat hij zelfvertrouwen bezat. Hij draaide zich om toen ze verder het vertrek binnenkwam. Wat doe jij hier? Zei hij op een geïrriteerde toon. Caroline hief de schaal. Een vijgenmeester? Nee, ga naar beneden waar je hoort. Met een buiging draaide ze zich om en maakte aanstalten om te vertrekken. Wacht! Caroline bleef staan. De man liep met langzame stappen op haar toe. Zijn gouden armbanden en kettingen schitterden in het lamplicht. Tot haar schrik legde hij een hand onder haar kin en hief haar gezicht. Wie ben jij? Vroeg hij lijzig, terwijl hij haar monsterde. Het blad wiebelde in Caroline's hand. Niemand, bracht ze hakkelend uit. Hoe heet je en bij wie hoor je? Daar had je hem. De vraag waar ze naar gehunkerd had. De vraag die een deur kon openen. Tot een vlart van herkenning kon leiden. Ze hief haar hoofd en keek de man in de ogen, terwijl ze probeerde dat vreselijke litteken te vermijden. Ik ben Caroline, de kleindochter van Quintus Blandinus Geminus. Het ene oog werd groot, de man haalde snel adem, zijn neusvleugels sperde. Ik wist niet dat Blandinus een kleindochter had. Ja, dus. Wat doe jij hier, kleindochter van Blandinus? Serveren, vijgen. Ze hief de schaal een fractie. De man duwde hem weg. De vruchten vielen bijna van de schaal. Hij keek haar strak aan. Hoe oud ben je? Sesen, riep de andere man in de kamer met nasale stem. Ik moet zo weg. Laat dat wicht. Laten we onze zaken afronden. Een ogenblik, antwoordde de man die blijkbaar Sesen heette. Hij richtte zijn aandacht weer op Caroline. Hoe oud ben je? Ik ben 24. Sesen hapte naar adem. Het klopt, het tijdstip. Caroline deed een halve stap naar voren en vergat beleefd afstand te bewaren. Wat klopt? Wie is je vader? Karilinis slapen bonsde. Ze voelde zich duizelig, alsof er geen lucht meer in de kamer was. Verstomd staarde ze de man aan.
1: Je vader,
0: zei hij nog eens een keer. Zijn voorhoofd was drijfnat van het zweet.
1: Wie is hij?
0: Cécin, loeide de andere man. Zal ik je aan je verzetje overlaten?
1: Cécin knarste tanden.
0: Kom van de middag naar me toe, beval hij. Carilene, begrepen? Ze knikte. Ze dwong haar stijve benen naar de deur te lopen en de gang in te gaan. Vervolgens daalde ze op haar tenen de trap af. Ze wist dat Cécin haar nakeek. Op de overloop waagde ze een snelle blik naar boven en ving een glimp op van de man die terugkeerde naar de rijk versierde kamer. Ze overhandigde haar schaal aan de wachtende Arkamani en draafde weer de trap op. Niets ter wereld kon haar beletten naar Cécin terug te gaan. De deur van het vertrek was nu stevig gesloten. Ze sloop er stilletjes langs en betrad een kleine alkoof vol linnengoed en kussens die zich links van het vertrek bevond. Een gordijn hing slap naar één kant. Carilene trok het geluidloos dicht. Ze viel neer op een kussen met franje met een hoofd vol vragen. Waarom had Cécin gezegd het klopt toen ze hem vertelde hoe oud ze was? Wat klopte er? Wie is je vader, had hij op dringende toon gevraagd. Kon het antwoord zijn Cécin? Was dat wat hij probeerde vast te stellen? Had haar geboortedatum moeten uitwijzen of ze zijn dochter was? Ze moest denken aan de Griekse historicus Herodotus, die de Kushite eens beschreven had als de langste, knapste mannen ter wereld. In Cécin zag ze Herodotus' oude beschrijving bevestigd. Hij was geen man om over het hoofd te zien, met zijn ongewoon statige houding, zelfs voor een Kushit, met een borst zo breed als een ton, armen die een zuil op konden houden en een innemend gezicht. Ze kon zich voorstellen dat een jong Romeins meisje van hem in de ban zou raken. Ze klampte zich vast aan kleinigheden, trok reusachtige conclusies op grond van gebrekkig bewijs. Aan de andere kant, waarom had Cécin zo heftig gereageerd toen hij hoorde wie haar grootvader was? Telde hij haar huidskleur op bij het tijdstip van haar conceptie en kwam hij tot een onbetwiste conclusie? Wat wist Cécin? Ze zou geen antwoord op haar vragen krijgen, tenzij ze hem die stelde. Carilene was van plan hem op te zoeken, zodra hij zijn gesprek beëindigd had. Ze kon geen uren wachten tot de middag, zoals hij haar had bevolen. Stemmen uit de andere kamer drongen zwakjes door de dunne muur in de alkoof en onderbraken haar gedachten. Ze kon echter slechts een paar woorden verstaan. Eerst ging ze ervan uit dat de mannen over zakenkwesties spraken. Toen hoorde ze het woord dode en de naam van de koningin. Carilinis' mond viel open. Ze moest het verkeerd hebben verstaan. De woorden die in de kamer ernaast werden gesproken bereikten haar schuilplaats, gedempt, maar nu wel verstaanbaar. We kunnen haar nu niet doden. Ze heeft haar reis uitgesteld tot de zomer. Dat was Cécin's stem. Die heks! Tegen die tijd heeft ze me geruïneerd. Ze snijdt je de keel af, Asje. Woorden die ze niet kon verstaan. En toen, ons plan is goed. Het zal een ongeluk lijken als haar koninklijke schuit ondergaat en zij erbij. We moeten 4 maanden wachten, totdat de Kandake in juli aan boord van dat schip gaat, moeten we onze tijd afwachten. Carilene's hoofd begon te bonzen. Een samenzwering tegen de Kandake. Ze beraamde een plan om haar te vermoorden. Ze wreef over het kloppende plekje in haar keel. Had ze eindelijk haar vader gevonden, alleen maar om te ontdekken dat hij van plan was een koningin te vermoorden? Ze moest het Nathema haar vertellen. Nathema haar zou de samenzwering tegen de koningin moeten rapporteren. Hij moest ze sens verraad onthullen. Carilinee dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Sisen ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De gemeenschap van Thésée zingt Adoramus Te Christe. Heer, maak mij stil. Neem mijn zorgen, vragen en zoeken even van mij weg. En laat me de komende minuten bij u zijn. Zomaar. Ik verlang naar u. Naar uw nabijheid. Naar uw liefde. Dank u wel.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het evangelie van Matteüs. We lezen hoofdstuk 10 vanaf vers 1.
1: Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matteüs, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. En verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is.

Iedere apostel wordt in dit stuk bij zijn naam genoemd. Er is een verschil tussen iemand die mij aanspreekt met "Hé, jij daar" en iemand die me noemt bij mijn naam. Wie zijn die mensen die mij noemen bij mijn naam? Beeld je eens in dat ze dat hier en nu doen, dat ze mij noemen bij mijn naam.

Hoe zou jij je voelen als Jezus jou bij de naam noemt? Probeer je dat eens voor te stellen.

0: Als je de lezing opnieuw beluistert, beeld je dan in dat jij door Jezus geroepen wordt. Bij je naam wordt geroepen.
1: Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, Filippus en Bartholomeus, Thomas en de tollenaar Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus, Simon Cananeus en tenslotte Judas Iscariot, die hem zou uitleveren. Dit waren de 12 die Jezus uitzond. En hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is.

In de tekst van vandaag zendt Jezus zijn leerlingen naar de verloren schapen van het huis Israël. Welke zending heeft Jezus voor jou? Kun je met Jezus spreken over jouw zending?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Spreuken. De wijsheid en de dwaasheid. De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. 7 zuilen heeft zij uitgekapt. Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel al gedekt. Ze heeft haar dienares uitgestuurd en ze roept op de allerhoogste plaatsen van de stad. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tot wie zonder verstand is, zeg ik, kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onverstand varen en gij zult leven en betreed de weg van het inzicht. Wie een spotter berispt, haalt zich smaad op de hals. Wie een slechtaard zijn gebreken verwijt, evenzo. Maak een spotter geen verwijten, hij gaat u maar haten. Doe een wijze een verwijt, hij zal u waarderen. Deel mee aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderricht een rechtvaardige en hij zal zijn weten nog vermeerderen. Het begin van de wijsheid is de vrees voor de Heer. De hoogheilige kennen is inzicht. Want door mij worden uw dagen talrijk en vermeerderen zich uw levensjaren. Zijt gij wijs, dan zijt gij wijs tot uw eigen voordeel. Zijt gij een spotter, dan draagt gij zelf de gevolgen. Vrouwendwaasheid is een ongedurig iemand, vol onverstand, zij weet van niets. Zij zit bij de deur van haar huis op een stoel, ergens hoog in de stad, en zij roept de voorbijgangers toe, degenen die rechtdoor willen lopen. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tot wie geen inzicht heeft, zeg ik, gestolen water is lekker, en heimelijk gegeten brood smaakt heerlijk. En dan weet men niet dat daar de schimmen wonen en dat haar gasten in de diepte van de onderwereld vertoeven. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Procopius, bisschop van Gaza, op het boek Spreuken. De wijsheid van God heeft voor ons haar wijn gemengd en haar tafel gedekt. De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. De macht van God de Vader, die in zichzelf bestaat, heeft een eigen verblijf gemaakt. Dat is de hele wereld, waarin de wijsheid woont door haar kracht. En in het bijzonder de mens die, naar Gods beeld en op hem gelijkend, uit een zichtbare en onzichtbare natuur geschapen is. 7 zuilen heeft zij uitgekapt. Aan de mens die na zijn geboorte in Christus herschapen is, schenkt de wijsheid de 7 gaven van de Heilige Geest om in Christus te geloven en zijn gebod te onderhouden. Hierdoor wordt de deugd bezield met inzicht en het inzicht manifesteert zich in de deugd. Zo groeit de geestelijke mens naar zijn voltooiing door de volheid van zijn geloof en door de deelneming aan het bovennatuurlijke. Deze gaven verheffen het natuurlijke licht van de menselijke geest. De gave van kracht bereidt hem voor om met ijver op zoek te gaan naar de grond van het zijnde, de goddelijke wil die alles heeft gemaakt. De gave van raad laat hem de verheven, ongeschapen en onvergankelijke wilsbesluiten van God onderscheiden van andere beslissingen, omdat God de mogelijkheid biedt tot denken, spreken en handelen. De gave van inzicht doet de mens hiermee instemmen en niet met het tegendeel en zich ernaar schikken. Zij heeft in het mengvat haar wijn gemengd en haar tafel gedekt. Als in een mengvat is in de mens zijn geestelijke en lichamelijke natuur gemengd. En zo heeft de wijsheid met ons inzicht in het geschapene de kennis verenigd van haarzelf, die de oorzaak is van alles. Dit brengt ons, als onder de invloed van wijn, in verrukking over alles wat betrekking heeft op God. En zo voedt de wijsheid, die het brood uit de hemel is, de mensen in deugd. Laat hen drinken van de kennis en maakt hen vrolijk. Zij bereidt van dit alles een heerlijke tafel met een geestelijke maaltijd voor wie eraan willen deelnemen. Zij heeft haar dienaren uitgestuurd om met luide stem tot het gastmaal uit te nodigen. De wijsheid heeft de apostelen, de dienaren van haar goddelijke wil, uitgestuurd voor de verkondiging van het evangelie. Een geestelijke verkondiging die boven de menselijke wetten staat en boven de natuurwet. Zij nodigt uit om bij haar te komen. En als in een mengvat vindt, volgens het mysterie van de heilsbeschikking, in haar persoon de wonderlijke vermenging zonder versmelting plaats van de goddelijke en de menselijke natuur. Door de mond van haar dienaren verkondigt zij: wie onverstandig is, moet bij mij komen. Wie onverstandig is, omdat hij in zijn hart redeneert dat God niet bestaat, moet zijn goddeloosheid laten varen en bij mij komen. Laat hij inzien dat ik de bouwheer en de meester van alles ben. Tegen wie zonder verstand is, zegt de wijsheid: kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik voor u gemengd heb. Zeg tegen de mensen die de werken van het geloof niet doen en de hogere kennis daarin niet bezitten: kom, eet mijn lichaam, het brood dat voedsel is voor de deugd. Drink mijn bloed, de wijn die inzicht geeft, vreugde schenkt en tot vergoddelijking voert. Want op wonderbare wijze heb ik mijn bloed met mijn godheid gemengd om jullie te redden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Woensdag 8 juli, in de 14e week door het jaar. In het bisdom Breda viert de kerk het feest van de heilige Maria Adolfina en gezellinnen, maagden en martelaressen. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging, bladzijde 929. De hymne 709. En de psalmen en antifonen van woensdag week 2, vanaf bladzijde 932. Die met ons meebidden uit het kleingetijdenboek, de psalmen en de antifonen, vindt u op bladzijde 202. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Juich voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met de lofzang, Hem met liederen eren.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eén machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd. Ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring.
1: Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Desnachts houd ik aldoor de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost.
0: Wanneer ik aan God denk, kan ik slechts zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed.
1: Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken.
0: Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren.
1: Desdags overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig.
0: Zou God dan voorgoed verstoten? Zou Hij niet genadig meer zijn?
1: Is dit nu het eind van zijn gunsten en geldt zijn belofte niet meer?
0: Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit Hij in gramschap zijn hart?
1: Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet, dat God zijn hand van mij aftrok.
0: Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die Gij voorheen hebt verricht.
1: Uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeieningen na.
0: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God.
1: Want Gij zijt de God die wonderen doet, die onder de volken uw macht hebt getoond.
0: Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. De kinderen van Jacob en Jozef.
1: De stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden.
0: De bergbeken joegen hun water omlaag. En regen sloeg neer uit de nevels.
1: De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten.
0: De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde.
1: De rotsen beefden waar Gij u vertoonde. Uw weg ging over de grenzen der zee.
0: Het water vormde een pad voor uw schreden en wiste uw voetspoor weer uit.
1: Zo hebt Gij uw volk geleid als een kudde, door Mozes en Aarons hand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt Hij en eer. Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven.
1: Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet.
0: Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God.
1: Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht.
0: Houd eigenwaan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden.
1: De bogen van dapperen zijn gebroken en zwakken werden met kracht omgord.
0: Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg.
1: De kinderloze baart menigmaal. Verdord is de schoot van de vruchtbare moeder.
0: De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
1: De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt Hij en eer.
0: Hij richt de behoeftige op uit het stof. Verheft uit het vuil de geringe.
1: Zij nemen bij de aanzienlijke plaats en krijgen een eervolle zetel.
0: De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest.
1: Hij let op de schreden van zijn getrouwen. Maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen, want niemand is sterk door eigen kracht.
0: De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel gromt Hij hen toe.
1: De Heer doet recht op de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht en hij verheft zijn gezalfde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt hij en eer.
0: De Heer is koning, de aarde mag juichen. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
1: Donkere wolken vormen zijn lijfwacht, recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
0: Laaiende vlammen draven vooruit, verslinden rondom zijn bestrijders.
1: Bliksemschichten verlichten zijn pad, de aarde ziet toe met ontzetting.
0: Bergen smelten als was voor de Heer, de heersers van heel de wereld.
1: De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie.
0: Die beelden aanbidden worden beschaamd, zij die op hun afgoden groot gaan.
1: Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde.
0: De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend.
1: Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden.
0: De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart.
0: Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin. En nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is koning, de aarde mag juichen.
0: Korte schriftlezing. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad.

0: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
0: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij, onze vaderen, barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid. Gezegend zij God, onze Verlosser. Hij heeft beloofd alle dagen met zijn kerk te zijn tot aan de volleinding der wereld. Laten wij hem daarom danken en bidden.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Blijf bij ons, Heer, heel deze dag. Schenk ons uw licht bij al wat wij doen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Als een offergave dragen wij u deze dag op. En wij beloven geen kwaad te doen of te willen doen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Maak, Heer, dat wij heel deze dag wandelen in uw licht, zodat wij het zout der aarde en het licht der wereld zijn.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Laat uw geest niet van ons wijken. Maak dat wij u gerechtigheid doen en altijd uw lof verkondigen.
1: Blijf bij ons, Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Wij bidden u, Heer, zend in ons hart de glans van uw licht. Laat ons altijd de wegen gaan van uw geboden en daar nooit van afwijken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar. En Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in de stad van de Samaritanen. Gij moet veel eer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op uw tocht: het koninkrijk der hemelen is nabij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten. De eigen lichamelijke, verstandelijke en gevoelsmatige verlangens laten vallen, om zich enkel bezig te houden met Hem. Zo alles van zich af laten vallen. Veel gedachten zijn gedachten van zelfvoorziening, waar de goddelijke voorzienigheid nauwelijks een plaats bij krijgt. Durf gerust veel gedachten te laten vallen. Wij zijn werkelijk veilig bij Hem. Wees maar niet bang. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden, even stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe Hij ons ziet. En zich dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin men vermoedt Hem het beste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik mag nog dieper binnendringen in het geheim van Gods zelfmededeling door de geschiedenis te beschouwen van Jezus. Hier is dat de zending van zijn leerlingen. Maar om ze te kunnen zenden, moeten ze eerst worden geroepen. En die roeping wordt nog hier verhaald. En dat gaat in 3 fasen. Eerst worden ze aangesteld, heel persoonlijk, met naam en toenaam, soms zelfs met een nieuwe naam. En dan worden ze aangesteld om met hem te zijn en om hem te vergezellen en dan pas om te worden uitgezonden. En dan vragen wat wij verlangen. Een innerlijke kennis van Christus, onze Heer, om hem meer lief te hebben. Wat moet Jezus voor iemand geweest zijn? Wat is het innerlijk van Jezus, dat Hij zo onthecht kan leven, zo los van plaats en familie, van personen en dingen, van mensen en zaken? Dat kan Hij alleen maar omdat Hij zo verbonden was met zijn Vader. Je kunt de vraag om een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om Hem meer te kennen en van meer nabij te volgen. De overweging. Het gaat niet goed in Kanaan, want er heerst de hongersnood. Dat is nu precies het tegenovergestelde van wat er in ons land aan de hand is. Wij leven in de maatschappij van overvloed. Je hebt armoedemaatschappijen en overvloedmaatschappijen. Wij leven in overvloed, in welvaart. En in welvaart heeft de mens de neiging God te vergeten. In welvaart raken de mensen los van zichzelf, los van wat hen klein maakt. Ze raken voor hun gevoel los van de aarde. Ze beginnen een beetje te zweven, overmoedig te worden. Het is toch zo riskant wanneer mensen een tijd lang hun grenzen niet ervaren. Een dag zonder lijden, zegt moeder Mertildes van het Heilige Sacrament, wat erg. Wat gevaarlijk als je je grenzen niet ervaart. Een mens is een begrensd wezen. Dus als hij zijn grenzen niet ervaart, is hij niet helemaal zichzelf. Dan is hij hoger, groter dan hij is.
dan gaat hij boven zichzelf uit. Als hij zijn grenzen niet ervaart, dan kan hij ook geen contact krijgen met hem die aan de andere kant van de grens staat. Grenzen ervaren zijn geen aangename ervaringen. Ze geven je het gevoel dat de situatie zo niet zou moeten zijn, dat het een uitzondering is waaruit je zo snel mogelijk moet proberen weg te komen. Je mag ook best je best voor doen om eruit te komen, maar alleen niet door boven jezelf uit te stijgen, maar door je begrensdheid van harte te aanvaarden, te omhelzen, te beminnen. Op die manier kom je van je grens af, kom je van het pijnlijke van je grens af, kom je bij hem. Als je je grenzen niet lief hebt, dan word je overmoedig. Dat kan ook een groep overkomen. Zo van, het gaat goed met ons, wij zijn de kampioenen. En dan gaan ze godenzonen heten. Maar dan grijpt de Heer in. God zij dank. Als het goed gaat, loert het gevaar van de hoogmoed. En hoogmoed komt en valt. Onverwacht komt de genadeslag. En die komt altijd als je er niet op rekent. Plotseling, ineens. En dan worden de titels, de hoogheidtitels, waarmee je boven het gewone, pure mens zijn bent uitgeheven, lege woorden. En waarom? Omdat van alle titels en waardigheden het alleen God is die deze titel ten volle draagt. Die het ook is. God is koning. En hij geeft leiding aan het volk door gehoorzaamheid aan de overheden. Zoek God. Leid een goed leven. Laat je niet leiden door je succes. Heb je grenzen lief. Probeer niet weg te lopen van je kleinheid. Maar zoek haar juist. Dan kom je binnen de aantrekkingskracht van zijn macht. Jezus gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven. Jezus gaf hun macht? Ja, hij gaf die macht aan de 12 leerlingen. Dat wil zeggen aan een heel volk. Aan het 12 stammenvolk. Aan het volk van Jacob. En daarom de 12. Daarom ook het gebod zich niet onder de heidenen te begeven en niet naar de Samaritanen te gaan. Als je de namen van de apostelen die door de ene evangelist zijn opgetekend vergelijkt met die van de ander, van Lucas bijvoorbeeld, dan zijn ze hier en daar verschillend. Het zijn niet dezelfde namen. Blijkbaar gaat het niet om de namen, maar om hun functie. Het gaat erom dat de 12 heel het volk gaat vertegenwoordigen. Het gaat om een volk. Weet u dan, gezocht door hem, lid van dat volk. Let niet zozeer op degene die het woord spreekt, maar denk aan de liefde van hem, bij wie dit woord zijn oorsprong heeft. Want ik u verkondig, het rijk Gods is u nabij. Gods koningsheerschappij, zijn koninklijke zorg, zijn macht van barmhartigheid. En wees ook niet bang. Probeer je in je leven niet groot te maken, groter dan je bent of weg te lopen van je grenzen. Maak je niet groter dan je geschapen bent. Uit angst misschien voor je kleinheid. Uit angst je gevoelens te bezeren. Of je aan je grenzen pijn te doen. Denk bij het ervaren van je grenzen en de pijn die je daarbij oploopt. Dat is goede pijn, gezonde pijn, het is groeipijn. Want wij moeten nog groeien. Weg van onszelf, weg van onze zelfgenoegzaamheid. Een geestelijk kind leeft van zijn leven, van zijn liefde. En daarvan is genoeg. Overvloedig zelfs. Zoek het niet bij anderen. Zoek het bij hem. Hij geeft je brood in overvloed. Liefde in overvloed. Aan het einde proberen de vrucht van het gebed over de drempel van het gebed mee te nemen het gewone leven in. Bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen. De leerlingen, Jezus en de Vader op de achtergrond. In het gesprek met Jezus kan ik erop letten
hoe hij in mij spreekt en hoe hij mijn voorspreker wil zijn bij zijn vader. En daarom sluiten met een Onze Vader.

Op woensdag in de 14e week door het jaar luidt de tekst van de opening: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Goedemorgen, beste luisteraars. Wij gaan het ochtendgebed bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot uw zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genaden die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij,
Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hartelijk dank voor het meebidden en om 8:30 gaan we verder met de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend.

0: Zegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Gebed is gevraagd voor mijn kleinkinderen en voor de bekering van mijn dochter op voorspraak van Maria. Graag gebed voor alle mensen om ons heen die ziek of eenzaam zijn. Graag gebed voor een vriendin die ziek is en wordt belaagd door een buurman in haar flat. Hij zit nu vast in de gevangenis, er loopt een rechtszaak dat de situatie mag veranderen en sterkte voor haar wensen. Dank u wel. Zou u willen bidden bij de Rozenkrans voor een herkansing van een examen, als God het wil, als het God wil, Gods wil is. Voor vreugde en dat zijn wil mag geschieden voor de toekomst van ons gezin. Goedemorgen. Mijn intentie is voor verbetering van de energie van een dochter, dat zij weer kan deelnemen aan het leven. Goedemorgen allen. Mogen we dankbaarheid betuigen ons gebed aan God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Voor ons allen, de zegeningen die we dagelijks krijgen, vooral ook voor u. Dank u. Graag gebed op voorspraak van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël en de heilige Teresa van het kind Jezus. Voor de bekering van mijn kinderen tot de katholieke kerk van ons lieve Jezus Christus. Dank u wel voor uw gebeden. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Op voorspraak van de heilige Jozef, hartelijk bedankt. Op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie bidden wij om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor mijn kinderen na een scheiding. En ook op voorspraak van Pater Pio om dit te kunnen dragen. We bidden voor een dochter, op voorspraak van de heilige Rita, voor een stageplek waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en dat het slapen beter mag gaan. Graag gebed voor alle bedevaartgangers. Dank aan God voor deze nieuwe dag. Voor Gods zegen willen we bidden voor een moeder en kinderen, zodat zij met Gods liefde en genade met elkaar omgaan. En voor vergeving voor elkaars gedrag. En dat de mensen die dat nodig hebben een mooie biechtgelegenheid kunnen vinden.
0: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

En beste luisteraars van Radio Maria, zo dadelijk gaan we de Eucharistie vieren. Hier in onze eigen kapel van Radio Maria in Den Bosch. Celebrant is priester Koos Smits. En er is nog een bijzondere gast. Een concelebrant. Een priester uit India, zo ik heb begrepen. Maar hij zal zich ongetwijfeld zo dadelijk, wanneer de mis begint, ook voorstellen. Alvast wens ik u heel veel devotie.

Zo spreekt de Heer, Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. De genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, zij met u allen. Vandaag horen we in het evangelie van de 12 apostelen, ze worden bij namen genoemd. Het zijn de 12 grondstenen van de kerk. Dat is zeer bijzonder, want ze waren niet volmaakt, ze waren niet heilig. En toch waren ze de grondstenen, dankzij de genade van Christus. De 12 namen. En zij staan aan de basis van die hele grote familie van God, de wereldkerk. We horen dat die ene mooie grote wereldkerk heel veel te lijden heeft. En we zijn geopend met een gebed van Jezus zelf. Een gebed om eenheid. En we weten uit de geschiedenis, een zeer recente geschiedenis in de katholieke kerk ook. Maar over de eeuwen heen allerlei splitsingen. En we horen het ook in het Oude Testament in Israël. Dat wij een internationale kerk zijn. De Rooms-Katholieke Kerk is vandaag bijzonder hier aanwezig in de kapel van Radio Maria. Dankzij de aanwezigheid van vader Marceline uit de zuidelijke punt van India, Tamil Nadu. En hij is hier al vele jaren in Nederland. En terwijl wij in Nederland heel veel Rooms-Katholieke kerken moeten sluiten, is hij kerken aan het bouwen. En daarom komt hij naar Nederland om geld te verzamelen. En hij is bezig nu met de 5e kerk in zijn parochie. En heel veel Nederlands geld is dus nu in gebruik voor de eredienst in Zuid-India. We willen voor India bidden en voor alle landen, bijzonder ook de landen van Radio Maria. Laten we zingen, ja, van die apostelen die door Jezus werden geroepen. In lied 478. We zingen strofe 1 en 3.

Als wij naar de kerk kijken, dan moeten we naar onszelf kijken. Want ook wij in ons leven zijn ook schuldig aan dat het niet zo goed gaat met de kerk. En dat de kerk verdeeld raakt. Dat gebeurt wanneer wij ruzies maken. En die hebben wij zo in gedachten, in woorden, in werken. En daarom willen we bidden om vergeving voor onze zonden. Waarmee wij ook Jezus zelf hebben gekruisigd. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Goede God, zozeer hebt gij de onschuld lief, dat gij haar in ons herstelt. Houd ons hart op u gericht. En laat hen die gij bevrijd hebt uit de duisternis van het ongeloof nooit het licht van uw waarheid verlaten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de profeet Hosea. Israël is een wilderige wijnstok, die ook wilderige vruchten draagt. En hoe talrijker die vruchten zijn, des te talrijker maakt Israël zijn altaren. Hoe mooier zijn land wordt, des te mooier versiert het zijn wijstenen. Omdat zij zo dubbelhartig zijn, zullen zij hun schuld gaan boeten. De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag en slaat de wijstenen stuk. Ja, dan zullen zij zeggen, wij hebben geen koning, want als we de Heer niet vrezen, wat helpt ons de koning dan? Samaria is tot zwijgen gebracht. Zijn koning is als een afgebroken tak die op het water drijft. De gruwelhoogte, die zonden van Israël, worden verwoest. Doornen en distels overwoekeren hun altaren. Dan roepen ze de bergen toe, bedekt ons, en de heuvels, valt op ons neer. Zaait rechtschapenheid, dan zult ge goedheid oogsten. Ontgint het braakland. Het is nu de tijd om de Heer te zoeken, totdat hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Bezingt hem en tokkelt de snaren voor hem. Verhaalt al zijn wondere werken. Gaat groot op de heilige naam van de Heer. Verheugt u, gij die hem aanhangt. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Verlaat u op hem, op zijn machtige arm. Blijft altijd zijn aanschijn zoeken. Vergeet nooit de wonderen die hij deed, zijn tekenen en zijn beloften. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Gij, kroost van zijn dienaar Abraham, gij, zonen van Jacob, zijn welbeminde. De Heer, hij is onze enige God. Wat hij beslist, geldt voor heel de aarde. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus en Thaddeus en Simon de ijveraar en Judas Iscariot die Jezus verraden heeft. Deze 12 stond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen. Gij moet veelier gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Woord van de Heer.
2: Amen.

Broeders en zusters, deze dagen lezen we telkens uit profeten van het Oude Testament en dan in moeilijke tijden. En we horen natuurlijk altijd uit het evangelie en we horen dan het mooie begin van Jezus die eerst zelf rondgaat en ziekte en kwalen geneest, mensen weer bij God brengt en ja, mensen aantrekt door zijn uitstraling. En er staat dan heel mooi, zijn hart was door medelijden bewogen. Dus de compassie van God. En dat is eigenlijk de openbaring. De compassie van God met ons. Ja, schapen zonder herder. Wij die neerliggen, gewond zijn. Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. En dan komt daar uit de hemel ons redden. Want wij kunnen het zelf niet. Dat is de blijde boodschap. En dan roept Jezus 12 leerlingen. En tot onze verbazing bemerken we in de loop van de jaren van dat ze samen optrekken naar Jeruzalem, dat ze allemaal niet zo heilig en volmaakt zijn. En toch zijn dat die apostelen. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn in de kerk. We hebben de heilige sacramenten ontvangen. We ontvangen dadelijk weer Jezus in de Eucharistie. We zijn nog steeds niet heilig, nog steeds niet volmaakt. Nee, uiteindelijk komt dat uit de bron, zoals ook de sacramenten en de kerk komt uit de bron van God. En ook de genade en de verlossing komt door hem. Maar intussen is het dus een strijd. Een heel mooi begin hier van de kerk. En dadelijk met Pinksteren en dan gaan ze uit over de wereld, die apostelen, andere kanten. En we denken vandaag even bijzonder aan de apostel Thomas, die zowaar naar India trekt. En daar de Thomas-christenen vestigt, die christenen die beroepen zich daarop. Maar vanuit het evangelie kijken we ook terug naar het Oude Testament. Het Eerste Testament, want het is dezelfde God die in stappen aan de verlossing werkt. De eerste stap, dat was met het Joodse volk. En daar zien we hetzelfde. Dat blijkt heel duidelijk uit al die profeten. Ze spreken namens God en heel vaak klinkt het dan een aanklacht. O Israël, jullie zijn van God afgeweken. Ja, zie je wel, vandaar de vijanden, vandaar het ongeluk, de ellende, vandaar de ballingschap. En ze roepen op tot bekering. En dat is ook het eerste woord van Johannes de Doper. Bekeert u. Dat is het eerste woord van Jezus. Bekeert u. En dan moeten we realiseren, bekeert u, dat is dan niet tot de Joden of tot de kerk. Nee, bekeert u tot God. En dat zeggen Johannes de Doper en Jezus tot de Joden. Waarom niet tot de heidenen? Ja, dat is heel merkwaardig. En ook Jezus zegt vandaag, begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet naar de stad van de Samaritanen. Dan denk je, nou, dat is wel exclusief. Nee, zegt Jezus, natuurlijk de heidenen, want God is de God van alle mensen. De boodschap is voor alle mensen. Maar begin bij Israël, want daar is ook de zonde. En dat is een spiegel voor ons, ook voor de kerk. Ja, want we zijn dan de heilige kerk. De geloofsbeleid is, ik geloof in de ene heilige katholieke apostolische kerk. Heel mooi. Maar in de feitelijke praktijk van de historie en de cultuur zijn we het niet. Dat is het mysterie van de kerk. We zijn heilig en zondaars tegelijk. En uiteindelijk zal Jezus met zijn bloed ons reinigen. Allemaal. Wie wil tenminste? En als we dan kijken weer naar dat Oude Testament, Hosea, die spreekt van dat Israël. En we hebben gehoord van Samaria. Dan denken we, ja, wat is dat een toestand? Er is één volk, 12 stammen. Dan verwacht je, het zijn 12 broers, afstammelingen van één familie. Allemaal van Abraham. Maar na de 3 koningen, die allemaal hun zonde hebben, is de onderlinge oorlog versplitst in tweeën. Dat is al een spiegel van wat er met de kerk gebeurt. Die ene kerk van Jezus, waarvoor hij gebeden heeft. Vader, dat ze één mogen zijn. En wat zien we al in het allereerste begin? Allerlei mensen met profeten, valse profeten met eigen ideeën. En ze gaan hun eigen weg. En ook die misschien op de weg gaan, dat lezen we in het boek Openbaring. Ja, ze zijn lauw geworden, lauw geworden. Dus we hebben een heilige kerk, maar in de historie. En daarom, laten we beginnen bij het Joodse volk.
Want het is nog niet heilig. Het moet zich naar God bekeren. Het is ook gelijk een antwoord eigenlijk voor de moeilijke kwestie. Ja, Joden, Israël, ja, die horen toch bij Jeruzalem, horen toch bij Jezus. Ja, maar daarmee kun je niet alles goed praten wat de Joden doen. Toen niet, nu niet. En zo is het ook met katholieken, christenen, horen bij Jezus. Maar niet alles wat katholieken, christenen of wie dan ook doet, is nog niet per se heilig. En dat ontmoeten we, dat zien we elke dag weer. En wij moeten dus horen, bekeert u. En streef naar de eenheid. En dan komt het gebod van liefde, Gods liefde, tot uitdrukking, tot realiteit. Hebt elkaar lief. Ja, zegt Jezus, maar niet alleen uw vrienden en uw familie, want dat doen de heidenen ook. Nee, dat is geen kunst. Maar bemin ook uw vijanden. Dus we moeten onze vijanden beminnen. En dat zijn niet alleen die met wapens staan aan de andere kant van de grens, maar ook ja, die in de kerk andere wegen gaan. We moeten ze blijven beminnen uit liefde voor Jezus. En ze helpen opstaan. En binnen de eigen parochie, buiten de parochie, in eigen kerk, buiten de kerk. We zien, zoals het Joodse volk, Joodse geschiedenis, geschiedenis van de kerk. Maar dit blijft staan. De blijde boodschap van Gods barmhartigheid. En wij mogen de dragers zijn. Mogen we altijd ons bekeren tot God. En we zien dan ook in de feitelijke missiepraktijk. Ja, de apostelen doen dat hier. Ze gaan vooral in Israël. Maar mooi ook, af en toe komen zij samen met Jezus ook Samaritanen en heidenen tegen. En dan zie je dat ze dan toch binnen de genade van God vallen. Sterker, als Samaritanen zo van die half afgevallen Joden zijn, ze hebben zich vermengd met heidendom, dat dan Jezus toch zegt, als voorbeeld, de barmhartige, ja, niet de barmhartige hoge priester, nee, die loopt eromheen. De barmhartige leviet, nee, die loopt er ook omheen, van het eigen volk. En dan een Samaritaan, een buitenstaander. En ik zou dat graag invullen, zeg maar moslim. Ja, maar die hoort niet bij ons. Ja, maar hij doet het werk van God. Hij raapt die man op de straat op, zoals God ons mensen allemaal opraapt. Van de straat, van de zonde. Wij zijn vaak onbarmhartig waar God barmhartig is. En we zien in de geschiedenis ook de apostelen, Petrus en Paulus. Paulus zien we nou op al zijn reizen. Hij gaat altijd eerst naar de synagoge, de eerst geroepene door God. Hij gaat naar hen toe en zegt, bekeert u. Ja, maar we zijn al Jood. Nee, bekeert u naar God en naar zijn zoon Jezus. En daarna gaat Paulus dan ook naar de Samaritanen en dan vooral de heidenen. Het is de historie van de kerk, te beginnen bij Israël en dan over alle volkeren. En we ontdekken, zoals de Bijbel ook weerspiegelt, allereerst in het Eerste Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring. Ja, we zijn soms wel heel erg flauw geworden. En ja, dan is de smaak, de zout is er vanaf. En dan, ja, wat heeft het nog te bieden? Daarom weer terug naar de kerk, weer terug naar de Heilige Geest, weer terug naar de missie, de missionering. En de getuigenis van de liefde van God en leven samen met elkaar. Mogen we vandaag dan op bijzondere voorspraak van al die apostelen en al die missionarissen en heiligen en martelaren van de kerkgeschiedenis bidden om vernieuwing van de kerk, van de katholieke kerk, eenheid van de katholieke kerk met alle anderen, dat we tot de volle katholiciteit komen van de openbaring die Jezus heeft gegeven. Amen.

0: Goede God, wij willen tot u bidden. Want u hebt zich geopenbaard als de goede herder. Uzelf, maar bijzonder zichtbaar in Jezus, die nooit opgeeft. Die zelfs bereid is te lijden. Ja, God Vader, u lijdt ook aan de zonde van de mensheid. En Jezus lijdt aan het kruis voor onze zonde. Maar u blijft van ons houden. U blijft ons roepen. Mogen wij die stem horen en ons totaal tot u bekeren als voorbeeld voor alle anderen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ver voor ons.
0: We willen bidden voor het Joodse volk dat afstamt van Abraham, van het eerste verbond, dat zij ook één mogen zijn, maar ook trouw aan de openbaring, aan hun God. En mogen zij ook Jezus leren kennen. Het woord, de wijsheid en de liefde van God in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ver om ons.
0: En we willen bidden voor de katholieke kerk die de erfenis heeft gekregen van de eerste apostelen. In de apostolische tijd staat van de bisschoppen. We willen bidden voor die kerk dat zij, dat de gelovigen allemaal samen zulke getuigen van geloof, liefde en hoop zijn, dat mensen worden aangetrokken, dat er geen verdeeldheid is. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ver voor ons.
0: We willen bidden voor de ecumene in die zin, niet allemaal gelijk, maar dat we samen komen, groeien naar de volle katholiciteit. Dat wij hier en daar vergeten zijn, door anderen misschien weer als onze eigen katholieke traditie en gaven en erfenis mogen tot leven brengen. Omdat we komen tot de volheid van het geloof en de volle gemeenschap als kinderen van God, van de ene God. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Maybe a prayer for India also.
2: That people everywhere in the world, everywhere in the church, everywhere in society, that they may learn to accept one another beyond ethnic, linguistic, cultural, and national identities, and to learn to live in peace and harmony with one another, moved by the Spirit of Christ. Let us pray to the Lord.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We bidden voor onze persoonlijke intenties, voor de mensen om ons heen, onze families, onze vrienden, maar ook onze vijanden. We bidden voor onze parochies, voor onze straten waar we wonen en werken. We bidden voor de andere christenen, de andere religies, dat we allemaal samen één volk van u mogen worden, waartoe wij geroepen zijn. Laat ons bidden. Goede God, wij danken u voor uw oneindige liefde en barmhartigheid. Vergeef onze zwakheid en lauwheid. Geef ons weer het vuur van de Heilige Geest. Laat ons gedoopt zijn, niet alleen met water, maar met het vuur, de liefde, de wijsheid en alle gaven van uw geest. De geest van liefde, de geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Vader en Hemel, de enige deel als mens zijn, neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In besef van onze onmacht, onze schuld, onze offeranden van je vader, wordt wij genade. Neem alle schuld van ons weg, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard het offer dat gij zelf hebt ingesteld. Want in de Eucharistie vieren wij de dood en verrijzenis van uw Zoon. Mogen wij door het ontvangen van hem in dit sacrament nog meer verlost worden van alle kwalen en ziekten die we hebben in onze ziel. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn

Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken. Door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor hij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden, als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. Gij zijt de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het, gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Jezus bidt tot zijn Vader en dan slaat hij zijn ogen op naar de hemel in vervoering. En hij wil ons brengen in die liefde en grootsheid, het licht van de Vader. Daarvoor gaf hij ons dit gebed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genade vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. Komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede van Jezus de Heer zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Wensen we elkaar een heel Radio Maria Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van Christus, bewaar ons tot eeuwig leven.

de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Nu we de Heilige Communie hebben ontvangen, denken we aan dat wij nu dragen in ons de Zoon van God, die Maria 9 maanden in haar schoot heeft gedragen. En denken we aan Maria als de moeder van de kerk, die weent wanneer er familieruzie is in de kerk. En we bidden en zingen tot haar om herstel van eenheid, één grote gemeenschap, volk van God te zijn, door Jezus. Vader Marcelien zal tot Maria zingen.
1: A hymn to the Blessed Mother, Hail Holy Queen enthroned above.

0: Laat ons bidden. Heer God, wij danken u dat u barmhartig bent, uw zoon aan ons hebt gegeven. Hij die zijn leven voor ons heeft gegeven en die wij hebben ontvangen in dit heilig sacrament. Mogen uw genade doordringen tot in het diepst van ons hart en ons doen delen in zijn kracht en liefde. Hij die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige, barmhartige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Bidden wij allereerst Maria tegen alle boze krachten van verdeeldheid en scheuring. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God.
1: Bid voor ons zondaars,
0: nu en in het uur van onze dood. Amen. En de engel, aartsengel Michael roepen we aan tegen alle machten die willen breken en verdelen. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd.
1: Wees ons bescherming tegen de machtsheid en de macht van de duivel. Wees smekende ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, rijd Satan en andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
0: Amen.

Dank u wel, beste luisteraars, voor het meevieren van de Eucharistieviering. Die hebben we zo dadelijk, die hebben we net dus afgerond inderdaad. Hier in onze eigen kapel hebben we die gevierd van Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant priester Koos Smits. En er was een speciale gast. Hij is er nog altijd. In de mis hadden we een concelebrant. Father Marceline. Als ik het goed uitspreek. Uit India. Speciaal vandaag bij ons op bezoek. En hij mocht ook mee celebreren. Dan gaan we zo dadelijk hier aan de koffie. En ook altijd gebed. Het stukje gebed wat niet op de radio komt, maar wat we hier wel bidden. En daar zal hopelijk Father Marceline ook aanschuiven. Nou, en dan gaan we verder met onze programmering. En dat betekent dat om 10 uur hebben we het programma Heilige van de Dag. En vandaag is dat de heilige Procopius van Caesarea. Dat is om 10 uur. En de herhaling daarvan is nog eens een keer om 8 uur vanavond. Om 10:15 hebben we het programma Getuigenissen over Radio Maria. Heel bijzonder zijn er getuigenissen van mensen die ervan mogen getuigen van de liefde van God in hun leven en hoe zij tot bekering zijn gekomen, hoe zij tot geloof zijn gekomen, hoe zij zich hebben weten aangeraakt door God of door de Heilige Geest. En daarvan getuigen zij. Nou, die getuigenissen zijn verzameld en komen uit allerlei landen. En vandaag horen we 2 getuigenissen, eentje uit Argentinië en 1 uit Filipijnen. 10:45 hebben we de lezingendienst. 11:00 het programma Hart voor Kerk en Wereld. Dat is met priester Koos Smits. En misschien schuift ook daar Father Marceline uit India aan. Ik weet het niet, hij heeft het mij niet laten weten. Staat ook niet in de radiogids vermeld. Wij laten ons graag verrassen. 12:00 Angelus middaggebed en 11:45 de Rozenkrans. Om 13:30... een voorlezing uit het boek Juweel van de Nijl. Voorgelezen door Luc Kleijs van Radio Maria België. Hebben we dat boek te leen. Ja, tussen aanhalingstekens te leen. Hè. We hoeven het niet terug te geven. Het zijn audiobestanden. Maar wij mogen dat uitzenden. En het is een boek voorgelezen. De auteur van het boek is Tessa Afshar. En u vindt in de radiogids meer informatie over dat boek. Dus het boek gaat over Charyline, die als wees wordt opgevoed aan de rand van de Nijl. Haar tante laat niet veel los over de tragische relatie van haar ouders, maar haar mooie donkere huid verraadt dat haar vader een Cusiet was. Als Charyline haar opa vlak voor zijn pensioen bezoekt, hoort ze toevallig dat haar vader nog in leven is en raakt ze geobsedeerd door het verlangen om te ontdekken wie hij is. Ondertussen heeft ze kennis gemaakt met de apostel Philippus en zijn dochters. Via Philippus vaart ze als verstekeling op het schip van kapitein Theo mee naar Rome. Worden in Rome de raadsels rondom Charylines ouders opgelost? Niet alleen kinderen vinden het fijn om voorgelezen te worden uit een boek. Dat blijft altijd fijn. Of je er nu iets van leert of er lekker door kunt ontspannen. Wij hebben hier bij Radio Maria de mooiste voorleesstemmen voor u geselecteerd om iedere dag een paar keer naar te kunnen luisteren. Inmiddels hebben de vrijwilligers samen een imposante lijst van boeken voorgelezen. De onderwerpen lopen uiteen van historisch drama tot wetenschappelijk werk, van roman tot biografie. Een rijke bron van audioboeken kunt u terugvinden in onze audiotheek. Kies bij series het boek naar wens. Van harte aanbevolen. Om 13:30. En altijd is de eerste uitzending om 17:55 vroeg in de ochtend. En daarna ook nog eens een keer om
Wat is dat? Om 2:30 in de nacht, geloof ik. Nee, 1:30. Nee, middernacht. Om middernacht hebben we inderdaad ook altijd nog de herhaling. Nu, vanmiddag om 2:00 het plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. Christina komt dan hier in de studio en u mag uw verzoeknummers doen. Dat mag u nu al doen. Stuurt u dan uw verzoeknummers toe via WhatsApp 0620019670. Het is het telefoonnummer dat u ook gebruikt om uw gebedsintenties te delen. Om 3:00 de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid. 4:30 komen de kinderen hier in de studio van Vrienden voor het Leven, voor de kinderkatechese. Om 4:30 het woord van God. En dan hebben we vanavond nog een verhaal over de 3 evangelische raden. Deze keer helemaal over de gehoorzaamheid. Karel Wiegerink gaat dat verzorgen. Om 6:05 in het programma Luistertip uit het archief. Tot slot, voor deze aankondiging althans, vertel ik u dat vanavond om 7:00 de Eucharistieviering wordt gevierd rechtstreeks vanuit de Heilige Gerardus Meijelenkerk in Utrecht. Dat is bij de Broeders van Sint-Jan. Maar nu eerst, zo dadelijk om 10:00, Heilige van de Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag gedenkt de kerk de heilige, onder andere de heilige Procopius van Caesarea, overleden te Caesarea en het gebied wat wij vandaag Palestina noemen. Hij was soldaat-martelaar en overleden in het jaar 303. Kerkhistoricus Eusebius van Caesarea weet te vertellen dat hij afkomstig was uit Jeruzalem. Hij diende als exorcist en lector in Scythopolis. Toen de christenvervolgingen onder Diocletianus uitbraken, werd hij voor verhoor overgebracht naar Caesarea. Hij weigerde consequent te offeren aan de goden. Zo was daar hij de eerste martelaar onder Diocletianus. In de Oosterse kerken wordt hij vereerd als groot martelaar. Volgens een legende heette hij oorspronkelijk Nianias. Hij stamde uit heidense ouders en na de dood van zijn vader door keizer Diocletianus persoonlijk aan zijn hof werd aangenomen als lid van de lijfwacht. Toen hij onderweg was om in Alexandrië de christenen uit te roeien, verscheen hem, net als Paulus ooit, Christus zelf. Nianias, waar ga je heen? En wie bestrijd jij eigenlijk? Wie bent u, Heer? Een stralend kruis verscheen aan de hemel, zoals later aan Constantijn, met de woorden: Ik ben Jezus, de gekruisigde Zoon van God. En dit teken zul je vijanden overwinnen. Vrees niet, ik ben met je. Toen bekend werd dat hij christen was geworden, werd hij prompt gevangen genomen en voorgeleid. Hij weigerde aan de goden te offeren en werd in de gevangenis geworpen. Daar werd hij bezocht door 12 vrouwen die hij sterkte in hun geloof. Toen zijn moeder hoorde van zijn standvastigheid, bekeerde ook zij zich tot Christus. Uiteindelijk werden ze allemaal gedood. Hij wordt vereerd als beschermheilige van getrouwde vrouwen. Heilige Procopius van Caesarea, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

geest van God, o levenskracht, en vuur ons aan uit alle macht.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Belen, een evangelische christelijke zuster die tijdens haar werk naar Radio Maria Argentinië luisterde en haar getuigenis met ons deelde. We hebben een radio op het werk en ik wilde een zender vinden, maar dat lukte niet. Zo vond ik Radio Maria. Ik luister er nu al een tijdje naar en het vervult me met vreugde en vrede. Omdat ik tot een andere religie behoor, laten we het zo zeggen, tussen aanhalingstekens tot een ander geloof, kon ik niet over Maria spreken. Belen merkte op dat ze Maria als een bemiddelaar beschouwt, hoewel ze dat niet kan delen met haar gemeenschap. Haar man was degene die Radio Maria via de radio ontmoette. Ik luister alleen tijdens mijn werkuren, omdat ik er op geen ander moment naar kan luisteren. Maar hoe mooi zou het zijn om bruggen van eenheid tussen u en ons te bouwen, zegt Belen. Maria omhelst haar kinderen op verschillende manieren. Belen deelde met ons hoe de liefde van Maria het hart van haar pastoor raakte. Ik heb altijd gebeden dat hij in Maria zou geloven. Niet alleen als een gewone vrouw, maar als Maria de voorbidder, Maria de moeder, Maria de helpster. En in Maria die haar zoon Jezus aan ons gaf. Nu ben ik erg blij omdat mijn pastoor door een gezondheidsprobleem waarmee hij te kampen had, in Maria is gaan geloven en niet over haar spreekt zoals een gewone vrouw. Hij heeft geen minachting meer voor de Heilige Maagd. Belen wil bruggen bouwen tussen alle overtuigingen. Ze houdt van Maria en bedankt haar, omdat ze haar heeft gekozen en op haar station heeft kunnen afstemmen.
2: Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakte met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn. Tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11:00 s'avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degenen die allang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe. Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij u. Leer mij uw wil te doen, want jij bent mijn God. Mogen uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de Heilige Rozenkrans op de complete En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook lijdt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Spreuken. De wijsheid en de dwaasheid. De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. 7 zuilen heeft zij uitgekapt. Zij heeft haar slachtvee geslacht, haar wijn gemengd en ook haar tafel al gedekt. Ze heeft haar dienares uitgestuurd en ze roept op de allerhoogste plaatsen van de stad. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tot wie zonder verstand is, zeg ik, kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik gemengd heb. Laat uw onverstand varen en gij zult leven en betreed de weg van het inzicht. Wie een spotter berispt, haalt zich smaad op de hals. Wie een slechtaard zijn gebreken verwijt, evenzo. Maak een spotter geen verwijten, hij gaat u maar haten. Doe een wijze een verwijt, hij zal u waarderen. Deel mee aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderricht een rechtvaardige en hij zal zijn weten nog vermeerderen. Het begin van de wijsheid is de vrees voor de Heer. De hoogheilige kennen is inzicht. Want door mij worden uw dagen talrijk en vermeerderen zich uw levensjaren. Zijt gij wijs, dan zijt gij wijs tot uw eigen voordeel. Zijt gij een spotter, dan draagt gij zelf de gevolgen. Vrouwendwaasheid is een ongedurig iemand, vol onverstand, zij weet van niets. Zij zit bij de deur van haar huis op een stoel, ergens hoog in de stad, en zij roept de voorbijgangers toe, degenen die rechtdoor willen lopen. Wie onervaren is, moet hierheen komen. En tot wie geen inzicht heeft, zeg ik, gestolen water is lekker, en heimelijk gegeten brood smaakt heerlijk. En dan weet men niet dat daar de schimmen wonen en dat haar gasten in de diepte van de onderwereld vertoeven. Tweede lezing. Uit het commentaar van de heilige Procopius, bisschop van Gaza, op het boek Spreuken. De wijsheid van God heeft voor ons haar wijn gemengd en haar tafel gedekt. De wijsheid heeft zich een huis gebouwd. De macht van God de Vader, die in zichzelf bestaat, heeft een eigen verblijf gemaakt. Dat is de hele wereld, waarin de wijsheid woont door haar kracht. En in het bijzonder de mens die, naar Gods beeld en op hem gelijkend, uit een zichtbare en onzichtbare natuur geschapen is. 7 zuilen heeft zij uitgekapt. Aan de mens die na zijn geboorte in Christus herschapen is, schenkt de wijsheid de 7 gaven van de Heilige Geest om in Christus te geloven en zijn gebod te onderhouden. Hierdoor wordt de deugd bezield met inzicht en het inzicht manifesteert zich in de deugd. Zo groeit de geestelijke mens naar zijn voltooiing door de volheid van zijn geloof en door de deelneming aan het bovennatuurlijke. Deze gaven verheffen het natuurlijke licht van de menselijke geest. De gave van kracht bereidt hem voor om met ijver op zoek te gaan naar de grond van het zijnde, de goddelijke wil die alles heeft gemaakt. De gave van raad laat hem de verheven, ongeschapen en onvergankelijke wilsbesluiten van God onderscheiden van andere beslissingen, omdat God de mogelijkheid biedt tot denken, spreken en handelen. De gave van inzicht doet de mens hiermee instemmen en niet met het tegendeel en zich ernaar schikken. Zij heeft in het mengvat haar wijn gemengd en haar tafel gedekt. Als in een mengvat is in de mens zijn geestelijke en lichamelijke natuur gemengd. En zo heeft de wijsheid met ons inzicht in het geschapene de kennis verenigd van haarzelf, die de oorzaak is van alles. Dit brengt ons, als onder de invloed van wijn, in verrukking over alles wat betrekking heeft op God. En zo voedt de wijsheid, die het brood uit de hemel is, de mensen in deugd, laat hen drinken van de kennis en maakt hen vrolijk. Zij bereidt van dit alles een heerlijke tafel met een geestelijke maaltijd voor wie eraan willen deelnemen. Zij heeft haar dienaren uitgestuurd om met luide stem tot het gastmaal uit te nodigen. De wijsheid heeft de apostelen, de dienaren van haar goddelijke wil, uitgestuurd voor de verkondiging van het evangelie. Een geestelijke verkondiging die boven de menselijke wetten staat en boven de natuurwet. Zij nodigt uit om bij haar te komen. En als in een mengvat vindt, volgens het mysterie van de heilsbeschikking, in haar persoon de wonderlijke vermenging zonder versmelting plaats van de goddelijke en de menselijke natuur. Door de mond van haar dienaren verkondigt zij: wie onverstandig is, moet bij mij komen. Wie onverstandig is, omdat hij in zijn hart redeneert dat God niet bestaat, moet zijn goddeloosheid laten varen en bij mij komen. Laat hij inzien dat ik de bouwheer en de meester van alles ben. Tegen wie zonder verstand is, zegt de wijsheid: kom, eet mijn brood en drink de wijn die ik voor u gemengd heb. Zeg tegen de mensen die de werken van het geloof niet doen en de hogere kennis daarin niet bezitten: kom, eet mijn lichaam, het brood dat voedsel is voor de deugd. Drink mijn bloed, de wijn die inzicht geeft, vreugde schenkt en tot vergoddelijking voert. Want op wonderbare wijze heb ik mijn bloed met mijn godheid gemengd om jullie te redden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. We zijn in een bijzondere tijd. Ja, welke tijd is niet bijzonder? Elke dag is bijzonder dat wij mogen leven op deze aarde als kinderen van God. En dat wij geroepen zijn om nu al God te ervaren, hem te ontvangen in de Eucharistie. En te leven als kinderen van God. Maar bijzondere tijd ook, veel mensen zeggen het is een hele woelige tijd. Sommigen zeggen zelfs, het is nooit zo slecht geweest. Het einde van de wereld zal wel heel dichtbij zijn. Ja, er zijn hele trieste dingen aan de hand. Wereldpolitiek, wereldeconomie. Maar gaan we een eeuw terug, de eeuw van de grote wereldoorlogen. En dan gaan we terug 2000 jaar geleden naar Jezus. Ja, dat hebben we gisteren in het evangelie gehoord, dat Jezus die met zoveel liefde van God is gekomen om de blijde boodschap te brengen en zoveel mensen heeft genezen naar lichaam en naar geest. En dat dan de mensen van de wet, van de Joodse wet, de wet van Mozes, de mensen van het verbond van Abraham met God, fariseeën die heel religieus willen leven, en die dan naar Jezus kijken, luisteren, hun hart afsluiten en zeggen, hij is van de duivel bezeten. Nou, zo erg is het nooit meer geweest en zal het nooit meer worden. Maar die vijanden, en dan spreek ik van de geestelijke vijanden, die zijn natuurlijk overal bezig de vrede in de wereld te verstoren, de eenheid in de kerk te verstoren. Nou, dat maken we allemaal mee. Maar er zijn ook positieve geluiden. Het is ook hoe je luistert en hoe je kijkt. En ik wil eigenlijk een mooi positief geluid laten horen. Ook al is dat natuurlijk in ook aardse setting. En wat bedoel ik? Ja, ik bedoel, ik heb iemand te gast die ik al vele jaren ken. 25 jaar ongeveer, op een hele toevallige manier ontmoet heb. En bij tijdenwijle komt hij hier. En we gaan hem aan u voorstellen. Want dit is gelijk een soort gesprek over de wereldkerk. En een van de grote landen in de wereld, dat is India. Met eigen cultuur, eigen geschiedenis, eigen religies. Maar ook waar al van ouds 2000 jaar geleden echt de apostel Thomas is gekomen om de blijde boodschap te verkondigen. En dat is Zuid-India. Zijn mensen die noemen zich Thomas-christenen. En na de hand, 15 eeuwen later, is daar in de 16e eeuw Franciscus Xaverius gekomen. Want nu, ik ga mijn gast voorstellen. My friend, you're here. And I want to ask you, you can present yourself. What is your name and where do you come from? So, you go ahead.
2: Yes, Father. I am Father Marcelin de Porres.
1: About your name, Marcelin de Porres, how come? Was a special cause, motivation? You tell us.
2: Yes. Actually, many people ask whether this name has anything to do with Martin de Porres.
1: Zo sommige mensen vragen, heeft de naam met de heilige Martin, Martinus de Porres, te maken?
2: En Marcelin is actually one of the Pope's names, understand? So that was the name I was given.
1: Marcelinus is de naam van een paus geweest.
2: And of course, it is spelled with one L.
1: One L.
2: And de Porres, in the case of Saint Martin de Porres, his last name is spelled with two R's.
1: Porres, with two R's, met twee R's.
2: In my case, it is P-O-R-E-S, one R.
1: One R?
2: Yes.
1: Oh, P-O-R-E-S. Yes.
2: That's with regard to the name. And I am 80 years old now. I turned 80 a couple of months ago.
1: Zo, hij is een paar maanden geleden 80 jaar geworden.
2: Because I was born in 1947, April 26th.
1: 47 is hij geboren. Maar heeft zijn naam iets te maken met zijn geboorte? The name, the Porus, is about your birth also.
2: I have been a priest for the past 54 years.
1: He is priester 54 jaar. En,
2: ordained in 1972.
1: Gewijd in 72. But I'm asking, the name the Porus, wasn't that the saint of your birthday?
2: Marcellin, Pope Marcellin, because my date of birth is April 26th.
1: Mm-hmm.
2: That is not Martin de Porus. Actually, it was Saint Marcellinus.
1: Saint Marcellinus.
2: Yes.
1: That was the day of your birth.
2: Yes, and because of the similarity in the family name or surname, people often ask me whether I am in any way related to Saint Martin de Porus.
1: Oh. So, Marcellinus was de heilige van de dag. En de familienaam was Porres met twee R's. Maar mensen verwarren dat met de heilige. En dat is natuurlijk een mooie combinatie.
2: Yes, vader. Yeah.
1: So, 54 jaar priester.
2: Yes.
1: En tell something about your family and where do you come from? Which part? Yes, because it is a very big country.
2: Yes,
1: it is een heel groot land waar je vandaan komt.
2: I come from the southern tip of India, Kanyakumari district.
1: Hij komt van het allerzuidelijkste punt van India.
2: And the whole of Kanyakumari district happened to be the diocese of Kottayam.
1: En dat hele gebied, ik kan die naam moeilijk uitspreken, maar dat hele gebied is het bisdom Kottayam.
2: But because of the high percentage of Catholics in the
1: whole diocese. Groot percentage katholieken in het gebied van het bisdom.
2: And the diocese had to be divided. So Kottayam remains Kottayam. And the new diocese, which was created 6 years ago, was named Kulithurai Diocese.
1: Ook weer zo'n prachtige naam. Hij vertelt dat zoveel katholieken dat het gebied is opgedeeld in twee bisdommen, Kottayam en nog een andere met een prachtige Tamil naam.
2: And our good bishop, Bishop Nasrin Susai,
1: de bisschop,
2: is originally from our diocese. Is the son of the soil, so to say.
1: En de bisschop die ze nou hebben is echt een zoon van de bodem, daar geboren en daar nu bisschop.
2: And the bishop of Kulithurai, Most Reverend Albert, he is also originally from our diocese, who became bishop of Kulithurai diocese just a little more than a year ago.
1: So, en de huidige bisschop van dat nieuwe bisdom komt in feite ook van ditzelfde bisdom Kottayam.
2: Yes. How
1: many priests do you have in your diocese?
2: Some 250 priests, though it is a very, very small diocese. We have 250 priests, roughly.
1: Zo, een heel klein bisdom en ongeveer 250 priesters.
2: And with regard to convents and the number of sisters and nuns in the diocese, usually we say not even God the Father knows.
1: En hij zegt, ja, in ons bisdom, er zijn zoveel congregaties en zusters, zelfs God heeft moeite om ze allemaal te tellen.
2: In most parishes there will be a convent.
1: In meeste parochies is er een klooster. And then I have a question. Many of those congregations, they are from abroad, from the buitenland, or they are local?
2: There are local congregations. There are also congregations which have worldwide ramifications.
1: So, hij vertelt dat de zusterkloosters ook gesticht zijn ter plaatse in dat bisdom, dus van Indiase oorsprong, en dat die ook allemaal, of veelal, missionair zijn, ook naar het buitenland gaan.
2: And father, they engage in different activities. They are engaged in schools and colleges. Then some are engaged in healthcare.
1: Zo, ze hebben allemaal verschillende werkzaamheden. Zussen zijn dus actieve zussen. Ze bidden natuurlijk heel veel. Maar sommige zijn meer in de gezondheidszorg. Andere meer in het onderwijs.
2: And some are engaged in missionary activities, like preaching the gospel and so on.
1: En sommige ook meer kerkelijk, dus in de verkondiging, in de catechese en de pastoraal.
2: Yes, and some of the congregations, they work for the physically and the mentally challenged.
1: En sommige die werken ook voor degene die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn. Misschien mooi om nu te beginnen met ook wat Indiase muziek, kerkelijke muziek. En dat hebben we samen net opgezocht. We are going for the first music. We sort it out. En ik heb het hier in beeld. En ja, het is een beetje Europees beeld ook. Maar het is een prachtige afbeelding van Jezus. Zo'n gestalte eigenlijk als van de lijkwade met een gloeiend hart. Dus het is echt de liefde van het hart van Jezus wat hier naar mij kijkt. En u kunt allemaal voorstellen dat Jezus nu naar u kijkt en zijn liefde uitspreidt. En dat wordt gezongen in dit lied. En ik ga even nog vragen wat deze titel, Un Pugalai Paduvatu, betekent. What does it mean, this name?
2: Un Pugalai Paduvatu.
1: Ja?
2: Lord, it is my life to sing your praises.
1: Heer, het is mijn leven om u te lofprijzen. Nou, dat gaan we horen en laten we ons gewoon bij aansluiten bij deze muziek.

0: volleyball. So you made many points.
1: Yes, father, yes.
0: So after ordination, you were sent to a parish?
1: Yes, I was in 3-4 parishes as assistant parish priest.
0: Hij was in 3 verschillende parochies assistent priester. Dus
1: yes.
0: Een soort kaplaan.
1: After that, you become parish priest.
0: En daarna werd hij dan pastoor
1: yes, yes.
0: benoemd.
1: And then, father, after having worked 10 years in our diocese, I got the opportunity to go to the Philippines.
0: Already ordained?
1: Yes, I was already 10 years into the priesthood.
0: Dus 10 jaar priester en toen heeft hij de gelegenheid gekregen om naar de Filipijnen te gaan. As a missionary or also for studies?
1: Actually, I went for higher studies, actually.
0: Hij studies, ging daar voor mainly. Hogere studies in de Filipijnen.
1: Yes, and of course, when you are in the Philippines, you are attached to your parish.
0: En dan op de Filipijnen kwam hij natuurlijk ook bij een parochie, werd hij ingekwartierd.
1: Yes,
0: ook
1: yes, yes.
0: To assist also?
1: Yes, yes.
0: Ja.
1: So
0: in Manila?
1: Yes, in Manila.
0: Manila.
1: So I go to the college, university, at the University of St. Thomas Aquinas. They call it UST, University of Santo Tomas.
0: So that was the universiteit, church, university?
1: Yes, yes.
0: And it was called Thomas van Aquino,
1: yes,
0: de
1: it was
0: grote theoloog.
1: Considered one of the oldest universities in the world.
0: Beschouwd als een van de oudste universiteiten. When did it start, that university?
1: Maybe a little more than 5 centuries ago.
0: Een eeuw geleden, bij de eerste kolonisatie en missionering, is die universiteit al gesticht.
1: Yes.
0: En ja, ik moet persoonlijk zeggen dat Vader Marcelin ook een echte filosoof, een echte denker is. En die zegt, what is your qualification of St. Thomas of Aquino? How would you call them?
1: I had my master's in...
0: But this person and his philosophy, how would you characterize it?
1: Thomistic Aristotelian philosophy.
0: Yeah, and how do you consider it as a good level or the
1: Father,
0: best? Or?
1: When I have studied many other philosophies, but nothing like the Aristotelian Thomistic philosophy.
0: It's my same experience.
1: It makes the best sense in all the world.
0: Interesting is dat wij dezelfde ervaring hebben. Hij op zijn seminar in India en ik in Nederland bij de priesters van het Heilig Hart. Dat de hele Thomistische filosofie van Thomas van Aquino, wat is gebaseerd op de filosofie van de Griek Aristoteles voor Christus. Maar heeft hij helemaal gezien als waarheid, heeft hij ingebouwd in de theologie. Hij zegt ja, dat is de beste filosofie en zeker
1: yes.
0: Voor christendom.
1: Yes, so much so, father. Even when I look at other philosophies, other religions, and try to judge them, it is actually with the Thomistic philosophy at the back of my head that I judge other philosophies.
0: Interessant is ook mijn ervaring, vanuit die filosofie kun je met en de logica is dat het beste instrument om na te denken en te evalueren andere filosofieën, andere religies ook. En dat is in India natuurlijk heel belangrijk. The situation, what you're talking about in relationship to other cultures and religions and churches. What about India, about religions? How is that spread out, the Christianity and Hinduism?
1: Yeah, actually, 85% of the people would be Hindus.
0: 85% Hindu.
1: And 10% Muslims.
0: 10% Muslim.
1: And 2% Christians.
0: 2%
1: predominantly Christian. Catholics.
0: En voornamelijk katholieken. But
1: now,
0: still a big number.
1: Yes, Father, very, very huge number. Very huge number because India counts a population of 1.5 billion.
0: So the 2%, dat lijkt weinig, maar geteld van 1,5 miljard mensen, 1,5 miljard mensen, dan is 2% heel veel. En ja, zoals ik ze meemaak, is zo, je hebt het gehoord, ze gaan vroeg naar de mis en ze zingen. En het is zo helemaal, door een helemaal bijna fysiek, de hele religie.
1: And one thing, Father, though we are a minority, Christianity, Catholicism, is a tremendous force to reckon with in India.
0: Is very influential.
1: Very influential.

0: influential, yeah.
1: And via the school system and universities.
0: Yes, actually, most of the colleges, schools, all over the country are run by
1: missionaries, priests,
0: yes, missionaries and Catholics and religious congregations, like the Jesuits, Salesians.
1: Ja, wat heel interessant is dat in een land als India, dat over het hele land, ook waar, also where there is a majority of Hindus, still yes. Christian, yes. Catholic yes. schools.
0: Yes. And without any discrimination, Father, Hindus are admitted into our schools without any distinction or differentiation.
1: Restriction, no yeah. restrictions.
0: No discrimination, yeah.
1: So the school, the katholieke scholen, dus door katholieke, door religieuze veelal, geleid. Iedereen wordt toegelaten, natuurlijk wanneer hij zich goed gedraagt. Dus heel veel Hindoes. Moslims also?
0: Yes, yes, Father. Yes.
1: Yeah, also Moslims. So het is heel geleidelijk het zaad van het evangelie zo verspreiden. En dat is altijd een hele sterke zijde geweest van de katholieke missie, ook in andere landen.
0: And for the past 2000 years, Father, the Christians have lived in harmony and peace with the rest of India, with the Hindus and
1: So hij vertelt dat in langere tijd is nou tegenwoordig is een wat andere situatie gekomen, helaas, maar dat er altijd veel in harmonie werd samengeleefd. Je hebt het gehoord, bij feesten worden de Hindus uitgenodigd. En nou, misschien kunnen we nu weer eens even luisteren naar Indische muziek. En dit is dan echt uit de liturgie. Niet een heel mooi koor of zo, nee, maar het is echt de liturgie van de kruisweg. Deva Maindan Porindran. The Stations of the Cross.
0: Stations of the Cross, Father, ja. Yeah.
1: Yeah. Ik heb hier een beeld, ook een kruisbeeld. En dat is wat we dus nou wat gaan horen, muziek bij de kruisweg. En dan moet je voorstellen dat daar ook in India ja, heel veel mensen ook lijden, zoals in de hele wereld. En dan zich helemaal kunnen ja, inleven in het lijden van Jezus.

Terwijl dit gezongen wordt, zie ik in beeld een spel. Een spel, het kruishef wordt uitgebeeld. Ik zie daar Jezus onder het kruis, hij valt nu. Romeinse soldaten lopen eromheen. En Jezus wordt weer omhoog getrokken, gegeeseld. En zo wordt het gespeeld, zo qua muziek en qua theater eigenlijk. Om echt Jezus te brengen bij de mensen.

0: Het wordt echt beleefd. Je hoort dat. Het volk leeft helemaal mee. Het wordt uitgebeeld in muziek, in acteren. Maar ik heb al gezegd. Van de Mazinier vertelt dat er was eigenlijk zo een samenleven, een harmonie, een vriendschap. Maar dat is nou anders. Daar gaan we nou even over doorpraten. You were talking about the former situation, that there was a coexistence between Hindus and, well, celebrating the high feasts. But what is the situation nowadays?
1: Of course, here and there, not so much in the south, not in South India. Here and there, you hear about some pockets in the north and so on, where the Christians are said to be persecuted. But these are very, very isolated incidents, Father.
0: But
1: so
0: vertelt,
1: what happens is, these isolated incidents become big news in Western media, and then they start generalizing and saying that there is so much persecution of Christians in India.
0: So what hij vertelt is dat wij horen van meer christenvervolging in India. Maar hij zegt, bij ons in het zuiden, wij zijn zo'n grote menigte, daar is eigenlijk geen probleem. Maar meer in het noorden, waar de christenen een minderheid zijn, waar dus grote gevaar is, en dan ook niet overal, maar het kan gebeuren dat er dus echt hele ernstige gevallen zijn van vervolging. En dan ga ik nu vragen over premier, die Modi, die heeft toch wel invloed en die heeft een bepaald soort filosofie. I'm talking about Premier Modi. He has a different type of philosophy and on religion and India.
1: There is a group of people who strongly suggest that India is for the Hindus.
0: Nou is er een groepering en ook wel een politieke. Het is also a political party.
1: Yes, that so, Bharatiya Janata Party, the BJP.
0: The BJP, that is
1: their main ideology is that India is for the Hindus.
0: Ja, nu is er dus die premier Modi van deze, eigenlijk wat je zou kunnen noemen, Indiase politieke partij, maar eigenlijk een hindoeïstische. En die zeggen dan, India en hindoeïsme horen bij elkaar en de anderen zijn eigenlijk vreemdelingen. Nou, en dat is een geluid dat wij natuurlijk in Nederland ook heel goed kennen en horen.
1: Yes, also Father, the impact is minimal. Because people love to live in harmony and peace with one another.
0: Maar hij zegt, er is toch een verschil van een politiek. Het is een soort politiek beleid. Men probeert dat door te voeren. Maar de mensen zijn gewend van oudsher eigenlijk samen met elkaar te leven. En vooral in de armoede is het natuurlijk zo. Je moet het met elkaar doen.
1: Yes. So, that is what I would say. Like, for example, unless there is a disaster in India, it does not catch the eyes of the Western world. So when there is a disaster, flood, tsunami, tornado, this something like that, that is when you people hear about India, not otherwise.
0: Hij vertelt dat India, dat hangt heel veel van af. Dat geldt ook voor alle andere landen. Wat komt in het nieuws, in de pers? En hij zegt, wat hier in de pers komt, soms hele grote rampen, dat zijn enkele dingen en enkele bijzondere gebeurtenissen, zo enkele christenen worden vervolgd. Maar meer horen wij in het Westen niet. We krijgen dus eigenlijk een eenzijdig beeld van zo'n groot land, wat natuurlijk zo verscheiden is.
1: Like for example, Father, next to our village, there is a Hindu village. We have never had any argument, any quarrel, any fight between the two villages.
0: Hij zegt,
1: never in my life.
0: Naast ons katholieke dorp was er een hindoe dorp. En die staan vrij dicht bij elkaar. nooit hebben we enig probleem met elkaar gehad. Nooit enige strijd of ruzie. Of we leefden gewoon met elkaar bij elkaars feesten. Dat is very special.
1: Yes, father, yes. And, in most parts of India, that's what happens.
0: What we hear in the north, far away, that's quite a distance, 2,000 kilometers, I think, in the north, in the Punjab, for example, Kashmir.
1: Yes. Yeah, well, actually, 4,000 kilometers.
0: 4,000?
1: From one end to the other end.
0: 4,000 kilometers. Now, it's far away. Imagine in Europe, 4,000. And, but there horen wij van Islam en Hindu. I think there in the north, there is more
1: Hindus
0: tension.
1: Are concentrated more in the north.
0: And there is more tension, I guess, at least what we hear.
1: One parish in North India would be the size of one diocese in the south.
0: Ja, dus een parochie in het noorden van India heeft ongeveer de grootte, de omvang van een heel bisdom in het zuiden. You have been in the Philippines.
1: What
0: did you learn? How long did you stay there?
1: I was there 5 years, father.
0: 5 years.
1: Yes. I never studied Tagalog or Filipino formally.
0: Yeah, but it was
1: 45 years ago. Even now, I can converse very well in Tagalog.
0: So Tagalog, that is
1: celebrate the mass in Tagalog.
0: Yeah, yeah.
1: And sing also in Tagalog. Even after 45 years. No, if I run into a Filipino, I try to greet them in their own language, in Tagalog or Filipino.
0: Ja, vader Marcelin is een goed student, goed geheugen, goede studiehoofd. En hij wierp zich op de Tagalo-taal, een van de vele talen, maar een van de hoofdtalen, Tagalo. En dat heeft hij geleerd en daar celebreerde hij ook de missen in.
1: And father, another thing, like... The Filipinos are a very, very friendly people. Very, very generous people. I have never seen a people as generous as the Filipinos.
0: En hij heeft een hele goede indruk gekregen van de Filipinos. Als heel welgevend, heel gastvrij en heel gemeenschappelijk. En dat is ook mijn ervaring met die mensen.
1: When it comes to hospitality, they are unbeatable.
0: Ja.
1: Unbeatable. Father... duration of 5 years, I never had to eat in the parish house. Very seldom, if ever.
0: Always with the people.
1: Because immediately after the mass, people will come, Father, Alikana, come. We will go out for breakfast. And a little before lunch, again people will come. A group of people will come. They will invite you out for lunch. Evening also the same. Practically all the time in the Philippines, people take you out for breakfast, lunch and dinner.
0: Hij geeft een heel mooi voorbeeld. Hij heeft bijna nooit in het parochiehuis of in de pastorie gegeten. Want hij had bijna geen kans. Want de mensen kwamen onmiddellijk voor het ontbijt, voor de lunch, voor het avondeten. Kom je bij ons eten? Kom je bij ons eten?
1: And father, to be a priest and to work in the Philippines is a great blessing from above. Because the people will look after you. Whatever you need, just tell the people. You need a shirt, tell them. I need a shirt. Father, tomorrow along, I will bring you tomorrow. You need a cell phone. You tell somebody, they will buy it and give it to you the very next day. So, as long as I was there in the Philippines, I never needed any clothing from India or anywhere. So everything would be provided by the people.
0: En hij zegt, de gastvrijheid was niet alleen het eten, maar was ook alles wat hij nodig had, tot en met de telefoon. Hij hoeft maar even een kick te geven en hoeft alleen maar op te merken. En de dag daarna was het er al.
1: And the father, the people are very gentle, very polished, very cultured.
0: En heel beschaafd.
1: They would never raise their voice. If they don't like something, they just go away.
0: Het is dan ook een heel vriendelijk volk. En wanneer iets niet bevalt, dan doen ze dat nog heel rustig. I think you felt very well
1: home. Welcome, yes. And father, when they know you are a priest, you are put on a high pedestal.
0: Ja, de priesters worden daar op een voetstuk gezet. Some danger is in it also, of course. But, well, heel katholiek was natuurlijk een plek waar vader Marcellin zich heel goed heeft thuisgevoeld. But you returned to India again.
1: Yes, father. Yes, yes. And father, when I celebrated my silver jubilee, that was 27 years ago, our church was in a state of repair. So the church building was falling apart. It was dilapidated. Once there was a... it was... the facade was... thunderstruck. It was struck by lightning. So the facade was very badly damaged. Fortunately, it was in the early afternoon. There was nobody in the church. Otherwise, our churches attract lots of people.
0: But we have also, say, even with us in Holland, in Utrecht, a church which is now renovated, restored. Mm. But there was once something falling down. And luckily, no accident. So immediately the church was closed, and it took six, seven years for reparation. Now it's in full glory again. But you came to the story 27 years ago. It started, so you wanted to do something, and actually that's the beginning of that you're here.
1: Yes, yes. Actually, Father, because it was on the occasion of my silver jubilee of ordination to the priesthood, so... what our then parish priest did was, on a stone, in commemoration of my sacerdotal silver jubilee, that church would be rebuilt. So he put a stone there. So somehow or other, the whole burden of rebuilding the church fell on my shoulders.
0: So the parochiepriester waar hij was, die heeft toen een steen laten maken met deze kerk zal hernieuwd worden. Nou ja, hij voelde dat als zijn plicht. En die kerk die na 130 jaar toch bouwvallig was geworden. Hij ging op pad om gelden te verzamelen om daar een kerk te bouwen. En dat is gelukt.
1: When I needed to come to Europe, I had a friend who was founder of Foyer de Charité in India. So we were good friends and... I was instrumental in his occasion to be ordained a priest. So he was always grateful to me. Every now and then, when I had some time, I would go there and I would be given a right royal treatment. So when I needed to come to Europe, I was asking him for some addresses of Foyer de Charité in Europe.
0: So, geld voor een kerk, dat is niet zomaar in India bij elkaar te collecteren. En hij dacht, ik ga op bedelreis naar Europa, maar hoe kom ik daar? En dan was hij dus een goed bekende priester, die stichter was van een Indiase communiteit, Foyer de Charité, die we ook in Nederland hebben en verspreid is over de wereld. En die gaf adressen hier in Europa. En hij ging eerst naar Rome. En van Rome, naar die adressenlijst, daar. And you were in Rome?
1: Yes, father.
0: And then...
1: because we had late Cardinal Simon Lourdeswamy.
0: Mm-hmm.
1: He was from Tamil Nadu.
0: Yeah.
1: And I knew him well.
0: And a cardinal uit Tamil Nadu was in Rome.
1: Yes. So I went to him in Rome. He was very helpful. And... you are not going to stay there for months and years. So the next place was, I thought of the Foyer de Charité in the Netherlands.
0: En dan, hij kon daar niet altijd blijven natuurlijk. Dat was even kort bezoek bij die verblijf bij die kardinaal. En toen kwam hij op het idee om naar een Foyer de Charité in Nederland te komen.
1: So I called the director, a certain Father Joseph, very venerable man. He said, Father, welcome.
0: Zo, toen heeft hij getelefoneerd naar een zekere vader Jozef Horsthuis, die ik ook heel goed kende.
1: And yes, and then I was staying there with him. Of course, every morning we had mass, we had breakfast, we had lunch, we had tea in the afternoon, then dinner at night. Everything went well, but then I didn't know where to go for some monetary financial help. That is when you came on the Feast of Corpus Christi with a group of people.
0: Ja, en toen is het gebeurd. Hij kwam dus terecht bij die Vader Horsthuis en die kleine foyer de Charité in Leuvenheim bij Zutphen. En ik was toen parochiepriester, pastoor in Hengelo. En ik kende een groep mensen die regelmatig meditatievieringen hielden. En toen zijn we geweest op de dag, op een donderdag, het feest van Corpus Christi van het Heilig Sacrament. Daar hebben we dan een processie gehouden, elkaar ontmoet. En na afloop, ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van India, cultuur, religie, verband met, ja, met het Westen, met christendom. En nou, wie ben je? En,
1: so, father, after the function was over, you tapped me on my shoulder and asked me, hey, what are you doing here?
0: Ja, dus na de processie van Corpus Christi, toen zei ik, vader, wat ben je hier aan het doen? Nou, en toen vertelde hij.
1: That's when I told you the purpose of my visit. And I asked you, father, is it okay if I come and stay with you? You said, most willingly, you are welcome. You can come and stay with me. And for 2 months, I was with you at Hengelo Parish Hengelo, in your yeah. rectory.
0: Ja, yeah. Zo we kwamen elkaar tegen en ik zei, nou, je bent welkom bij ons in Hengelo. En is die 2 maanden gebleven. En ja, ik had veel interesse om een soort missionair werk te doen. Dus ik ging in parochies, daar gingen we de mis vieren en dan ging hij zingen. En dat ga ik zo dadelijk ook vragen. En dan, mensen waren ook goedgeefs. En in the meanwhile, how many churches have you built?
1: Actually, I have just completed the 5th one.
0: Nou, dus 25 jaar geleden zijn we begonnen. En nu, heel kort geleden, heeft hij eigenlijk zijn 5e kerk voltooid.
1: Father, what happens is, when there is a church to be built, one of the first persons people approach, even from other parishes, is myself. Not that I have been able to do much, but in a certain parish in our diocese, when people think of building a church, one of the first person they approach is myself.
0: So, wanneer in de grote parochie en omgeving iemand wil gaan denkt aan een kerk bouwen, dan komen ze bij Vader Marcelien. En die denkt dan onmiddellijk aan Nederland.
1: And one other thing, Father. Of course, our parish, St. Michael the Archangel Parish, it also needs a lot of improvement. So, besides our church, I had to, almost single-handedly, I built the school building, two-story building.
0: Je hebt ook nog veel meer gebouwd, school.
1: Rectory, priest residence.
0: Pastorie, ja.
1: Your nursery, your stage, all these things, I almost single-handedly built in my parish, in my native village.
0: So, nou, we moeten gaan samenvatten, maar kort samengevat met al deze kerkbouw, maar ook andere gebouwen. Ja, en dan ja, financiën. Mensen dragen wel bij, maar dat was altijd niet voldoende. En dan maakte hij een reis en wij spendeerden vanuit Nederland en ik leidde hem rond. En zo hebben we ook heel wat Nederlands geld geïnvesteerd daar in India. En nou,
1: and
0: ja,
1: father, one other thing, like you. When I come here looking for help, people say, why did you start a project without enough funds? I tell them, this is not how things work in India. We start something and then look for help.
0: En hij zegt, ja, onze manier is, we beginnen gewoon en dan bidden we God dat we een goede weg vinden. Nou ja, en die moeten ook concreet zijn. En ja, vader Marcelien kwam altijd naar Nederland en ik begeleidde hem. En de kerk, ik heb de 5e kerk gezien, is already
1: completed, father.
0: Is completed and only also thing, blessed.
1: We
0: blessed
1: still
0: by the bishop.
1: Have a debt of about 10, in euros it would be 10,000 euros.
0: Debt yet.
1: Yes, because towards the end we had to borrow from here and there and then complete the church.
0: So, hij heeft nog een schuld te betalen. Het is nou klaar en nou, we hebben alle vertrouwen dat het gaat komen. 10.000 euro, maar ja, het kost allemaal veel duurder. Maar goed, hij is hier en ik heb u geïntroduceerd. En het mooie is eigenlijk van het geloof. Daar worden kerken gebouwd en ja, hier worden ze gesloten. Wel nu, beste luisteraars, een korte blik gekregen en geluid gehoord van India, van de kerk in India, van ja, mooie christendom, hele andere situatie als hier. En ja, we willen ervoor bidden, willen ervoor zingen. En wat Vader Marcelien ook vanmorgen heeft gedaan bij de Heilige Mis, ga ik ook nu vragen om een mooi lied te zingen. En dat is deze tekst die we ook in andere vormen hebben. En dat is Anima Christi, ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Vader Marcelien, je mag zingen en God bless you.
1: Thank you, Father. I will sing it with pleasure and gusto. Soul of my Savior. Soul of my Savior.

hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed. Vandaag is het woensdag en u vindt de hymne in het grootgetijdenboek op bladzijde 758, 758, de antifon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 938. Daarna in het klein getijdenboek vindt u de hymne op bladzijde 58 en de rest van het gebed vanaf bladzijde 208. We wensen u een goede devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht mogen worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voor goed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij verordent. Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer, om trouw te zijn aan uw woord.
1: Ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig zoals gij beloofd hebt.
0: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent.
1: Met ijver en zonder te dralen volg ik uw geboden op.
0: Al ben ik in strikken van zondaars gevangen, uw wet vergeet ik toch nooit.
1: Desnachts sta ik op om u te vereren, om wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ik ben de vriend van hen die u vrezen, die opvolgen wat gij beveelt.
1: De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent. Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. God, aanhoor mijn gebed, houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij.
1: Ik ben ontdaan en verwacht door het boosaardig geschreeuw, door het getreiter van zondaars.
0: Ze hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last.
1: Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen.
0: Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting.
1: Ik zei, had ik vleugels zoals een duif. Dan vloog ik weg en ging rusten.
0: Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier. En in de woestijn blijven wonen.
1: Ik zie naar bescherming uit. Een schuilplaats voor storm en noodweer.
0: Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht.
1: Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad. Bedrog en list in de straten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht. Verhoor mij. Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Ach, was het een vijand die mij beschimpt, dan zou ik het wel verdragen.
1: Of werd ik gehoond door een die mij haat, dan zou ik hem wel ontlopen.
0: Maar gij, een man van mijn eigen volk, mijn vriend en mijn lotgenoot,
1: met wie ik altijd aangenaam omging, en tussen het volk in de tempelhof liep.
0: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn.
1: Mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen.
0: Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan.
1: God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond.
0: Zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet.
1: Zij heffen de hand op tegen hun naaste. En vriendschap bezoedelen zij.
0: Hun mond is zo zacht als boter. Maar stekelig is hun hart.
1: Als olie zo glad zijn hun woorden. Maar zelf zijn ze scherp als een zwaard.
0: Werp dan uw zorg op de Heer. Hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek.
1: Maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in.
0: Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten en mijn wegen niet uw wegen, luidt de Godspraak van de Heer. Zover als de hemel boven de aarde staat, zover staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe.
0: Heer God der legerscharen, wie komt u nabij?
1: Gij zijt de machtige, met trouw omkleed.
0: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. En laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Beste luisteraars, het is bijna kwart over twaalf en we gaan zo beginnen met de rozenkrans. Wilt u misschien meebidden bij het eerste tientje, want er is een meebidder nodig, dan kunt u bellen naar het telefoonnummer 073-687-2001. Ik herhaal, er is een meebidder nodig voor het eerste tientje. Wilt u meebidden, belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze woensdagmiddag. We hebben al een meebidder voor het eerste tientje. Ik zag dat er nog meer mensen aan het bellen waren. Maar ja, er is nog kans, want bij iedere tientje, als er muziek klinkt, kunt u bellen om op de radio te bidden. Dat is heel fijn en ook heel mooi en ook nodig. Nou goed, we gaan beginnen en ik wens je van harte een gezegend gebedsmoment toe. En we gaan vandaag, omdat het woensdag is, de glorievolle geheimen overwegen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergiffenis van de zonden, verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zo ook als wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en aller eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor de intentie van de paus voor de maand juli. We bidden voor respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia. En het erkennen als een geschenk van God. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria, voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en een religieus leven. Om krachtige genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ook bidden we voor een nichtje die geestelijke problemen heeft, dat er voor haar een oplossing gevonden wordt. Ook voor een luisteraar, dat alles goed mag gaan. We bidden om zegen, genade en bijstand en bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van de heilige Jozef. We bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en voor de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. En om bescherming voor een dochter dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze gezond mag blijven. Voor de bekering van een dochter. En om bescherming en zegen tijdens een reis naar Barcelona volgende week. Dat ze gezond en wel weer thuis mogen terugkeren. We bidden voor een andere woonruimte voor iemand. Voor een zoon, dat de cijfers voor zijn studieproject voldoende mogen zijn om te kunnen slagen. We bidden dat hij opnieuw de kracht van de Heilige Geest mag ontvangen, zodat hij de motivatie en het doorzettingsvermogen blijft vinden om te bouwen aan zijn toekomst. Ook is ons gebed gevraagd voor een oplossing voor een probleem, dat alle tot een goede afloop mogen meewerken en dat de personen in deze situatie geleid mogen worden door de Heilige Geest. Om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetaan voor een bijzondere intentie en verhoring. En we bidden weer uit dankbaarheid. Voor een zieke vriend met ontstoken hart dat hij volledig herstelt. En voor een vriendin die vandaag in Gent geopereerd wordt, dat alles goed mag verlopen, voorspraak van onze lieve moeder Maria. Ook bidden we uit dankbaarheid voor de 75ste verjaardag van een luisteraar. Op voorspraak van de heilige Pater Pio en moeder Maria. We bidden voor genezing en gezondheid naar lichaam en ziel en geest voor de komende jaren. En we bidden voor de hele wereld. Voor de kinderen en kleinkinderen van iemand en ook voor de luisteraar zelf. Uit dankbaarheid voor deze mooie dag. Het eerste glorievolle geheim. Jezus verhuist uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zo ook als wij een ander aan de schulden vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: En beste luisteraars, we gaan zo het tweede tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven of op de radio een tientje mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we gaan in het tweede tientje bidden. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Dat een kracht van genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat er vrede mag komen in Oekraïne. En in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Voor een ernstig zieke bisschop. We bidden ook voor een toekomstige schoondochter en een zoon. Voor een zinvolle invulling van de dag. En om werk. Ook bidden we voor de ouderen die deze zomer niet op vakantie gaan. We bidden dat God hun bijstaat. We bidden voor een oplossing van buikklachten. Voor gezondheid van twee jonge vrouwen. Voor heiliging van onze zielen. Voor de zielenrust van twee overleden cliënten. Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons

0: zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven of op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, we gaan in het derde tientje bidden. Voor uit dankbaarheid, om bescherming en rust voor een mevrouw. Voor een medisch onderzoek voor een broer, dat het een gunstige uitslag uit mag geven. En om vrede in de wereld en vreugde en families en gezinnen. We bidden weer uit dankbaarheid en nog een keer met iemand anders mee weer uit dankbaarheid. En weer een gebed uit dankbaarheid, voorspraak en ter ere van de heilige Dominicus. Het derde glorievolle geheim. De heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven, of om op de radio mee te bidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, welkom bij het vierde tientje. En dit tientje bidden we voor verschillende intenties. We bidden om vrede in het hart van een luisteraar. En we bidden ook uit dankbaarheid en voor een bijzondere intentie. Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn gekomen bij het laatste tientje. U kunt weer bellen om intenties door te geven en u kunt ook meebidden. En ook de litanie van, van de heilige Jozef, want het is vandaag woensdag. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: En beste luisteraars, we gaan zo het laatste tientje bidden. Volgens mij deed de telefoon niet, of het nog steeds niet doet, dat weet ik niet. Maar ik heb voor de tientje geen meebidder. U kunt proberen te bellen, misschien lukt het wel. In het vijfde tientje bidden we voor verschillende intenties. We bidden voor de hulp voor de hulp van iemand dat de antibiotica mag aanslaan en zij snel weer op de been is. Voor de zielenrust van een nicht. Voor de bekering en bevrijding van een zoon. We bidden ook voor alle intenties van degene die nu aan het meebidden zijn. Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan op het einde van deze rozenkrans ook de litanie van de heilige Jozef bidden, omdat het vandaag woensdag is. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David.
1: Bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Bruidegom van de moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Kuise bewaarder van de maagd.
1: Bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God.
1: Bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Hoofd van het Heilig Huisgezin.
1: Bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van geduld.
1: Bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede.
1: Bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden.
1: Bid voor ons.
0: Luister van het huiselijke leven.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen.
1: Bid voor ons.
0: Hoop van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
1: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
1: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
1: Bid voor ons.
0: Een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Een lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
1: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, je hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouwdienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de heilige Rozenkrans gebeden. Hartelijk dank aan al diegenen die hebben vandaag meegebeden. We gaan zo door met muziek en ik wil u ook vertellen wat vanmiddag op de radio te horen is. We gaan eerst naar muziek luisteren, daarna om kort over één hoort het verhaal van de heilige van de dag. Om 13:30 weer een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 kunt u plaatjes aanvragen bij het programma U vraagt, wij draaien. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 16:30 begint de kinderkatechese Vrienden voor het Leven. Voor de laatste keer voor de zomervakantie. Om 16:30 kunt u luisteren naar de meditatie van Pater Bots. En om 17:00 begint de Rozenkrans en om 17:30 de Vespers. Om 17:55 is er een lezing uit het archief. Een lezing gegeven door Karel Wiegering over de drie evangelische raden en vandaag over de gehoorzaamheid. En beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegende middag toe.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag gedenkt de kerk de heilige, onder andere de heilige Procopius van Caesarea, overleden te Caesarea, en het gebied wat wij vandaag Palestina noemen. Hij was soldaat, martelaar en overleden in het jaar 303. Kerkhistoricus Eusebius van Caesarea weet te vertellen dat hij afkomstig was uit Jeruzalem. Hij diende als exorcist en lector in Scythopolis. Toen de christenvervolgingen onder Diocletianus uitbraken, werd hij voor verhoor overgebracht naar Caesarea. Hij weigerde consequent te offeren aan de goden. Zo was daar hij de eerste martelaar onder Diocletianus. In de Oosterse kerken wordt hij vereerd als groot martelaar. Volgens een legende heette hij oorspronkelijk Nianias. Hij stamde uit heidense ouders en na de dood van zijn vader door keizer Diocletianus persoonlijk aan zijn hof werd aangenomen als lid van de lijfwacht. Toen hij onderweg was om in Alexandrië de christenen uit te roeien, verscheen hem, net als Paulus ooit, Christus zelf. Nianias, waar ga je heen? En wie bestrijd jij eigenlijk? Wie bent u, Heer? Een stralend kruis verscheen aan de hemel, zoals later aan Constantijn, met de woorden: Ik ben Jezus, de gekruisigde Zoon van God. En dit teken zul je vijanden overwinnen. Vrees niet, ik ben met je. Toen bekend werd dat hij christen was geworden, werd hij prompt gevangen genomen en voorgeleid. Hij weigerde aan de goden te offeren en werd in de gevangenis geworpen. Daar werd hij bezocht door 12 vrouwen die hij sterkte in hun geloof. Toen zijn moeder hoorde van zijn standvastigheid, bekeerde ook zij zich tot Christus. Uiteindelijk werden ze allemaal gedood. Hij wordt vereerd als beschermheilige van getrouwde vrouwen. Heilige Procopius van Caesarea, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op.
1: Wat staan jullie te treuzelen?
0: Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen.
1: Ja, mevrouw.
0: Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Carilinee.
2: Bedienen.
0: De jonge vrouw staarde naar Carilinee.
1: Ik heb haar nog nooit gezien.
0: Nieuw als een baby, zei Arkamani, haar eerste dag.
1: Opschieten, anders wordt het haar laatste dag. Neem die gang daar.
0: Carilinee boog haar hoofd en draafde achter Arkamani aan.
1: Wat moet ik met die vijgen doen?
0: Aanbieden aan iedereen die er belangrijk uitziet. De gang leidde naar lange, smalle kamers. De eerste paar vertrekken leken vol mensen. Carilinee probeerde te doen alsof ze hier hoorde en bood vijgen aan verveeld kijkende mannen die wachten op een audiëntie bij de koningin. Ze hield haar kin tegen haar borst gedrukt en haar ogen neergeslagen. Ook andere bedienden liepen met grote bladen in hun handen rond in de ontvangstkamers. Carilinee merkte de eenvoud op van hun kleding en schoenen, waaraan, in tegenstelling tot wat zij aanhad, iedere versiering ontbrak. Ze hoopte dat haar eigen kledingstukken niet zodanig opvielen dat ze eruit gepikt zou worden of verhoord. Maar er gebeurde niets ongewoons. Niemand sloeg alarm of niemand noemde haar een oplichter. Aan de andere kant werd ze ook niet omhelst als een lang verloren dochter. Ze hield haar blad onder de neuzen van meer mannen in een ander smal vertrek en begon zich een dwaas te voelen. Wat had ze eigenlijk verwacht te bereiken door naar het paleis te komen? Ze duwde de vijgen onder de neus van een potige man. In plaats van een vijg te nemen, begon hij in rap meroïtisch tegen haar te schreeuwen en schudde een vinger in haar gezicht. Carilinee deed haastig een stap naar achteren. Zenuwachtig als ze was, kon ze zich niet concentreren op wat er werd gezegd.

0: en daardoor verstond ze geen woord van wat hij zei. Arkamani schoot haar te hulp en verontschuldigde zich met een buiging. Een buiging tegenover de toornige beambte. Karilene ving genoeg op om op hetzelfde moment te buigen en achteruit te wijken. Wat heb ik verkeerd gedaan? Piepte ze toen ze veilig in de gang waren. Je stond te dichtbij, fluisterde Arkamani. Het is oneerbiedig om te dichtbij te komen. Weet je dan niets, honingdame? Karilene veegde met de rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en probeerde haar dreunende hart te kalmeren. Zijn er nog andere regels die ik moet kennen? Nooit op iemands tenen morsen. Ja, dat had ik zelf ook al bedacht. Dank je wel. Ze probeerde het trillen van haar vingers te bedwingen en greep de schaal steviger vast. De volgende deur kwam uit op een bergruimte vol olifantstanden. De volgende kamer was ook een bergruimte en bevatte potten met graan en olijven. Ze kwam bij een andere lange ruimte, stampvol hovelingen, en ze ging de kamer rond. Dit keer bewaarde ze daarbij zorgvuldig een eerbiedige afstand. Ze bestudeerde de gezichten op zoek naar iets bekends. Iets wat haar deed denken aan wat ze zag als ze in de spiegel keek. Maar niets ongewoons trok haar aandacht. Uiteindelijk kwamen ze aan het eind van de gang waarachter de zuilenzaal die de Kandake gebruikte als troonzaal zich bevond. Karilene wist dat ze te koste van alles het brandbud van de regering van de koningin moest vermijden. Ze was niet zo dom dat ze riskeerde de aandacht van de Kandake te trekken. Ze keek radeloos naar Arkamani. Niets. Ze was voor niets stiekem het paleis binnengedrongen. Toen zag ze de lage treden die naar een bovenverdieping leidde en gaf Arkamani een teken haar te volgen. Hij schudde zijn hoofd. Privé, zei hij. Iets aan die trap trok haar aan. Karilene beet op haar lip. Ze kon niet met lege handen vertrekken. Ze haalde diep adem en marcheerde vooruit. Nee, honingdame. Blijf je maar, zei ze tegen de jongen. Ik ben zo terug. Hoofdstuk 7. Maak het geheim van een ander niet openbaar. Spreuken 25 vers 9b. Bovenaan de trap vond ze een korte gang die naar een klein vertrek leidde dat luxueuzer was ingericht dan de vertrekken beneden. De sierlijke meubels waren verfraaid met het beroemde zilver van Kush en aan de muren hingen gekleurde geweven tapijten. De dikke gordijnen voor het raam waren dichtgetrokken en hielden zowel het zonlicht als het lawaai dat bij een paleis vol mensen hoorde buiten. Meerdere lampen brandden op ijzeren standaards en verlichtten de schemerige kamer. Twee beambten waren diep in gesprek. Karilene merkte op dat een van hen een ooglap had en touwachtige littekens ontsierden de huid rondom de lap. Afgezien van de littekens was het gezicht van de man knap, met mooie, hoekige trekken die de indruk wekten dat hij zelfvertrouwen bezat. Hij draaide zich om toen ze verder het vertrek binnenkwam. Wat doe jij hier? Zei hij op een geïrriteerde toon. Karilene hief de schaal. Een vijgenmeester? Nee, ga naar beneden waar je hoort. Met een buiging draaide ze zich om en maakte aanstalten om te vertrekken. Wacht! Karilene bleef staan. De man liep met langzame stappen op haar toe. Zijn gouden armbanden en kettingen schitterden in het lamplicht. Tot haar schrik legde hij een hand onder haar kin en hief haar gezicht. Wie ben jij? Vroeg hij lijzig, terwijl hij haar monsterde. Het blad wiebelde in Karilene's hand, Niemand, bracht ze hakkelend uit. Hoe heet je en bij wie hoor je? Daar had je hem. De vraag waar ze naar gehunkerd had. De vraag die een deur kon openen. Tot een vlacht van herkenning kon leiden. Ze hief haar hoofd en keek de man in de ogen, terwijl ze probeerde dat vreselijke litteken te vermijden. Ik ben Caroline, de kleindochter van Quintus Blandinus Geminus. Het ene oog werd groot, de man haalde snel adem, zijn neusvleugels sperde. Ik wist niet dat Blandinus een kleindochter had. Ja, dus. Wat doe jij hier, kleindochter van Blandinus? Serveren, vijgen. Ze hief de schaal een fractie. De man duwde hem weg. De vruchten vielen bijna van de schaal. Hij keek haar strak aan. Hoe oud ben je? 16, riep de andere man in de kamer met nasale stem. Ik moet zo weg. Laat dat wicht. Laten we onze zaken afronden. Een ogenblik, antwoordde de man die blijkbaar Sessen heette. Hij richtte zijn aandacht weer op Caroline. Hoe oud ben je? Ik ben 24. Sessen hapte naar adem. Het klopt, het tijdstip. Caroline deed een halve stap naar voren en vergat beleefd afstand te bewaren. Wat klopt? Wie is je vader? Caroline's slapen bonsden. Ze voelde zich duizelig alsof er geen lucht meer in de kamer was. Verstomd staarde ze de man aan. Je vader, zei hij nog eens een keer. Zijn voorhoofd was drijfnat van het zweet. Wie is hij? Sessen, loeide de andere man. Zal ik je aan je verzetje overlaten? Sessen knarste tanden. Kom van de middag naar me toe, beval hij. Caroline, begrepen? Ze knikte. Ze dwong haar stijve benen naar de deur te lopen en de gang in te gaan. Vervolgens daalde ze op haar tenen de trap af. Ze wist dat Sessen haar nakeek. Op de overloop waagde ze een snelle blik naar boven en ving een glimp op van de man die terugkeerde naar de rijk versierde kamer. Ze overhandigde haar schaal aan de wachtende Arkamani en draafde weer de trap op. Niets ter wereld kon haar beletten naar Sessen terug te gaan. De deur van het vertrek was nu stevig gesloten. Ze sloop er stilletjes langs en betrad een kleine alkoof vol linnengoed en kussens die zich links van het vertrek bevond. Een gordijn hing slap naar één kant. Caroline trok het geluidloos dicht. Ze viel neer op een kussen met franje met een hoofd vol vragen. Waarom had Sessen gezegd het klopt toen ze hem vertelde hoe oud ze was? Wat klopte er? Wie is je vader, had hij op dringende toon gevraagd. Kon het antwoord zijn Sessen? Was dat wat hij probeerde vast te stellen? Had haar geboortedatum moeten uitwijzen of ze zijn dochter was? Ze moest denken aan de Griekse historicus Herodotus, die de Cushite eens beschreven had als de langste, knapste mannen ter wereld. In Sessen zag ze Herodotus' oude-oeroude beschrijving bevestigd. Hij was geen man om over het hoofd te zien, met zijn ongewoon statige houding, zelfs voor een Cushite, met een borst zo breed als een ton, armen die een zuil op konden houden en een innemend gezicht. Ze kon zich voorstellen dat een jong Romeins meisje van hem in de ban zou raken. Ze klampte zich vast aan kleinigheden, trok reusachtige conclusies op grond van gebrekkig bewijs. Aan de andere kant, waarom had Sessen zo heftig gereageerd toen hij hoorde wie haar grootvader was? telde hij haar huidskleur op bij het tijdstip van haar conceptie en kwam hij tot een onbetwiste conclusie? Wat wist ze, Sen? Ze zou geen antwoord op haar vragen krijgen, tenzij ze hem die stelde. Caroline was van plan hem op te zoeken zodra hij zijn gesprek beëindigd had. Ze kon geen uren wachten tot de middag, zoals hij haar had bevolen. Stemmen uit de andere kamer drongen zwakjes door de dunne muur in de alkoof en onderbraken haar gedachten. Ze kon echter slechts een paar woorden verstaan. Eerst ging ze ervan uit dat de mannen over zakenkwesties spraken. Toen hoorde ze het woord dode en de naam van de koningin. Carilinis mond viel open. Ze moest het verkeerd hebben verstaan. De woorden die in de kamer ernaast werden gesproken bereikten haar schuilplaats, gedempt, maar nu wel verstaanbaar. We kunnen haar nu niet doden. Ze heeft haar reis uitgesteld tot de zomer. Dat was Sessens stem. Die heks! Tegen die tijd heeft ze me geruïneerd. Ze snijdt je de keel af, Asje. Woorden die ze niet kon verstaan. En toen, ons plan is goed. Het zal een ongeluk lijken als haar koninklijke schuit ondergaat. En zij erbij, we moeten 4 maanden wachten. Totdat de Kandake in juli aan boord van dat schip gaat, moeten we onze tijd afwachten. Carilines hoofd begon te bonzen. Een samenzwering tegen de Kandake. Ze beraamde een plan om haar te vermoorden. Ze wreef over het kloppende plekje in haar keel. Had ze eindelijk haar vader gevonden, alleen maar om te ontdekken dat hij van plan was een koningin te vermoorden? Ze moest het Nathema haar vertellen. Nathema haar zou de samenzwering tegen de koningin moeten rapporteren. Hij moest Sessens verraad onthullen. Carilinee dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Sessens ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, het is inderdaad op dit moment, ja, vandaag de hele dag, woensdag. En het is nu twee uur geweest en we gaan beginnen met het plaatjesprogramma van Radio Maria. Ik heb er al twee liedjes, die werden al aangevraagd, maar de lijst van vandaag is nog open voor alles wat de luisteraars die nu aan het luisteren zijn, andere luisteraars willen laten horen. Dus het is een uitdaging om mooi muziek aan te vragen en ik zal proberen alles te laten horen. Ja, we hebben maar een uurtje en daar moeten we mee doen. We gaan beginnen met het eerste lied. Een lied aangevraagd door iemand voor onze eigen priesterdirecteur, voor pastoor Pieter Zimmerman. Nou, ik heb hier een bericht. Ik zal de naam niet noemen, maar hier is het bericht. Op woensdag 1 juli zat ik als altijd naar Radio Maria te luisteren. U vraagt wij draaien. En kreeg ik een ingeving om ineens een plaatje voor jullie priesterdirecteur Pieter Zimmerman aan te vragen, die ook pastoor in Druten is. Ik ben dus zelf parochiaan, vandaar mijn kennis hier. Over. Hij was dus, meen ik, op 29 juni jarig met Petrus en Paulus. Ik heb van alles geprobeerd om een muziekplaatje speciaal voor hem aan te vragen, maar helaas, mijn beperkingen hebben dat verhinderd. Ik heb namelijk glaucoom in een vergevorderd stadium. Daarom probeer ik het op deze manier. U zult dus nu wel begrijpen dat ik het fijn zal vinden als dit aanstaande woensdag nog kan. Het gaat om het lied Als ik voor u neerkneel van jeugdkoor Faith. Vorig jaar met de marathondagen, toen het op het eind ging spannen, meen ik te horen van hem dat hij dit een van de mooiste liederen vond en dat dit op dat moment door hemzelf werd aangevraagd. Nou, beste luisteraars, het lied hebben we hier en het is voor onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman, die vorige week jarig is geweest. We wensen hem een gezegend nieuw levensjaar samen met degene die het lied heeft aangevraagd en dan luisteren we naar dit lied. Als ik voor u neerkneel van jongerenkoor

En u hoort de beste luisteraars te lied Als ik voor u neerkniel van jongerenkoor Faith. Nou, we gaan door naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door Rogier. Hij wil graag het lied Kyrie Orbis Factor. Een lied uit inderdaad de 14e eeuw. Hij vindt het zo mooi. Nou, daar gaan we naar luisteren. Kyrie Orbis Factor.

En als luisteraars, je hoort er zojuist Kyrie Orbis Factor, een middeleeuws lied uit de Graduale van Eleonore of Brittany. Nou, we gaan door naar het volgende lied. We blijven even in de klassieke sfeer. Desiree belde en ze wilde graag het Salve Regina van Arvo Pärt horen. En ik mocht kiezen de uitvoering. Ik heb ervoor gekozen voor de uitvoering van een Estse. Een goed koor. Het Salve Regina, alleen het lied is wel best lang, bijna 13 minuten. Dus we gaan naar een deel daarvan luisteren. En natuurlijk wilt u nog lied aanvragen, dat kan. Als u appt of als u het telefoonnummer van de studio belt. 073-687-2001.

En beste luisteraars, je hoort dus juist een deel, 5 minuten uit het Salve Regina van Arvo Pärt. U kunt, als u meer van deze componist wil horen, we zijn nu, eigenlijk de afgelopen maandag is de laatste aflevering van geweest, bij het programma De Lade van Jacob, werd er de laatste weken over Arvo Pärt verteld, over zijn muziek, over alles wat hij heeft gecomponeerd. En het is wel een aanbevelingswaard. Dus als u meer wil weten over muziek van Arvo Pärt, daar naar De Lade van Jacob moet u zijn. Nou, we gaan door naar het volgende lied van vandaag. En we gaan nu naar de moderne, richting moderne tijd. En we gaan kijken naar, we gaan luisteren naar het lied Come, Jesus Come van Cissy Winans. Dat is een lied aangevraagd door Rhea. Daar gaan we naar luisteren. 073-687-2001 als je zelf een lied wilt aanvragen. Of als u, je kunt dus een lied aanvragen voor dit programma, u vraagt verdraaien.

En u hoort dus weer C.C. Winans met Come Jesus Come. Nou, we gaan naar het volgende lied. Een lied aangevraagd door Frank. Hij wilde graag het lied God kent jou veel beter. Dat is vanwege ook de kinderkatechese die straks zal beginnen. Deze keer, of vandaag voor de laatste keer voor de zomervakantie. En dan gaan we luisteren naar God kent jou veel beter van Ben Ketting.

En beste luisteraars, dat was Ben Ketting met God kent jou veel beter. We gaan naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door Hub. Hij wilde graag het lied Welke vrienden onze Jezus horen. En hij wenst ons ook een mooie gezegende dag. Ja, dankjewel. En we gaan luisteren dus naar Welke vriend is onze Jezus van een Urkerkoor, Soli Deo Gloria. Wilt u ook een lied aanvragen, kunt u bellen naar de studio of u kunt ook een WhatsApp-bericht sturen.

Ja, beste luisteraars, welke vriend is onze Jezus van Soli Deo Gloria? We gaan naar het volgende lied van vandaag. Het is een lied aangevraagd door Franciscus Antonius. Hij wil graag het Salve Regina van Beatus Choral Ensemble aanvragen. Een prachtig Salve Regina die ook niet zo lang is als de meeste Gregoriaanse zang die ik doorgaans aanvraag. En dat klopt, dat Salve Regina is maar 2,5 minuten. Nou, gaan we naar luisteren. Salve Regina van Beatus Choral Ensemble. En u kunt nog steeds liederen aanvragen, want u luistert naar het programma U Vraagt, Wij Draaien. En we hebben nog 20 minuten. Er zijn nog een paar liederen op het lijstje, maar er is dus nog plek voor nog een paar liederen. Het telefoonnummer waar je kunt bellen om liederen aan te vragen is 073-687-2001. U kunt een WhatsApp bericht sturen. Maar nu het Salve Regina.

En inderdaad, een prachtige uitvoering van het Salve Regina. Ja, ik vermoed dat iedereen die naar de Radio Maria luistert, weet wat Salve Regina is en wat het betekent. In ieder geval, het is een lied ter lof van Maria. Salve Regina betekent wees gegroet, koningin. Het is een lied dat wij zingen vaak tussen na de paastijd en tot en met de advent. Want voor de advent en de kersttijd hebben we een andere lied. En voor de 40 dagen tijd weer een andere lied voor Maria. En dus na de paastijd tot de advent zingen we het Salve Regina ter ere van Maria. Maar goed, we gaan door naar een andere lied. Een meneer belde en hij wilde graag voor alle vrouwen, ook de vrouwen bij Radio Maria, het lied van Ellie Niemann aanvragen. Een lied dat heet Voor alle vrouwen.

En u hoort de besluisteraars voor alle vrouwen van Elie Nieman. We gaan naar het volgende lied. Meneer Belde, en hij wilde graag het lied van Medjugorje in het Nederlands horen. En daar heb ik naar gezocht en ik heb het gevonden. We gaan dus naar luisteren. En schroomt u niet als u nog een lied wilt aanvragen om te bellen. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

De beste luisteraars, we luisteren naar de laatste minuten van het programma U Vraagt, Wij Draaien. Het volgende lied is aangevraagd door Aniek, die belde vanuit de bus, denk ik. Ze is op bedevaart geweest naar Kevelaar en ze vond het een heel mooie bedevaart. En ze wilde het lied Dankbaar Hart van Lars Scherfer laten horen. En beste luisteraars, als er nog iets aangevraagd wordt, er is nog plek voor denk ik één lied, dan zal er nog een lied zijn voor dit programma, anders zal deze het laatste lied van vandaag worden. We gaan dus luisteren naar Dankbaar Hart van Lars Scherfer.

Ja, beste luisteraars, een mooi lied van Lars Gerven. Dankbaarheid. Dankbaar hart. Een lied waarin wordt gevraagd om een dankbaar hart. Beste luisteraars, dat was inderdaad het laatste lied van vandaag. Ik hoop dat u hebt ook kunnen genieten van de liederen van vandaag. En ik hoop u over een week weer te ontmoeten bij dit programma. We gaan zo door met muziek. Om 3 uur kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 3:30 komen de kinderen weer in de studio voor weer een les, een catechese les. De laatste van dit jaar, dit schooljaar. Want na de vakantie komen ze terug. Tot horens.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons, voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

zondagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars. Het is weer woensdagmiddag en dat betekent dat we weer kinderkategezen hebben. Van harte welkom allemaal. Ja, we hebben vandaag een mooie studio vol met kinderen. Christina is er ook bij. En naast Christina zit vandaag iemand die we heel goed kennen, maar die meestal niet op die plek zit. Naast Christina zit vandaag namelijk Leila. Wat doe je daar, Leila? Je zit achter de knoppen met een koptelefoon op.
1: Ik help mee met de knoppen bedienen.
0: Oh, je helpt mee met knoppen bedienen. Ben je ineens vrijwilliger voor de techniek geworden bij ons?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel heel fijn. Jongens, goed dat jullie er zijn. Lieve is hier vandaag ook. En Thomas en Joris en Lucia. Dus het is weer een gezellig clubje bij elkaar. Jongens, het is de laatste keer voordat we dadelijk vakantie gaan vieren. Wat gaan jullie doen op vakantie? Gaan jullie nog ergens naartoe allemaal of niet? Ja, Thomas, kom eens even bij de microfoon. Even wachten, want de microfoon moet nog even open. Ja?
2: Naar Zwitserland.
0: Naar Zwitserland? Ga je wandelen in de bergen?
2: Ook.
0: Ga je geitenkaas eten?
2: Misschien.
0: Misschien, ja. Wat ga je doen in Zwitserland?
2: Wandelen en misschien geitenkaas eten.
0: Wandelen en misschien geitenkaas eten. Nou, prachtige vakantiebestemming lijkt me dat. En liever, gaan jullie nog op vakantie? Of hebben jullie andere plannen? Kom eens even bij de microfoon.
3: We gaan naar Frankrijk.
0: Ja, maar wel meer dan alleen maar vakantie, geloof ik, hè?
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja, wat gaan jullie doen?
3: Contracten tekenen.
0: Contracten tekenen? Oeh, dat klinkt wel heel serieus voor een zomer.
3: Ja.
0: Is het niet veel te warm om contracten te tekenen nu? Of zal wel moeten gebeuren, denk ik, hè?
3: Ja,
0: want waarom gaan jullie dat doen?
3: Omdat we gaan verhuizen naar Frankrijk.
0: Ja, even in de microfoon, dat de mensen het ook horen.
3: Omdat we gaan verhuizen naar Frankrijk.
0: Ja, precies. Jullie gaan verhuizen naar Frankrijk, hè? Ja, jullie gaan verhuizen en Leila, wat gaan jullie doen deze zomer?
1: Wij gaan ook verhuizen.
0: Ja, jullie gaan ook verhuizen. Ja, daar zijn we mooi klaar mee dan hier bij Radio Maria in Den Bossen. Gaan alle kinderen ineens verhuizen? Ja, dat is voor jullie natuurlijk wel mooi, maar voor ons een beetje jammer natuurlijk, hè? Leila?
1: Ik krijg misschien soms vrij voor op een woensdag, omdat in België zijn ze daar wat strikter in dat je op woensdagmiddag gewoon vrij moet krijgen of zo.
0: Oké, dus dan zou je vrij krijgen om toch naar de catechese te komen. Ja, het is geloof ik een uurtje rijden, hè? Jullie gaan naar België verhuizen. Lieve gaat helemaal naar Frankrijk, helemaal naar Zuid-Frankrijk zelfs. In een hele mooie streek gaat Lieve wonen straks, in de Bourgogne. En mensen die van lekker eten en drinken houden, die gaan ook graag naar Bourgogne. Dan zeggen ze, je bent een echte Bourgondier, zo noemen ze dat dan. Dan hou je van een lekker wijntje en van een lekker stukje vlees. Maar dat is wel een beetje spannend, denk ik, Lieve, of niet, om te gaan verhuizen? Of heb je er vooral heel veel zin in?
3: Ik heb er wel zin in, alleen ik ga wel iedereen missen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, wij gaan jou ook missen natuurlijk. Maar kom je ook nog wel een keer terug, denk je, net als Leila? Als het even kan?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Want volgens mij zijn jullie eind augustus ook weer even in Nederland, toch?
3: Ja.
0: Ja, want jullie gaan natuurlijk verhuizen, maar jullie gaan niet alleen, want alle koeien moeten ook mee, denk ik, hè?
3: Ja, ze gaan proberen de meeste mee te nemen en de beste. En de rest kopen wel meer koeien.
0: Oké, de beste koeien gaan mee. Arme koetjes die niet goed zijn dan, hè? Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja. Ja, zo hoort dat.
3: Zoveel mogelijk.
0: Zoveel mogelijk koeien neem je mee. En die gaan dan, ga je dan wandelen naar Frankrijk met de koeien?
3: Nee, we hebben een
0: grote vrachtauto, denk ik, hè?
3: Ja, daar ook. Ja? En we gaan zelf, denk ik, ook nog met
0: Heb je ook een trailer of zo misschien?
3: Ja.
0: Zo'n grote aanhangwagen, zeg maar.
3: Ja.
0: Of niet? Ja. En daar kunnen dan ook veel koeien op.
3: Ja.
0: Jeetje, ja, dan moet je wel hele grote vrachtauto's hebben. Ik zie op de snelweg wel vaker zie ik vrachtauto's met varkens rijden. Zie je ook wel eens vaker, Thomas, denken. Koeien heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar ja, die zitten dan misschien wat meer verstopt. Want die varkens die zie je gewoon zitten. Dan kijk je de vrachtauto in en dan zie je die krulstaartjes gewoon naar buiten steken. Ik heb koeien nog nooit gezien. Maar ja, die hebben ook geen krulstaart natuurlijk. Dat scheelt. Julia. Of Lucia, sorry. Bijna. Kom eens even in de microfoon staan. Jij denkt, ga mooi in de hoek zitten, dan hoef ik niks te zeggen. Vertel eens even hoe het met jou is, want we hebben jou een tijdje niet gezien. Je bent groot geworden. Je bent denk ik net zo groot als je moeder nu, of iets langer?
4: Groter.
0: Groter, duidelijk, ja. Hoe is het met jou?
4: Goed.
0: Ja, hoe is het op de nieuwe school?
4: Ook
0: ja, inmiddels niet meer zo nieuw natuurlijk, maar je hebt er nou een jaar op gezeten. Gaat het goed?
4: Ja.
0: Ja? En ben je over naar de volgende klas?
4: Ja, maar onze mentor zei dat ze ons een berichtje zal sturen, maar dat heeft ze nog steeds niet gedaan.
0: Oh, wat voor berichtje? Of je over bent?
4: Ja,
0: naar
4: welk niveau.
0: Oké, maar je gaat toch gewoon naar Zwitserland. Gaat die zitten afwachten tot je het berichtje krijgt.
4: Oh.
0: Nee. Nou jongens, ik ben blij dat we er zijn. Vandaag dus de laatste uitzending voor de vakantie. En ik had tegen jullie gezegd vanmorgen, een beetje laat, maar je kunt het beter laat zeggen dan helemaal niet, dat jullie zelf vandaag de thema's mochten bedenken voor de catechese. En van Lieve had ik al een bijzondere vraag gekregen. Eigenlijk twee vragen, Lieve. Hè? Waar wilde jij het vandaag over gaan hebben? Of waar wilde jij wat meer van weten, beter gezegd?
3: Patroonheilige.
0: Jouw patroonheilige. En wie is dat dan?
3: Gode Lieve van Gestel.
0: Gode Lieve van Gistel. Dat is een Belgische heilige, geloof ik, hè? Ja. Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben dan, wie jouw patroonheilig is. En weet je waarom dat wel bijzonder is? Het is vandaag, welke dag is het vandaag? Het is vandaag 8 juli. En wanneer is de dag van de heilige Gode Lieve van Gistel?
3: 6 juli.
0: 6 juli, ja, precies. Dus jouw patrones was 2 dagen geleden, werd die gevierd. Mm-hmm. En daar wilde jij wel wat meer over weten. Ja. Nou ja, ik ken natuurlijk alle heiligen door en door, hè? Toch, Lela? Weet je, hè? Ja, Lela kijkt een beetje ongeloofwaardig, maar vooruit. Nee, dus de heilige Gode Lieve van Gistel uit België, of in ieder geval gestorven in België, die was uitgehuwelijkd. Dat gebeurde in die tijd nog wel vaker. Dat was ongeveer 1000 jaar geleden, dus midden in het hartje van de middeleeuwen zou je kunnen zeggen. Die was uitgehuwelijkd aan een beetje een bullebak. Wat is een bullebak, weet je dat, Thomas? Ja, wat dan, Lieve? Wat is een bullebak?
3: Iemand die heel stom is.
0: Ja, precies. Een gemene ploert. Kun je ook zeggen. Ja, dat was een hele gemene man. Maar goed, de vader van Gode Lieve, die had zijn dochter toch aan hem uitgehuwelijkd. Want ze hadden wel veel geld. En ze waren van adel. En zo ging dat wel vaker in die tijd. Dan kon je niet zelf kiezen met wie je ging trouwen. Maar dan werd je uitgehuwelijkd. Dat betekent dat gingen jouw ouders zeggen met wie jij ging trouwen. En dat was heel vaak om dan te zorgen dat er ook veel geld in de familie bleef. Of dat je bijvoorbeeld een heel groot huis, een landhuis kreeg. Nou, deze man die had wel een heel mooi huis en heel veel geld. Maar het was echt wel een bullebak. Het was een hele gemene man. En op het moment dat ze getrouwd waren, begon deze man ook Gode Lieve echt heel veel pijn te doen. Uit te hongeren zelfs. Gaf geen eten meer aan zijn eigen vrouw. Zelfs op te sluiten in een kerker, dus in een soort gevangeniscel. Had hij zijn eigen vrouw opgesloten. Nou, uiteindelijk is de vader van Gode Lieve, die is natuurlijk wel komen helpen. En uiteindelijk is Gode Lieve toen een tijdje weg geweest van de man, want het was hartstikke gevaarlijk om bij die man te wonen. Maar deze man zei na een tijdje tegen de vader van Gode Lieve, nou, ik ben beter geworden. Ik heb toch echt wel een nieuw leven begonnen. Je hoeft niet meer bang voor mij te zijn, Gode Lieve kan terugkomen. Nou, een Gode Lieve die het huwelijk wel heel belangrijk vond, want het huwelijk is ook heel belangrijk, die zei, nou goed, dan ga ik terug naar mijn man. Maar wat had hij gedaan? Hij had eigenlijk gelogen. En toen zij terugkwam, begon hij weer heel slecht te doen. En toen hadden uiteindelijk 2 knechten van de man van Gode Lieve, die hadden uiteindelijk Gode Lieve doodgemaakt. Toen is ze gestorven als martelares. Lieve, hoe was ze gestorven, weet jij het? Goed bij de microfoon?
3: Met een doek.
0: Ja, met een wurgdoek, hè? Zoals gewurgd in een plas met water. Verschrikkelijk, toch? Lela? Ja. Ja, dus ze was gewurgd. Nou, dat is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Maar ze was wel, omdat ze trouw wilde zijn aan haar man en aan haar huwelijk, had ze dus haar leven gegeven. Nou, dat is niet zo'n mooi verhaal eigenlijk. Wel natuurlijk heel mooi dat Gode Lieve trouw bleef de hele tijd. Maar niet zo mooi dat ze was doodgemaakt. Wat gebeurde er nou kort daarna? Ja? Lieve? Lieve weet het zelf.
3: Toen werd ze in de put gegooid en toen kwam er een soort van water uit. En daar was haar zus, die was blind of zo, haar nicht. Die ging trouwen en die was blind. En toen deed het water op zich en toen kon ze weer kijken.
0: Ja, inderdaad, op de plek waar ze was vermoord was er een waterput, een waterplas. En de man van Gode Lieve, nadat Gode Lieve dood was, die bekeerde zich. Die werd christen, die werd katholiek. En die trouwde toen opnieuw met een vrouw, met een andere vrouw. En met die nieuwe vrouw kregen ze een kind, een meisje. Edith heette dat meisje. En dat meisje werd blind geboren. Dus dat meisje was al vanaf de geboorte af aan, was ze blind, kon niks zien. Maar uiteindelijk heeft dat meisje zich toen gewassen in die put waar Gode Lieve was vermoord. En ineens kon ze weer zien. En uiteindelijk zou de man van Gode Lieve, die eerst zo'n bullebak was, zou zich later helemaal bekeren. En zelfs zozeer dat hij als monnik het klooster in zou gaan. Dus later werd hij ook nog monnik. Dat zag je in die tijd ook wel vaker, dat dan een man eerst getrouwd was, maar later toch nog het klooster in ging. Leila?
1: Was hij toen gescheiden met zijn vrouw?
0: Nou, dat vertelt de historie niet. Waarschijnlijk was de vrouw overleden. Maar soms hoorde je ook wel eens dat zowel de man als de vrouw het klooster in gingen. Dus dat ze allebei het klooster in een ander klooster dan. Hè? Dus een vrouwenklooster, een zustersklooster en een broederklooster. Maar dat ze dan allebei een heel nieuw leven gingen leiden en allebei het klooster in gingen. Gebeurde ook wel eens. Dus dat ze hun hele leven wilden offeren aan de Heer. Dus uiteindelijk werd deze man toch nog een soort heilige. Maar het duurde alleen even. En dat kwam dus door de voorspraak van de heilige Godelieve. Mooi verhaal, toch? Ja? Lieve, wat wil je zeggen?
3: Die bullebak eerst dan spijt. Toen niet.
0: Ja, later wel. In het begin nog niet natuurlijk. Maar later kreeg hij wel spijt. Kreeg hij berouw. En toen ging hij een beter leven leiden. En toen eigenlijk dat dochtertje werd genezen. Dat was het moment. Het dochtertje van zijn tweede vrouw. Dat was het moment waarop hij zich helemaal bekeerde. Waarop hij helemaal dacht van, oei, ik heb echt helemaal fout gedaan. Ik moet een nieuw leven gaan leiden. Volgens mij had jij ook nog een andere vraag, lieve. We hebben het even een beetje over jouw patroonheilige gehad. Maar volgens mij, tenminste dat zei jouw moeder, had jij ook nog de vraag van, ja, tot wie moet je bidden als je gaat verhuizen? Kwam die vraag van jou of niet? Of had jouw moeder die vraag bedacht? Even bij de microfoon.
3: Nee, voor als je gaat verhuizen en je vindt het dan heel spannend. Of
0: ja.
3: Alles gaat niet goed om nieuwe vrienden te maken of zo.
0: Ja, tot wie je dan moet bidden.
3: Ja.
0: Als je gaat verhuizen en je vindt het eigenlijk best wel spannend. Nou, dat vind ik een goede vraag. Heeft iemand enig idee? Tot wie zou je gaan bidden als je gaat verhuizen en je vindt het spannend? Leila?
1: Heilige Jozef.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Heilige Jozef, inderdaad. Waarom? Vertel het eens. Leg het eens uit.
1: Hij is de vader van, ja, hij is de vader van het gezin, toch? En hij moest ook verhuizen van Bethlehem naar Egypte of zo, toch?
0: Ja, heel goed. Inderdaad. En ook weer terug naar Nazareth, hè? Ja, dat klopt. Jozef was natuurlijk het hoofd van de heilige familie, hè? Het hoofd van het gezin. En die moest een paar keer een hele moeilijke beslissing nemen. Kijk, verhuizen is lang niet altijd leuk, hè? En sommige mensen die willen ook helemaal niet verhuizen. Maar soms moet het, hè? Kijk, jullie hebben bijvoorbeeld een boerderij, lieve. Ja, en als je zegt van het is veel beter om een boerderij te hebben in Frankrijk dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, dan kun je op een gegeven moment denken van ja, dan moeten we toch echt een keer naar Frankrijk, hè? Misschien heb je er niet altijd evenveel zin in, maar sommige dingen moeten gebeuren. Nou, Jozef heeft dat natuurlijk ook meegemaakt. Jozef, he, nadat Jezus net was geboren, die wist dat koning Herodes Jezus wilde doden. He, dat verhaal kent iedereen, dat ken je liever toch? Thomas, Joris kennen jullie ook, hè? En toen moesten ze wegvluchten. Ja, dat wilde hij liever niet natuurlijk, maar hij wilde wel het beste voor zijn familie. Nou, lieve, dat was natuurlijk voor Jozef ook ontzettend spannend, kun je voorstellen, hè? Want ja, Jezus en Maria waren zijn alles. He, er waren geen mensen belangrijker in zijn leven dan zijn eigen vrouw Maria en hun kindje Jezus. He, Jezus was natuurlijk wel de zoon van God, maar Jozef hield ook van hem als zijn eigen kindje. En toen moesten ze gaan verhuizen helemaal naar Egypte. Nou, dat was een ontzettend lange reis, ook nog eens een keer op een ezeltje. Dus niet met een bus of met een TGV of zo, maar ook nog een keer gewoon helemaal door de wildernis heen. Er waren in die tijd ook helemaal nog niet zo'n goede wegen als nu. Dus dat was hartstikke gevaarlijk met wilde dieren en met rovers onderweg en zo. En Jozef heeft toen Jezus en Maria veilig in Egypte gebracht. Dus als je zelf gaat verhuizen en je vindt het een beetje spannend, kun je het beste tot de heilige Jozef bidden. En je kunt natuurlijk aan de heilige Jozef vragen dat je op de nieuwe plek ook snel weer vriendjes en vriendinnetjes leert kennen. Weet je wat je ook nog kunt doen, lieve? Jij komt dadelijk in een ander land en daar wonen volgens mij ook wel wat mensen die Nederlands spreken, dacht ik, hè? Volgens mij wonen bij jullie in de buurt straks ook Nederlandstalige mensen. Hè? Weet je dat toevallig of niet? Kom eens bij de microfoon.
3: Ja, waar papa vroeger heeft gewerkt.
0: Ja.
3: Dat zijn nog wel oudere mensen.
0: En die spreken ook Nederlands?
3: Ja.
0: Oké. Kijk, dat is mooi. Hè? Want dan kun je misschien hebben die ook wel kinderen of kleinkinderen als ze al ouder zijn. Kleinkinderen, ja. Kun je daar Nederlands mee praten. Maar ja, de meesten zullen natuurlijk Frans spreken. En hoe zou je nou kunnen zorgen dat je zelf ook snel Frans leert spreken? Want dat is wel makkelijk als je in een land woont. Moet je ook wel de taal kennen, hè? Maakt het dan een stuk makkelijker. Lucia, kom eens even bij de microfoon staan. Want jij hebt dit jaar volgens mij voor het eerst van je leven Frans gehad op school.
4: Oh ja, vreselijk.
0: Vreselijk, ja.
4: Nou, ik zat eerder gewoon te denken aan Duolingo.
0: Duolingo, ja, goede tip. Wat is dat? Voor de kinderen die dat niet kennen?
4: Een app waar je talen kan leren.
0: Ja, klopt. App waar je talen kan leren. Een soort spelletje is het, maar dan spelenderwijs leer je de talen. Nou goed, een goede tip van Lucia. Je kunt Duolingo gaan doen. Wat kunnen we nog meer doen? Leila?
1: Duolingo is wel leuk om te spelen en zo. Alleen zelf zou ik het niet echt aanraden. Omdat dan heb je zo'n day streak die je dan moet behalen of zo. En dan word je heel gehypnotiseerd. Omdat je elke dag dan wilt. Net als een snap streak en zo. Alle kinderen, bijvoorbeeld, we moesten op kamp. En iedereen was na kamp super boos. Omdat ze hun snap streak en zo niet konden behalen. En Duolingo was ook helemaal gefaald en zo. En dan moet je weer makkelijkere lessen doen om weer op te kunnen bouwen.
0: Nou, ik heb het zelf ook wel gedaan, Duolingo. En dan moet je inderdaad een day streak halen, want anders krijg je je bonussen niet. En dat betekent dat je elke dag moet je even aan de slag. En als je dat niet doet, dan mag je één joker inzetten, geloof ik. Maar als je het dan weer niet doet, ja, dan loop je helemaal achter op een gegeven moment. En dan krijg je allemaal geen extra's meer. Nou, een goede tip, Duolingo. Wat zouden we nog meer kunnen doen? Ja, ik ben natuurlijk helemaal van de heilige, dat weten jullie, hè? Zouden we ook heiligen kunnen aanroepen om talen te leren, denk je? Ja? Noem eens iemand die we zouden kunnen aanroepen. Jullie gaan in Zuid-Frankrijk wonen, in de buurt van een dorpje, een klein dorpje, waar een hele grote heilige heeft geleefd.
3: Maria de Kok.
0: Ja, wie? Ja, je zei het zachtjes, maar zeg het eens iets harder. Ik bedoelde die niet, maar dat is ook wel een heel mooi antwoord wat jij gaf.
3: Ik weet niet hoe
0: ze... Ja, je zei het goed volgens mij, maar je zei het een beetje zachtjes.
3: Maria à la Kok.
0: Ja, goed zo. Maria. Margaretha Maria à la Kok. Dat is de heilige van het Heilig Hart. Wat de luisteraars trouwens niet kunnen zien, maar Lieve heeft een prachtige tekening gemaakt van het Heilig Hart. En die is speciaal voor... die lijkt heel veel op de tekening die de moeder van Thomas en Joris en Lucia heeft gemaakt. Wisten jullie dat jullie mama die heeft gemaakt? Ja. Die hebben mooie kaartjes bij Radio Maria van het Heilig Hart. En daar staat ook de litanie op. En Lief heeft ook een hele mooie tekening gemaakt. En inderdaad, Margaretha Maria à la Kok was de heilige die Jezus met het Heilig Hart zag. Er woonde ook nog een heel klein pastoortje bij jullie in de streek waar jullie naartoe verhuizen. Die heel heilig was. En die noemen ze wel de heilige pastoor van... Lucia, bij de microfoon. Dus jij is helemaal verbaasd dat ze het goede antwoord heeft.
4: Van Ars.
0: Ja, de heilige pastoor van Ars. Die komt ook uit die streek. Dat was een kleine pastoor die niet zo heel goed kon leren. Maar die werd eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt door de andere pastoors. Want die hadden allemaal zoiets van, ja, die kan niet eens leren. Die is helemaal niet zo slim. Die is ook helemaal niet zo handig met mensen en zo. En toen had de bisschop gedacht van, ja, wat moet ik nou toch met die priester die nu zoveel kan? Weet je wat ik doe? Ik zet hem in het kleinste dorpje van het hele bisdom. In een klein dorpje in de hoek van het bisdom. En dan kan die daar niet zoveel fout doen. Dan stuur ik hem daar wel naartoe. Nou, dat is in een klein dorpje, lieve. Dat is vlakbij waar jullie straks gaan wonen. In Ars, zo heet dat dorpje. Nou, hij ging daar naartoe. Maar weet je wat er gebeurde? Hij kwam bij dat dorpje aan. In die tijd deden ze bijna alles te voet, hè, of te paard. Want had je nog geen auto's. Toen kwam hij bij het dorpje aan. En toen kwam er een klein kindje kwam hem tegemoet. En die zag dat de pastoor... Ja, niet wist waar die was, want die was voor het eerst van zijn leven in dat dorpje waar die pastoor was benoemd. En toen zei dat kindje tegen de pastoor van Ars van, wat zoekt u? En toen had de pastoor van Ars geantwoord, als je mij de weg naar de kerk wijst, want hij was nog nooit in zijn eigen kerk geweest, hè, want hij kwam daar net aan. Als je mij de weg naar de kerk wijst, wijs ik jou de weg naar de hemel. Dat is al mooi gezegd, toch? Toen had ik jongen hem inderdaad meegenomen naar de kerk. En toen bleek dat deze kleine pastoor, dat een van de grootste heiligen van heel Frankrijk zou worden. Hij was gewoon pastoor, maar hij sliep 3 uur per nacht. Dus dat is bijna niks. Hij ging altijd om 12 uur slapen en om 3 uur stond hij weer op. En dan ging hij eigenlijk heel de dag bidden en biecht horen en de heilige mis vieren. En hij had nog een meisjesschool waar hij ook les gaf aan de meisjes. En op een gegeven moment wisten, uit de wijde omgeving wisten mensen dat er een hele grote heilige woonde in Ars. Dus die gingen dan van heinde en verre gingen ze naar Ars toe. Eerst alleen vanuit Frankrijk, maar later ook vanuit de rest van Europa. En tegen het einde van zijn leven was hij zo bekend dat er honderdduizenden pelgrims naar dat kleine dorpje toe kwamen om daar bij hem naar de mis te gaan en bij hem te gaan biechten. En weet je wat er zelfs tegen het einde van zijn leven gebeurde? Hoeveel uren heeft een dag? Wie weet dat? Nela?
1: 24.
0: 24, inderdaad. Weet je hoeveel uren per dag van de 24 hij in de biechtstoel zat om biecht te horen op een gegeven moment? Wie weet het? Nela?
1: Ik heb wel ooit gehoord of zo, stond de tijd bij hem stil of zo, dat hij meerdere uren in een dag in de biecht zat, toch?
0: Ja, meerdere uren, zelfs 17 uur per dag. 17 uur. Moet je even nagaan, hè? Stel dat je om 7 uur 's ochtends, dat is best vroeg 7 uur 's ochtends, hè? Hoe laat staan jullie al op? Lela, hoe laat sta je op?
1: 6 uur of 5:30 of zo.
0: Ik geloof er niks van. Sta je echt zo vroeg op? Echt waar. Jullie ook, jongens? Thomas, kijk, ik dacht het niet. Thomas, hoe laat sta jij op normaal?
2: Ja, 7:45 of zo.
0: 7:45. Joris ook? Ja, dat is een schappelijke tijd. Joris, die knikt ook van, dat vind ik wel prima. Lieve, hoe laat sta jij op normaal? Heb je een vaste tijd? Op de boerderij sta je meestal best vroeg op, volgens mij, of niet? Of valt het wel mee? Hoe laat heb je meestal de wekker? Of zet je nooit de wekker? Nee, jouw mama is jouw wekker, denk ik, hè? Ja, maar hoe laat sta je altijd op? Weet je het niet precies?
3: 7 uur of zo.
0: 7 uur, oké. Nou, stel, je wordt om 7 uur wakker. En je gaat meteen in de biechtstoel zitten. Hoe laat is het dan als je weer uit de biechtstoel komt? En dan heb je dus niet ontbeten. Heb je ook nog niet de mis gevierd, want dat moest je ook nog doen. Heb je ook nog niet gewoon even gekletst met mama en papa bijvoorbeeld. Je wordt om 7 uur wakker en je gaat meteen in de biechtstoel zitten. En je blijft er 17 uur in zitten. Hoe laat is het dan als je weer uit de biechtstoel komt?
1: 4 uur?
0: Nee. Ach,
1: nee.
0: Nee. Thomas? 7 + 17, hoeveel is dat? Ja, goed zo. Dan zit je dus van 7 ochtends tot 12 uur 's nachts alleen maar biechten horen. Onafgebroken. Dat kan toch bijna niet? Nou, dat deed hij wel. Zo lang zat hij af en toe in de biechtstoel. Omdat er rijen stonden van honderden mensen die wilden biechten. Lieve?
3: Hoe ging je dan eten?
0: Ja, weet je wat hij at op een dag? Volgens mij heb ik dat wel eens verteld. Lela weet dat wel, denk ik.
1: Een aardappel, toch?
0: Ja, hij had 1 beschimmelde aardappel per dag. Hij had een oude aardappel en die at hij. Dat was het enige wat hij at in een dag. En verder dronk hij wat water. En verder was hij dus de hele dag bezig met of de heilige mis, of catechese geven. En tegen het einde van zijn leven dus heel, heel veel biecht horen.
1: Hij probeerde toch ook een keer te ontsnappen of zo? Of was dat,
0: ja, dat klopt, ja. Dat is ook wel een heel mooi verhaal. Weet je, lieve, op een gegeven moment, pastoor van Ars, het is heel mooi om daar een keer naartoe te gaan. Als je daar woont, kun je een keer op bedevaart naar Ars. Dat, de kerk waar hij toen pastoor was, staat er nog steeds. Het is een best wel mooie grote kerk tegenwoordig. En nog steeds komen er duizenden mensen per jaar om daar naar zijn kerk te gaan. En weet je wat ook bijzonder is? Hij ligt daar ook opgebaard. Dat wil zeggen dat hij achter het glas ligt. En dat zijn lichaam nog helemaal, net als bij Bernadette, hè, we hebben het wel eens van over gehad. Zijn lichaam is ook nog helemaal goed. Dus dat is al meer dan 100 jaar geleden dat hij stierf. Veel meer dan 100 jaar geleden zelfs. En zijn lichaam is toch nog steeds helemaal bewaard gebleven. Maar inderdaad, hij had het er soms zo moeilijk mee dat hij het zo druk had als pastoor. Dat hij altijd maar bezig was. En eigenlijk wilde hij liever het klooster in op een gegeven moment. Want hij dacht, als ik in het klooster ben, dan kan ik gewoon in alle rust gaan bidden. En dat doe ik eigenlijk het allerliefste. Want ik hou heel veel van mensen, maar ik hou nog meer van God. En het liefste zou ik eigenlijk de hele dag in stilte gewoon bij God zijn. Dus toen heeft hij wel eens meegemaakt dat hij op een onbedacht moment, dat de mensen niet zo opletten, was hij de tuin van de pastorie ingelopen. Dan had je een heg achter in de tuin. En dan was hij door de heg naar buiten gewandeld. He, dus tussen de struiken van de heg door. Dan dacht hij van, dan ziet niemand me. Hij had een knapzakje bij zich, een rugzakje. En dan ging wilde hij naar het klooster. Maar wat gebeurde er, Leila?
1: Mensen hadden hem betrapt en die tilden hem terug naar de pastorietuin.
0: Ja, precies. Mensen die hadden betrapt, de parochianen hadden betrapt dat hij weg wilde vluchten. En die hadden hem opgetild en weer terug de pastorie ingezet. Want die hadden gezegd, u bent onze pastoor en we willen u niet kwijtraken. En dat heeft hij een paar keer geprobeerd om weg te vluchten uit de parochie. Niet omdat hij niet van de mens hield, maar omdat het was maar een oude man, hè, een kleine man. Hij was ook heel dun, hij at bijna niks. Maar ja, hij moest toch tot het einde van zijn leven moest hij biecht blijven horen. Dat is wat God hem van hem vroeg, waar God hem toe had geroepen. Dus die heilige woont ook bij jullie in de buurt, heel dicht in de buurt. Dat is wel bijzonder. Thomas, nou, we gaan zo even naar muziek luisteren, maar even Thomas, ja?
2: Ik heb straks ook nog een vraag.
0: Oké, Thomas heeft ook nog een vraag. We gaan even luisteren naar een stukje muziek en dan komen we terug voor de vraag van Thomas.

0: Ja, we zijn terug in de uitzending en we hebben net al gesproken over de vraag die Lieve had gesteld. Lieve was benieuwd naar haar eigen patrones, Godelieve van Gistel. Nou, Lieve, je wist er eigenlijk zelf al best wel veel van, zag ik. Hè? Je had er al wel het een en ander over gehoord. Nou, de patroon voor als je gaat verhuizen en je vindt het een beetje spannend. Ja, we waren het eigenlijk allemaal over eens, dan kun je toch het beste Sint-Jozef aanroepen. We hebben het net even over de pastoor van Ars gehad ook, de heilige pastoor van Ars. Thomas, die had ook nog iets waar hij wilde bespreken.
1: Eten en voor het. Nee, moet je voor het bidden een kruisteken maken?
0: Aan het begin van het gebed. Of je dan een kruisteken moet maken.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel gebruikelijk. Kijk, wij katholieken doen dat eigenlijk altijd. Hè? Er zijn ook bijvoorbeeld protestanten die dat niet doen. Maar het is wel het beste om het wel te doen. Want als je een kruisteken maakt, ja, dan laat je eigenlijk aan God zien dat je ook durft uit te komen voor je geloof. En dan zeg je eigenlijk alles wat we nu gaan bidden, dat doen we niet zomaar uit onszelf, maar dat doen we in de naam van God. Dus in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want we weten, God is de drie-ene God. Hè? Hij is één, maar hij bestaat in drie personen. En die drie-ene God, die is tot ons gekomen in de Zoon Jezus Christus. En Jezus Christus heeft zichzelf willen laten kruisigen voor ons. Dus als we dat kruisteken maken, dan hebben we en die kruisvorm en we roepen de drie-ene God aan. Ja, dus dan maken we een hele goede start met het gebed. Ja, Thomas?
1: En wat als je het in je hoofd doet?
0: Als je in je hoofd een kruisteken maakt, hoe maak je in je hoofd een kruisteken? Dat ben ik wel benieuwd.
1: Nee, maar gewoon.
0: Als je er gewoon aan denkt, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Waarom vraag je het, als ik vragen mag?
1: Gewoon.
0: Zomaar. Gewoon zomaar. Ja.
1: Ik doe het wel, maar gewoon benieuwd.
0: Ja, oké. Nou, is wel een goede vraag. Vroeger, maar dan bedoel ik echt heel, heel vroeger, in de begintijd van de kerk, dus bijna 2000 jaar geleden, hadden de christenen niet zoveel vrijheid als wij nu. Kijk, als wij in een restaurant zijn bijvoorbeeld en we maken een kruisteken, dan worden we niet het restaurant uitgegooid. Toch? Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt. Misschien gaan mensen je een beetje raar aankijken. Maar je wordt niet het restaurant uitgegooid. Maar heel vroeger was het best wel gevaarlijk om christen te zijn. Want ja, de wereld was nog niet zo christelijk. En dat betekende dat je soms in het geheim bijvoorbeeld de heilige mis moest vieren bij mensen thuis. Want er waren nog geen kerkgebouwen, want die mochten er nog niet bestaan. Dus dan moesten mensen in het geheim de mis gaan vieren. Want als ze betrapt werden, dan kon het bestaan dat ze werden gedood. En wat ze dan deden, toen bestond nog niet echt het kruisteken zoals wij het maken. Hè? Dus dat je het voorhoofd en dan de borst en dan de schouders. Maar dan maakten ze met hun duim een klein kruistekentje op hun voorhoofd. Dus zo, zie je? Zoals ouders ook wel eens bij de kinderen doen. Of zoals de bisschop ook wel doet bij het vormsel. Hè? Dan maakt hij ook een kruisteken op het voorhoofd met de duim. Maar dat deden ze dan bij zichzelf. Ja, als er nou een omgeving zou zijn waarin het heel gevaarlijk is om een kruisteken te maken. Hebben wij nog nooit meegemaakt waarschijnlijk. Maar stel dat. Dan zou je ook zo'n klein kruisje met je duim kunnen maken. Ja? Ja, of je zegt, ja, het maakt me niet uit wat ze ervan vinden. Ik maak gewoon een groot kruisteken. En dan heb ik hetzelfde leven als Godelieve. Is het misschien wel afgelopen. Kan, hè? Weet je niet. Ja. Lela?
2: Van mijn moeder mocht ik dit eigenlijk niet vragen aan u, maar ik ga het toch doen. Kijk, ik was een keer bij de conclusie gekomen, want ik dacht dat bij het eten zegenen, waarom doen ze dan zo? Dus toen was ik, heel vaak had ik die beweging gedaan. En toen ben ik bij de conclusie gekomen dat ze al bijvoorbeeld kip of zo vast hadden gehouden. Maar toen zaten ze te bedenken dat ze nog het eten moesten zegenen. Maar hun handen waren nog vies. Dus toen deden ze maar zo om het kruisteken te maken.
0: Ja, ja, dat ze bedoelt, ja, ze zien, de luisteraars zien natuurlijk niet wat jij doet. Maar je hand naar voren houden.
2: Ja.
0: Dus niet dat je het kruis op je eigen voorhoofd hebt. Maar dat je de andere kant op je hand houdt en dan het kruisteken maakt. En dan denk je dat dat de zegen van een priester is.
2: Ja.
0: Zo'n kruis. Omdat hij al met zijn handen kip had klaargemaakt.
2: Ja.
0: Wat denken we, jongens? Zou dat de uitleg zijn? Joris, klinkt het aannemelijk of niet? Ja, Joris die gelooft het wel, ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb in het evangelie nooit gehoord dat de apostelen kip gingen eten. Dus dan zou het misschien eerder wat eten is in het evangelie vooral. Vis, ja, met vis kan dat ook wel, hè. Dat kleine jongetje wat met 5 broden en 2 vissen. Ja, als je net vis hebt bereid, ik heb zelf wel eens vaker, dat deed ik vroeger op vakantie altijd, dan ging ik hele vissen halen en die ging ik dan opensnijden. En dan moest je die ingewanden eruit trekken. Heel vies uit. Maar dan kreeg je wel hele lekkere vis. En dan zaten je handen helemaal onder de darmen van de vis en zo. Heel smerig. Heel vies. Ja, dan zou je denken van dan draai je je hand wel op met de zegen. Dan ga je niet kruisteken maken op je voorhoofd. Maar dat is toch niet helemaal de reden. Dat had je misschien al wel aangevoeld. Ja, wat is nou de reden dat een priester, als hij het eten zegent, niet een kruis over zichzelf maakt, maar dat hij zijn hand omdraait en een kruis maakt naar het eten en naar de mensen?
3: Zelf zegent, maar het eten.
0: Dus... Ja, heel simpel inderdaad. In feite niet omdat je jezelf bekruist, bezegent op dat moment. Maar inderdaad het eten en de mensen. En dat is iets wat ook alleen een priester mag. Hè? Want waarom mag een priester dat? Omdat we in het evangelie horen dat Jezus ook de mensen vaak zegent. Dus dat zegenen van anderen. Kijk, we kunnen wel om zegen vragen over een ander. Joris kan bijvoorbeeld vragen van zegen mijn broer. Dat hij... minder goed kan voetballen dan ik, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Dat zou een beetje een rare vraag zijn misschien. Maar je kunt natuurlijk wel vragen om de zegen. Dus bijvoorbeeld dat het goed mag gaan met de familie. Hè, dat jullie een mooie vakantie mogen hebben. Dat God de vakantie mag zegenen. Maar je kunt niet zeggen, als je niet priester bent, van ik zegen jou. Dat mag eigenlijk alleen een priester doen. Omdat een priester sommige dingen mag die Jezus zelf ook doet natuurlijk. Hè, omdat de priester die wijding heeft ontvangen om te doen wat Jezus doet. En daarom mag hij ook zonde vergeven bijvoorbeeld. Mag je ook niet zomaar. Mag ook alleen een priester. Lela?
2: In Gesteren en in Schijndel zijn is er een mevrouw. En die dient dus de mis altijd. En die geeft ook altijd zegen. Zij doet ook altijd de communie en de zegen en zo. En toen... maar wat vindt de kerk daar dan van? Want die pastoor daar laat het gewoon toe.
0: Ja, ja. Ja, daar kunnen we wel weer een aparte uitzending over maken. Ja. Het is 4:15, Lela, dus we moeten zo naar de kapel toe. Maar kunnen we in het volgende jaar kunnen we nog wel eens over spreken van hoe zit dat nou inderdaad met bijvoorbeeld mensen die niet priester zijn, die dan toch de zegen zouden geven. Of die dan bijvoorbeeld de communie uitreiken en al dat soort dingen. Daar zullen we het nog wel eens een keer wat uitgebreider over hebben. Jongens, ik had vorige week gezegd, maar daar waren jullie niet allemaal bij, dus ik ga het vandaag even herhalen. Ik had vorige week gezegd als een soort huiswerkopdracht voor na de vakantie. Maar ja, ik ben benieuwd wie ik allemaal nog terugzie, want er twee gaan er verhuizen. En Joris en Thomas en Lucia, dat is nog even de vraag of jullie na de zomer weer terugkomen. Hè? Maar we gaan er nog even vanuit dat we elkaar natuurlijk wel weer zien. Huiswerk voor in de vakantie is dat je iets gaat opzoeken over de plek waar je naartoe gaat. Of daar een wonderverhaal bekend is. Nou, voor Lieve is dat dus waar jullie naartoe gaan verhuizen, in de Bourgogne. Mag ook een beetje in de buurt zijn, Lieve. Hoeft niet per se in het dorpje waar jullie gaan wonen, maar bijvoorbeeld in de buurt. Kun je eens kijken of je daar iets kunt vinden. Een bepaald wonderverhaal wat daar ooit heeft plaatsgevonden. Ja? Lela, nou, jullie gaan verhuizen naar België. Dan ga je maar eens opzoeken of in het dorp waar jullie komen te wonen straks, of daar ooit een wonder is gebeurd. Of dat daar ooit een heilige heeft geleefd, op wiens voorspraak misschien wel wonderen zijn gebeurd. Ja? Thomas, Joris en Lucia, ja, jullie gaan naar Zwitserland. Waar ga je precies naartoe in Zwitserland? Iets even bij de microfoon.
3: Iets met leuke, al een leuke dal of zo.
0: Oh, dat klinkt wel leuk. Ja.
3: Ja.
0: Ja, sommige grappen die moet je maken, ook al zijn ze helemaal niet grappig. Hè? Zo werkt dat, ja. Leukendal, ja, dat zegt me niks, maar oké. Okay. Nou, dan ga je kijken of in het Leukendal, of daar ooit een wonder is gebeurd. Je weet niet zeker of het zo heet. Je zegt eigenlijk maar iets gewoon. Oh, het was wel iets met leuke. Oké, okay, nou, een leuke pas of Leukendal, of leuke stad, hoe het ook heet. Ga maar eens opzoeken of daar ooit... een wonder is gebeurd. En dan gaan we in de volgende uitzending, na de zomer, gaan we erover praten. Ja? Oké. Okay. Gaan we nu naar de kapel en dan gaan we nog bidden voor de intenties die we hebben.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, wij zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. En we willen nogmaals bidden voor de vakantieperiode die eraan zit te komen, dat alle kinderen van Nederland, of ze nou hier blijven of op vakantie gaan, dat ze allemaal met u mogen gaan, dat ze uw rijke zegen mogen ontvangen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, we
0: bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons.
2: Ik bid dat ons hond naar de hemel gaat. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tum erebus, benedictus fructus ventris tu, Jezus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle verhuizingen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoorend.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
0: nu in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle gezinnen die in oorlogen leven. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u verhoorend.
5: Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het
0: uur van onze dood.
2: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoorend.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Mater God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik wil graag bidden voor alle mensen die kinderen ontvoeren. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. En dan bidden we het laatste wees gegroet voor de intenties van alle luisteraars thuis, bijzonder van alle kinderen. We zullen een moment van stilte houden, zodat de intenties hier bij uw allerheiligste sacrament gebracht kunnen worden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
0: Dan zal ik nu met u alle heilige sacramenten zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 14e week door het jaar luidt de tekst van de opening: Als gij zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar, en Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in de stad van de Samaritanen. Gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op uw tocht: het koninkrijk der hemelen is nabij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten. De eigen lichamelijke, verstandelijke en gevoelsmatige verlangens laten vallen. Om zich enkel bezig te houden met Hem. Zo alles van zich af laten vallen. Veel gedachten zijn gedachten van zelfvoorziening, waar de goddelijke voorzienigheid nauwelijks een plaats bij krijgt. Durf gerust veel gedachten te laten vallen. Wij zijn werkelijk veilig bij Hem. Wees maar niet bang. Enkele passen voor de plaats waar men gaat bidden even stil blijven staan. Omhoog kijken, zien hoe Hij ons ziet. En zich dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in de houding waarin men vermoedt Hem het beste te kunnen vinden. En dat vragen als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik mag nog dieper binnendringen in het geheim van Gods zelfmededeling door de geschiedenis te beschouwen van Jezus. Hier is dat de zending van zijn leerlingen. Maar om ze te kunnen zenden, moeten ze eerst worden geroepen. En die roeping wordt nog hier verhaald. En dat gaat in 3 fasen. Eerst worden ze aangesteld, heel persoonlijk, met naam en toenaam, soms zelfs met een nieuwe naam. En dan worden ze aangesteld om met hem te zijn en om hem te vergezellen en dan pas om te worden uitgezonden. En dan vragen wat wij verlangen. Een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben. Wat moet Jezus voor iemand geweest zijn? Wat is het innerlijk van Jezus? Dat hij zo onthecht kan leven, zo los van plaats en familie, van personen en dingen, van mensen en zaken. Dat kan hij alleen maar omdat hij zo verbonden was met zijn Vader. Je kunt de vraag om een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer te kennen en van meer nabij te volgen. De overweging. Het gaat niet goed in Kanaan, want er heerst

De hongersnood. Dat is nu precies het tegenovergestelde van wat er in ons land aan de hand is. Wij leven in de maatschappij van overvloed. Je hebt armoedemaatschappijen en overvloedmaatschappijen. Wij leven in overvloed. In welvaart. En in welvaart heeft de mens de neiging God te vergeten. In welvaart raken de mensen los van zichzelf. Los van wat hen klein maakt. Ze raken voor hun gevoel los van de aarde. Ze beginnen een beetje te zweven, overmoedig te worden. Het is toch zo riskant wanneer mensen een tijd lang hun grenzen niet ervaren. Een dag zonder lijden, zegt moeder Mertildes van het Heilige Sacrament, wat erg. Wat gevaarlijk als je je grenzen niet ervaart. Een mens is een begrensd wezen, dus als hij zijn grenzen niet ervaart, is hij niet helemaal zichzelf. Dan is hij hoger, groter dan hij is. Dan gaat hij boven zichzelf uit. Als hij zijn grenzen niet ervaart, dan kan hij ook geen contact krijgen met hem die aan de andere kant van de grens staat. Grenservaren zijn geen aangename ervaringen. Ze geven je het gevoel dat de situatie zo niet zou moeten zijn, dat het een uitzondering is waaruit je zo snel mogelijk moet proberen weg te komen. Je mag ook best je best voor doen om eruit te komen, maar alleen niet door boven jezelf uit te stijgen, maar door je begrensheid van harte te aanvaarden, te omhelzen, te beminnen. Op die manier kom je van je grens af, kom je van het pijnlijke van je grens af, kom je bij hem. Als je je grenzen niet lief hebt, dan word je overmoedig. Dat kan ook een groep overkomen. Zo van, het gaat goed met ons, wij zijn de kampioenen. En dan gaan ze godeszonen heten. Maar dan grijpt de Heer in. God zij dank. Als het goed gaat, loert het gevaar van de hoogmoed. En hoogmoed komt en valt. Onverwacht komt de genadeslag. En die komt altijd als je er niet op rekent. Plotseling, ineens. En dan worden de titels, de hoogheidtitels, waarmee je boven het gewone, pure mens zijn bent uitgeheven, lege woorden. En waarom? Omdat van alle titels en waardigheden het alleen God is die deze titel ten volle draagt. Die het ook is. God is koning en hij geeft leiding aan het volk door gehoorzaamheid aan de overheden. Zoek God, leid een goed leven. Laat je niet leiden door je succes. Heb je grenzen lief. Probeer niet weg te lopen van je kleinheid, maar zoek haar juist. Dan kom je binnen de aantrekkingskracht van zijn macht. Jezus gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven. Jezus gaf hun macht? Ja, hij gaf die macht aan de 12 leerlingen. Dat wil zeggen aan een heel volk. Aan het 12 stammenvolk. Aan het volk van Jacob. En daarom de 12. Daarom ook het gebod zich niet onder de heidenen te begeven en niet naar de Samaritanen te gaan. Als je de namen van de apostelen die door de ene evangelist zijn opgetekend vergelijkt met die van de ander, van Lucas bijvoorbeeld, dan zijn ze hier en daar verschillend. Het zijn niet dezelfde namen. Blijkbaar gaat het niet om de namen, maar om hun functie. Het gaat erom dat de 12 heel het volk gaat vertegenwoordigen. Het gaat om een volk. Weet u dan, gezocht door hem, lid van dat volk. Let niet zozeer op degene die het woord spreekt, maar denk aan de liefde van hem, bij wie dit woord zijn oorsprong heeft. Want ik u verkondig, het rijk Gods is u nabij. Gods koningsheerschappij, zijn koninklijke zorg, zijn macht van barmhartigheid. En wees ook niet bang. Probeer je in je leven niet groot te maken, groter dan je bent, of weg te lopen van je grenzen. Maak je niet groter dan je geschapen bent. Uit angst misschien voor je kleinheid.
uit angst je gevoelens te bezeren of je aan je grenzen pijn te doen. Denk bij het ervaren van je grenzen en de pijn die je daarbij oploopt, dat is goede pijn, gezonde pijn, het is groeipijn, want wij moeten nog groeien, weg van onszelf, weg van onze zelfgenoegzaamheid. Een geestelijk kind leeft van zijn leven, van zijn liefde, en daarvan is genoeg, overvloedig zelfs. Zoek het niet bij anderen, zoek het bij hem. Hij geeft je brood in overvloed, liefde in overvloed. Aan het einde proberen de vrucht van het gebed over de drempel van het gebed mee te nemen het gewone leven in. Bijvoorbeeld door gesprekjes te voeren met de personen die in het evangelie voorkwamen. De leerlingen, Jezus en de Vader op de achtergrond. In het gesprek met Jezus kan ik erop letten hoe Hij in mij spreekt. En hoe Hij mijn voorspreker wil zijn bij zijn Vader. En daarom sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. En beste luisteraars, ik wens u van harte een gezegend gebedsmoment. En we overwegen natuurlijk vandaag, omdat het woensdag is, de glorievolle geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzens van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vandaag voor iedereen die op zoek naar werk is, voor iedereen die moet verhuizen, en voor alle noden van iedereen die aan het meebidden is. Het eerste glorievolle geheim: Jezus verhuist uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven en onze schulden hebben. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, aan de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: En mijn luisteraars, we gaan zo om 17:30 de Vespers bidden. Welkom. En daarna om 17:55 is er een lezing uit het archief met de titel De Drie Evangelische Raden. En vandaag gaat het over de gehoorzaamheid. De komende dagen gaat het over de andere twee Evangelische Raden. Spreker is Karel Wichering. Om 19:00 begint de Heilige Mis vanuit de Heilige Gerardusmijlerkerk in Utrecht. En daarna om 8:00 hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. En om 8:30 begint het programma Hart voor Kerk en Wereld. Vandaag met een gast, vader Marceline de Porras, priester uit Zuid-India. We wensen u een gezegende dag toe en een avond toe en tot horens.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Wij mogen samen weer gaan bidden. En 's avonds is dat altijd de Vespers, het kerkelijk avondgebed. En voor degene die een klein en groot getijdenboek hebben, geef ik heel graag de bladzijde. In klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 212. En als u daar, als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. In het grote getijdenboek hebben we twee bladzijden nodig. Eentje voor de hymne, dat is bladzijde 710. Daar gaan we dadelijk mee beginnen. 710, daar kunt u eventueel een lintje bij leggen. En dan gaan we verder naar bladzijde 942. Zit in woensdag in de tweede week. 942, en als u daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 212. En in het groot getijdenboek op bladzijde 710. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O Heilige, die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten brandend doet.
1: Die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan.
0: Die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden, maan na maan.
1: Verlicht,

0: Verlicht, o Heer, het mensenhart. Was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld. Breek weg het kwaad dat ons omhult.
1: O Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Troost ons geest in deze tijd. Hij dirigeert in eeuwigheid. Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 942. Laten we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze heiland. Bij God alleen kan ik rusten. In hem alleen komt mijn heil.
0: Slechts hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit laat hij mij los.
1: Hoe lang overvalt gij uw mens mede, mens nog? Werpt gij samen hem neer?
0: Als waart ge een wijkende muur, een stenen omheining die instort.
1: Zij trachten mij neer te halen. Zij zinnen alleen op bedrog.
0: Hun mond spreekt een zegenbede. Vervloeking schuilt in hun hart.
1: Bij God alleen moet ik rusten. In hem komt al wat ik hoop.
0: Slechts hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, hij laat mij niet los.
1: Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
0: Blijf altijd op hem vertrouwen, mijn volk. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht.
1: Een ademtocht slechts zijn de mensen. Bedrieglijk zijn ze en vals.
0: Zij gaan omhoog op de weegschaal. Zij wegen minder dan lucht.
1: Afpersing moet je niet bouwen. Niet mogen op diefstal en roof.
0: Al wordt uw vermogen steeds groter. Hecht er uw hart niet aan.
1: Dit is wat God heeft gesproken. Twee woorden heb ik gehoord.
0: Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan een ieder naar hij verdient.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De openbaring van de heerlijkheid van onze heiland.
1: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God, zij ons genadig en zegene ons. Laat zijn aanschijn over ons lichten.
0: Omdat men op de aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil.
1: Geef dat de volken u eren, o God. Alle volken uw eren.
0: Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert. En alles op aarde bestuurt.
1: Geef dat de volken uw eren, o God.

0: alle volken u eren.
1: De aarde gaf ons haar vruchten. De zegen van onze God.
0: God geef ons zo zijn zegen. Dat heel de aarde hem vreest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat uw aardeschijn over ons lichten, God, en zegen ons.
0: In Christus is alles geschapen. Alles bestaat in hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken, dat hij u in staat stelde te delen de erfenis van de heilige in het licht.
1: Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
0: In hem is onze bevrijding verzekerd. Zijn onze zonden vergeven.
1: Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping.
0: Want in hem is alles geschapen. De hemelen en op de aarde.
1: Het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten.
0: Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem.
1: Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong.
0: Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. In alles de hoogste zijn, hij alleen.
1: Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid. Om door hem het heelal met zich te verzoenen.
0: Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten. Alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Voor hem alleen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid. Want God weerstaat de hoogvaardigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u ter zijne tijd omhoog heffen. Schuift al uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u.

0: Bewaar ons Heer, appel van uw oog.
1: Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog.
0: Scherm ons in de schaduw van uw vleugels.
1: Als de appel van uw oog.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Bewaar ons, Heer, als de appel van uw oog.
0: Heer, toon de kracht van uw arm. Drijft de trotsen uiteen en verheft de eenvoudigen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudige brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftige schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, toon de kracht van uw arm. Drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.
0: Broeders en zusters, laten wij met blijdschap voor God treden, want hij vindt vreugde in de weldaden die hij zijn volk bewijst. Bidden wij tot hem vol vertrouwen.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Eeuwige Vader, voor wie 1000 jaren zijn als de dag van gisteren die al voorbij is. Laat ons niet vergeten dat ons leven is als een bloem die 's morgens ontluikt, maar 's avonds verwelkt.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Schenk uw volk het manna, zodat het geen honger heeft, en het levend water, zodat het in eeuwigheid geen dorst leidt.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Laat allen die in u geloven het oog gericht houden op het hemelse. En laat hun arbeid en rust bijdragen tot uw eer.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Schenk vruchtbaarheid aan de aarde. Tegen al wat groeit en geeft overvloedige oosten.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Bescherm ons tegen alle gevaren. Laat uw rijke zegen rusten op de plaats waar wij wonen.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Mogen de gestorvenen uw heerlijkheid zien. Maak ons eenmaal deelgenoot van hun geluk.
1: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
0: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, uw naam is heilig en uw barmhartigheid wordt geprezen van geslacht tot geslacht. Aanvaard het gebed van uw volk en geef dat wij u zonder ophouden met onze lofzangen eren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Een hele goede morgen, luisteraars, en welkom bij de lezing aangaande geloofsvorming. Deze lezing die is opgebouwd uit verschillende delen. Er is namelijk een eerste deel van de lezing, dan wordt er wat muziek gedraaid. Vervolgens komt er een tweede deel van de lezing en daarna dan wordt er weer wat muziek gedraaid. En tijdens dat muziek draaien, dus na het tweede deel van de lezing, dan heeft u ook nog de kans om te bellen om wat vragen te stellen naar aanleiding van de lezing. En de lezing die zal vandaag verzorgd worden door de heer Wiegering. En hij is psycholoog en heeft lang in het bedrijfsleven gewerkt als manager. Sinds 2010 is hij katholiek en hij is momenteel bezig met een studie theologie aan de Tiltenberg. Ook heeft hij een boek geschreven over zijn bekering. En dat boek is getiteld Van Goddeloos tot Rooms. Meneer Wiegering, kunt u ons wat meer vertellen over dit boek en hoe u ertoe gekomen bent om uw verhaal als boek uit te willen geven?
2: Ja, goeiedag. Ik kan daar zeker wel iets over zeggen. Het heeft er mee te maken dat ik eigenlijk tot een jaar of 4 geleden heiden ben geweest. Dus eigenlijk helemaal niets van doen had met het katholieke geloof.
1: Ja.
2: En dat toen in een betrekkelijk korte tijd dat ik door Gods genade tot geloof ben gekomen.
1: Mooi.
2: En ja, toen ook het idee kreeg van ik wil daar iets mee doen. Ik wil ook een soort inhaalslag maken. En hoe kan ik dat nou het beste doen? En tijdens een retraite die ik deed, is toen naar boven gekomen van ik zou dat in een boek kunnen opschrijven. Ik kan wel wat schrijven, dus waarom ga ik dat niet proberen?
1: Ja.
2: En ik heb me daar toen aangezet en ja, dat is al gaan lopen.
1: En u vond een uitgever en die zei dat dat gaan we doen.
2: Nou, dat was nog niet zo simpel. Er zijn allerlei mensen die mij daarbij geholpen hebben om het boek uitgegeven te krijgen.
1: Ja.
2: Maar uiteindelijk is het toch in eigen beheer gegaan. Want okay, zeker in verband met de crisis zijn uitgevers heel terughoudend.
1: Ja, begrijpelijk, ja. En wij kennen u al van een eerder lezing, het Rieluik, wat wij met u samen gepresenteerd hebben over de kardinale deugden, geloof, hoop en liefde.
2: Ja.
1: En vandaag zullen we dus opnieuw aanvangen met een drieluik. En het eerste deel dat zal gaan over de gehoorzaamheid.
2: Ja.
1: En dat is, als ik het goed begrepen heb, een van de drie evangelische raden.
2: Ja, dat klopt.
1: Misschien kunt u eerst wat vertellen over wat evangelische raden nou precies zijn.
2: Ja, evangelische raden zijn in feite raadgevingen die je uit de Heilige Schrift, uit de Bijbel kunt halen. En die direct voortvloeien uit de leer en uit het leven van Jezus. En het is niet zo dat Jezus dat heel netjes op een rijtje heeft gezet. Het staat op verschillende plaatsen in de schrift, maar het zijn wel heel kenmerkende dingen. En zo kenmerkend dat monniken al in een vroeg stadium hebben gezegd van nou, dat zijn dingen waar wij ons op gaan richten. Dat zijn dingen die wij verder gaan uitbouwen.
1: Ja. Weet u precies wanneer het voor het eerst op schrift is gesteld?
2: Een belangrijk iets is natuurlijk Benedictus geweest, de regel van Benedictus, en die is zo rond 500, als ik me niet vergis, op schrift gesteld.
1: Ja.
2: Maar daarvoor bestonden al andere samenvattingen, andere opsommingen van deze raden, en daar heeft Benedictus dan weer gebruik van gemaakt.
1: Ja, precies. Ja. En vandaag gaat het dus over gehoorzaamheid. Kunt u al kort aangeven waarom het zo relevant is om hier een lezing aan te wijden?
2: Nou, om te beginnen hebben die raden mij altijd al gefascineerd, ook toen ik nog niet geloofde.
1: Ja.
2: Maar toen ik tot het geloof kwam, begon ik steeds meer de tegenstelling te zien tussen gehoorzaamheid, kuisheid, armoede en de manier waarop er tegenwoordig in de maatschappij mee om wordt gegaan.
1: Ja.
2: En als je dan specifiek naar die gehoorzaamheid kijkt, ja, dat is toch niet echt in de mode. Mensen zijn veel meer geneigd om zichzelf te willen bepalen. Hè, om macht over anderen uit te oefenen. Er is ook een heel sterk individualisme wat de gehoorzaamheid in de weg staat. Dus vandaar denk ik dat het heel interessant is om die oude evangelische raden van de monniken weer eens van stal te halen. Om eens te kijken van wat kunnen we daar vandaag de dag nou mee? En ook als leken, niet alleen als religieuze.
1: Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik denk de luisteraars ook. Ik zou zeggen, laten we beginnen met het eerste deel van de lezing.
2: Ja, prima.
1: Mooi.
2: Ja, beste luisteraars. We gaan het dan ook hebben over de evangelische raden, gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. En ja, bij die evangelische raden denken we allereerst aan het kloosterleven. Dat is net al even aangestipt. Vanaf het begin van het christendom hebben monniken zich hierop toegelegd. De verschillende kloosterregels die vermelden deze raden. En we spreken dan ook vaak over geloften. En ze zijn op de Bijbel gebaseerd, maar ja, zoals ik net ook al zei, we vinden daar niet echt een kant-en-klaar lijstje van. Wel passages met uitspraken over de afzonderlijke geloften. En laten we eens kijken wat daar nou aan ten grondslag ligt. De basis vinden we in het leven van Jezus. Hij verkondigde een leer, maar hij leefde die leer ook. En zijn leven was in volledige eenheid met wat hij zei. En zijn leven en leer zijn gestoeld op de liefde. En dat gaf hij ook aan in de beide voornaamste geboden. Gij zult bovenal de Heer uw God beminnen, en daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Maar ook de 10 geboden, de decaloog, zijn in feite een gebod van de liefde. En dat is wel interessant om naar te kijken, want er staat natuurlijk, gij zult niet dit en gij zult niet dat. He, dat is toch de wet, zou je zeggen? Ja, maar de wet staat dus in dienst van de liefde. En zo is het ook met de evangelische raden. Alleen doe die er als het ware nog een schepje bovenop. De wet is een minimumpakket. De geloften die een kloosterling aflegt, zijn er een uitdrukking van dat hij of zij er serieus werk van wil maken om Christus te volgen. Het gaat daarbij om het opruimen van belemmeringen, van obstakels op die weg. En zoals Christus het bijvoorbeeld zegt in Matteüs 19, er zijn mensen die zichzelf onhuwbaar maken omwille van het Rijk der Hemelen. En hier gaat het dan specifiek om de kuisheid, het celibaat, maar dit geldt evenzeer voor de andere geloften. Het gaat niet om 3 verschillende levensstijlen, gehoorzaamheid, kuisheid, armoede, maar om de ene navolging van Christus. Het is niet mogelijk om de gehoorzaamheid te beoefenen en tegelijkertijd niet aan vrijwillige armoede te doen. Jezus zegt dan ook tegen de rijke jongeling, ga eerst naar huis om je bezit aan de armen te geven en kom dan pas terug om mij te volgen. Dat is ook typisch een beeld van belemmeringen, van obstakels. De bedoeling is dat je je vrij maakt van deze hindernissen, om vrij te zijn voor God. Facare Deo, zoals dat zo mooi wordt gezegd in het Latijn. Binnen het kloosterleven wordt er ruimte geschapen om deze vrijheid te ervaren. Het zijn dan ook deze geloften die het aan God gewijde leven kenmerken. Maar zijn ze beperkt tot het kloosterleven? Formeel wel. Deze geloften worden afgelegd wanneer iemand intreedt. Voor een priester die geen kloosterling is, ligt het al anders. Hij heeft wel de gelofte van kuisheid en gehoorzaamheid afgelegd, maar niet die van armoede. Dat wil dus zeggen dat hij in tegenstelling tot de monnik wel privébezit mag hebben. En dan kennen we natuurlijk nog de maagdenwijding van de seculier levende vrouw die kuisheid belooft. Maar voor gewone leken gelden ze geen van 3, formeel gesproken dan. Want leken hebben ook een roeping, dat heeft het Tweede Vaticaans Concilie nog eens duidelijk gemaakt. De apostel Paulus zegt trouwens, stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil. Wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. Romeinen 12. We moeten dus niet de normen van de wereld overnemen. Als we die normen toepassen op de gelofte, dan zien we namelijk dat de wereld daar in grote lijnen geen boodschap aan heeft, zoals zij aan de deugden in het algemeen geen boodschap heeft. De gehoorzaamheid bijvoorbeeld is niet erg populair, zou ik zo denken. Het gaat in de wereld veeleer om zelfbepaling, om doen wat je zelf wil, en ook om macht, om anderen je wil opleggen. En kuisheid, ja, als je het daarover hebt, dan word je in het gunstigste geval uitgelachen. En vrijwillige armoede, ja, in een economie die gebaseerd is op voortdurende groei is dat niet echt een thema. Als straks de economie aantrekt, kunnen we de oude consumptiepatronen gewoon weer oppakken. Kortom, de wereld is vooral gericht op de ontkenning en de bestrijding van deze raden. Maar Paulus zegt dat we ons niet op de wereld, maar op God moeten richten. Laten we daaruit dan eens kijken naar de raad van de gehoorzaamheid. En we hebben het dan over een evangelische raad en niet over een gelofte, omdat je gehoorzaamheid kunt nastreven zonder dat je daartoe eerst een gelofte hebt afgelegd. Dat is van toepassing op gelovige leken, op ons gewone christenen, die in de wereld staan, maar toch niet van de wereld zijn. En daar zitten twee kanten aan. Aan de ene kant een stukje noodzakelijke aanpassing van onszelf om met die wereld voeling te houden. En aan de andere kant kunnen we door onze inbreng misschien ook af en toe iemand aan het denken zetten. En met inbreng bedoel ik dan vooral een manier van leven. En we nemen dan nog even het klooster als uitgangspunt. Gehoorzaamheid. Daarin zit het woord horen, ofwel luisteren. De regel voor monniken van Sint Benedictus begint dan ook met: luister, mijn zoon, naar wat je meester je voorschrijft en neig naar hem het oor van je hart. Luisteren dus. En naar wie? Naar de meester. In het Latijn staat er magister. En dat betekent zowel meerdere als leraar als leidsman. Iemand dus met verschillende kwaliteiten. Meerdere, hij staat boven je. Leraar, hij verkondigt. Leidsman, hij leidt je door het leven. Hij neemt je als het ware bij de hand. Wie is die meester? In de regel van Benedictus is hij de abt. Maar die abt heeft zijn gezag niet vanuit zichzelf. In die regel wordt verwezen naar de zending van de 72 leerlingen over wie Jezus zegt: wie naar u luistert, luistert naar mij, en wie u verstoot, verstoot mij. Wie mij verstoot, verstoot hem die mij gezonden heeft. Lucas 10. Het meesterschap komt daarom via de leerlingen voort uit Christus en via hem uit de Vader. Laten we daarbij niet uit het oog verliezen dat Jezus zelf gehoorzaam was aan de Vader, tot aan de dood op het kruis. De monnik dient daarom naar de abt te luisteren en hem direct te gehoorzamen, als kwam dat bevel van God. Maar er staat niet alleen: luister, mijn zoon, maar ook: neig naar hem het oor van je hart. Ja, dat soort gehoorzamen klinkt niet echt als kadaverdiscipline. Het is geen harteloze dictatuur. Het klinkt eerder vriendelijk en toeschietelijk, en zo is het ook bedoeld. De leerlingen moeten die gehoorzaamheid betonen met een opgewekt gemoed, schrijft Benedictus. Want de monniken, en alles wat hen betreft geldt natuurlijk ook voor de nonnen, de monialen, ze worden overweldigd door het verlangen op weg te gaan naar het eeuwig leven. En met dat opgewekt gemoed wensen ze dat een abt of priores hen daarheen leidt. Ze volgen daarbij het woord van Christus, die zegt: ik ben niet uit de hemel neergedaald om mijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Johannes 6. Dat neemt niet weg dat die vrije wil er wel is. We kunnen daar immers geen afstand van doen zonder een marionet te worden. Alleen door de vrije wil kunnen we ja zeggen tegen God. Niet alleen Christus ging ons daarin voor, ook zijn moeder Maria zei ja vanuit een vrije wil: mij geschiede naar uw woord. In gehoorzaamheid hebben dus Christus en zijn moeder een voorbeeld gesteld. Gehoorzaamheid vloeit bovendien in de eerste plaats voort uit het verlangen naar de hemel. En daarmee is het voldoen aan een voorschrift nog niet altijd even prettig, maar het uitgangspunt van gehoorzamen is positief en constructief. Dat blijkt ook als we naar de andere kant van de medaille kijken, de kant van de leidinggevende, van de abt. Want deze heeft als taak om het verlangen naar de hemel vorm te geven. Om dit te bereiken is het nodig dat de abt zijn broeders als individu beschouwt en op ieder afzonderlijk op gepaste wijze inspeelt. Het luisteren hoort daarom van twee kanten te komen. Er kan geen leiderschap zijn zonder dialoog. Want leiding geven is in de eerste plaats dienen. Een abt hoort niet zijn eigen willekeur te volgen, maar is er om de broeders te dienen. Net zoals Christus in de wereld is gekomen om te dienen. Maar dit gaat allemaal nog over gehoorzaamheid in het monastieke bestaan. Hoe maken we nou de vertaalslag naar het leven van mensen die in de wereld leven? Zoals ik al aangaf, vinden de evangelische raden weinig weerklank in de huidige maatschappij. Ja, ze zijn daar in hoge mate zelfs vreemd aan geworden. De geloofscrisis is daar de hoofdoorzaak van. Door allerlei redenen zijn veel mensen loskomen te staan van het katholieke, van het christelijke geloof. En voor wie nog zo'n beetje vaag gelooft, zijn hemel en hel geen realiteit meer. Dat heeft tot gevolg dat men ook anders is gaan aankijken tegen de waarden die het geloof vertegenwoordigt, waaronder het begrip gehoorzaamheid. Wat staat er tegenover gehoorzaamheid? We hadden het zojuist over zelfbepaling. Zelfbepaling, dat is precies wat Adam en Eva in het paradijs deden. Onder invloed van de slang plukte Eva een vrucht en ze aten er beide van. En het gaat natuurlijk niet alleen om het plukken van een verboden vrucht, het gaat om de intentie die erachter zit. God kan me nog meer vertellen. Ik doe zelf wat ik als juist ervaar. Ik handel naar eigen goedvinden. Ik bepaal zelf wel wat goed is en wat is kwaad en wat kwaad is. Daar zit dus hoogmoed achter, die ooit als de ergste van de hoofdzonden werd beschouwd. En met die eigenwaan is dus alles gaan schuiven. Daarmee heeft de mens zich een verkeerd soort vrijheid toegeëigend die hem niet past. De vrijblijvendheid ten opzichte van God. Want echte vrijheid staat niet op zich, maar is middel om het ware te vinden en het goede te doen. De gevolgen van een vrijheid zonder binding zijn merkbaar in de samenleving. Nu God door velen niet langer erkend wordt, zijn we moreel gaan zweven. Zonder God heeft het leven geen zin. Zonder zin te geven aan het bestaan, kennen we ook geen bestendige, geen duurzame waarde. De waarden die we nog kennen, worden ingegeven door de publieke opinie van het moment, door de waan van de dag. Ze hebben verder als kenmerk dat ze vooral functioneel gericht zijn. Politici denken bijvoorbeeld een milieuramp op aarde te kunnen afwenden door uitsluitend te kijken naar technologische, naar praktische oplossingen, zonder dat onze verhouding met de aarde wezenlijk ter discussie wordt gesteld. Er wordt vergeten dat we deze aarde als het ware geleased hebben, dat God ons deze ter beschikking heeft gesteld met als tegenprestatie dat we haar onderhouden als een goed rentmeester. Waarden zijn thans bovendien sterk geïndividualiseerd. Ze wisselen per persoon en per situatie en veranderen ook snel in de tijd. Dat veroorzaakt veel onzekerheid. Vroeger hoorde je ergens bij, je had een bepaalde identiteit. Tegenwoordig denken we pluralistisch en volgen wat op een bepaald moment de meeste aantrekkingskracht heeft. Het gevolg is dat de mensheid zich gedraagt als een kudde schapen die op drift is geraakt. Impulsief naar links rent en dan weer naar rechts, omdat het gras daar op dat moment het groenste lijkt. Ze vergeten echter zich te richten op het punt aan de horizon, waar ze de goede herder vinden, die hun blijvend voedsel en onderdak zal verschaffen. En met deze gedachte pauzeren we even een paar minuten en luisteren naar wat muziek.
1: Ja, hartelijk bedankt voor dit eerste deel van de lezing. We gaan inderdaad nu heel even naar een stukje muziek luisteren en daarna komen we weer bij de luisteraars terug met het tweede deel van de lezing.

0: Na dit stukje muziek gaan we weer verder met het tweede deel van deze lezing over gehoorzaamheid. Een van de drie evangelische raden. En meneer Wiegring die verzorgt deze lezing. En misschien zou u even willen aangeven waar het in het eerste deel over gegaan is, kort samenvattend, voor degene die nu pas inschakelen.
1: Ja, we hebben het in het eerste deel vooral gehad over de totaliteit van de evangelische raden, gehoorzaamheid, kuisheid en armoede. Dus hoe ze samenhangen, hoe ze allemaal terug te voeren zijn op het leven van Christus. Ja. En we zijn specifiek wat ingegaan op de zelfbepaling die tegenover de gehoorzaamheid staat.
0: Ja, en dan gaan we nu denk ik verder met het tweede deel hè, van de lezing.
1: Ja, ja zeker. Okay. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen om deze zelfbepaling. De gehoorzaamheid wordt daar niet alleen tegen afgezet, maar bijvoorbeeld ook tegenover gelijkheid. Dat is een ontwikkeling die in onze maatschappij, dat tegenwoordig iedereen gelijk moet zijn, niet in de zin van gelijkwaardigheid, maar in de zin van een kleurloze eenvormigheid. Verschillen tussen mensen worden vaak ontkend of weggepoetst. Hiërarchische verhoudingen wankelen. Leiding geven wordt eigenlijk nauwelijks meer geaccepteerd. En dat is ook wel een beetje begrijpelijk, omdat leiders vaak misbruik maken van macht en manipulatie toepassen om hun zin door te drijven en om zichzelf te bevoordelen. En dat is totaal iets anders dan het soort van leiding geven waar de regel van Benedictus het over heeft. Leiden door te dienen. Een gevolg van de leiderschapscrisis is dat verantwoordelijkheid daarmee op de tocht komt te staan. En dat mensen, bijvoorbeeld medewerkers in een organisatie, daardoor aan hun lot worden overgelaten. Laat ik een voorbeeld noemen. In veel organisaties is tegenwoordig een verkeerd soort gelijkheidsdrift doorgeslagen. Medewerkers moeten dan zelf maar uitzoeken wat de beste manier van werken is. In de zorgsector vaak onder het modieuze motto van zelfsturende teams. De leiding heeft er veel aandacht voor dat het allemaal goedkoper moet, maar weinig voor hoe je nou met kleinere budgetten vruchtbaar en plezierig samenwerkt. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de waarde van authentiek leiderschap. Luisteren, de dialoog aangaan en van daaruit die sturing geven waardoor mensen tot hun recht komen en hun kwaliteiten kunnen ontplooien. En uit de praktijk blijkt dat dit het beste lukt door een combinatie van steun bieden en eisen stellen. Door gebrek aan leiding ontbreekt het daar echter aan. Omdat er mede daardoor ook geen duidelijke normen meer zijn, probeert men dat op te vullen door een steeds verder uitdijende bureaucratie. Kenmerken van een bureaucratie zijn dat deze vervlakt en anoniem maakt en mensen demotiveert om zelf na te denken en om creatieve oplossingen te vinden. Er is behoefte aan een leidinggevende die vanuit de menselijke maat op situaties reageert. En daarbij moet deze ook in staat zijn om te improviseren, dat wil zeggen op speciale en onvoorziene omstandigheden in te spelen. Maar in plaats daarvan worden mensen steeds vaker geregeerd door de bureaucratie. En deze is een gezichtsloze tiran die werkt vanuit formats en modellen, die aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en die van medewerkers nummers maakt. Maar mensen willen anders. Ze zoeken geen mechanisch oplossingsmodel. Ze willen in hun ziel herkend en geraakt worden. Christelijk leiderschap hanteert daarom een ander uitgangspunt. Echt leiderschap is afgeleid van en geïnspireerd door God. Gehoorzaamheid eveneens. Alle mensen zijn afhankelijk van de genade van de Heer, want alle mensen zijn onvolmaakt. Maar als we tot Hem bidden, worden we altijd gehoord en geeft Hij ons vanuit ons geloof kracht. Wat betekent dat in concreto? Dat betekent dat als wij in een situatie waarin we de leiding op ons mogen nemen, weten dat we feilbaar zijn, maar dat we ook ondersteund worden. Dat het belangrijkste daarbij onze intentie is, onze goede wil om er het beste van te maken. En dat we daarbij onze beperkingen voor ogen moeten houden. Als we leiding mogen ontvangen en we weten ons als mens gezien en gerespecteerd, kunnen we ons daar blijmoedig in vinden. We ervaren dat de ander misschien wel een hogere positie bekleedt, maar gelijk aan ons is in zijn verhouding tot God. De door God gegeven verantwoordelijkheid dient dan ook in alle nederigheid te worden uitgeoefend. Deemoed is afgeleid van een Duits woord en betekent de moed of het gemoed om te dienen. De wapenspreuk van de Prince of Wales is dan ook van oudsher ich dien, ik dien. Nog een ander aspect van gehoorzaamheid is afhankelijkheid. In deze geïndividualiseerde wereld is het taboe geworden om afhankelijk van anderen te zijn. Afhankelijk zijn klinkt tegenwoordig eng. Daar kan namelijk misbruik van worden gemaakt. Maar het alternatief is een maatschappij die is gebaseerd op wantrouwen, waarin we ondergeschikt zijn aan een anonieme Big Brother. Maar geen gezonde afhankelijkheid zonder liefdevolle binding. Ikzelf ben blij dat ik tot op zekere hoogte emotioneel afhankelijk mag zijn van mijn vrouw. En ik niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat de basis voor gezonde maatschappelijke verhoudingen in het gezin wordt gelegd. Ouders kunnen in huis een warme, betrokken sfeer scheppen. Dat doen ze door hun eigen zelfgerichtheid in te perken en ondergeschikt te maken aan de belangen van het gezin en de behoefte aan aandacht van hun kinderen. Wanneer kinderen in vertrouwen afhankelijk kunnen zijn, bevordert dat juist een stevig gevoel van eigenwaarde. Hierdoor zijn ze minder geneigd om zich tegen ouders en maatschappij af te zetten. Kinderen die in een warme omgeving opgroeien, waarin ouders en kinderen oog hebben voor elkaar, hebben later ook aandacht voor anderen en willen iets bijdragen aan de maatschappij. En bij aandacht hoort ook een bepaalde mate van gehoorzaamheid. Kinderen maar hun gang laten gaan heeft niets met vrijheid te maken. Het is een

Kinderen maar hun gang laten gaan, heeft niets met vrijheid te maken. Het is een vorm van gebrek aan aandacht, van geen nee kunnen zeggen of van pedagogische luiheid. Als kinderen in een koude omgeving zijn opgegroeid met weinig aandacht, bijvoorbeeld omdat beide ouders onder werkstress staan, wat je tegenwoordig natuurlijk ook steeds vaker ziet, dan krijgen kinderen een andere instelling. Dan hebben ze nauwelijks de aanvechting om iets aan de maatschappij bij te dragen. Dan ontwikkelen ze een meer consumptiegerichte instelling. Dan krijgen hebben en genieten en een negatieve levenshouding de overhand. Dat uit zich onder meer in drugs en alcoholmisbruik, criminaliteit en gerommel met relaties. Precies de ziekte waar onze samenleving tegenwoordig aan leidt. Het interessante nou is dat blijkt dat kinderen die een christelijke opvoeding krijgen zich vaker geliefd en begrepen voelen en zich daardoor positiever naar hun omgeving opstellen. Dat zou voor de overheid al een reden mogen zijn om de christelijke moraal wat meer te koesteren. Onze seculiere maatschappij wordt ondanks alles nog steeds beïnvloed door christelijke waarden. Dan slaat je de schrik toch wel eens om het hart als je dan denkt hoe de maatschappij eruit zal zien op het moment dat onze christelijke wortels totaal zullen zijn vergeten. Niet dat ik dat overigens verwacht, want iedere extreme situatie roept een tegenreactie op. En als ik me niet vergis, wordt die reactie steeds duidelijker. Jongeren keren zich meer en meer tegen de anarchie en het nihilisme die de babyboom-generatie heeft veroorzaakt. Een niet onbelangrijk aantal van hen zoekt weer naar onderlinge afhankelijkheid en natuurlijk gezag. Ze willen graag gehoorzamen aan een autoriteit die ze kunnen respecteren. Gehoorzaamheid is ook een factor die een rol speelt in onze houding ten opzichte van het leergezag van de kerk. We zijn deze lezing over gehoorzaamheid begonnen met een zinsnede uit de regel van Benedictus. Luister, mijn zoon, naar wat je meester, je magister, je voorschrijft. En deze magister staat ook voor leraar en leidsman. Daar ging het om de abt als plaatsvervanger van God, maar in haar volle breedte is het de moederkerk die onze lerares en leidsvrouw is. We geloven dat God zich geopenbaard heeft en dat de traditie van de kerk en de Heilige Schrift deze openbaring doorgeven. Het logisch gevolg is dan dat het leraarsambt bij de kerk berust. Dat betekent dat het gezag om het overgeleverde en het geschreven woord van God te verklaren aan de kerk is toevertrouwd. Zo staat het ook in de Vaticaanse Constitutie Dei Verbum. Dat houdt in dat de kerk is geroepen om ergens voor te staan en dit onversneden te verkondigen, opdat de menigte, in de woorden van Marcus, niet langer uit schapen zonder herder zal bestaan. Het katholieke geloof is een samenhangend geheel, geen bouwpakket waaruit je naar believen een keuze kunt maken. Wie kiest voor een andere seksuele moraal omdat hem dat beter uitkomt, kiest daarmee ook tegen de diepere zin van de maagdelijkheid van Maria, om maar eens wat te noemen. Wie Gods geboden op zijn eigen houtje interpreteert, ontkent de waarde van het mij geschieden naar uw woord. Ons geloof vormt een samenhangend geheel en je kunt niet katholiek zijn zonder je kunt niet katholiek zijn door je naar believen aan het ene wel en aan het andere niet te houden. En je bent niet verplicht om katholiek te zijn, toch? Wat mij blijft bevreemden is dat er mensen zijn die vrijwillig voor een geloof kiezen, dat ze vervolgens op alle mogelijke wijze gaan amenderen, gaan bijstellen. Met de hulp van de Heilige Geest heb ik een paar jaar geleden van harte voor dit geloof gekozen. En ik probeer aan het leergezag te gehoorzamen. Want juist gehoorzaamheid aan de leer geeft mij de vrijheid om me van verstand en kritisch vermogen te bedienen om verder te komen in de waarheid. En niet om als een verwend kind steeds opnieuw ter discussie te stellen waar de kerk zich naar rijberaad al talloze malen over heeft uitgesproken. Waardoor je dus in een cirkel blijft rondlopen.

0: ronddraaien. Het lijkt een paradox, een sterk leergezag naast een bewuste geloofskeuze. Maar dat is het niet. Er bestaat een gezond spanningsveld tussen gehoorzaamheid aan de autoriteit van de kerk en de soevereiniteit van het eigen oordeel. Het afwisselend op de voorgrond treden en op de achtergrond treden van deze twee begrippen werd door John Henry Newman vergeleken met de beweging van eb en vloed, waarbij het eigenzinnige verstand in voortdurend contact en uitwisseling met het leergezag staat en daardoor steeds verder wordt gezuiverd. En het is ook duidelijk dan dat gehoorzaamheid in dit verband niet een eenzijdig opleggen betekent, maar een met eigen verstand delen in de onfeilbaarheid en de overlevering van de kerk, waarbij we gehoorzamen vanuit een persoonlijke relatie met Christus. Wij doen wat Hij ons gebiedt, niet als dienaars, maar als vrienden. Tot zover de gehoorzaamheid. De volgende week wil ik het graag met u hebben over de gelofte van de kuisheid.
1: En wij stellen u nu in de gelegenheid om straks, ik zeg nu, maar na mijn woorden natuurlijk, te bellen hier naar de studio. Ik zet ondertussen een muziekje aan en ik schrijf uw vragen op. En in het laatste deel van dit programma ga ik die vragen dan aan de heer Wiegering voorstellen. En hij zal daarop ingaan. Dus ik zal eventjes voor u het nummer noemen waarna u kunt bellen. Het gaat om 073-687-2001. En voor degene die nu snel een papiertje erbij hebben gepakt, 073-687-2001.

0: En na dit stukje muziek zijn wij terug voor het laatste deel van dit programma. U heeft net kunnen luisteren naar twee delen van een lezing van de heer Wiegering. En dat ging over gehoorzaamheid, een van de drie evangelische raden. Er zijn een aantal vragen opgekomen. Het eerste vraag is, ik heb over u genoemd dat u ook een boek heeft geschreven. En was er een mevrouw wel geïnteresseerd waar ze dat boek zou kunnen bestellen. Misschien zou u dat ook kunnen aangeven.
1: Ja, het boek heet Van Goddeloos tot Rooms. En het is in feite in elke boekhandel te bestellen. En ook op internet. Bijvoorbeeld via bol.com of bijvoorbeeld via Bruna. Maar het is in feite bij iedere erkende boekhandel te krijgen.
0: Ja.
1: Te bestellen.
0: Dat is een duidelijk antwoord, zou ik zo zeggen. Een volgende vraag die ging over, er zijn heel veel verhalen in de Bijbel. Mevrouw noemde er een aantal. Eén was Adam en Eva en de appel. En de andere is de zeven dagen van de schepping. Dan zegt de mevrouw dat ze wel hoort van die verhalen. Dat de een zegt, het moet letterlijk genomen worden. De ander die zegt, het is meer een soort sprookje aan de hand. Waarvan de kerk dingen duidelijk wil maken. Nu vraagt zij zich af, wat moet ik mijn kleinkinderen vertellen als die interpretaties zo verschillen? En ze heeft ook het idee dat dat ook met de tijd te maken heeft. Dat die interpretaties zich door de tijd heen, dat gaat veranderen. Ja, zou je daar een antwoord op kunnen formuleren?
1: Nou, het is zo dat om te beginnen de kerk ons vrijlaat om het verhaal letterlijk of meer symbolisch op te vatten.
0: Ja.
1: En het wordt natuurlijk, tenminste als ik mijn eigen visie daarop opgeef, dan wordt het steeds moeilijker, denk ik, om met de ontwikkelingen van de wetenschap te zeggen van God heeft de wereld letterlijk in 6 dagen geschapen. Maar je kunt er natuurlijk ook heel anders tegen aankijken. De tijd van God is natuurlijk iets heel anders dan onze tijd.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het in de Bijbel zo is weergegeven dat het voor mensen begrijpelijk wordt gemaakt. Maar wij kunnen ons geen beeld vormen van hoe God daar bezig is geweest. Het is voor ons toch iets wat een beetje boven ons petje gaat. En ik denk dat dat de voornaamste reden is dat het in zo'n prachtig verhaal als dat van de schepping is weergegeven.
0: Ja.
1: En wat je natuurlijk toch wel terugziet, je kunt dan wel zeggen, zoals tegenwoordig vaak wordt gezegd, van de mens is geëvolueerd vanuit lagere levensvormen naar wat hij nu is. Je ziet natuurlijk in het scheppingsverhaal wel dat er daar ook een bepaalde volgorde wordt aangegeven. Want eerst worden de zeeën gemaakt en dan de planten en dan de dieren. En uiteindelijk komt de mens. Dus ook als je het modern wetenschappelijk bekijkt, kun je het weer heel mooi terugleiden naar het verhaal zoals het in Genesis staat.
0: Ja, dus er is ruimte voor verschillende interpretaties.
1: Ja.
0: Ja. Ik hoop dat mevrouw hier genoegen meeneemt. We zullen het horen wellicht. Nog een andere vraag, die ging over de gehoorzaamheid. Dan zegt de mevrouw, in een klooster, daar is dat wat evidenter. Hè? Daar heb je hebt de kloosterling en dan heb je een abt. En het is een redelijk duidelijke hiërarchie. Nu zegt ze, maar er is ook sprake, gewoon in de maatschappij, van gehoorzaamheid aan elkaar. En ik denk dat ze ook bedoelt bijvoorbeeld met vrienden of met een gezin. Dus waar dat niet zo duidelijk, in ieder geval bij wijze van spreken, op papier staat, hoe die gehoorzaamheid zich zou moeten uiten.
1: Ja, het hangt een beetje van de situatie natuurlijk af. Tussen vrienden ben je heel duidelijk in alle opzichten gelijkwaardige partijen.
0: Ja.
1: En dan betekent, denk ik, gehoorzaamheid vooral ook naar elkaar luisteren en rekening met elkaar houden. Zo is het natuurlijk ook tussen man en vrouw in het huwelijk. Maar er zijn in een gezin, als het goed is, is er ook een hiërarchische component tussen ouders en kinderen. Mm-hmm. Ik denk dat het goed is dat kinderen naar hun ouders luisteren. Alleen, op wat voor manier luisteren. Het is natuurlijk wel goed als de ouders ook dingen uitleggen. Niet alleen zeggen van je moet dit en je moet dat, maar ook daar een reden bij geven. Maar het neemt niet weg dat kinderen zowel die aandacht als die sturing nodig hebben. Dat heel belangrijk is.
0: Ja, precies. Ja. Ik ook daarbij. Ik hoop dat u genoegen neemt, luisteraar, met het antwoord wat gegeven is. Dan is er nog een andere vraag. Het was eigenlijk een beetje een opmerking. Ik leg hem toch even voor. Dus een mevrouw die zegt, babyboomers, dat raakte haar toch behoorlijk. Ze zegt van niet alle babyboomers die herkennen zich in dat beeld. Ze vond dat wat generaliserend. Misschien zou je daar nog even op in willen gaan.
1: Nou ja, ik ben in zoverre ervaringsdeskundige dat ik zelf een babyboomer ben. Ik ben 61 jaar en ik ben opgegroeid in de tijd dat de gehoorzaamheid steeds onduidelijker werd. Dat ook allerlei tot op dat moment vaststaande normen werden losgelaten. En ik heb in mezelf gemerkt dat ik daar heel negatief door beïnvloed ben. Dus dat voor mij de raden, gehoorzaamheid, kuisheid en armoede helemaal niet vanzelfsprekend waren. En ik zie dat heel breed in mijn generatie, dat ze dus door die tijdgeest negatief zijn beïnvloed. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, dat geldt niet voor iedereen. Maar ik denk wel dat er een hele negatieve maatschappelijke tendens vanaf pakweg 1968 in gang is gezet, waar wij nog steeds de wrange vruchten van plukken.
0: Ja, een tijdgeest, als het ware.
1: Een tijdgeest die waarden die eeuwenlang gegolden hebben ineens overboord gooide in een paar jaar.
0: Ja. Ja. Dan tot slot de laatste vraag. Dat ging over de charismatische vernieuwing. Mevrouw die vroeg zich af of u nog iets kon zeggen over de charismatische vernieuwing en gehoorzaamheid.
1: Dan zou ik eigenlijk moeten weten wat precies de vraag daarover is.
0: Ja, dit was de vraag. Dus of u iets kon vertellen over het verband, dus hoe dat daar in de charismatische vernieuwing een plek had.
1: Ik ben zelf, moet ik eerlijk zeggen, niet zo erg thuis in de charismatische beweging.
0: Ja.
1: Wat ik er wel van weet, is dat natuurlijk dat die mensen een hele directe band met God nastreven. Daarbij komt natuurlijk gehoorzaamheid dan ook kijken.
0: Ja.
1: Het is, denk ik, van groot belang dat je niet op jezelf probeert te leven, maar dat je ook heel duidelijk Christus zoekt. En charismatische bewegingen zijn daar duidelijk mee bezig. Die zoeken echt de persoonlijke verhouding met Christus.
0: Ja.
1: En in feite zijn die niet alleen de gehoorzaamheid, maar alle drie de evangelische raden op Christus gebaseerd. En kan dat dus ook een nieuwe impuls betekenen. En ook tegen de tendens die de jaren daarvoor zich steeds verder heeft ontwikkeld. Dus een soort keerpunt betekenen om weer je te gaan interesseren en je open te gaan stellen voor de evangelische raad. Dus wat dat betreft zie ik het heel positief.
0: Ja, goed. Ik denk dat we hiermee dit programma gaan afsluiten. Misschien is het wel nog even goed om wat vooruit te grijpen op de twee komende afleveringen. Dus we hebben nu gehoorzaamheid gehad. En misschien kunt u nog kort de andere twee raden noemen en heel kort samenvatten waar ze op in zullen gaan.
1: Ja, we gaan het volgende week hebben over de kuisheid.
0: Ja.
1: En dan met name ook dus weer over de kuisheid zoals we die als leken in de wereld kunnen toepassen. Waarbij kuisheid dus niet zoals in het klooster iets absoluuts is. Niet een absoluut celibaat, maar hoe je kuisheid kunt toepassen door op een bepaalde zuivere manier met seksualiteit om te gaan.
0: Ja.
1: En de uitzending daarna gaan we het hebben over armoede en de verschillende aspecten van armoede. En we praten dan in het kader van een evangelische raad over de vrijwillige armoede. Dus niet over de mensen die honger lijden, maar over armoede, zoals wij die in onze welvaartsmaatschappij kunnen nastreven. En daar zitten positieve en negatieve kanten aan en die komen allebei aan bod.
0: Heel goed. We gaan het allemaal horen in de komende tijd. Hiermee wil ik in ieder geval u hartelijk bedanken voor deze lezing over gehoorzaamheid. En beste luisteraar, ook u wil ik bedanken voor het luisteren naar Radio Maria.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God verklinkt ook uw lof. Tot aan het uiteinde van de aarde, al wat komt uit uw hand, is gerechtigheid.

Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezonderd heb in woorden gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom spreek ik de heilige macht en altijd macht, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, te bidden tot de Heer, onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Laat ons bidden. God, door de vrijwillige vernedering van uw Zoon, hebt gij de gevallen mensheid weer opgericht. Schenk uw geloofigen de ware blijdschap. Gij hebt ons alleen uit de slavernij van de zonde bevrijd. Laat ons eens delen in de vruchte van uw koninkrijk. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

0: uit de profeet Hosea. Israël is een weelderige wijnstok die ook weelderige vruchten draagt. En hoe talrijker die vruchten zijn, des te talrijker maakt Israël zijn altaren. Hoe mooier zijn land wordt, des te mooier versiert het zijn wijstenen. Omdat ze zo dubbelhartig zijn, zullen zij nu hun schuld gaan boeten. De Heer zelf geeft hun altaren de nekslag en slaat de wijstenen stuk. Ja, dan zullen ze zeggen, we hebben geen koning, want als we de Heer niet vrezen, wat helpt ons de koning dan? Samaria is tot zwijgen gebracht. Zijn koning is als een afgebroken tak die op het water drijft. De gruwelhoogte, die zonde van Israël, worden verwoest. Doornen en distels overwoekeren hun altaren. Dan roepen ze de bergen toe, bedekt ons en de heuvels valt op ons neer. Zaait rechtschapenheid, dan zult ge goedheid oogsten. Ontgint het braakland. Het is nu de tijd om de Heer te zoeken, totdat Hij komt en de gerechtigheid over u laat regenen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem. Verhaalt al zijn wonderen werken. Gaat groot op de heilige naam van de Heer. Verheugt u, gij die hem aanhangt. Zoekt altijd het woord van de Heer. Verlaat u op hem, op zijn machtige arm. Blijft altijd zijn aanschijn zoeken. Vergeet nooit de wonderen die hij deed. Zijn tekenen en zijn beloften. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer. Gij, kroost van zijn dienaar Abraham. Gij zonen van Jacob zijn welbeminde. De Heer, Hij is onze enige God. Wat Hij beslist, geldt voor heel de aarde. Zoekt altijd het aanschijn van de Heer.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd riep Jezus zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Philippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus. Thaddeus, Simon de ijveraar. En Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een staat van de Samaritanen. Gij moet wel eer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht: het koninkrijk der hemelen is nabij. Woord van de Heer.

intensief van deze mis. Voor de ziel en rust van Carmen Farruccia en voor de levende en overleden familie Streng.

Gezegend zij gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op. De vrucht van de aarde, het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zij gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op. De vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen, maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Amen.

Be it brothers and sisters that men and you offer and war can warden, the God Almighty Father. Hier deze haven wijden wij toe aan uw naam. Mogen ze ons zuiveren en ons helpen in leven te leiden, dat van dag tot dag meer gericht is op de hemel. Door Christus onze Heer.

De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Ja, het is een verrecht en hoge en heilzame plicht dat wij uw Heilige Vader altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor hij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met de heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen:

Reize toi, le Keiler, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heiler dan deze graven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk. Sprak opnieuw de dansering uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te redenken.

0: Waar conduiren wij het mysterie van het geloof?
1: Jezus.
0: Zijn dood en verrijzenis in de harte God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor u aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de heilige geest worden verhaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk. Verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt in heilig volk met Leo onze paus en Willem onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Bedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw land. Wij vragen uw ontferming over ons allen, omdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbeharen, waardoor bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, hier onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

en gespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht. Daarvan wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons hier van het kwaad, geef genade vrede in onze dagen, dat wij gestund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede reflect u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, revrede in uw naam en maak ons een, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u.

Zaliger zij die genoderd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek, gezond zult worden.

Dit zegt de Heer, komt alleen tot mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, ik zal u rust en verlichting schenken.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, grote gaven hebt gij ons geschonken. Wij bidden u, maak ons ontvankelijk voor uw heilzame kracht en laat ons nooit ophouden uw lof te verkondigen. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ga nu alleen heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag gedenkt de kerk de heilige, onder andere de heilige Procopius van Caesarea, overleden te Caesarea, en het gebied wat wij vandaag Palestina noemen. Hij was soldaat, martelaar en overleden in het jaar 303. Kerkhistoricus Eusebius van Caesarea weet te vertellen dat hij afkomstig was uit Jeruzalem. Hij diende als exorcist en lector in Scythopolis. Toen de christenvervolgingen onder Diocletianus uitbraken, werd hij voor verhoor overgebracht naar Caesarea. Hij weigerde consequent te offeren aan de goden. Zo was daar hij de eerste martelaar onder Diocletianus. In de Oosterse kerken wordt hij vereerd als groot martelaar. Volgens een legende heette hij oorspronkelijk Nianias. Hij stamde uit heidense ouders en na de dood van zijn vader door keizer Diocletianus persoonlijk aan zijn hof werd aangenomen als lid van de lijfwacht. Toen hij onderweg was om in Alexandrië de christenen uit te roeien, verscheen hem, net als Paulus ooit, Christus zelf. Nianias, waar ga je heen? En wie bestrijd jij eigenlijk? Wie bent u, Heer? Een stralend kruis verscheen aan de hemel, zoals later aan Constantijn, met de woorden: Ik ben Jezus, de gekruisigde Zoon van God. En dit teken zul je vijanden overwinnen. Vrees niet, ik ben met je. Toen bekend werd dat hij christen was geworden, werd hij prompt gevangen genomen en voorgeleid. Hij weigerde aan de goden te offeren en werd in de gevangenis geworpen. Daar werd hij bezocht door 12 vrouwen die hij sterkte in hun geloof. Toen zijn moeder hoorde van zijn standvastigheid, bekeerde ook zij zich tot Christus. Uiteindelijk werden ze allemaal gedood. Hij wordt vereerd als beschermheilige van getrouwde vrouwen. Heilige Procopius van Caesarea, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. We zijn in een bijzondere tijd. Ja, welke tijd is niet bijzonder? Elke dag is bijzonder dat wij mogen leven op deze aarde als kinderen van God. En dat wij geroepen zijn om nu al God te ervaren, hem te ontvangen in de Eucharistie. En te leven als kinderen van God. Maar bijzondere tijd ook, veel mensen zeggen het is een hele woelige tijd. Sommigen zeggen zelfs het is nooit zo slecht geweest. Het einde van de wereld zal wel heel dichtbij zijn. Ja, er zijn hele trieste dingen aan de hand. Wereldpolitiek, wereldeconomie. Maar gaan we een eeuw terug, de eeuw van de grote wereldoorlogen. En dan gaan we terug 2000 jaar geleden naar Jezus. Ja, dat hebben we gisteren in het evangelie gehoord, dat Jezus die met zoveel liefde van God is gekomen om de blijde boodschap te brengen en zoveel mensen heeft genezen naar lichaam en naar geest. En dat dan de mensen van de wet, van de Joodse wet, de wet van Mozes, de mensen van het verbond van Abraham met God, fariseeën die heel religieus willen leven, en die dan naar Jezus kijken, luisteren, hun hart afsluiten en zeggen, hij is van de duivel bezeten. Nou, zo erg is het nooit meer geweest en zal het nooit meer worden. Maar die vijanden, en dan spreek ik van de geestelijke vijanden, die zijn natuurlijk overal bezig de vrede in de wereld te verstoren, de eenheid in de kerk te verstoren. Nou, dat maken we allemaal mee. Maar er zijn ook positieve geluiden. Het is ook hoe je luistert en hoe je kijkt. En ik wil eigenlijk een mooi en positief geluid laten horen. Ook al is dat natuurlijk in ook aardse setting. En wat bedoel ik? Ja, ik bedoel, ik heb iemand te gast die ik al vele jaren ken. 25 jaar ongeveer, op een hele toevallige manier ontmoet heb. En bij tijdenwijle komt hij hier. En we gaan hem aan u voorstellen. Want dit is gelijk een soort gesprek over de wereldkerk. En een van de grote landen in de wereld, dat is India. Met eigen cultuur, eigen geschiedenis, eigen religies. Maar ook waar al van ouds 2000 jaar geleden echt de apostel Thomas is gekomen om de blijde boodschap te verkondigen. En dat is Zuid-India. Er zijn mensen die noemen zich Thomas-christenen. En na de hand, 15 eeuwen later, is daar in de 16e

0: in de 16e eeuw Franciscus Xaverius gekomen. Want nu, ik ga mijn gast voorstellen. My friend, you're here. And I want to ask you, yeah, you can present yourself. What is your name and where do you come from? So, you go ahead.
1: Yes, Father. I am Father Marcelin de Porres.
0: About your name, Marcelin de Porres, how come? It was a special cause, motivation? You tell us.
1: Yes. Actually, many people ask whether this name has anything to do with Martin de Porres.
0: Zo sommige mensen vragen, heeft de naam met de heilige Martin, Martinus de Porres, te maken?
1: En Marcelin is actually one of the Pope's names, understand? So that was the name I was given.
0: En Marcelinus is de naam van een paus geweest.
1: And of course, it is spelled with one L.
0: One L.
1: And de Porres, in the case of Saint Martin de Porres, his last name is spelled with two R's.
0: Porres, with two R's, met twee R's.
1: In my case, it is P-O-R-E-S, one R.
0: One R?
1: Yes.
0: Oh, P-O-R-E-S.
1: Yes. That's yeah. With regard to the name. And I am 80 years old now. I turned 80 a couple of months ago.
0: So hij is een paar maanden geleden 80 jaar geworden.
1: Because I was born in 1947, April 26th.
0: 47 is hij geboren. Maar heeft zijn naam iets te maken met zijn geboorte? The name de Porres is about your birth also.
1: I have been a priest for the past 54 years.
0: He is priester 54 jaar. En,
1: Ordained in 1972.
0: Gewijd in 72. But I'm asking, the name de Porres, wasn't that the saint of your birthday?
1: Marcelin, Pope Marcelin, because my date of birth is April 26th. Mm-hmm. That is not Martin de Porres. Actually, it was Saint Marcelinus.
0: Saint Marcelinus.
1: Yes.
0: That was the day of your birth.
1: Yes, and because of the similarity in the family name or surname, people often ask me whether I am in any way related to Saint Martin de Porres.
0: Oh. So, Marcelinus was de heilige van de dag. En de familienaam was Porres met twee R's. Maar mensen verwarren dat met de heilige. En dat is natuurlijk een mooie combinatie.
1: Yes, Father. Yeah.
0: So, 54 jaar priester.
1: Yes.
0: En tell something about your family and where do you come from, which part, because it is a very big country.
1: Yes,
0: it is een heel groot land waar je vandaan komt.
1: I come from the southern tip of India, Kanyakumari district.
0: Hij komt van het allerzuidelijkste punt van India.
1: And the whole of Kanyakumari district happened to be the diocese of Kottayam.
0: En dat hele gebied, ik kan die naam moeilijk uitspreken, maar dat hele gebied is het bisdom Kottayam.
1: But because of the high percentage of Catholics in our diocese.
0: Een groot percentage katholieken in het gebied van het bisdom.
1: And the diocese had to be divided. So Kottayam remains Kottayam. And the new diocese, which was created 6 years ago, was named Kulithurai Diocese.
0: Ook weer zo'n prachtige naam. Hij vertelt dat zoveel katholieken dat het gebied is opgedeeld in twee bisdommen. Kottayam en nog een andere met een prachtige Tamil naam.
1: And our good bishop, Bishop Nasrin Susai.
0: De bisschop.
1: Is originally from our diocese. Is the son of the soil, so to say.
0: En de bisschop die ze nou hebben is echt een zoon van de bodem. Daar geboren en daar nu bisschop.
1: And the bishop of Kulithurai, Most Reverend Albert, he is also originally from our diocese, who became bishop of Kulithurai diocese just a little more than a year ago.

0: En de huidige bisschop van dat nieuwe bisdom komt in feite ook van ditzelfde bisdom Kotar.
1: Yes.
0: How many priests do you have in your diocese?
1: Some 250 priests, though it is a very, very small diocese. We have 250 priests, roughly.
0: Zo, een heel klein bisdom en ongeveer 250 priesters.
1: And with regard to convents and the number of sisters and nuns in the diocese, usually we say not even God the Father knows.
0: En hij zegt, ja, in ons bisdom, er zijn zoveel congregaties en zusters, zelfs God heeft moeite om ze allemaal te tellen.
1: In most parishes there will be a convent.
0: In meeste parochies is er een klooster. And then I have a question. Many of those congregations, they are from abroad, from the buitenland, or they are local?
1: There are local congregations. There are also congregations which have worldwide ramifications.
0: So, hij vertelt dat de zusterkloosters ook gesticht zijn ter plaatse in dat bisdom, dus van Indiase oorsprong, en dat die ook allemaal, of veelal, missionair zijn, ook naar het buitenland gaan.
1: And father, they engage in different activities. They are engaged in schools and colleges. Then some are engaged in healthcare.
0: Zo, ze hebben allemaal verschillende werkzaamheden. Zusters zijn dus actieve zusters. Ze bidden natuurlijk heel veel. Maar sommigen zijn meer in de gezondheidszorg. Anderen meer in het onderwijs.
1: And some are engaged in missionary activities. Like preaching the gospel and so on.
0: En sommigen ook meer kerkelijk. Dus in de verkondiging, in de catechese. En de pastoraal.
1: Yes, and some of the congregations, they work for the physically and the mentally challenged.
0: En sommigen die werken ook voor degene die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn. Misschien mooi om nu te beginnen met ook wat Indiase muziek, kerkelijke muziek. En dat hebben we samen net opgezocht. We are going for the first music. We sort it out. En ik heb het hier in beeld. En ja, het is een beetje Europees beeld ook, maar het is een prachtige afbeelding van Jezus. Zo'n gestalte eigenlijk als van de lijkwade met een gloeiend hart. Dus het is echt de liefde van het hart van Jezus wat hier naar mij kijkt. En u kunt allemaal voorstellen dat Jezus nu naar u kijkt en zijn liefde uitspreidt. En dat wordt gezongen in dit lied. En ik ga even nog vragen wat deze titel, Un Pugalai Padovatu, betekent. What does it mean, this name?
1: Lord, it is my life to sing your praises.
0: Heer, het is mijn leven om u te lofprijzen. Nou, dat gaan we horen en laten we ons gewoon bij aansluiten bij deze muziek.

0: It sounds very exotic for us, exotisch for ons Nederlanders, but in that way also mystical. So yes, something.
1: It's a soul elevating song, Father.
0: Elevated, solemn, yes.
2: Yeah.
0: Do you remember from your youth that this type of music was also sang in the church?
1: Yes, Father, yes. Actually, Tamil Nadu is far advanced when it comes to music.
0: Hij zegt dat van zijn jeugd af aan, heb ik zo gevraagd, dat deze muziek ook in de kerk, in de eredienst werd gezongen. En hij zegt, Tamil Nadu, dat is dus de zuidelijke staat van India, is eigenlijk heel aan het voorfront van de ontwikkeling van de inheemse cultuur en muziek in de liturgie. You were young and you joined the community and the Catholic community. The whole village was Catholic?
1: Yes, Father. Almost 99%, 99.9% Catholic, our parish.
0: So, hij vertelt dat zijn parochie.
1: I know one family, a Hindu family, within the limits of our parish.
0: So, hij vertelt, and that is your youth parish,
1: Father.
0: Waar hij jong was, waar hij is opgegroeid, daar was eigenlijk 99,9% katholiek met een enkele Hindu familie. En in Tamil Nadu, many Catholics.
1: Particularly our district and our diocese.
0: Bijzonder in hun district en bisdom is een hele grote meerderheid, majority, Catholics.
1: Yes, in our district and diocese, practically half the population is Catholic.
0: The whole district and the Catholic.
1: Yes.
0: So, dus de helft van die hele bevolking van dat district bisdom is katholiek.
1: Yes.
0: And with feast days, holidays, you have big celebrations, you might invite the Hindu people around?
1: Without being invited, they come and join us.
0: So, hij vertelt, wanneer er grote feesten zijn, dan hoeven ze niet eens uit te nodigen. De mensen hebben ervan gehoord en ze komen graag, ze vieren gewoon mee. Het past in hun religie. Ik ga nu vragen over zijn roeping. When you were young, you were of course in a Catholic school.
1: Yes.
0: And how did your vocation to the priesthood start?
1: Father, I would say my vocation started right from my home. My parents were very religious, very spiritual minded, and every day, every morning, we had to go to church.
0: So, hij zegt, mijn roeping, dat is echt vanuit de familie. Zijn ouders, zeer diep religieus, ze gingen elke morgen naar de kerk. De vroegmis, what time, the early
1: mass. The mass would be at 6 o'clock in most of our churches.
0: In de meeste kerken hebben ze om 6 uur 's morgens al de heilige mis, zodat mensen voor het werk nog zo naar de kerk kunnen.
1: And my own uncle, my mother's brother, was the catechist in the church.
0: And what was the relationship there?
1: My uncle, my mother's brother.
0: Een oom van zijn moeders kant was in feite catechist in de kerk.
1: In fact, in our home, they would never start cooking breakfast until we returned from the church.
0: Zij zouden niet aan het ontbijt beginnen voordat zij naar de kerk waren geweest.
1: So, my father and mother would be the first ones to go to church with us.
0: So, de vader en moeder waren de eerste om met de kinderen naar de kerk te
1: and
0: gaan.
1: And I come from a family of 4 siblings. I have the eldest one is my sister. I am second. I have my brother next to me. And the last one is our sister. So we are 4 siblings.
0: So now, 4 kinderen in de familie.
1: Every time I came back from the church, I would play the priest at home. And my brother would assist me for mass.
0: Hij vertelt iets wat wij ook in Nederland kennen. Nou, je komt het haast niet meer tegen. Maar als hij uit de kerk kwam, dan ging hij samen met zijn broer misspelen, vieren. En hij was dan toen al de priester en zijn broer was de misdienaar, de acolyt.
1: Now, in the school, zoals de vader, priests from different congregations would come and they would ask us, who wants to be a priest? I would be the first one to put up my hand.
0: So in the school, primary school, secondary school, both?
1: At all levels, yeah.
0: Op alle niveaus van het onderwijs, er kwamen priesters van verschillende congregaties. Ja, zoveel priesters. En die kwamen gewoon vragen. Nou, een mooi verhaal. Wie van jullie zou misschien wel priester willen worden? En dan was hij de eerste, the first to put your hand. Ja, yes. Marceline was dan de eerste om zijn vinger op te steken.
1: And then, father, we have a minor seminary in the diocese.
0: Ze hebben een klein seminarie in het bisdom.
1: And they would recruit students from the 8th standard. So much so, I joined the seminary while I was doing my 8th standard. And then all my high school, I did from the seminary.
0: Ja, net als onze klein seminaries, it was the same in Holland also. I joined the minor seminary also as the high school, the secondary school.
1: Exactly.
0: Dat heeft hij dus ook gedaan. Klein seminary was zijn middelbare school.
1: And once we complete our high school studies, we spend another 2 years right in the minor seminary where you would have some initiation into philosophy, theology, religion and so on. So on a very minor scale.
0: So na de middelbare school zouden ze naar het klein seminarie gaan om in 2 jaren al een soort basis van filosofie en theologie te doen.
1: And one of the main subjects in those days was Latin.
0: En het was zelfs in het Latijn gedaan.
1: And if somebody did not pass in Latin, he would not be allowed to proceed further.
0: En wie niet mee kon met het Latijn, ja, die kon gewoon niet verder studeren voor priester. But in the minor seminary, everyone was well expected to go or wanted to go to the priesthood.
1: Yes,
0: but
1: yes.
0: Had to pass the philosophy and
1: the theology
0: in Latin.
1: We would have some sort of a seminar, and then we would have to pass through an entrance exam to qualify to join the seminary.
0: Ze hadden werkelijk een examen te doen om te kwalificeren voor het seminarie. So it was very high standard.
1: Yes, father, yes.
0: Yeah. I guess that in general the education and school system is of a very high level in India.
1: Exactly. And then, father, once you finish your studies in the minor seminary, so that is 2 years of Latin religion, yeah, a little bit of philosophy, theology and so on. Then you proceed to the major seminary, both for your philosophy, 3 years, and theology, 4 years.
0: En na die voorbereidende fase van inleiding en Latijn, gingen ze echt naar de hogere studies. 3 jaar filosofie en 4 jaar theologie. That's 7 years together.
1: Yes, father.
0: With 2 years preparation.
1: Preparation, yeah.
0: That's quite
1: yeah.
0: something.
1: Yes, yes.
0: And how big was your class when you were in the minor seminary?
1: In our minor seminary, in each class, we would be roughly 10 to 15 students.
0: Dus in elke klas 10 tot 15 studenten. And so the year you was ordained, you were ordained which year?
1: 1972, December 21st.
0: 21st, so right before Christmas.
1: Yes,
0: and with how many other candidates you were ordained?
1: Because in the ordination, father, there are students from all dioceses in Tamil Nadu and even beyond. So
0: they
1: in our
0: all
1: batch,
0: went to cathedral. To
1: yes,
0: the cathedral.
1: Yes.
0: Oh.
1: In those days in our cathedral. So in those days, in your batch, there would be tens of students
0: to be ordained.
1: But, yes, from each diocese, it would be half a dozen, sometimes a little more, sometimes a little less.
0: So, hij vertelt wanneer er een priesterwijding was. Was dat niet voor 1 of 2 zoals in Nederland. Maar was het een hele groep van het ene seminarie, een andere groep van een ander seminarie. And you were on a secular seminary.
1: Yes, father.
0: No
1: yes,
0: congregation.
1: Because I am a diocesan priest.
0: Ja, Marceline is een diocesaan priester. Seculier priester, zoals we dat ook wel noemen. Van het bisdom. En, maar er waren ook congregaties. Which congregations were active in your diocese, in your environment?
1: Diocese, well, we have Jesuits. In fact, I studied in a Jesuit school. We have the Jesuits.
0: Jesuiten.
1: We have the Salesians.
0: Salesianen.
1: We have Carmelites.
0: Carmelieten.
1: We have Benedictines.
0: Benedictijnen.
1: We have Somaskans.
0: Somaskans. Not familiar in Holland.
1: Yes, it's a new congregation. Relatively, they are more Somaskans in Sri Lanka than in India.
0: And where did the congregation originate?
1: Of course, in Rome, Father. Their headquarters, they still have in Rome. Yeah.
0: Oh, yeah, okay.
1: Yeah.
0: And how do you look back at that period? You were very happy and very religious, and all of them together?
1: Yes, Father.
0: Any doubt?
1: Yes, and I was physically also very strong. I was a great athlete. So in all sports, I excelled. And then, of course, from the time I joined the seminary, we used to have volleyball. So I was into volleyball all my life.
0: So ze deden niet alleen studeren, en ik ken dat van mijn eigen seminarietijd, maar er werd ook sport beoefend en eigenlijk alle sporten. Hij was een atleet en ja, bijzonder hield hij ook veel van volleybal.
1: Yeah. Yes, Father, I was a great spiker.
0: Yeah.
1: Smash the ball.
0: Smasher, dus echt een smasher van de volleybal. So you made many points.
1: Yes, Father, yes.
0: So after ordination, you were sent to a parish.
1: Yes, I was in 3-4 parishes as assistant parish priest.
0: Hij was in 3 verschillende parochies assistent priester. Dus
1: yes.
0: Een soort chaplain, kaplaan.
1: After that, you become parish priest.
0: En daarna werd hij dan pastoor benoemd.
1: Yes, and then, Father, after having worked 10 years in our diocese, I got the opportunity to go to the Philippines.
0: Already ordained?
1: Yes, I was already 10 years into the priesthood.
0: Dus 10 jaar priester, en toen heeft hij de gelegenheid gekregen om naar de Filipijnen te gaan. As a missionary or also for studies?
1: I went for higher studies, actually.
0: Hij ging daar voor hogere studies in de Filipijnen.
1: Yes, and of course, when you are in the Philippines, you are attached to your parish.
0: En dan op de Filipijnen kwam hij natuurlijk ook bij een parochie, werd hij ingekwartierd.
1: Yes,
0: ook
1: yes.
0: To assist also.
1: Yes, yes.
0: Yeah.
1: So
0: in Manila?
1: In Manila.
0: Manila.
1: So I go to the college, university, at the University of St. Thomas Aquinas. They call it UST, University of Santo Tomas.
0: So that was the universiteit, church, university?
1: Yes, yes.
0: And it was called Thomas van Aquino,
1: yes,
0: de
1: it was
0: grote theoloog.
1: Considered one of the oldest universities in the world.
0: Beschouwd als een van de oudste universiteiten. When did it start, that university?
1: Maybe a little more than 5 centuries ago.
0: Een eeuw geleden, bij de eerste kolonisatie en missionering, is die universiteit al gesticht.
1: Yes.
0: En ja, ik moet persoonlijk zeggen dat Vader Marcelin ook een echte filosoof, een echte denker is. En die zegt, what is your qualification of St. Thomas of Aquino? How would you call them?
1: I had my master's in...
0: But this person and his philosophy, how would you characterize it?
1: Thomistic Aristotelian philosophy.
0: Yeah, and how do you consider it as a good level or the best?
1: Father, when I have studied many other philosophies, but nothing like the Aristotelian Thomistic philosophy.
0: It's my same experience.
1: It makes the best sense in all the world.
0: Interesting is dat wij dezelfde ervaring hebben. Hij op zijn seminar in India en ik in Nederland bij de priesters van het Heilig Hart, dat de hele Thomistische filosofie van Thomas van Aquino, wat is gebaseerd op de filosofie van de Griek Aristoteles voor Christus, maar heeft hij helemaal gezien als waarheid, heeft hij ingebouwd in de theologie en zegt, ja, dat is de beste filosofie en zeker voor Christendom.
1: Yes, so much so, Father. Even when he look at other philosophies, other religions, and try to judge them, it is actually with the Thomistic philosophy at the back of my head that I judge other philosophies.
0: Interessant is ook mijn ervaring. Vanuit die filosofie kun je met en de logica is dat het beste instrument om na te denken en te evalueren andere filosofieën, andere religies ook. En dat is in India natuurlijk heel belangrijk. The situation, what you're talking about in relationship to other cultures and religions and churches. What about India, about religions? How is that spread out, the Christianity and Hinduism?
1: Yeah, actually, and 85% of the people would be Hindus.
0: 85% Hindu.
1: And 10% Muslims.
0: 10% Muslim.
1: And 2% Christians.
0: 2%
1: predominantly Christian. Catholics.
0: En voornamelijk katholieken. But now, still a big number.
1: Yes, Father, very, very huge number. Very huge number because India counts a population of 1.5 billion.
0: So the 2%, dat lijkt weinig, maar geteld van 1,5 miljard mensen, 1,5 miljard mensen, dan is 2% heel veel. En ja, zoals ik ze meemaak, is zo, je hebt het gehoord, ze gaan vroeg naar de mis en ze zingen. En het is zo helemaal, door een helemaal bijna fysiek, de hele religie.
1: And one thing, Father, though we are a minority, Christianity, Catholicism, is a tremendous force to reckon with in India.
0: Is very influential.
1: Very influential, yeah.
0: And via the school system and universities.
1: Yes, actually, most of the colleges, schools, all over the country are run by
0: missionaries and priests.
1: Yes, missionaries and Catholics and religious congregations, like the Jesuits, Salesians.
0: Ja, wat heel interessant is dat in een land als India, dat over het hele land, ook waar, also where there is a majority of Hindus, still Christian, yes, Catholic, yes, schools.
1: Yes. And without any discrimination, Father, Hindus are admitted into our schools without any distinction or differentiation.
0: Restriction, yeah. No restrictions.
1: No discrimination, yeah.
0: So the school, the katholieke scholen, dus door katholieke, de religieuze veelal, geleid. Iedereen wordt toegelaten, natuurlijk wanneer hij zich goed gedraagt. Dus heel veel Hindoes. Moslims also?
1: Yes, yes, Father. Yes.
0: Yeah, also Moslims. So het is heel geleidelijk het zaad van het evangelie zo verspreiden. En dat is altijd een hele sterke zijde geweest van de katholieke missie, ook in andere landen.
1: And for the past 2000 years, Father, the Christians have lived in harmony and peace with the rest of India, with the Hindus and
0: So hij vertelt dat in langere tijd, is nou tegenwoordig is een wat andere situatie gekomen, helaas. Maar dat er altijd veel in harmonie werd samengeleefd. Je hebt het gehoord, bij feesten worden de Hindus uitgenodigd. En nou, misschien kunnen we nu weer eens even luisteren naar Indische muziek. En dit is dan echt uit de liturgie. Niet een heel mooi koor of zo, nee, maar het is echt de liturgie van de kruisweg. Deva Maindan Porindran. The Stations of the Cross.
1: Stations of the Cross, Father, ja. Yeah.
0: Yeah. Ik heb hier een beeld, ook een kruisbeeld. En dat is wat we dus nou wat gaan horen, muziek bij de kruisweg. En dan moet je voorstellen dat daar ook in India, ja, heel veel mensen ook lijden, zoals in de hele wereld. En dan zich helemaal kunnen, ja, inleven in het lijden van Jezus.

terwijl dit gezongen wordt, zie ik in beeld een spel. Een spel, het kruis wordt uitgebeeld. Ik zie daar Jezus onder het kruis. Hij valt nu. En de Romeinse soldaten lopen eromheen. En Jezus wordt weer omhoog getrokken, gegeeseld. En zo wordt het gespeeld. Zo qua muziek en qua theater eigenlijk. Om echt Jezus te brengen bij de mensen.

0: Het wordt echt beleefd. Je hoort dat. Het volk leeft helemaal mee. Het wordt uitgebeeld in muziek, in acteren. En, maar ik heb al gezegd. En Vader Marcinier vertelt dat er was eigenlijk zo een samenleven, een harmonie, een vriendschap. Maar dat is nou anders. Daar gaan we nou even over doorpraten. You were talking about the former situation, that there was a coexistence between Hindus and, well, celebrating the high feasts. But what is the situation nowadays?
1: Of course, here and there. Not so much in the south, not in South India. Here and there you hear about some pockets in the north and so on where the Christians are said to be persecuted. But these are very, very isolated incidents, Father.
0: But
1: so
0: vertelt,
1: what happens is these isolated incidents become big news in Western media, and then they start generalizing and saying that there is so much persecution of Christians in India.
0: So what hij vertelt is dat wij horen van meer christenvervolging in India, maar hij zegt ja, bij ons in het zuiden, wij zijn zo'n grote menigte. Daar is eigenlijk geen probleem, maar meer in het noorden, waar de christenen een minderheid zijn, waar dus grote gevaar is. En dan ook niet overal, maar het kan gebeuren dat er dus echt hele ernstige gevallen zijn van vervolging. En dan ga ik nu vragen over premier, die Modi, die heeft toch wel invloed en die heeft een bepaald soort filosofie. I'm talking about Premier Modi. He has a different type of philosophy and on religion and India.
1: There is a group of people who strongly suggest that India is for the Hindus.
0: Nou is er een groepering en ook wel een politieke. Het is also a political party.
1: Yes, that so, Bharatiya Janata Party, the BJP.
0: The BJP, that is
1: their main ideology is that India is for the Hindus.
0: Ja, nu is er dus die premier Modi van deze eigenlijk wat je zou kunnen noemen Indiase politieke partij, maar eigenlijk een hindoeïstische. En die zeggen dan, India en hindoeïsme horen bij elkaar en de anderen zijn eigenlijk vreemdelingen. Nou, en dat is een geluid dat wij natuurlijk in Nederland ook heel goed kennen en horen.
1: Yes, also further, the impact is minimal. Because people love to live in harmony and peace with one another.
0: Maar hij zegt, ja, er is toch een verschil van een politiek. Het is een soort politiek beleid. Men probeert dat door te voeren. Maar de mensen zijn gewend van oudsher eigenlijk samen met elkaar te leven. En vooral in de armoede is het natuurlijk zo. Je moet het met elkaar doen.
1: Yes. So, that is what I would say. Like, for example, unless there is a disaster in India, it does not catch the eyes of the Western world. So when there is a disaster, flood, tsunami, tornado, this something like that, that is when you people hear about India, not otherwise.
0: Hij vertelt dat India, dat hangt heel veel van af. Dat geldt ook voor alle andere landen. Wat komt in het nieuws, in de pers? En hij zegt, ja, wat hier in de pers komt, soms hele grote rampen, dat zijn enkele dingen en enkele bijzondere gebeurtenissen. Zo enkele christenen worden vervolgd. Maar meer horen wij in het Westen niet. We krijgen dus eigenlijk een eenzijdig beeld van zo'n groot land, wat natuurlijk zo verscheiden is.
1: Like for example, Father, next to our village, there is a Hindu village. We have never had any argument, any quarrel, any fight between the two villages.
0: Hij zegt,
1: never in my life.
0: Naast ons katholieke dorp was er een hindoe-dorp. En die staan vrij dicht bij elkaar. Nooit hebben we enig probleem met elkaar gehad. Nooit enige strijd of ruzie. Of We leefden gewoon met elkaar, bij elkaars feesten. Dat is very special.
1: Yes, father, yes. In most parts of India, that's what happens.
0: What we hear in the north, far away, that's quite a distance, 2,000 kilometers, I think, in the north, in the Punjab, for example, Kashmir.
1: Yes. Yeah, well, actually, 4,000 kilometers.
0: 4,000.
1: From one end to the other end.
0: 4,000 kilometers. Now, it's far away. Imagine in Europe, 4,000. And but there horen wij van Islam and Hindu. I think there in the north there is more
1: Hindus
0: tension.
1: Are concentrated more in the north.
0: And there is more tension, I guess, at least what we hear.
1: One parish in North India would be the size of one diocese in the south.
0: Ja, dus een parochie in het noorden van India heeft ongeveer de grootte, de omvang van een heel bisdom in het zuiden. You have been in the Philippines. What did you learn? How long did you stay there?
1: I was there 5 years, father.
0: 5 years.
1: Yes. I never studied Tagalog or Filipino formally.
0: It was 45 years ago.
1: Even now, I can converse very well in Tagalog.
0: So the Tagalog.
1: Celebrate the mass in Tagalog.
0: Yeah, yeah.
1: And sing also in Tagalog. Even after 45 years. Now, if I run into a Filipino, I try to greet them in their own language, in Tagalog or Filipino.
0: Ja, vader Marcelin is een goed student, goed geheugen, goede studie, hoofd. En hij wierp zich op de Tagalo-taal, een van de vele talen, maar een van de hoofdtalen, Tagalo. En dat heeft hij geleerd en daar celebreerde hij ook de missen in.
1: And father, another thing, like... The Filipinos are a very, very friendly people. Very, very generous people. I have never seen a people, as a people, as generous as the Filipinos.
0: En hij heeft een hele goede indruk gekregen van de Filipinos. Als heel welgevend, heel gastvrij en heel gemeenschappelijk. En dat is ook mijn ervaring met die mensen.
1: When it comes to hospitality, they are unbeatable.
0: Yeah.
1: Unbeatable. Father, duration of 5 years, I never had to eat in the parish house. Very seldom, if ever.
0: Always with the people.
1: Because immediately after the mass, people will go, Father, Alikana, come. We will go out for breakfast. And a little before lunch, again people will come. A group of people will come. They will invite you out for lunch. Evening also the same. Practically all the time in the Philippines, people take you out for breakfast, lunch and dinner.
0: Hij geeft een heel mooi voorbeeld. Hij heeft bijna nooit in het parochiehuis of in de pastorie gegeten. Want hij had bijna geen kans. Want de mensen kwamen onmiddellijk voor het ontbijt, voor de lunch, voor het avondeten. Kom je bij ons eten?
1: And father, to be a priest and to work in the Philippines is a great blessing from above. Because the people will look after you. Whatever you need, just tell the people. You need a shirt, tell them. I need a shirt. Father, tomorrow along, I will bring you tomorrow. You need a cell phone. You tell somebody, they will buy it and give it to you the very next day. So, as long as I was there in the Philippines, I never needed any clothing from India or anywhere. So everything would be provided by the people.
0: En hij zegt, de gastvrijheid was niet alleen het eten, maar was ook alles wat hij nodig had, tot en met de telefoon. Hij hoeft maar even een kick te geven en hoeft alleen maar op te merken. En de dag daarna was het er al.
1: And the father, the people are very gentle, very polished, very cultured.
0: En heel beschaafd.
1: They would never raise their voice. If they don't like something, they just go away.
0: Het is ook een heel vriendelijk volk. En wanneer iets niet bevalt, dan doen ze dat nog heel rustig. I think you felt very well
1: very
0: home.
1: Very welcome, yes. And father, when they know you are a priest, you are put on a high pedestal.
0: Ja, de priesters worden daar op een voetstuk gezet. Some danger is in it also, of course. But, well... Heel katholiek was natuurlijk een plek waar vader Marcelin zich heel goed heeft thuisgevoeld. But you returned to India again.
1: Yes, father. Yes, yes. And the father, when I celebrated my silver jubilee, that was 27 years ago, our church was in a state of repair. So the church building was falling apart. It was dilapidated. Once there was a... it was the facade was thunderstruck. It was struck by lightning. So the facade was very badly damaged. Fortunately, it was in the early afternoon. There was nobody in the church. Otherwise, our churches attract lots of people.
0: But we have, say, even with us in Holland, in Utrecht, a church which is now renovated, restored. But there was once something falling down. And luckily, no accident. So immediately the church was closed, and it took six, seven years for reparation. Now it's in full glory again. But you came to the story 27 years ago. It started, so you wanted to do something, and actually that's the beginning of that you're here.
1: Yes, yes. Actually, Father, because it was on the occasion of my silver jubilee of ordination to the priesthood, so... What our then parish priest did was, on a stone, in commemoration of my sacerdotal silver jubilee, that church would be rebuilt. So he put a stone there. So somehow or other, the whole burden of rebuilding the church fell on my shoulders.
0: So the parochiepriester waar hij was, die heeft toen een steen laten maken met deze kerk zal hernieuwd worden. Nou ja, hij voelde dat als zijn plicht. En die kerk die na 130 jaar toch bouwvallig was geworden. Hij ging op pad om gelden te verzamelen om daar een kerk te bouwen. En dat is gelukt.
1: When I needed to come to Europe, I had a friend who was founder of Foyer de Charité in India. So we were good friends and... I was instrumental in his occasion to be ordained a priest. So he was always grateful to me. Every now and then, when I had some time, I would go there and I would be given a right royal treatment. So when I needed to come to Europe, I was asking him for some addresses of Foyer de Charité in Europe.
0: So, geld voor een kerk, dat is niet zomaar in India bij elkaar te collecteren. En hij dacht, ik ga op bedelreis naar Europa, maar hoe kom ik daar? En dan was hij dus een goed bekende priester, die stichter was van een Indiase communiteit, Foyer de Charité, die we ook in Nederland hebben en verspreid is over de wereld. En die gaf adressen hier in Europa. En hij ging eerst naar Rome. En van Rome, naar die adressenlijst, daar. En you were in Rome?
1: Yes, Father.
0: And then...
1: Because we had late Cardinal Simon Lourdeswamy. Mm-hmm. He was from Tamil Nadu.
0: Yeah.
1: And I knew him well.
0: And a cardinal so, uit Tamil Nadu was in Rome.
1: Yes. So I went to him in Rome. He was very helpful. And you are not going to stay there for months and years. So the next place was, I thought of the Foyer de Charité in the Netherlands.
0: En dan, hij kon daar niet altijd blijven natuurlijk. Dat was even kort bezoek bij die verblijf bij die kardinaal. En toen kwam hij op het idee om naar een Foyer de Charité in Nederland te komen.
1: So I called the director, Father, a certain Father Joseph, very venerable man. He said, Father, welcome.
0: Zo, toen heeft hij getelefoneerd naar een zekere vader Jozef Horsthuis, die ik ook heel goed kende.
1: En yes, and then I was staying there with him. Of course, every morning we had mass, we had breakfast, we had lunch, we had tea in the afternoon, then dinner at night. Everything went well, but then I didn't know where to go for some monetary financial help. That is when you came on the feast of Corpus Christi with a group of people.
0: Ja, en toen is het gebeurd. Hij kwam dus terecht bij die vader Horsthuis en die kleine Foyer de Charité in Leuvenheim bij Zutphen. Ik was toen parochiepriester, pastoor in Hengelo. En ik kende een groep mensen die regelmatig meditatievieringen hielden. En toen zijn we geweest op de dag, op een donderdag, het feest van Corpus Christi van het Heilig Sacrament. Daar hebben we dan een processie gehouden, elkaar ontmoet. En na afloop, ja, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de geschiedenis van India, cultuur, religie, verband met, ja, met het Westen, met christendom. En wie ben je? En,
1: so, father, after the function was over, you tapped me on my shoulder and asked me, hey, what are you doing here?
0: Ja, dus na de processie van Corpus Christi, toen zei ik, vader, wat ben je hier aan het doen? Nou, en toen vertelde hij.
1: That's when I told you the purpose of my visit. And I asked you, father, is it okay if I come and stay with you? You said, most willingly, you are welcome. You can come and stay with me. And for 2 months, I was with you at Hengelo Parish Hengelo, in your yeah. rectory.
0: Ja, zo we kwamen elkaar tegen en ik zei, nou, je bent welkom bij ons in Hengelo. En is die 2 maanden gebleven en ja, ik had veel interesse om een soort missionair werk te doen. Dus ik ging in parochies, daar gingen we de mis vieren en dan ging hij zingen. En dat ga ik zo dadelijk ook vragen. Mensen waren ook goedgeefs. En in the meanwhile, how many churches have you built?
1: Actually, I have just completed the 5th one.
0: dus 25 jaar geleden zijn we begonnen. En nu, heel kort geleden, heeft hij eigenlijk zijn 5e kerk voltooid.
1: Father, what happens is, when there is a church to be built, one of the first persons people approach, even from other parishes, is myself. Not that I have been able to do much, but in a certain parish in our diocese, when people think of building a church, one of the first person they approach is myself.
0: So, wanneer in de grote parochie en omgeving iemand wil gaan denkt aan een kerk bouwen, dan komen ze bij vader Marcelin. En die denkt dan onmiddellijk aan Nederland.
1: And one other thing, father. Of course, our parish, St. Michael the Archangel Parish, it also needs a lot of improvement. So, besides our church, I had to single-handedly I built the school building, 2-story building.
0: Je hebt ook nog veel meer gebouwd, school,
1: rectory, priest residence,
0: pastorie,
1: a nursery, a stage, all these things. I almost single-handedly built in my parish, in my native village.
0: So, nou, we moeten gaan samenvatten, maar kort samengevat, met al deze kerkbouw, maar ook andere gebouwen. Ja, en dan financiën. Mensen dragen wel bij, maar dat was altijd niet voldoende. En dan maakte hij een reis en wij spendeerden vanuit Nederland en ik leidde hem rond. En zo hebben we ook heel wat Nederlands geld geïnvesteerd daar in India. En nou,
1: and father, one other thing, like you. When I come here looking for help, people say, why did you start a project without enough funds? I tell them, this is not how things work in India. We start something and then look for help.
0: En hij zegt, ja, onze manier is, we beginnen gewoon en dan bidden we God dat we een goede weg vinden. Nou ja, en die moeten ook concreet zijn. En ja, vader Marcelin kwam altijd naar Nederland en ik begeleidde hem. En de kerk, ik heb de 5e kerk gezien, is already
1: completed, father.
0: Is completed and
1: only
0: also
1: thing,
0: blessed.
1: We
0: blessed
1: still
0: by the bishop.
1: Have a debt of about 10, in euros it would be 10,000 euros.
0: Debt yet.
1: Yes, because towards the end we had to borrow from here and there and then complete the church.
0: So, hij heeft nog een schuld te betalen. Het is nou klaar en nou, we hebben alle vertrouwen dat het gaat komen. 10.000 euro, maar ja, het kost allemaal veel duurder. Maar goed, hij is hier en ik heb u geïntroduceerd. En het mooie is eigenlijk van het geloof, daar worden kerken gebouwd en hier worden ze gesloten. Want nu, beste luisteraars, een korte blik gekregen en geluid gehoord van India, van de kerk in India, van mooie christendom, hele andere situatie als hier. En ja, we willen ervoor bidden, willen ervoor zingen. En wat vader Marcelien ook vanmorgen heeft gedaan bij de Heilige Mis, ga ik ook nu vragen om een mooi lied te zingen. En dat is deze tekst die we ook in andere vormen hebben. En dat is Anima Christi, ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, verblijd mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Vader Marcelien, je mag zingen en God bless you.
1: Thank you, Father. I will sing it with pleasure and gusto. Soul of my Savior.
2: Soul of my Savior.

U hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen, wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 juli viert de Nederlandse kerkprovincie de martelaren van Gorinchem. Op die dag is de tekst van de introïtus: laten wij met vreugde de roemrijke strijd herdenken van onze vaderlandse martelaren. Zij hebben Christus beleden bij de mensen en zijn door Christus geëerd bij de Vader die in de hemel is. Zij waren met z'n 19e 11 Franciscanen, 1 Dominicaan, 3 Norbertijnen, een reguliere kanunnik en 3 wereldpriesters. Na 9 dagen en nachten van pijn en hoon werden de slachtoffers 's nachts in een schuit naar Den Briel gevoerd, waar ze op bevel van Lumey in een vuile kerker werden opgesloten. Prins Willem van Oranje deed een poging om het dreigende lot van een lynchpartij te voorkomen, maar tevergeefs. Ze werden op 9 juli 1572 onder tergende mishandelingen opgehangen. Waarom? Om hun geloof in de Eucharistie en om hun trouw aan de paus. Tegenwoordig vervolgt men in onze streken de christenen niet meer openlijk met doodsbedreigingen. De vervolging in onze dagen is subtieler. We zouden die de vervolging kunnen noemen van het etiketteren. In de arbeidssfeer, op school, in de pers, plakt men, wie zijn geloof wil beleven, het etiket op van conservatief, achterlijk, niet van deze tijd, de klok terugdraaien, middeleeuws, onmenselijk enzovoort. Het zijn even zoveel middelen om iemand als het ware te excommuniceren, buiten de gemeenschap te zetten, iemand op te sluiten in een hokje waaraan hij of zij nooit meer kan ontsnappen. Eenmaal een dief, altijd een dief. Het martyrium van de martelaren van Gorinchem duurde 14 dagen. Vanaf 27 juni, toen de geuzen de stad Gorinchem binnenvielen en zij door de watergeuzen gevangen werden genomen, tot 9 juni. In die 14 dagen tijd, een tijdsbestek van 2 weken, stonden zij voor de opgave hun leven te geven voor hun geloof in de Eucharistie, voor Jezus van de Eucharistie. Ze zijn elkaar tot steun geweest. De mondigen onder hen bemoedigden de woordarmen. Een lekenbroeder bijvoorbeeld werd gevraagd zich te verantwoorden voor zijn geloof in de Eucharistie en het primaatschap van de paus. Hij zei: ik geloof alles wat vader Abt heeft gezegd. De minder volmaakten onder hen konden zich

Volmaakten onder hen konden zich optrekken aan de sterken, en deze moesten de anderen tot voorbeeld zijn. Men zou kunnen spreken van een soort poldermodel, heiligheid. Samen komen we er wel uit. Samen komen we er wel doorheen. Natuurlijk altijd met de kracht van Gods genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u een acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene boer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood toe brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen, eerst de instelling verzorgen. De geest laat rusten bij hem. Bij hem, uit wiens liefdevolle zorg ik nooit wegval. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn aanwezigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, zoals Jezus dat deed, wanneer hij met zijn vader, met zijn hemelse vader, samen was. Zien hoe hij mij als de zijne erkent bij zijn vader die in de hemel is. Met een gebaar van eerbied klein maken ten opzichte van hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bid pas goed als ik van zins ben hem met mijn hele leven te dienen. Nu bereid ik me erop voor het geheim binnen te gaan van Gods laatste en definitieve heilsaanbod in Jezus. Nu speciaal de geschiedenis van zijn redevoering tot zijn leerlingen bij gelegenheid van hun uitzending. Jezus zegt in zijn zendingsrede niet alleen wat zijn leerlingen moeten doen en wat hun daarbij te wachten zal staan, overgeleverd worden, maar hij zegt hun ook hoe zij aan de vervolgingssituaties het hoofd moeten bieden, zich niet laten intimideren door de mensen, maar de mensenvrees overwinnen door de vrezen Gods en door de hoop op Gods vaderlijke zorg, die door de Heilige Geest, de Geest van Jezus, hen bij zal staan in hun meest benarde momenten. Om te voorkomen dat ik op de toer ga van louter verstandelijk denken, is het goed me de plaats voor te stellen waar dit gebeurde, ergens in een mooi stuk natuur in het zacht glooiende landschap van Galilea. Het belangrijkste van het gebed is dat ik Jezus beter leer kennen. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij ertoe brengt hem te volgen in goede en kwade dagen. Om een mooi weerchristen te zijn, heb ik geen genade nodig, wel om hem trouw te blijven in tegenspraak en vervolging. De overweging. Neem u een acht voor de mensen. Dat is geen moderne uitspraak. Mensen horen liever, je moet aardig zijn. Aardig zijn is het bindmiddel van de medemenselijkheid, van een samenleving zonder God. Aardig zijn is de manier om te voorkomen dat je overkomt wat Jezus zijn leerlingen in het vooruitzicht stelt. Ze zullen nu overleveren. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Was Jezus zelf wel een aardig iemand? Een intrigerende titel boven een artikel in een Duits tijdschrift

stond: Waar Jezus ein netter Mensch? Vertaald in Nederlands: Was Jezus een aardig iemand? Net is aardig. Kwam Jezus bij de mensen aardig over? Nee, zegt het artikel verder, helemaal niet. Bij zijn tegenstanders niet, maar ook bij zijn leerlingen niet. Bij zijn eigen familie niet. Tegen Petrus viel hij een keer uit: Ga weg, Satan. Hij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En als zijn leerlingen met de beste bedoelingen de moeders met hun kinderen bij de meester wilden wegjagen, met de beste bedoeling natuurlijk, om hem te beschermen tegen hun aandrang, dan is Jezus verontwaardigd. Dan doet hij heel onaardig tegenover zijn leerlingen, om dan zijn volle liefde te kunnen geven aan die kleintjes die hij omhelsde, zegende, de handen oplegde, één voor één. Ook dat zijn geen gebaren van aardig zijn, want als Jezus hen zegent, sloeg hij zijn ogen ten hemel. Laat hij de aandacht van die kleintjes langs hem heen gaan naar de bron van de liefde van de Vader in de hemel. God is wel als koning door Jezus de mensen nabij gekomen, en dan moeten ze ook verkondigen, het koninkrijk der hemelen is nabij. In Jezus oefent God zijn koninklijke heerschappij uit over de mensen, maar dat is hij dan wel als liefdeskoning, als koning van de harten van de mensen. Bij alle mensen is Jezus als iemand die heel dichtbij komt, die zich ophoudt waar de mensen wonen en bij de woning van elke mens. Ja, hij klopt zelfs aan op de deur van het hart van elke mens. Hij geeft signalen af dat hij binnen wil komen in het hart van elke mens. Maar meer doet hij dat ook niet. Hij wacht op een teken waaruit blijkt dat de mens bij wie hij aanklopt ook echt op zijn uitnodiging wil ingaan. Wil je echt met mij in zee gaan? Wil je het echt tot een kennismaking laten komen? Tot vriendschap? Tot verloving? Tot trouw? Wil je inderdaad heel je toekomst met mij verder? Ook als ik helemaal niet aangenaam overkom? Ja, als ik het nodig vind om bars te zijn? Kortom, ben je een allemansvriendje? Wil je met iedereen te vriend zijn? Of wil je mij alleen als vriend hebben? Er zijn vele mensen die aan de deur van ons hart kloppen. Als leerling van Jezus moet je dan ook steeds weer kiezen voor hem. Niemand anders mag helemaal beslag leggen op mijn hart. Niets anders mag mijn totale liefde krijgen. Niet het geld, niet de macht, niet de eer, niet de genegenheid van mensen, niet het aardige gevonden worden. Nabij aan de wereld moeten we kiezen voor nabij te zijn aan God. Want zo kun je het overleven als de mensen je helemaal niet moeten hebben. Als ze je verwensen, je weg willen hebben, je afstoten. Dat je dan leeft van zijn nabijheid, dat is iets waarvoor je steeds moet kiezen. Want als ze je afschrijven, merk je dat je dat helemaal niet wilt. Je wilt dan gauw terug, je wilt erbij horen. Je te kunnen laten afschrijven zonder bitterheid, zonder rancune, zonder innerlijk dicht te slaan, dat is alleen mogelijk als je weet dat hij je nabij is. Plaats je maar in de rij van martelaren van vandaag. Die werden afgeschreven, uitgeleverd aan de woede van het volk, in stinkende mosselschepen vervoerd en in Dordrecht ook nog overgeleverd aan het volk dat vrij spel met hen kreeg. Paulus, die zelf heel wat keren in soortgelijke situaties terecht is gekomen, liet ons in de eerste lezing uit de 2e Korintiërbrief horen hoe hij er doorheen gekomen is. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Want duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van onszelf. 2 Korinthe 4. Het is een opgave je zwakheid te verdragen. Je weet waarvoor.
God openbaart zich in zwakke mensen. Dat deed hij ook bij Jezus. Hij heeft geleden, hij is gestorven en begraven. In zijn zwakheid betekent dat hij kon tot het uiterste gaan, zodat de kracht van God zich in hem tot het uiterste kon openbaren. En nu naar de Eucharistie. Het brood dat naar het altaar wordt gebracht is zo broos, zo breekbaar. Bied uw eigen zwakheid vandaag dan aan. En laat over uw eigen zwakheid zijn woord klinken. Dit is mijn lichaam. Hij neemt uw zwakheid op in zijn lichaam en heiligt het. Aan het eind niet zomaar brusk uit het gebed weglopen, maar op de diepte van het diepste gebedsmoment proberen te komen. Dat kan het beste door gesprekjes te voeren met Jezus, met veel, weinig of helemaal geen woorden, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. En me dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen. Zoals hij eens voor goed zal doen, bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
1: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan. Een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
1: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
0: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
1: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
1: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
0: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
1: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
0: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
1: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
0: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
1: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
0: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
1: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Belen, een evangelische christelijke zuster die tijdens haar werk naar Radio Maria Argentinië luisterde en haar getuigenis met ons deelde. We hebben een radio op het werk en ik wilde een zender vinden, maar dat lukte niet. Zo vond ik Radio Maria. Ik luister er nu al een tijdje naar en het vervult me met vreugde en vrede. Omdat ik tot een andere religie behoor, laten we het zo zeggen, tussen aanhalingstekens tot een ander geloof, kon ik niet over Maria spreken. Belen merkte op dat ze Maria als een bemiddelaar beschouwt, hoewel ze dat niet kan delen met haar gemeenschap. Haar man was degene die Radio Maria via de radio ontmoette. Ik luister alleen tijdens mijn werkuren, omdat ik er op geen ander moment naar kan luisteren. Maar hoe mooi zou het zijn om bruggen van eenheid tussen u en ons te bouwen, zegt Belen. Maria omhelst haar kinderen op verschillende manieren. Belen deelde met ons hoe de liefde van Maria het hart van haar pastoor raakte. Ik heb altijd gebeden dat hij in Maria zou geloven. Niet alleen als een gewone vrouw, maar als Maria de voorbidder, Maria de moeder, Maria de helpster. En in Maria die haar zoon Jezus aan ons gaf. Nu ben ik erg blij omdat mijn pastoor door een gezondheidsprobleem waarmee hij te kampen had, in Maria is gaan geloven en niet over haar spreekt zoals een gewone vrouw. Hij heeft geen minachting meer voor de Heilige Maagd. Belen wil bruggen bouwen tussen alle overtuigingen. Ze houdt van Maria en bedankt haar, omdat ze haar heeft gekozen en op haar station heeft kunnen afstemmen.
2: Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakte met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn, tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11:00 s'avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degenen die al lang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe. Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij u. Leer mij uw wil te doen, want jij bent mijn God. Mogen uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de Heilige Rozenkrans op de complete En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook leidt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag.

Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars. Het is weer woensdagmiddag en dat betekent dat we weer kinderkatechese hebben. Van harte welkom allemaal. Ja, we hebben vandaag een mooie studio vol met kinderen. Christina is er ook bij. En naast Christina zit vandaag iemand die we heel goed kennen, maar die meestal niet op die plek zit. Naast Christina zit vandaag namelijk Leila. Wat doe je daar, Leila? Je zit achter de knoppen met een koptelefoon op.
1: Ik help mee met de knoppen bedienen.
0: Oh, je helpt mee met knoppen bedienen. Ben je ineens vrijwilliger voor de techniek geworden bij ons?
1: Ja.
0: Nou, dat is wel heel fijn. Jongens, goed dat jullie er zijn. Lieve is hier vandaag ook. En Thomas en Joris en Lucia. Dus het is weer een gezellig clubje bij elkaar. Jongens, het is de laatste keer voordat we dadelijk vakantie gaan vieren. Wat gaan jullie doen op vakantie? Gaan jullie nog ergens naartoe allemaal of niet? Ja, Thomas, kom eens even bij de microfoon. Even wachten, want de microfoon moet nog even open. Ja?
2: Naar Zwitserland.
0: Naar Zwitserland? Ga je wandelen in de bergen?
2: Ook.
0: Ga je geitenkaas eten?
2: Misschien.
0: Misschien, ja. Wat ga je doen in Zwitserland?
2: Wandelen en misschien geitenkaas eten.
0: Wandelen en misschien geitenkaas eten. Nou, prachtige vakantiebestemming lijkt me dat. En liever, gaan jullie nog op vakantie? Of hebben jullie andere plannen? Kom eens even bij de microfoon.
3: We gaan naar Frankrijk.
0: Ja, maar wel meer dan alleen maar vakantie, geloof ik, hè?
3: Ja.
0: Toch?
3: Ja.
0: Ja, wat gaan jullie doen?
3: Contracten tekenen.
0: Contracten tekenen? Oeh, dat klinkt wel heel serieus voor een zomer.
3: Ja.
0: Is het niet veel te warm om contracten te tekenen nu? Of zal wel moeten gebeuren, denk ik, hè?
3: Ja.
0: Want waarom gaan jullie dat doen?
3: Omdat we gaan verhuizen naar Frankrijk.
0: Ja, even in de microfoon, dat de mensen het ook horen.
3: Omdat we gaan verhuizen naar Frankrijk.
0: Ja, precies. Jullie gaan verhuizen naar Frankrijk, hè? Ja, jullie gaan verhuizen en Leila, wat gaan jullie doen deze zomer?
1: Wij gaan ook verhuizen.
0: Ja, jullie gaan ook verhuizen. Ja, daar zijn we mooi klaar mee dan hier bij Radio Maria in Den Bossen. Gaan alle kinderen ineens verhuizen? Ja, dat is voor jullie natuurlijk wel mooi, maar voor ons een beetje jammer natuurlijk, hè? Leila?
1: Ik krijg misschien vrij voor, soms vrij voor op een woensdag, omdat in België zijn ze daar wat strikter in, dat je op woensdagmiddag gewoon vrij moet krijgen of zo.
0: Oké, dus dan zou je vrij krijgen om toch naar de catechese te komen. Ja, het is geloof ik een uurtje rijden, hè? Jullie gaan naar België verhuizen. Lieve gaat helemaal naar Frankrijk, helemaal naar Zuid-Frankrijk zelfs. In een hele mooie streek gaat Lieve wonen straks, in de Bourgogne. En mensen die van lekker eten en drinken houden, die gaan ook graag naar Bourgogne. Dan zeggen ze, je bent een echte Bourgondier, zo noemen ze dat dan. Dan hou je van een lekker wijntje en van een lekker stukje vlees. Maar dat is wel een beetje spannend, denk ik, lief, of niet, om te gaan verhuizen? Of heb je er vooral heel veel zin in?
3: Ik heb er wel zin in, alleen ik ga wel iedereen missen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, wij gaan jou ook missen natuurlijk. Maar kom je ook nog wel een keer terug, denk je, net als Leila? Als het even kan?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Want volgens mij zijn jullie eind augustus ook weer even in Nederland, toch?
3: Ja.
0: Ja, want jullie gaan natuurlijk verhuizen, maar jullie gaan niet alleen, want alle koeien moeten ook mee, denk ik, hè?
3: Ja, ze gaan proberen de meeste mee te nemen en de beste. En de rest kopen wel meer koeien.
0: Oké, de beste koeien gaan mee. Arme koetjes die niet goed zijn dan, hè? Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja. Ja, zo hoort dat.
3: Zoveel mogelijk.
0: Zoveel mogelijk koeien neem je mee. En die gaan dan, ga je dan wandelen naar Frankrijk met de koeien?
3: Nee, we hebben een...
0: Grote vrachtauto, denk ik, hè?
3: Ja, daar ook. Ja? En we gaan zelf, denk ik, ook nog met...
0: Heb je ook een trailer of zo misschien?
3: Ja.
0: Zo'n grote aanhangwagen, zeg maar.
3: Ja.
0: Of niet? Ja. En daar kunnen dan ook veel koeien op.
3: Ja.
0: Jeetje, ja, dan moet je wel hele grote vrachtauto's hebben. Ik zie op de snelweg wel vaker zie ik vrachtauto's met varkens rijden. Zie je ook wel eens vaker, Thomas, denk ik. Koeien heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar ja, die zitten dan misschien wat meer verstopt. Want die varkens die zie je gewoon zitten. Dan kijk je de vrachtauto in en dan zie je die krulstaartjes gewoon naar buiten steken. Maar ik heb koeien nog nooit gezien. Maar ja, die hebben ook geen krulstaart natuurlijk, dat scheelt. Julia. Of Lucia, sorry. Bijna. Kom eens even bij de microfoon staan. Jij denkt, ga mooi in de hoek zitten, dan hoef ik niks te zeggen. Vertel eens even hoe het met jou is, want we hebben jou een tijdje niet gezien. Je bent groot geworden. Je bent denk ik net zo groot als je moeder nu, of iets langer?
4: Groter.
0: Groter, duidelijk, ja. Hoe is het met jou?
4: Goed.
0: Ja, hoe is het op de nieuwe school?
4: Ook goed.
0: Ja, inmiddels niet meer zo nieuw natuurlijk, maar je hebt er nou een jaar op gezeten. Gaat het goed?
4: Ja.
0: Ja? En ben je over naar de volgende klas?
4: Ja, maar... Onze mentor zei dat ze ons een berichtje zal sturen, maar dat heeft ze nog steeds niet gedaan.
0: Oh, wat voor berichtje? Of je over bent?
4: Ja,
0: dit?
4: Naar welk niveau.
0: Oké, maar je gaat toch gewoon naar Zwitserland. Gaat die zitten afwachten tot je het berichtje krijgt?
4: Oh.
0: Nee. Nou jongens, ik ben blij dat we er zijn. Vandaag dus de laatste uitzending voor de vakantie. En ik had tegen jullie gezegd vanmorgen, een beetje laat, maar je kunt het beter laat zeggen dan helemaal niet, dat jullie zelf vandaag de thema's mochten bedenken voor de catechese. En van Lieve had ik al een bijzondere vraag gekregen. Eigenlijk twee vragen, Lieve. Waar wilde jij het vandaag over gaan hebben? Of waar wilde jij wat meer van weten, beter gezegd?
3: Patroonheilige.
0: Jouw patroonheilige. En wie is dat dan?
3: Gode Lieve van Gestel.
0: Gode Lieve van Gistel. Dat is een Belgische heilige, geloof ik, hè? Ja. Nou, daar gaan we het zo eens even over hebben dan, wie jouw patroonheilige is. En weet je waarom dat wel bijzonder is? Het is vandaag, welke dag is het vandaag? Het is vandaag 8 juli. En wanneer is de dag van de heilige Gode Lieve van Gistel?
3: 6 juli.
0: 6 juli, ja, precies. Dus jouw patrones was 2 dagen geleden, werd die gevierd. Mm-hmm. En daar wilde jij wel wat meer over weten. Ja. Nou ja, ik ken natuurlijk alle heiligen door en door, hè? Toch, Lela? Weet je, hè? Ja, Lela kijkt een beetje ongeloofwaardig, maar vooruit. Nee, dus de heilige Gode Lieve van Gistel uit België, of in ieder geval gestorven in België, die was uitgehuwelijkt. Dat gebeurde in die tijd nog wel vaker. Dat was ongeveer 1000 jaar geleden, dus midden in het hartje van de middeleeuwen zou je kunnen zeggen. Die was uitgehuwelijkt aan een beetje een bullebak. Wat is een bullebak, weet je dat, Thomas? Ja, wat dan, Lieve? Wat is een bullebak?
3: Iemand die heel stom is.
0: Ja, precies. Een gemene ploert. Kun je ook zeggen. Ja, dat was een hele gemene man. Maar goed, de vader van Gode Lieve, die had zijn dochter toch aan hem uitgehuwelijk. Want ze hadden wel veel geld. En ze waren van adel. En zo ging dat wel vaker in die tijd. Dan kon je niet zelf kiezen met wie je ging trouwen. Maar dan werd je uitgehuwelijk. Dat betekent dat gingen jouw ouders zeggen met wie jij ging trouwen. En dat was heel vaak om dan te zorgen dat er ook veel geld in de familie bleef. Of dat je bijvoorbeeld een heel groot huis, een landhuis kreeg. Nou, deze man die had wel een heel mooi huis en heel veel geld. Maar het was echt wel een bullebak. Het was een hele gemene man. En op het moment dat ze getrouwd waren, begon deze man ook Gode Lieve echt heel veel pijn te doen. Uit te hongeren zelfs. Gaf geen eten meer aan zijn eigen vrouw. Zelfs op te sluiten in een kerker, dus in een soort gevangeniscel. Had hij zijn eigen vrouw opgesloten. Nou, uiteindelijk is de vader van Gode Lieve, die is natuurlijk wel komen helpen. En uiteindelijk is Gode Lieve toen een tijdje weg geweest van de man. Want het was hartstikke gevaarlijk om bij die man te wonen. Maar deze man zei na een tijdje tegen de vader van Gode Lieve: nou, ik ben beter geworden. Ik heb toch echt wel een nieuw leven begonnen. Je hoeft niet meer bang voor mij te zijn. Gode Lieve kan terugkomen. Nou, een Gode Lieve die het huwelijk wel heel belangrijk vond, want het huwelijk is ook heel belangrijk, die zei: nou goed, dan ga ik terug naar mijn man. Maar wat had hij gedaan? Hij had eigenlijk gelogen. En toen zij terugkwam, begon hij weer heel slecht te doen. En toen hadden uiteindelijk 2 knechten van de man van Gode Lieve, die hadden uiteindelijk Gode Lieve doodgemaakt. Toen is ze gestorven als martelares. Lieve, hoe was ze gestorven, weet jij het? Goed bij de microfoon?
3: Met een doek.
0: Ja, met een wurgdoek, hè? Ze was gewurgd in een plas met water. Verschrikkelijk, toch? Lela? Ja. Ja, dus ze was gewurgd. Nou, dat is eigenlijk een verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Maar ze was wel, omdat ze trouw wilde zijn aan haar man en aan haar huwelijk, had ze dus haar leven gegeven. Nou, dat is niet zo'n mooi verhaal eigenlijk. Wel natuurlijk heel mooi dat Gode Lieve trouw bleef de hele tijd. Maar niet zo mooi dat ze was doodgemaakt. Wat gebeurde er nou kort daarna? Ja? Lieve? Lieve weet het zelf.
3: Toen werd ze in de put gegooid en toen kwam er een soort van water uit. En daar was haar zus, die was blind of zo, haar nicht. Die ging trouwen en die was blind. En toen deed het water op zich en toen kon ze weer kijken.
0: Ja, inderdaad, op de plek waar ze was vermoord was er een waterput, een waterplas. En de man van Gode Lieve, nadat Gode Lieve dood was, die bekeerde zich. Die werd christen, die werd katholiek. En die trouwde toen opnieuw met een vrouw, met een andere vrouw. En met die nieuwe vrouw kregen ze een kind, een meisje. Edith heette dat meisje. En dat meisje werd blind geboren. Dus dat meisje was al vanaf de geboorte af aan, was ze blind, kon niks zien. Maar uiteindelijk heeft dat meisje zich toen gewassen in die put waar Gode Lieve was vermoord. En ineens kon ze weer zien. En uiteindelijk zou de man van Gode Lieve, die eerst zo'n bullebak was, zou zich later helemaal bekeren. En zelfs zozeer dat hij als monnik het klooster in zou gaan. Dus later werd hij ook nog monnik. Zag je in die tijd ook wel vaker dat dan een man eerst getrouwd was, maar later toch nog het klooster in ging. Leila?
1: Was hij toen gescheiden met zijn vrouw?
0: Nou, dat vertelt de historie niet. Waarschijnlijk was de vrouw overleden. Maar soms hoorde je ook wel eens dat zowel de man als de vrouw het klooster in gingen. Dus dat ze allebei het klooster in een ander klooster dan. Hè? Dus een vrouwenklooster en een zustersklooster en een broederklooster. Maar dat ze dan allebei een heel nieuw leven gingen leiden en allebei het klooster in gingen. Gebeurde ook wel eens. Dus dat ze hun hele leven wilden offeren aan de Heer. Dus uiteindelijk werd deze man toch nog een soort heilige. Maar het duurde alleen even. En dat kwam dus door de voorspraak van de heilige goden Lieve. Mooi verhaal, toch? Ja? Lieve, wat wil je zeggen?
3: Die bullebak eerst dan spijt. Toen niet.
0: Ja, later wel. In het begin nog niet natuurlijk. Maar later kreeg hij wel spijt. Kreeg hij berouw. En toen ging hij een beter leven leiden. En toen eigenlijk dat dochtertje werd genezen. Dat was het moment. Het dochtertje van zijn tweede vrouw. Dat was het moment waarop hij zich helemaal bekeerde. Waarop hij helemaal dacht van, oei, ik heb echt helemaal fout gedaan. Ik moet een nieuw leven gaan leiden. Volgens mij had jij ook nog een andere vraag, lieve. We hebben het even een beetje over jouw patroonheilige gehad. Maar volgens mij, tenminste dat zei jouw moeder, had jij ook nog de vraag van, ja, tot wie moet je bidden als je gaat verhuizen? Kwam die vraag van jou of niet? Of had jouw moeder die vraag bedacht? Even bij de microfoon.
3: Nee, als je gaat verhuizen en je vindt het dan heel spannend. Of
0: ja.
3: Alles gaat niet goed om nieuwe vrienden te maken of zo.
0: Ja, tot wie je dan moet bidden.
3: Ja.
0: Als je gaat verhuizen en je vindt het eigenlijk best wel spannend. Nou, dat vind ik een goede vraag. Heeft iemand enig idee? Tot wie zou je gaan bidden als je gaat verhuizen en je vindt het spannend? Leila.
1: Heilige Jozef.
0: Ja, zou ik ook zeggen. Heilige Jozef, inderdaad. Waarom? Vertel het eens. Leg het eens uit.
1: Hij is de vader van, ja, hij is de vader van het gezin, toch? En hij moest ook verhuizen van Bethlehem naar Egypte of zo, toch?
0: Ja, heel goed. Inderdaad. En ook weer terug naar Nazareth, hè? Ja, dat klopt. Jozef was natuurlijk het hoofd van de heilige familie, hè? Het hoofd van het gezin. En die moest een paar keer een hele moeilijke beslissing nemen. Kijk, verhuizen is lang niet altijd leuk, hè? En sommige mensen die willen ook helemaal niet verhuizen. Maar soms moet het, hè? Kijk, jullie hebben bijvoorbeeld een boerderij, lieve. Ja, en als je zegt van het is veel beter om een boerderij te hebben in Frankrijk dan in Nederland bijvoorbeeld. Ja, dan kun je op een gegeven moment denken van ja, dan moeten we toch echt een keer naar Frankrijk, hè? Misschien heb je er niet altijd evenveel zin in, maar sommige dingen moeten gebeuren. Nou, Jozef heeft dat natuurlijk ook meegemaakt. Jozef, he, nadat Jezus net was geboren, die wist dat koning Herodes Jezus wilde doden. He, dat verhaal kent iedereen, dat ken je liever toch? Thomas, Joris, kennen jullie ook, hè? En toen moesten ze wegvluchten. Ja, dat wilde hij liever niet natuurlijk, maar hij wilde wel het beste voor zijn familie. Nou, liever, dat was natuurlijk voor Jozef ook ontzettend spannend, kun je je voorstellen, hè? Want ja, Jezus en Maria waren zijn alles. He, er waren geen mensen belangrijker in zijn leven dan zijn eigen vrouw Maria en hun kindje Jezus. He, Jezus was natuurlijk wel de zoon van God, maar Jozef hield ook van hem als zijn eigen kindje. En toen moesten ze gaan verhuizen helemaal naar Egypte. Nou, dat was een ontzettend lange reis, ook nog eens een keer op een ezeltje. Dus niet met een bus of met een TGV of zo, maar ook nog een keer gewoon helemaal door de wildernis heen. Er waren in die tijd ook helemaal nog niet zo'n goede wegen als nu. Dus dat was hartstikke gevaarlijk met wilde dieren en met rovers onderweg en zo. En Jozef heeft toen Jezus en Maria veilig in Egypte gebracht. Dus als je zelf gaat verhuizen en je vindt het een beetje spannend, kun je het beste tot de heilige Jozef bidden. En je kunt natuurlijk aan de heilige Jozef vragen dat je op de nieuwe plek ook snel weer vriendjes en vriendinnetjes leert kennen. Weet je wat je ook nog kunt doen, lieve? Jij komt dadelijk in een ander land. En daar wonen volgens mij ook wel wat mensen die Nederlands spreken, dacht ik, hè? Volgens mij wonen bij jullie in de buurt straks ook Nederlandstalige mensen. Hè? Weet je dat toevallig of niet? Kom eens bij de microfoon.
3: Ja, waar papa vroeger heeft gewerkt.
0: Ja.
3: Er zijn nog wel oudere mensen.
0: En die spreken ook Nederlands?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Kijk, dat is mooi. Hè? Want dan kun je misschien hebben die ook wel kinderen of kleinkinderen als ze al ouder zijn. kleinkinderen, ja. Dan kun je daar Nederlands mee praten. Maar ja, de meesten zullen natuurlijk Frans spreken. En hoe zou je nou kunnen zorgen dat je zelf ook snel Frans leert spreken? Want dat is wel makkelijk als je in een land woont. Moet je ook wel de taal kennen, hè? Maakt het wel een stuk makkelijker. Lucia, kom eens even bij de microfoon staan. Want jij hebt dit jaar volgens mij voor het eerst van je leven Frans gehad op school.
4: Oh
0: of niet?
4: Ja, vreselijk.
0: Vreselijk, ja.
4: Nou, ik zat eerder gewoon te denken aan Duolingo.
0: Duolingo, ja, goede tip. Wat is dat voor de kinderen die dat niet kennen?
4: Een app waar je talen kan leren.
0: Ja, klopt. App waar je talen kan leren. Een soort spelletje is het, maar dan spelenderwijs leer je de talen. Nou goed, een goede tip van Lucia. Je kunt Duolingo gaan doen. Wat kunnen we nog meer doen, Leila?
1: Duolingo is wel leuk om te spelen en zo. Alleen zelf zou ik het niet echt aanraden, omdat dan heb je zo'n day streak die je dan moet behalen of zo. En dan word je heel gehypnotiseerd omdat je elke dag dan wilt. Net als een snap streak en zo. Alle kinderen, bijvoorbeeld, we moesten op kamp en iedereen was na kamp super boos omdat ze hun snap streak en zo niet konden behalen. En Duolingo was ook helemaal gefaald en zo. En dan moet je weer makkelijkere lessen doen om weer op te kunnen bouwen.
0: Nou, ik heb het zelf ook wel gedaan, Duolingo. En dan moet je inderdaad een day streak halen, want anders krijg je je bonussen niet. En dat betekent dat je elke dag moet je even aan de slag. En als je dat niet doet, dan mag je één joker inzetten, geloof ik. Maar als je het dan weer niet doet, ja, dan loop je helemaal achter op een gegeven moment. En dan krijg je allemaal geen extra's meer. Nou, een goede tip, Duolingo. Wat zouden we nog meer kunnen doen? Ja, ik ben natuurlijk helemaal van de heilige, dat weten jullie, hè? Zouden we ook heiligen kunnen aanroepen om talen te leren, denk je? Ja? Noem eens iemand die we zouden kunnen aanroepen. Jullie gaan in Zuid-Frankrijk wonen, in de buurt van een dorpje, een klein dorpje, waar een hele grote heilige heeft geleefd.
3: Maria Alacoque.
0: Ja, wie? Ja, je zei het zachtjes, maar zeg het eens iets harder. Ik bedoelde die niet, maar dat is ook wel een heel mooi antwoord wat jij gaf.
3: Ik weet niet hoe
0: ze het. Je zei het goed volgens mij, maar je zei het een beetje zachtjes.
3: Maria Alacoque.
0: Ja, goed zo. Maria. Margrethe Maria Alacoque. Dat is de heilige van het Heilig Hart. Wat de luisteraars trouwens niet kunnen zien, maar Lieve heeft een prachtige tekening gemaakt van het Heilig Hart. En die is speciaal voor. Die lijkt heel veel op de tekening die de moeder van Thomas en Joris en Lucia heeft gemaakt. Wisten jullie dat jullie mama die heeft gemaakt? Ja. Die hebben mooie kaartjes bij Radio Maria van het Heilig Hart. En daar staat ook de litanie op. En Lieve heeft ook een hele mooie tekening gemaakt. En inderdaad, Margrethe Maria Alacoque was de heilige die Jezus met het Heilig Hart zag. Er woonde ook nog een heel klein pastoortje bij jullie in de streek waar jullie naartoe verhuizen. Die heel heilig was. En die noemen ze wel de heilige pastoor van Lucia, bij de microfoon. Lucia is helemaal verbaasd dat ze het goede antwoord heeft.
4: Van Ars.
0: Ja, de heilige pastoor van Ars. Die komt ook uit die streek. Dat was een kleine pastoor die niet zo heel goed kon leren. Maar die werd eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt door de andere pastoors. Want die hadden allemaal zoiets van, ja, die kan niet eens leren. Die is helemaal niet zo slim. Die is ook helemaal niet zo handig met mensen en zo. En toen had de bisschop gedacht van, ja, wat moet ik nou toch met die priester die nu zoveel kan? Weet je wat ik doe? Ik zet hem in het kleinste dorpje van het hele bisdom. In een klein dorpje in de hoek van het bisdom. En dan kan die daar niet zoveel fout doen. Dan stuur ik hem daar wel naartoe. Nou, dat is in een klein dorpje, lieve. Dat is vlakbij waar jullie straks gaan wonen. In Ars, zo heet dat dorpje. Nou, hij ging daar naartoe. Maar weet je wat er gebeurde? Hij kwam bij dat dorpje aan. In die tijd deden ze bijna alles te voet, hè, of te paard. Want had je nog geen auto's. Toen kwam hij bij het dorpje aan. En toen kwam er een klein kindje kwam hem tegemoet. En die zag dat de pastoor niet wist waar hij was. Want hij was voor het eerst van zijn leven in dat dorpje waar die pastoor was benoemd. En toen zei dat kindje tegen de pastoor van Ars van, wat zoekt u? En toen had de pastoor van Ars geantwoord, als je mij de weg naar de kerk wijst, want hij was nog nooit in zijn eigen kerk geweest, hè, want hij kwam daar net aan. Als je mij de weg naar de kerk wijst, wijs ik jou de weg naar de hemel. Dat is wel mooi gezegd, toch? Toen had ik jongen hem inderdaad meegenomen naar de kerk. En toen bleek dat deze kleine pastoor, dat een van de grootste heiligen van heel Frankrijk zou worden. Hij was gewoon pastoor, maar hij sliep 3 uur per nacht. Dus dat is bijna niks. Hij ging altijd om 12 uur slapen en om 3 uur stond hij weer op. En dan ging hij eigenlijk heel de dag bidden en biecht horen en de heilige mis vieren. En hij had nog een meisjesschool waar hij ook les gaf aan de meisjes. En op een gegeven moment wisten, uit de wijde omgeving wisten mensen dat er een hele grote heilige woonde in Ars. Dus die gingen dan van heinde en verre gingen ze naar Ars toe. Eerst alleen vanuit Frankrijk, maar later ook vanuit de rest van Europa. En tegen het einde van zijn leven was hij zo bekend dat er honderdduizenden pelgrims naar dat kleine dorpje toekwamen om daar bij hem naar de mis te gaan en bij hem te gaan biechten. En weet je wat er zelfs tegen het einde van zijn leven gebeurde? Hoeveel uren heeft een dag? Wie weet dat? Lela?
1: 24.
0: 24, inderdaad. Weet je hoeveel uren per dag van de 24 hij in de biechtstoel zat om biecht te horen op een gegeven moment? Wie weet het? Lela?
1: Ik heb wel ooit gehoord of zo, stond de tijd bij hem stil of zo, dat hij meerdere uren in een dag in de biecht zat, toch?
0: Ja, meerdere uren, zelfs 17 uur per dag. 17 uur. Moet je even nagaan, hè? Stel dat je om 7 uur 's ochtends, dat is best vroeg 7 uur 's ochtends, hè? Hoe laat staan jullie al op? Lela, hoe laat sta je op?
1: 6 uur of 5:30 of zo.
0: Ik geloof er niks van. Sta je echt zo vroeg op? Echt waar. Jullie ook, jongens? Thomas, kijk, ik dacht het niet. Thomas, hoe laat sta jij op normaal?
2: Ja, 7:45 of zo.
0: 7:45. Joris ook? Ja, dat is een schappelijke tijd. Joris, die knikt ook van, dat vind ik wel prima. Lief, hoe laat sta jij op normaal? Heb je een vaste tijd? Op de boerderij sta je meestal best vroeg op, volgens mij, of niet? Of valt het wel mee? Hoe laat heb je meestal de wekker? Of zet je nooit de wekker? Nee, jouw mama is jouw wekker, denk ik, hè? Ja, maar hoe laat sta je altijd op? Weet je het niet precies?
3: 7 uur of zo.
0: 7 uur, oké. Nou, stel, je wordt om 7 uur wakker. En je gaat meteen in de biechtstoel zitten. Hoe laat is het dan als je weer uit de biechtstoel komt? En dan heb je dus niet ontbeten. Heb je ook nog niet de mis gevierd, want dat moest je ook nog doen. Heb je ook nog niet gewoon even gekletst met mama en papa bijvoorbeeld. Je wordt om 7 uur wakker en je gaat meteen in de biechtstoel zitten. En je blijft er 17 uur in zitten. Hoe laat is het dan als je weer uit de biechtstoel komt?
1: 4 uur?
0: Nee. Thomas? 7 plus 17, hoeveel is dat? Ja, goed zo. Dan zit je dus van 7 ochtends tot 12 uur 's nachts... alleen maar biecht te horen. Onafgebroken. Dat kan toch bijna niet? Nou, dat deed hij wel. Zo lang zat hij af en toe in de biechtstoel. Omdat er rijen stonden van honderden mensen die wilden biechten. Lieve?
3: Hoe ging je dan eten?
0: Ja, weet je wat hij at op een dag? Volgens mij heb ik dat wel eens verteld. Lela weet dat wel, denk ik.
1: Een aardappel, toch?
0: Hij had 1 beschimmelde aardappel per dag. Hij had een oude aardappel en die at hij. Dat was het enige wat hij at in een dag. En verder dronk hij wat water. En verder was hij dus de hele dag bezig met of de heilige mis of catechese geven. En tegen het einde van zijn leven dus heel, heel veel biecht horen.
1: Hij probeerde toch ook een keer te ontsnappen of zo? Of was dat,
0: ja, dat klopt, ja. Dat is ook wel een heel mooi verhaal. Weet je, liever op een gegeven moment, pastoor van Ars, het is heel mooi om daar een keer naartoe te gaan. Als je daar woont, kun je een keer op bedevaart naar Ars. Dat, de kerk waar hij toen pastoor was, staat er nog steeds. Het is een best wel mooie grote kerk tegenwoordig. En nog steeds komen er duizenden mensen per jaar om daar naar zijn kerk te gaan. En weet je wat ook bijzonder is? Hij ligt daar ook opgebaard. Dat wil zeggen dat hij achter het glas ligt. En dat zijn lichaam nog helemaal, net als bij Bernadette, hè, we het wel eens van over gehad. Zijn lichaam is ook nog helemaal goed. Dus dat is al meer dan 100 jaar geleden. Dat hij stierf, veel meer dan 100 jaar geleden zelfs. En zijn lichaam is toch nog steeds helemaal bewaard gebleven. Maar inderdaad, hij had het er soms zo moeilijk mee dat hij het zo druk had als pastoor. Dat hij altijd maar bezig was. En eigenlijk wilde hij liever het klooster in op een gegeven moment. Want hij dacht, als ik in het klooster ben, dan kan ik gewoon in alle rust gaan bidden. En dat doe ik eigenlijk het allerliefste. Want ik hou heel veel van mensen, maar ik hou nog meer van God. En het liefste zou ik eigenlijk de hele dag in stilte gewoon bij God zijn. Dus toen heeft hij wel eens meegemaakt dat hij... op een onbedacht moment, dat de mensen niet zo opletten, was hij de tuin van de pastorie ingelopen. Dan had je een heg achter in de tuin. En dan was hij door de heg naar buiten gewandeld. He, dus tussen de struiken van de heg door. Dan dacht hij van, dan ziet niemand me. Hij had een knapzakje bij zich, een rugzakje. En dan ging wilde hij naar het klooster. Maar wat gebeurde er, Leila?
1: Mensen hadden hem betrapt en die tilden hem terug naar de pastorietuin.
0: Ja, precies. Mensen die hadden betrapt, de parochianen hadden betrapt dat hij weg wilde vluchten. En die hadden hem opgetild en weer terug de pastorie ingezet. Want die hadden gezegd, u bent onze pastoor en we willen u niet kwijtraken. En dat heeft hij een paar keer geprobeerd om weg te vluchten uit de parochie. Niet omdat hij niet van de mens hield, maar omdat het was maar een oude man, hè, een kleine man. Was ook heel dun, hij at bijna niks. Maar ja, hij moest toch tot het einde van zijn leven moest hij biecht blijven horen. Dat is wat God hem van hem vroeg, waar God hem toe had geroepen. Dus die heilige woont ook bij jullie in de buurt, heel dicht in de buurt. Dat is wel bijzonder. Thomas, we gaan zo even naar muziek luisteren, maar even Thomas, ja?
2: Ik heb straks ook nog een vraag.
0: Oké, Thomas heeft ook nog een vraag. We gaan even luisteren naar een stukje muziek en dan komen we terug voor de vraag van Thomas.

0: Ja, we zijn terug in de uitzending en we hebben net al gesproken over de vraag die Lieve had gesteld. Lieve was benieuwd naar haar eigen patrones, Godelieve van Gistel. Nou, Lieve, je wist er eigenlijk zelf al best wel veel van, zag ik. Hè? Je had er al wel het een en ander over gehoord. Nou, de patroon voor als je gaat verhuizen en je vindt het een beetje spannend. Ja, we waren het eigenlijk allemaal over eens, dan kun je toch het beste Sint-Jozef aanroepen. We hebben het net even over de pastoor van Ars gehad ook, de heilige pastoor van Ars. Thomas, die had ook nog iets waar hij wilde bespreken.
1: Eten en voor het. Nee, moet je voor het bidden een kruisteken maken?
0: Aan het begin van het gebed. Of je dan een kruisteken moet maken.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel heel gebruikelijk. Kijk, wij katholieken doen dat eigenlijk altijd. Hè? Er zijn ook bijvoorbeeld protestanten die dat niet doen. Maar het is wel het beste om het wel te doen. Want als je een kruisteken maakt, ja, dan laat je eigenlijk aan God zien dat je ook durft uit te komen voor je geloof. En dan zeg je eigenlijk alles wat we nu gaan bidden, dat doen we niet zomaar uit onszelf, maar dat doen we in de naam van God. Ja, dus in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want we weten, God is de drie ene God. Hè? Hij is één, maar hij bestaat in drie personen. En die drie ene God, die is tot ons gekomen in de Zoon Jezus Christus. En Jezus Christus heeft zichzelf willen laten kruisigen voor ons. Dus als we dat kruisteken maken, dan hebben we en die kruisvorm en we roepen de drie ene God aan. Ja, dus dan maken we een hele goede start met het gebed. Ja, Thomas?
1: En wat als je het in je hoofd doet?
0: Als je in je hoofd een kruisteken maakt, hoe maak je in je hoofd een kruisteken? Dat ben ik wel benieuwd.
1: Nee, maar gewoon.
0: Als je er gewoon aan denkt, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Waarom vraag je het, als ik vraag mag?
1: Gewoon.
0: Zomaar. Gewoon zomaar. Ja.
1: Ik doe het wel, maar.
0: Ja.
1: Gewoon benieuwd.
0: Ja, oké. Nou, is wel een goede vraag. Vroeger, maar dan bedoel ik echt heel, heel vroeger, in de begintijd van de kerk, dus bijna 2000 jaar geleden, hadden de christenen niet zoveel vrijheid als wij nu. Kijk, als wij in een restaurant zijn bijvoorbeeld en we maken een kruisteken, dan worden we niet het restaurant uitgegooid. Toch? Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt. Misschien gaan mensen je een beetje raar aankijken. Maar je wordt niet het restaurant uitgegooid. Maar heel vroeger was het best wel gevaarlijk om christen te zijn. Want ja, de wereld was nog niet zo christelijk. En dat betekende dat je soms in het geheim bijvoorbeeld de heilige mis moest vieren bij mensen thuis. Want er waren nog geen kerkgebouwen, want die mochten er nog niet bestaan. Dus dan moesten mensen in het geheim de mis gaan vieren. Want als ze betrapt werden, dan kon het bestaan dat ze werden gedood. En wat ze dan deden, toen bestond nog niet echt het kruisteken zoals wij het maken. Hè? Dus dat je het voorhoofd en dan de borst en dan de schouders. Maar dan maakten ze met hun duim een klein kruistekentje op hun voorhoofd. Dus zo, zie je? Zoals ouders ook wel eens bij de kinderen doen. Of zoals de bisschop ook wel doet bij het vormsel. Hè? Dan maakt hij ook een kruisteken op het voorhoofd met de duim. Maar dat deden ze dan bij zichzelf. Ja, als er nou een omgeving zou zijn waarin het heel gevaarlijk is om een kruisteken te maken. Hebben wij nog nooit meegemaakt waarschijnlijk. Maar stel dat. Dan zou je ook zo'n klein kruisje met je duim kunnen maken. Ja? Ja, of je zegt, ja, het maakt me niet uit wat ze ervan vinden. Ik maak gewoon een groot kruisteken. En dan heb ik hetzelfde leven als Godelieve. Is het misschien wel afgelopen. Kan, hè? Weet je niet. Ja, Lela?
2: Van mijn moeder mocht ik dit eigenlijk niet vragen aan u, maar ik ga het toch doen. Kijk, ik was er een keer bij de conclusie gekomen, want ik dacht dat bij het eten zegenen, waarom doen ze dan zo? Dus toen was ik, heel vaak had ik die beweging gedaan. En toen ben ik bij de conclusie gekomen dat ze al bijvoorbeeld kip of zo vast hadden gehouden. Maar toen zaten ze te bedenken dat ze nog het eten moesten zegenen. Maar hun handen waren nog vies. Dus toen deden ze maar zo om het kruisteken te maken.
0: De luisteraars zien natuurlijk niet wat jij doet. Maar je hand naar voren houden.
2: Ja.
0: Dus niet dat je het kruis op je eigen voorhoofd hebt. Maar dat je de andere kant op je hand houdt en dan het kruisteken maakt. En dan denk je dat dat de zegen van een priester is.
2: Ja.
0: Zo'n kruis. Omdat hij al met zijn handen kip had klaargemaakt.
2: Ja.
0: Wat denken we, jongens? Zou dat de uitleg zijn? Joris, klinkt het aannemelijk of niet? Ja, Joris die gelooft het wel, ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb in het evangelie nooit gehoord dat de apostelen kip gingen eten. Dus dan zou het misschien eerder wat eten zijn in het evangelie vooral. Vis, ja, met vis kan dat ook wel, hè. Dat kleine jongetje wat met 5 broden en 2 vissen. Ja, als je net vis hebt bereid, ik heb zelf wel eens vaker, dat deed ik vroeger op vakantie altijd, dan ging ik hele vissen halen en die ging ik dan opensnijden. En dan moest je die ingewanden eruit trekken. Heel vies uit. Maar dan kreeg je wel hele lekkere vis. En dan zaten je handen helemaal onder de darmen van de vis en zo. Heel smerig. Heel vies. Ja, dan zou je denken van dan draai je je hand wel op met de zegen. Dan ga je niet kruisteken maken op je voorhoofd. Maar dat is toch niet helemaal de reden. Dat had je misschien al wel aangevoeld. Ja, wat is nou de reden dat een priester, als hij het eten zegent, niet een kruis over zichzelf maakt, maar dat hij zijn hand omdraait en een kruis maakt naar het eten en naar de mensen?
3: Zelf zegent, maar het eten. Dus...
0: Ja, heel simpel inderdaad. In feite niet omdat je jezelf bekruist, bezegent op dat moment, maar inderdaad het eten en de mensen. En dat is iets wat ook alleen een priester mag, hè? Want waarom mag een priester dat? Omdat we in het evangelie horen dat Jezus ook de mensen vaak zegent. Dus dat zegenen van anderen, kijk, we kunnen wel om zegen vragen over een ander. Joris kan bijvoorbeeld vragen van, zegen mijn broer. Dat hij minder goed kan voetballen dan ik, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Dat zou een beetje een rare vraag zijn misschien, maar... Maar je kunt natuurlijk wel vragen om de zegen. Dus bijvoorbeeld dat het goed mag gaan met de familie. Hè, dat jullie een mooie vakantie mogen hebben. Dat God de vakantie mag zegenen. Maar je kunt niet zeggen, als je niet priester bent, van ik zegen jou. Dan mag eigenlijk alleen een priester doen. Omdat een priester sommige dingen mag die Jezus zelf ook doet natuurlijk. Hè, omdat de priester die wijding heeft ontvangen om te doen wat Jezus doet. Hè, daarom mag hij ook zonde vergeven bijvoorbeeld. Mag je ook niet zomaar. Mag ook alleen een priester. Lela?
2: In Gestel en in Schijndel is er een mevrouw en die dient dus de mis altijd en die geeft ook altijd zegen. Zij doet ook altijd de communie en de zegen en zo. En toen, maar wat vindt de kerk daar dan van? Want die pastoor, daar laat het gewoon toe.
0: Ja, ja. Ja, daar kunnen we wel weer een aparte uitzending over maken, ja. Het is 4:15, Lela, dus we moeten zo naar de kapel toe. Maar kunnen we in het volgende jaar kunnen we nog wel eens over spreken van hoe zit dat nou inderdaad met bijvoorbeeld mensen die niet priester zijn, die dan toch de zegen zouden geven. Of die dan bijvoorbeeld de communie uitreiken en al dat soort dingen. Daar zullen we het nog wel eens een keer wat uitgebreider over hebben. Jongens, ik had vorige week gezegd, maar daar waren jullie niet allemaal bij, dus ik ga het vandaag even herhalen. Ik had vorige week gezegd als een soort huiswerkopdracht voor na de vakantie. Maar ja, ik ben benieuwd wie ik allemaal nog terugzie, want er twee gaan naar verhuizen. En Joris en Thomas en Lucia, dat is nog even de vraag of jullie na de zomer weer terugkomen. Hè? Maar we gaan er nog even vanuit dat we elkaar natuurlijk wel weer zien. Huiswerk voor in de vakantie is dat je iets gaat opzoeken over de plek waar je naartoe gaat. Of daar een wonderverhaal bekend is. Nou, voor Lieve is dat dus waar jullie naartoe gaan verhuizen, in de Bourgogne. Mag ook een beetje in de buurt zijn, Lieve. Hoeft niet per se in het dorpje waar jullie gaan wonen, maar bijvoorbeeld in de buurt. Kun je eens kijken of je daar iets kunt vinden. Een bepaald wonderverhaal wat daar ooit heeft plaatsgevonden. Ja? Lela, nou, jullie gaan verhuizen naar België. Dan ga je maar eens opzoeken of in het dorp waar jullie komen te wonen straks, of daar ooit een wonder is gebeurd. Of dat daar ooit een heilige heeft geleefd, op wiens voorspraak misschien wel wonderen zijn gebeurd. Ja? Thomas, Joris en Lucia, ja, jullie gaan naar Zwitserland. Waar ga je precies naartoe in Zwitserland? Iets even bij de microfoon.
3: Iets met leuke dol of zo.
0: Oh, dat klinkt wel leuk. Ja.
3: Ja.
0: Ja, sommige grappen die moet je maken, ook al zijn ze helemaal niet grappig. Hè? Zo werkt dat, ja. Leukendal, ja, dat zegt me niks, maar oké. Okay. Nou, dan ga je kijken of in het Leukendal, of daar ooit een wonder is gebeurd. Je weet niet zeker of het zo heet. Je zegt eigenlijk maar iets gewoon. Oh, het was wel iets met leuke. Oké, okay, nou, een leuke pas of Leukendal, of leuke stad, hoe het ook heet. Ga maar eens opzoeken of daar ooit een wonder is gebeurd. En dan gaan we in de volgende uitzending, na de zomer, gaan we erover praten. Ja? Oké. Okay. Gaan we nu naar de kapel en dan gaan we nog bidden voor de intenties die we hebben.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. En we willen nogmaals bidden voor de vakantieperiode die eraan zit te komen, dat alle kinderen van Nederland, of ze nou hier blijven of op vakantie gaan, dat ze allemaal met u mogen gaan, dat ze uw rijke zegen mogen ontvangen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, we
0: bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons.
2: Ik bid dat ons hond naar de hemel gaat. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta cum mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jezus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ik wil bidden voor alle verhuizingen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden in verhoorend.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden voor alle gezinnen die in oorlogen leven. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor
5: ons. Heer God, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Ik wil bidden voor alle zieken. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Mater God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik wil graag bidden voor alle mensen die kinderen ontvoeren. Laat ons bidden.
3: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: En dan bidden we het laatste wees gegroet voor de intenties van alle luisteraars thuis, bijzonder van alle kinderen. We zullen een moment van stilte houden, zodat de intenties hier bij uw allerheiligste sacrament gebracht kunnen worden.

0: Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
0: Dan zal ik nu met u alle heilige sacramenten zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Op een stenen bank in een hoek stond een aantal dunne aardewerken schalen en bronzen vaten gevuld met dadels, gedroogd fruit en geroosterd graan. Een zorgelijk kijkende vrouw stond stil bij de bank en pakte een groot metalen vat op.
1: Wat staan jullie te treuzelen?
0: Neem een schaal, ik heb zere voeten van het rondrennen.
1: Ja, mevrouw.
0: Arkamani greep een schaal boordevol vijgen en overhandigde hem aan Cariline.
2: Bedienen.
0: De jonge vrouw staarde naar Cariline.
1: Ik heb haar nog nooit gezien.
0: Nieuw als een baby, zei Arkamani, haar eerste dag.
1: Opschieten, anders wordt het haar laatste dag. Neem die gang daar.
0: Cariline boog haar hoofd en draafde achter Arkamani aan.
1: Wat moet ik met die vijgen doen?
0: Aanbieden aan iedereen die er belangrijk uitziet. De gang leidde naar lange, smalle kamers. De eerste paar vertrekken leken vol mensen. Cariline probeerde te doen alsof ze hier hoorde en bood vijgen aan verveeld kijkende mannen die wachten op een audiëntie bij de koningin. Ze hield haar kin tegen haar borst gedrukt en haar ogen neergeslagen. Ook andere bedienden liepen met grote bladen in hun handen rond in de ontvangstkamers. Cariline merkte de eenvoud op van hun kleding en schoenen, waaraan, in tegenstelling tot wat zij aanhad, iedere versiering ontbrak. Ze hoopte dat haar eigen kledingstukken niet zodanig opvielen dat ze eruit gepikt zou worden of verhoord. Maar er gebeurde niets ongewoons. Niemand sloeg alarm of niemand noemde haar een oplichter. Aan de andere kant werd ze ook niet omhelst als een lang verloren dochter. Ze hield haar blad onder de neuzen van meer mannen in een ander smal vertrek en begon zich een dwaas te voelen. Wat had ze eigenlijk verwacht te bereiken door naar het paleis te komen? Ze duwde de vijgen onder de neus van een potige man. In plaats van een vijg te nemen, begon hij een rap meroïtisch tegen haar te schreeuwen en schudde een vinger in haar gezicht. Cariline deed haastig een stap naar achteren. Zenuwachtig als ze was, kon ze zich niet concentreren op wat er werd gezegd en daardoor verstond ze geen woord van wat hij zei. Arkamani schoot haar te hulp en verontschuldigde zich met een buiging. Een buiging tegenover de toornige beambte. Cariline ving genoeg op om op hetzelfde moment te buigen en achteruit te wijken.
1: Wat heb ik verkeerd gedaan? Piepte ze toen ze veilig in de gang waren.
0: Je stond te dichtbij, fluisterde Arkamani. Het is oneerbiedig om te dichtbij te komen. Weet je dan niets, honingdame? Cariline veegde met de rug van haar hand het zweet van haar voorhoofd en probeerde haar dreunende hart te kalmeren.
1: Zijn er nog andere regels die ik moet kennen?
0: Nooit op iemands tenen morsen.
1: Ja, dat had ik zelf ook al bedacht. Dank je wel.
0: Ze probeerde het trillen van haar vingers te bedwingen en greep de schaal steviger vast. De volgende deur kwam uit op een bergruimte vol olifantstanden. De volgende kamer was ook een bergruimte en bevatte potten met graan en olijven. Ze kwam bij een andere lange ruimte stampvol hovelingen en ze ging de kamer rond. Dit keer bewaarde ze daarbij zorgvuldig een eerbiedige afstand. Ze bestudeerde de gezichten op zoek naar iets bekends. Iets wat haar deed denken aan wat ze zag als ze in de spiegel keek. Maar niets ongewoons trok haar aandacht. Uiteindelijk kwamen ze aan het eind van de gang waarachter de zuilenzaal die de Kandake gebruikte als troonzaal zich bevond. Cariline wist dat ze te koste van alles het brandbud van de regering van de koningin moest vermijden. Ze was niet zo dom dat ze riskeerde de aandacht van de Kandake te trekken. Ze keek radeloos naar Arkamani. Niets. Ze was voor niets stiekem het paleis binnengedrongen. Toen zag ze de lage treden die naar een bovenverdieping leidde en gaf Arkamani een teken haar te volgen. Hij schudde zijn hoofd. Privé, zei hij. Iets aan die trap trok haar aan. Caroline beet op haar lip. Ze kon niet met lege handen vertrekken. Ze haalde diep adem en marcheerde vooruit. Nee, honingdame. Blijf je maar, zei ze tegen de jongen. Ik ben zo terug.
1: Hoofdstuk 7. Maak het geheim van een ander niet openbaar. Spreuken 25 vers 9b. Bovenaan de trap vond ze een korte gang die naar een klein vertrek leidde dat luxueuzer was ingericht dan de vertrekken beneden. De sierlijke meubels waren verfraaid met het beroemde zilver van Kush en aan de muren hingen gekleurde geweven tapijten. De dikke gordijnen voor het raam waren dichtgetrokken en hielden zowel het zonlicht als het lawaai dat bij een paleis vol mensen hoorde buiten. Meerdere lampen brandden op ijzeren standaards en verlichtten de schemerige kamer. Twee beambten waren diep in gesprek. Caroline merkte op dat een van hen een ooglap had en touwachtige littekens ontsierden de huid rondom de lap. Afgezien van de littekens was het gezicht van de man knap, met mooie, hoekige trekken die de indruk wekten dat hij zelfvertrouwen bezat. Hij draaide zich om toen ze verder het vertrek binnenkwam. Wat doe jij hier? Zei hij op een geïrriteerde toon. Caroline hief de schaal. Een vijgenmeester? Nee, ga naar beneden waar je hoort. Met een buiging draaide ze zich om en maakte aanstalten om te vertrekken. Wacht! Caroline bleef staan. De man liep met langzame stappen op haar toe. Zijn gouden armbanden en kettingen schitterden in het lamplicht. Tot haar schrik legde hij een hand onder haar kin en hief haar gezicht. Wie ben jij? Vroeg hij lijzig, terwijl hij haar monsterde. Het blad wiebelde in Caroline's hand. Niemand, bracht ze hakkelend uit. Hoe heet je en bij wie hoor je? Daar had je hem. De vraag waar ze naar gehunkerd had. De vraag die een deur kon openen. Tot een vlart van herkenning kon leiden. Ze hief haar hoofd en keek de man in de ogen, terwijl ze probeerde dat vreselijke litteken te vermijden. Ik ben Caroline, de kleindochter van Quintus Blandinus Geminus. Het ene oog werd groot, de man haalde snel adem, zijn neusvleugels sperde. Ik wist niet dat Blandinus een kleindochter had. Ja, dus. Wat doe jij hier, kleindochter van Blandinus? Serveren, vijgen. Ze hief de schaal een fractie. De man duwde hem weg. De vruchten vielen bijna van de schaal. Hij keek haar strak aan. Hoe oud ben je? Sesen, riep de andere man in de kamer met nasale stem. Ik moet zo weg. Laat dat wicht. Laten we onze zaken afronden. Een ogenblik, antwoordde de man die blijkbaar Sesen heette. Hij richtte zijn aandacht weer op Caroline. Hoe oud ben je? Ik ben 24. Sesen hapte naar adem. Het klopt, het tijdstip. Caroline deed een halve stap naar voren en vergat beleefd afstand te bewaren. Wat klopt? Wie is je vader?
0: Karilinis slapen bonsde. Ze voelde zich duizelig, alsof er geen lucht meer in de kamer was. Verstomd staarde ze de man aan. Je vader, zei hij nog eens een keer. Zijn voorhoofd was drijfnat van het zweet. Wie is hij?
1: Cécin, loeide de andere man. Zal ik je aan je verzetje overlaten?
0: Cécin knarste tanden. Kom van de middag naar me toe, beval hij. Carilene, begrepen? Ze knikte. Ze dwong haar stijve benen naar de deur te lopen en de gang in te gaan. Vervolgens daalde ze op haar tenen de trap af. Ze wist dat Cécin haar nakeek. Op de overloop waagde ze een snelle blik naar boven en ving een glimp op van de man die terugkeerde naar de rijk versierde kamer. Ze overhandigde haar schaal aan de wachtende Arkamani en draafde weer de trap op. Niets ter wereld kon haar beletten naar Cécin terug te gaan. De deur van het vertrek was nu stevig gesloten. Ze sloop er stilletjes langs en betrad een kleine alkoof vol linnengoed en kussens die zich links van het vertrek bevond. Een gordijn hing slap naar één kant. Carilene trok het geluidloos dicht. Ze viel neer op een kussen met franje met een hoofd vol vragen. Waarom had Cécin gezegd het klopt toen ze hem vertelde hoe oud ze was? Wat klopte er? Wie is je vader, had hij op dringende toon gevraagd. Kon het antwoord zijn Cécin? Was dat wat hij probeerde vast te stellen? Had haar geboortedatum moeten uitwijzen of ze zijn dochter was? Ze moest denken aan de Griekse historicus Herodotus, die de Kushite eens beschreven had als de langste, knapste mannen ter wereld. In Cécin zag ze Herodotus' oude-oeroude beschrijving bevestigd. Hij was geen man om over het hoofd te zien, met zijn ongewoon statige houding, zelfs voor een Kushit, met een borst zo breed als een ton, armen die een zuil op konden houden en een innemend gezicht. Ze kon zich voorstellen dat een jong Romeins meisje van hem in de ban zou raken. Ze klampte zich vast aan kleinigheden, trok reusachtige conclusies op grond van gebrekkig bewijs. Aan de andere kant, waarom had Cécin zo heftig gereageerd toen hij hoorde wie haar grootvader was? Telde hij haar huidskleur op bij het tijdstip van haar conceptie en kwam hij tot een onbetwiste conclusie? Wat wist Cécin? Ze zou geen antwoord op haar vragen krijgen, tenzij ze hem die stelde. Carilene was van plan hem op te zoeken zodra hij zijn gesprek beëindigd had. Ze kon geen uren wachten tot de middag, zoals hij haar had bevolen. Stemmen uit de andere kamer drongen zwakjes door de dunne muur in de alkoof en onderbraken haar gedachten. Ze kon echter slechts een paar woorden verstaan. Eerst ging ze ervan uit dat de mannen over zakenkwesties spraken. Toen hoorde ze het woord dode en de naam van de koningin. Carilinis' mond viel open. Ze moest het verkeerd hebben verstaan. De woorden die in de kamer ernaast werden gesproken bereikten haar schuilplaats, gedempt, maar nu wel verstaanbaar. We kunnen haar nu niet doden. Ze heeft haar reis uitgesteld tot de zomer. Dat was Cécin's stem. Die heks! Tegen die tijd heeft ze me geruïneerd. Ze snijdt je de keel af, Asje. Woorden die ze niet kon verstaan. En toen, ons plan is goed. Het zal een ongeluk lijken als haar koninklijke schuit ondergaat. En zij erbij. We moeten 4 maanden wachten. Totdat de Kandake in juli aan boord van dat schip gaat, moeten we onze tijd afwachten. Carilene's hoofd begon te bonzen. Een samenzwering tegen de Kandake. Ze beraamde een plan om haar te vermoorden. Ze wreef over het kloppende plekje in haar keel. Had ze eindelijk haar vader gevonden, alleen maar om te ontdekken dat hij van plan was een koningin te vermoorden? Ze moest het Nathema haar vertellen. Nathema haar zou de samenzwering tegen de koningin moeten rapporteren. Hij moest ze sens verraad onthullen. Carilinee dacht aan het kronkelende litteken dat het knappe gezicht van Sisen ontsierde. Een plotseling levendige herinnering maakte dat ze rechtop schoot. In haar laatste brief had Vitruvia Gemina ervoor gewaarschuwd dat de koningin haar echtgenoot kwaad zou doen als hij het waagde de Kandake ongehoorzaam te zijn. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de wijsheid. Tot een smadelijke dood veroordeeld, zullen de rechtvaardigen voor eeuwig in vrede leven. De goddelozen redeneerden onjuist toen ze onder elkaar zeiden: laten we de rechtschapene belagen, want hij is ons tot last, en hij verzet zich tegen wat wij doen. Hij verwijt ons overtredingen van de wet en hij beschuldigt ons ervan dat we afwijken van wat wij geleerd hebben. Hij beroemt zich erop God te kennen en noemt zich een dienaar van de Heer. Hij is een aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Het valt ons al zwaar hem te zien, want zijn levenswijze is niet die van de anderen en zijn gedragingen zijn zonderling. Hij ziet ons aan voor valse broeders en mijdt onze wegen alsof ze onrein waren. Het eind van de rechtvaardigen prijst hij zalig en hij pocht dat God zijn vader is. We willen wel eens zien of zijn woorden waar zijn en ons ervan gewissen wat er bij zijn heengaan gebeurt. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders. Laten we hem maar eens op de proef stellen met niets ontziende folteringen om zijn zachtmoedigheid te leren kennen en zijn geduld te toetsen. Laten we hem veroordelen tot een smadelijke dood. Er wordt toch over hem gewaakt, zoals hij beweert. Zo redeneerden zij, maar zij vergissen zich, want hun boosheid maakt hen blind. Ze hebben geen besef van Gods geheimenissen. Ze verwachten niet dat de vroomheid beloond wordt en ze geloven niet dat op een onberispelijk leven een bekroning volgt. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen ze dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd, hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Ze zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid. En na een korte tuchtiging zullen ze een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat ze hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd, als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij ontbranden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Ze zullen recht spreken over de naties en heersen over de volkeren en de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen zullen de waarheid verstaan en zij die trouw zijn zullen in liefde bij hem verblijven, want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. Tweede lezing, uit de geschiedenis van de martelaren van Gorinchem door Willem van Est. Strijd tot het einde toe voor het katholieke geloof. Nadat de gevangenen uit de stad Brielle waren geleid, werd er een geschikte plaats voor de terechtstelling gezocht. Eindelijk kwam men bij het klooster Ten Rugge, dat de naam van de heilige Elisabeth droeg, waar reguliere kanunniken van de orde van de heilige Augustinus lange tijd gewoond hadden, doch dat door de onlangs uitgebarste furie van de geuzen onteerd en verwoest was. In dat klooster was een ruimte overgebleven die dienst deed als schuur om turf in op te bergen, waarvan men in die streken veel gebruik maakte. Daarin waren twee balken, de ene dwars en langwerpig, de andere korter. Het krijgsvolk vond dat deze uitermate geschikt waren om er al de gevangenen aan op te hangen. Ze werden dan naar deze plaats gebracht, En omdat ze reeds in afwachting waren van de dood voor het katholieke geloof te ondergaan, bevalen zij God, beurtelings biddend, hun laatste strijd aan. Daar wekte zij, naar gelang ieder op grond van Gods gave, vertrouwde iets te vermogen door geloofskennis en spreekvaardigheid, elkander op om standvastig de straf en de dood te ondergaan. In de verwachting zonder uitstel het hemelse rijk en het eeuwige loon te verkrijgen. Terstond werden ze alle van hun kleren beroofd. De eerwaarde pater guardiaan Klaas Piek werd als eerste genomen om terechtgesteld te worden. Hij omhelsde en kuste al zijn broeders één voor één. Hij vermaande en smeekte hen met deze laatste woorden: strijd kloekmoedig en standvastig tot het einde toe voor het katholieke geloof. Volhard tot de dood, één van geloof en van geest. In de broederlijke liefde welke gij in uw leven hebt betracht. Laat het laatste uur geen scheiding brengen onder u, die door wederzijdse liefde tot nog toe in een heilig gezelschap zijt verenigd. Gij zijt reeds op het punt uit de hand des Heren de vurig gewenste en lang verwachte prijs voor uw strijd, de kroon van het eeuwig geluk te ontvangen. Deze kroon ligt al gereed. Zij hangt al boven uw hoofd. Verliest haar niet door lafhartigheid, maar grijpt er moedig naar door de dood te verachten. Gij ziet dat ik u blijmoedig voorga. Volgt mij op dezelfde wijze. Terwijl hij zo sprak, klom hij blij en vlug de ladder op en hield niet op zijn metgezellen te vermanen, totdat hem door de strop de keel was dichtgesnoerd en de spraak ontnomen was. Terwijl hij daar hing, deed Jeroen zijn vicaris en Nicasias van Hezen en eveneens de parochiepriesters Lennart Vechel en Klaas Poppel moedig hun best om hun metgezellen te vermanen en te versterken en hen voor te bereiden op hun levenseinde. Op vier na werden allen aan de langwerpige balk opgehangen. Aan de balk hing Govaert van Duinen tussen de guardiaan en de lekenbroeder Cornelis. De premonstratenser Jaak Lacobs was aan een ladder opgehangen. Overigens waren de beulen bij de terechtstelling zeer onachtzaam te werk gegaan, weinig bezorgd de stroppen zo aan te snoeren dat de gevangenen spoedig zouden sterven. Ongeveer 2 uur waren zij met het voltrekken van de doodstraf bezig, want ze begonnen omtrent 2 uur na middernacht en eindigden om 4 uur. Op deze wijze hebben de heilige mannen zich dapper gekweten van hun plicht om tot de marteldood toe hun geloof te belijden. In de nacht van de 8e op de 9e juli hebben zij dit tijdelijke leven door een roemvolle dood met het eeuwige verwisseld en zijn zij in de Heer ontslapen. Toen degene op wiens verzoek de lichamen der heilige martelaars ter aarde besteld waren, met het krieken van de dag naar die plaats was teruggekeerd, vond hij ze in 2 kuilen geworpen en begraven. De lichamen die aan de langwerpige balk hadden gehangen, lagen daaronder in 1 kuil geworpen. En tot op de huidige dag, menen wij, rusten op deze plaats de lichamen der heiligen te midden van de vijanden der kerk, totdat God, door de verdiensten en voorspraak van deze martelaren, aan de kerk in de Nederlanden de lang verhoopte vrede schenkt en hem, toegewijde dienaars, het verlangen ingeeft en de vrede schenkt om het heilig gebeente op te graven en met gepaste eer te omringen. Dit nu is geschied sinds hun stoffelijke resten in het jaar 1615 voor het eerst werden overgebracht naar de kerk van de Minderbroeders in Brussel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alle intenties die in de harten van de luisteraars leven, die nemen we ook mee in gebed.
2: Amen.
1: We overwegen vandaag de geheimen van het licht. En het eerste geheim is de doop van Jezus in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Er is een luisteraar die dagelijks de rozenkrans met ons meebidt, die ook heel graag haar dankbaarheid wil meenemen in gebed voor elke dag die ze nog samen mogen doorbrengen. Dus ook dat nemen we mee in gebed vandaag. Het tweede geheim is de openbaring van Jezus in Cana. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In het derde geheim overwegen we: Jezus preekt de boodschap van bekering voor het Rijk Gods. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In het vierde geheim overwegen we de verheerlijking op de berg Tabor. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde geheim. Jezus stelt de Eucharistie in. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 9 juli viert de Nederlandse Kerkprovincie de martelaren van Gorinchem. Op die dag is de tekst van de introïtus: laten wij met vreugde de roemrijke strijd herdenken van onze vaderlandse martelaren. Zij hebben Christus beleden bij de mensen en zijn door Christus geëerd bij de Vader die in de hemel is. Zij waren met z'n 19e 11 Franciscanen, 1 Dominicaan, 3 Norbertijnen, een reguliere kanunnik en 3 wereldpriesters. Na 9 dagen en nachten van pijn en hoon werden de slachtoffers 's nachts in een schuit naar Den Briel gevoerd, waar ze op bevel van Lumey in een vuile kerker werden opgesloten. Prins Willem van Oranje deed een poging om het dreigende lot van een lynchpartij te voorkomen, maar tevergeefs. Ze werden op 9 juni 1572 onder tergende mishandelingen opgehangen. Waarom? Om hun geloof in de Eucharistie en om hun trouw aan de paus. Tegenwoordig vervolgt men in onze streken de christenen niet meer openlijk met doodsbedreigingen. De vervolging in onze dagen is subtieler. We zouden die de vervolging kunnen noemen van het etiketteren. In de arbeidssfeer, op school, in de pers, plakt men, wie zijn geloof wil beleven, het etiket op van conservatief, achterlijk, niet van deze tijd, de klok terugdraaien, middeleeuws, onmenselijk enzovoort. Het zijn even zoveel middelen om iemand als het ware te excommuniceren, buiten de gemeenschap te zetten, iemand op te sluiten in een hokje waaraan hij of zij nooit meer kan ontsnappen. Eenmaal een dief, altijd een dief. Het martyrium van de martelaren van Gorinchem duurde 14 dagen. Vanaf 27 juni, toen de geuzen de stad Gorinchem binnenvielen en zij door de watergeuzen gevangen werden genomen, tot 9 juni. In die 14 dagen tijd, een tijdsbestek van 2 weken, stonden zij voor de opgave hun leven te geven voor een geloof in de Eucharistie, voor Jezus van de Eucharistie. Ze zijn elkaar tot steun geweest. De mondigen onder hen bemoedigden de woordarmen. Een lekenbroeder bijvoorbeeld werd gevraagd zich te verantwoorden voor zijn geloof in de Eucharistie en het primaatschap van de paus. Hij zei: ik geloof alles wat vader Abt heeft gezegd. De minder volmaakten onder hen konden zich optrekken aan de sterken en deze moesten de anderen tot voorbeeld zijn. Men zou kunnen spreken van een soort poldermodel heiligheid. Samen komen we er wel uit. Samen komen we er wel doorheen. Natuurlijk altijd met de kracht van Gods genade. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot de 12: neemt u een acht voor de mensen. Ze zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geeselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden, omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van u spreken, op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. De vader zijn kind. De kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood toe brengen. Gij zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen, eerst de instelling verzorgen. De geest laat rusten bij hem. Bij hem, uit wiens liefdevolle zorg ik nooit wegval. Op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen, want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de geest van uw vader. Een paar passen voor de plaats van het gebed, staande met zijn aanwezigheid te binnenbrengen, de blik omhoog, zoals Jezus dat deed, wanneer hij met zijn vader, met zijn hemelse vader, samen was. Zien hoe hij mij als de zijne erkent bij zijn vader die in de hemel is.
met een gebaar van eerbied klein maken ten opzichte van hem. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik denk hem het beste te kunnen vinden. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik bid pas goed als ik van zins ben hem met mijn hele leven te dienen. Nu bereid ik me erop voor het geheim binnen te gaan van Gods laatste en definitieve heilsaanbod in Jezus. Nu speciaal de geschiedenis van zijn redevoering tot zijn leerlingen bij gelegenheid van hun uitzending. Jezus zegt in zijn zendingsrede niet alleen wat zijn leerlingen moeten doen en wat hun daarbij te wachten zal staan, overgeleverd worden, maar hij zegt hun ook hoe zij aan de vervolgingssituaties het hoofd moeten bieden, zich niet laten intimideren door de mensen, maar de mensenvrees overwinnen door de vrezen

vrees overwinnen door de vrezen Gods en door de hoop op Gods vaderlijke zorg, die door de Heilige Geest, de Geest van Jezus, hen bij zal staan in hun meest benarde momenten. Om te voorkomen dat ik op de toer ga van louter verstandelijk denken, is het goed me de plaats voor te stellen waar dit gebeurde, ergens in een mooi stuk natuur in het zacht glooiende landschap van Galilea. Het belangrijkste van het gebed is dat ik Jezus beter leer kennen. Ik vraag dan om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, een kennis die mij ertoe brengt hem te volgen in goede en kwade dagen. Om een mooi weerchristen te zijn, heb ik geen genade nodig, wel om hem trouw te blijven in tegenspraak en vervolging. De overweging. Neem u in acht voor de mensen. Dat is geen moderne uitspraak. Mensen horen liever, je moet aardig zijn. Aardig zijn is het bindmiddel van de medemenselijkheid, van een samenleving zonder God. Aardig zijn is de manier om te voorkomen dat je overkomt wat Jezus zijn leerlingen in het vooruitzicht stelt. Ze zullen nu overleveren. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden. Was Jezus zelf wel een aardig iemand? Een intrigerende titel boven een artikel in een Duits tijdschrift stond: Waar Jezus een netter mens? Vertaald in Nederlands: Was Jezus een aardig iemand? Net is aardig. Kwam Jezus bij de mensen aardig over? Nee, zegt het artikel verder, helemaal niet. Bij zijn tegenstanders niet, maar ook bij zijn leerlingen niet, bij zijn eigen familie niet. Tegen Petrus viel hij een keer uit: Ga weg, Satan. Hij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En als zijn leerlingen met de beste bedoelingen de moeders met hun kinderen bij de meester wilden wegjagen, met de beste bedoeling natuurlijk, om hem te beschermen tegen hun aandrang, dan is Jezus verontwaardigd. Dan doet hij heel onaardig tegenover zijn leerlingen, om dan zijn volle liefde te kunnen geven aan die kleintjes die hij omhelsde, zegende, de handen oplegde, één voor één. Ook dat zijn geen gebaren van aardig zijn, want als Jezus hen zegent, sloeg hij zijn ogen ten hemel. Laat hij de aandacht van die kleintjes langs hem heen gaan naar de bron van de liefde van de Vader in de hemel. God is wel als koning door Jezus de mensen nabij gekomen, en dan moeten ze ook verkondigen, het koninkrijk der hemelen is nabij. In Jezus oefent God zijn koninklijke heerschappij uit over de mensen, maar dat is hij dan wel als liefdeskoning, als koning van de harten van de mensen. Bij alle mensen is Jezus als iemand die heel dichtbij komt, die zich ophoudt waar de mensen wonen en bij de woning van elke mens. Ja, hij klopt zelfs aan op de deur van het hart van elke mens. Hij geeft signalen af dat hij binnen wil komen in het hart van elke mens. Maar meer doet hij dat ook niet. Hij wacht op een teken waaruit blijkt dat de mens bij wie hij aanklopt ook echt op zijn uitnodiging wil ingaan. Wil je echt met mij in zee gaan? Wil je het echt tot een kennismaking laten komen? Tot vriendschap? Tot verloving? Tot trouw? Wil je inderdaad heel je toekomst met mij verder? Ook als ik helemaal niet aangenaam overkom? Ja, als ik het nodig vind om bars te zijn? Kortom, ben je een allemansvriendje? Wil je met iedereen te vriend zijn? Of wil je mij alleen als vriend hebben? Er zijn vele mensen die aan de deur van ons hart kloppen. Als leerling van Jezus moet je dan ook steeds weer kiezen voor hem. Niemand anders mag helemaal beslag leggen op mijn hart. Niets anders mag mijn totale liefde krijgen. Niet het geld, niet de macht, niet de eer, niet de genegenheid van mensen, niet het aardig gevonden worden.

Wij aan de wereld moeten we kiezen voor nabij te zijn aan God. Want zo kun je het overleven als de mensen je helemaal niet moeten hebben. Als ze je verwensen, je weg willen hebben, je afstoten. Dat je dan leeft van zijn nabijheid, dat is iets waarvoor je steeds moet kiezen. Want als ze je afschrijven, merk je dat je dat helemaal niet wilt. Je wilt dan gauw terug, je wilt erbij horen. Je te kunnen laten afschrijven zonder bitterheid, zonder rancune, zonder innerlijk dicht te slaan. Dat is alleen mogelijk als je weet dat Hij je nabij is. Plaats je maar in de rij van martelaren van vandaag. Die werden afgeschreven, uitgeleverd aan de woede van het volk, in stinkende mosselschepen vervoerd en in Dordrecht ook nog overgeleverd aan het volk dat vrij spel met hen kreeg. Paulus, die zelf heel wat keren in soortgelijke situaties terecht is gekomen, liet ons in de eerste lezing uit de 2e Korintiërbrief horen hoe hij er doorheen gekomen is. Wij worden aan alle kanten bestookt, maar raken toch niet klem. Want duidelijk blijkt dat die overgrote kracht van God komt en niet van onszelf. 2 Korinthe 4. Het is een opgave je zwakheid te verdragen. Je weet waarvoor. God openbaart zich in zwakke mensen. Dat deed hij ook bij Jezus. Hij heeft geleden, hij is gestorven en begraven. In zijn zwakheid betekent dat hij kon tot het uiterste gaan, zodat de kracht van God zich in hem tot het uiterste kon openbaren. En nu naar de Eucharistie. Het brood dat naar het altaar wordt gebracht is zo broos, zo breekbaar. Bied uw eigen zwakheid vandaag dan aan. En laat over uw eigen zwakheid zijn woord klinken. Dit is mijn lichaam. Hij neemt uw zwakheid op in zijn lichaam en heiligt het. Aan het eind niet zomaar brusk uit het gebed weglopen, maar op de diepte van het diepste gebedsmoment proberen te komen. Dat kan het beste door gesprekjes te voeren met Jezus, met veel, weinig of helemaal geen woorden, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. En me dan door Jezus bij zijn Vader laten brengen. Zoals hij eens voor goed zal doen, bij de Vader mijn hart uitstorten en onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met. Ja, vandaag mag ik verwelkomen een gast. Dat is Laurens Umans. Dag Laurens.
2: Hallo.
1: Ja, hartstikke fijn dat je hier bent. Wij gaan het over een heel mooi en leuk, mooi onderwerp hebben. Maar eerst even, ja, voor de luisteraars. Laurens Umans, wie is dat? Wie zit er hier tegenover mij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die stel ik mezelf ook dagelijks. Maar ik ben Laurens Umans. Ik ben theatermaker. 66 jaar. Ik heb twee zoons nu van 27 en 29... die ik echt met alle interesse volg op hun levensweg. Dat is echt... Ja, heel spannend vind ik. Ze zijn nu alle twee afgestudeerd en nu